0: Het leven is ons door God gegeven. In dit gebedsuur Guadalupana bidden we voor het ongeboren leven. You will never leave me. I
1: know if I fall. Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Guadalupana. En welkom Marilou en Dominique hier in de studio.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie erbij zijn. Ja, zullen we beginnen met gebed? We hebben altijd, de uitzending beginnen we altijd met een openingsgebed. Dit openingsgebed is een gebed van de heilige paus Johannes Paulus II. En gegeven op 25 maart. Dat is een bijzondere datum voor jullie, Dominique, of niet?
2: Ja, zeker voor mij en mijn man heel bijzonder. Ja. Want het is onze trouwdag.
1: Kijk eens aan. Nou, dan
2: 30 jaar
1: moet
2: geleden.
1: Het wel bijzonder zijn.
2: Ja.
1: Oké. Okay. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
2: O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levenden, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven, mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit medelijden. Geef dat allen die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd.
3: Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk, de vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang. En de moed om er resoluut van te getuigen, om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen, tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, mooi gebed. Dank jullie wel voor het voorbidden daarvan. En mooi misschien om even kort voor te stellen. Want ja, we komen elkaar hier regelmatig tegen in de studio. Maar voor de luisteraars is dat anders. Dominique, zou je kort willen voorstellen jezelf?
2: Ja, ik ben Dominique Jansen. Ik woon in Den Bosch. Vlakbij Radio Maria. Ik heb 4 kinderen. Ik heb een man, niet vergeten. En
1: die telt ook nog mee.
2: Ja, en we zijn dus actief op pro-life gebied met de wakers in Den Bosch.
1: Ja. Prachtig, nou mooi, kort en kernachtig. Dankjewel Dominique. Marilou, zou jij jezelf kort willen voorstellen?
3: Ja. Ik ben Marilou Conraads. Ik woon in België. Ik ben bij pro-life gekomen sinds dat Radio Maria Maastricht geopend is. We hebben 8 kinderen samen, dus ook mijn man natuurlijk.
1: Ja.
3: 14 kleinkinderen en ik woon dus niet dicht bij Den Bosch. Dat was het.
1: Ja, dus dan is het een hele rit voor jou om hier te komen.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En dat doe je bij gelegenheid?
3: Normaal dus voor de pro-life. Alleen met 40 dagen is het wel veel natuurlijk. Dan ben je soms ook wel 2 keer in de week hier.
1: Ja, ja.
3: En alleen de weekenden vind ik pro-life, doe ik meestal niet mee, omdat ik nog 4 kinderen heb die vrijgezel zijn en in het weekend thuiskomen.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik wilde me eigenlijk, toen de kinderen groter waren, heel graag inzetten voor dit zeer goede doel.
1: Ja, prachtig. Voor het bidden bedoel jij bij de abortuskliniek?
3: Ja, ja. Ja.
1: En doe je dat dan hier in Den Bosch?
3: Dat doe ik hier in Den Bosch, ja. Want dichtbij over de grens is voor ons Breda en daar zit geen abortuskliniek. Dus zo is het gekomen.
1: Ja. Nou, heel fijn dat jullie naar de studio willen komen. Ik had al verteld vanochtend aan onze luisteraars dat het plan was om de kardinaal uit te nodigen. Dat was ook inderdaad het plan. En toen, vorige week zouden we dat gaan opnemen. En toen kreeg ik een ziekmelding de dag ervoor. Natuurlijk hartstikke vervelend. Allereerst voor hem. En we bidden ook voor zijn herstel. Maar toch fijn dat jullie zo konden inspringen om toch deze uitzending samen te verzorgen. En met een heel bijzonder verhaal. Nou, namelijk, een kindje is gered. En ik heb hier een tekst voor me. Het komt uit de nieuwsbrief van Kiesleven van mei 2026. En dat luidt: vergeten tas voorkomt een abortus. En het is een korte tekst die een beetje lijkt alsof het een mop is. Maar het is geen mop. Een vrouw komt naar de stand van Kiesleven tijdens het hemelvaartsweekend en vertelde: vorig jaar stond u hier ook, Toen kreeg ik een informatietasje mee, met een magazine vol ervaringsverhalen en informatiefolders. Eenmaal thuisgekomen heb ik het tasje zonder in te kijken in de kast gezet. Maanden later kwam mijn vriendin emotioneel bij mij thuis. Haar dochter bleek zwanger en de vriend wilde een abortus. Ik herinnerde mij het tasje en ik heb het uit de hoek van de kast gehaald en aan haar gegeven. Na het lezen van de informatie besloot haar dochter geen abortus te doen. Dit was de allereerste ontmoeting en gesprek tijdens deze conferentie. Wat is het belangrijk om verhalen te blijven delen? Ja, een heel kort getuigenis van uit de nieuwsbrief van Kies Leven. Dan zie je dus dat zo'n informatieboekje die dan eigenlijk eerst een soort van vergeten is, zoveel impact kan hebben dat het een mensenleven redt. Ja. En dat is zo bijzonder. En dat gevoel wil ik graag ook in deze uitzending naar voren halen. Want jullie hebben ook een bijzonder verhaal. Mm-hmm. Ik heb het bewust ook nog niet aan jullie doorgevraagd van wat is er dan precies gebeurd en dergelijke. Om ook een beetje onbezonnen deze uitzending in te stappen. Maar zou jullie ons willen meenemen in dit verhaal?
2: Mm. Oh ja. Ja. Even beginnen met de gedachte van dat er worden natuurlijk heel veel kinderen gered.
1: Ja.
2: En ik hoor ook verhalen uit Utrecht en elders van mensen die dus waarvan zeker weten dat kindje gered is door hun, door hun counseling, maar ook door het gebed. Ik wou ook even de nadruk erop leggen dat ik overtuigd ben dat er heel veel kinderen gered worden, alleen al door het gebed.
1: Mm, ja,
2: door dat hart te veranderen. Ook, want ik heb gisteren nog een getuigenis gehoord van een abortuswerker die gewoon gestopt is. Doordat daar heel veel wakens voor de kliniek waren. Mm. Dus het is natuurlijk veel meer wat gebeurt. Maar dit is soms zo'n grote bemoediging.
1: Ja.
2: Dat je tastbaar iemand ontmoet die dus van gedachten verandert. En waar we dus nu ook het resultaat van zien.
1: Ja,
2: wat
1: ja.
2: dat betekent.
1: En we weten natuurlijk nooit precies van het komt door dat ene gebed of doordat op dat moment iemand daar stond. We zien natuurlijk heel terecht, zeg je, van we weten niet. Het is niet lineair. Het is niet zo van we kunnen aanwijzen van dit gebed heeft dat tot gevolg gehad. Maar juist zijn we ook een hele gemeenschap van broeders en zusters in Christus die bidden voor het ongeboren leven.
2: Ja.
1: Onder andere als een van de intenties. En ook daar onze moeite misschien voor doen of onze offers voor brengen. En ja, dat alles bij elkaar is natuurlijk heeft een enorme impact en kracht.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Dus dat is het verhaal dus van het kindje.
1: Ja.
2: Timothy heet hij.
1: Timothy.
2: Want hij is geboren.
1: Een aantal weken.
2: Ja, ik begin gelijk maar bij het einde. Dus misschien een beetje minder spannend misschien. Maar nee. Dus wij hebben dus vorig jaar een 40-daagse campagne gehad voor het leven. Dat was de derde campagne in Den Bosch. Dat we 40 dagen achter elkaar gaan bidden bij de kliniek. En ook, het is dus verboden om mensen aan te spreken, om te counselen. Dat is al de tweede keer in Den Bosch dat het eigenlijk verboden is door de burgemeester. Maar het mooie is toch wel dat wij stonden gewoon te bidden. Maar ik zal even helemaal bij het begin beginnen. We zijn dus eerst naar de mis gegaan. Samen ik met Marie-Lou. Want het was onze dag. En we zijn eerst naar de mis gegaan. Gaan bidden. En daarna zijn we naar de kliniek gegaan. Er was van alles wat er misging. Dus de oppas die kwam niet bij mij. Ik heb een gehandicapt kind. Ik heb oppas nodig. Oppas was ziek. Ik dacht laten we toch maar doorgaan. Is toch ook een vorm van geestelijke strijd. Soms moet je wat extra offers doen. Dus ik heb hem meegenomen naar de mis en naar de kliniek. En we zijn daar gaan bidden. We bidden altijd in ieder geval 2 rozenhoedjes en nog wat gebeden. Vaak akten van aanbidding nog in stilte. En wij baden nog niet zo lang, denk ik. Wij met eerst een rozenhoedje en we zagen al dat er een klein busje stopte. Een taxi. En een familie uitstapte. Donkere familie met 3 kinderen. Een kinderwagen. Maar die liepen naar die kliniek toe. Ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, ik snapte er helemaal niks van. En die moeder, pakte het babytje. Die had ze over de schouder gelegd. Of een klein, half jaar ongeveer. En ze belde aan. Ik dacht, die is vast fout of zo. Hij gaat er niet daar met een baby naar binnen. Een abortuskliniek.
1: Ja.
2: Beetje. Maar toen deden ze dus open en wij baden door. En,
1: ja.
2: En toen mocht ze het babytje niet naar binnen. Dus die werd aan de vader gegeven. En zij ging naar binnen. En wij baden door. En de vader met de 3 kinderen, want er waren nog 2 oudere meisjes die daar ook bij waren. En die zij wachten vlak voor de abortuskliniek. Een tijdje waren ze daar aan het lopen en wij waren aan de overkant dus. En we baden en ik dacht wel bij mezelf en ik bad er ook voor. Als die man naar de overkant komt, dan ga ik hem aanspreken. Nou, en hij kwam naar de overkant. En hij ging op een bankje zitten vlakbij ons. Toen zei ik tegen Marilou, ik ga naar hem toe, bid jij door. En toen ben ik naar hem toe gegaan en ik heb gezegd van wij zijn aan het bidden voor de bescherming van de ongeboren kinderen. En voor de moeders bidden we. We bidden voor degenen die er werken. We staan er in liefde. Zegt hij, maar in het Engels, hè, want hij sprak Engels. Zegt hij, ik ben ook christen. Ja. Heel enthousiast. Dus toen zei ik tegen hem, maar waarom laat je je vrouw dan naar abortuskliniek?
1: Wat doe je hier? Binnen aan? Wat kom je doen? Ja.
2: Helemaal. En toen zei hij, abortuskliniek? Toen kwam wel het verhaal eruit. Het was een beetje een verward verhaal misschien. Maar hij zei van, mijn vrouw die ziet het niet zitten. Want we hebben nog een klein kindje. Het wordt te zwaar voor haar. De dokter heeft het geadviseerd. Zoiets. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar in ieder geval, dat zei hij. Hij zei ook van, ze krijgt alleen maar pillen en het is nog heel vroeg in de zwangerschap en dit en dat. Toen heb ik een tijdje met hem gesproken en ook over de abortuspillen, wat die doen. En dat echt, hij zag ook aan mij dat ik heel gechoqueerd was. En toen heb ik een tijdje gesproken gewoon over de waarde van het leven ook. En hij was er wel. Hij zei, ik ben er ook helemaal niet mee eens. Maar mijn vrouw, die ziet het niet zitten. Die wil dat.
1: Ja.
2: En hij had haar ook gezegd, wat er ook gebeurt, het kindje blijft leven. Dus dat was al heel apart dat hij dat aan zijn vrouw had gezegd, blijkbaar.
1: Lijkt wel een soort profetie.
2: Lijkt het wel op, ja.
1: Want dat is bijzonder dat zij gaan naar de abortuskliniek. En hij zegt dan van, het kindje blijft sowieso leven.
2: Dus... Ja, dat had hij aan haar gezegd. Dat zei hij tegen mij, ja. Ja.
1: Goh.
2: Ja, ik vond het ook wel heel apart. Maar dan nog, hè, het is wel een risico, hè, als je je vrouw daar afzet natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet te veel God testen. Maar toen kwam de vrouw uit de abortuskliniek. En met een bekertje water. En ze was echt aan het huilen. Ik zag dat ze dat niet goed was. Ik ben toen weggelopen, want ik dacht, misschien heeft ze al, hebben ze er geaborteerd of hebben ze de eerste pillen gehad, weet ik veel. En ik dacht, hij kan haar beter gaan opvangen en troosten. want hè, dan dat ik hier sta.
1: Ja.
2: Maar toen gingen we door met bidden. Nou ja, ondertussen had Marilou alweer een rozenkrans gebeden. En die was al. En volgens mij kost het ook een beetje volgen. In ieder geval, toen zijn we door gaan bidden. Maar toen al snel riep hij mij. Zei hij, kom. En, dus ik ben weer gegaan. En toen zei hij, spreek met haar. Want ze heeft het niet gedaan. Ze heeft het kindje niet geaborteerd. Laten aborteren. En hij was heel blij. En toen zei hij, dus ik heb toen met haar gesproken. In mijn beste Engels, zeg maar. Alles uit de kast getrokken. Ja. Alles wat ik wist. Weet je, alle andere mogelijkheden van adoptie. Van, maar ook heel veel dingen gezegd om haar te overtuigen van de waarde van het kindje wat ze in zich droeg. En ook vanuit mijn ervaring met Rachel's Vineyard, dat het een heel groot trauma is.
1: Ja.
2: Dat je het, als je het wel laat doen.
1: Ja.
2: Maar ook, ik zei ook op een gegeven moment, kijk naar die andere kinderen, hoe prachtige kinderen. Weet je, dit is ook zo'n kind. Ja. Het is een kind. Want ze was eigenlijk uit die kliniek gekomen, omdat ze zei van ja, ik dacht dat het veel kleiner was. Ik dacht dat het 5 weken was, maar het was 8 weken. Dus blijkbaar hadden ze een echo gemaakt. En het was ouder als ze dacht. En toen was ze gaan twijfelen. En toen had ze gezegd dat ze dus eruit zou gaan, met haar man gaan praten. En toen had ze een briefje in haar hand, zo van dat ze, met het telefoonnummer. En ze hadden haar gezegd, je kan terugkomen tot over een week. Want tot en met 9 weken kan je dus een chemische abortus laten doen. Met pillen.
1: Ja.
2: Uiteindelijk, na een tijdje praten. En ik heb Marilou ook maar erbij geroepen. En die is ook volle kracht vooruit, zeg maar. Gewoon, ja, eigenlijk door de Heilige Geest, denk ik, gewoon dingen zeggen, ook vanuit je eigen leven. En je voelde op een gegeven moment van, oké, ze zijn overtuigd, ze gaan niet terug nu. En toen hebben we ook voorgesteld om ze naar huis te brengen. Want we hadden dus een paar maanden ervoor een training gehad van hoe moet je counselen. Dat was wel grappig. Want pastor Schilder die had gezegd van nou, voor de counselors gaan we dan een avond beleggen. En dan kan een ervaren counselor, zeg maar, uit Utrecht. Die kan dus tips geven en vertellen hoe ze het doet. Zodat je beter weet hoe je dat moet aanpakken.
1: Ja, want counselen, eventjes counselen. Voor de mensen die dat niet kennen. Wat betekent dat?
2: Vrouwen aanspreken die naar abortuskliniek
1: komen.
2: Maar
1: dus ook mannen in dit geval. Ging het om een man?
2: Het ging om een vader, ja, precies. Ja. Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de vrouw die dan abortus wil laten doen. Maar in dit geval was dus de man erbij en de kinderen. En precies, van hoe counsel je? Maar ze had als tip gegeven op het einde van, zorg dat ze zo snel mogelijk uit de buurt van die abortuskliniek komen. Dus stel voor om ze weg te brengen. Wat of goed. Om ze naar een coffeeshop of waar dan ook naartoe te laten gaan. En toen dacht ik, nou, ik stel voor, ik heb een busje om ze naar huis te brengen, de hele familie. Wow. Dus ik zei van, wat? En die man, ja, dat gaan we doen. Dat is goed. We gaan mee. Dus toen zijn we weggelopen. Maar Marilou heeft ook nog een paar dingen gezegd aan ze. En ik denk dat dat ook wel echt goed binnenkwam.
1: Ja, nou, allereerst misschien mooi is het. Ben ik ook benieuwd, Marilou, van jou. Want Dominique vertelt van dat jij dan in het begin vooral daar bleef bidden.
2: Ja.
1: Hè, maar hoe heb jij dat ervaren? Je zag op een afstandje gebeuren misschien van dat gesprek en zo.
3: Ja, je volgt dat natuurlijk wel mee. Maar ik had ook zoiets, ik moet blijven bidden. Ik moet goed blijven bidden. En ik zat met haar zoon dan nog te bidden. En ik moet zeggen, het is het geeft ook een bepaalde spanning. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als ik mensen, jonge meisjes uit die abortuskliniek zie komen, doet mij dat altijd heel veel pijn.
1: Ja, ja.
3: Omdat gewoon, het is net of je met een mes zeg maar, in je hart gestoken wordt. Dat je denkt, oh, zulke jonge mensen. Maar nu vond ik het ook heel dubbel, omdat die kinderen erbij waren. Dat je denkt van, hoe kan je dat doen als je al kinderen hebt? Dus ja. Ik ben heel erg op haar gaan inspreken van, joh, ik heb een groot gezin. Maar het mooiste is voor elk kind om een broertje of een zusje te krijgen. Er is geen kostbaarder geschenk. Daar kan geen geld of geen niks tegenop. En ik wist ook wel dat zij gewoon vermoeid was door het jongetje wat nog zo klein was. Wat natuurlijk toch zwaar telt in je leven dan. En als je dan in een opvangcentrum zit, is het ook wel heel moeilijk, denk ik. Dus ik zei ook tegen haar, ja, weet je, dit is wel tijdelijk. Hè? Als jouw kinderen dadelijk groter zijn, die zijn jou gewoon alleen maar dankbaar dat ze elkaar hebben. En hebben ook heel veel plezier van elkaar. En dat was eigenlijk wat ik... Dus we zijn meteen inderdaad naar de auto gelopen. En ik heb toen heel veel met haar gepraat. En ook aan de meisjes gevraagd hoe het ging en hoe ze op school waren. Want ik denk, dat vond ik ook wel heftig. Dat die kinderen daarbij zijn. En dat meisje van 9... Dat beseft natuurlijk ook veel. En,
1: best veel, ja.
3: Ik vind dat ook altijd dat je ook voorbeeld bent voor je omgeving en voor de andere kinderen in deze. Dus
1: En het klinkt een beetje dat die man dan eigenlijk heel blij was met jullie.
4: Ja.
1: En
4: ja.
1: Die nodigde jullie echt uit, hè?
3: Ja.
4: Ja. Ja. Zeker. En nog steeds, hoor. Super dankbaar. En hij heeft ook... Dus ik ben dus later, dat is nog een staartje van dit verhaal. Want ik zeg altijd van op dat moment ging alles mis. Want de auto waarmee ik hun dus naar huis zou brengen. En ik moest dus eerst mijn zoon naar huis brengen, want die is gehandicapt. Ik moest hem, want er was anders geen plek. En die autodeur die was kapot. En toen ik instapte, kon die deur niet meer dicht. Hij waaide steeds open. Dus ik reed weg en elke hoek, zeg maar, vloog die deur open. Och. En ik was aan het rijden met één hand aan de deur. En ik dacht, oh jee, en hiermee moet ik dus ook nog een gezin gaan wegbrengen naar Os, weet je wel. Ja. Nog een eindje over de snelweg, dat gaat niet. Dus,
1: met de tip van, hou die baby goed vast, dan zwaait hij weg.
4: Ja, precies. Zoiets. En nou ja, Marie-Lou, die reed ook even mee, omdat ze naar haar auto ging. En die zei van, nou, weet je wel, we gaan ook... laten we een auto gaan lenen. Uiteindelijk hebben we dus een auto... kon ik een auto lenen van een vriendin. Alleen, ik moest natuurlijk eerst mijn zoon wegbrengen. En... En daarna dus die auto ophalen. En ik was en een auto die ik niet kende. Nou ja, het was, ik was wel heel erg gestrest toen ik terugkwam op de parade om ze op te pikken. Mm-hmm. Maar het mooie was, dus ik was echt compleet gestrest door alles wat er gebeurde. En die man die kwam naar me toe en die zei, relax, relax. Today God used you to save a soul.
1: Vandaag
4: heeft God je gebruikt om een ziel te redden. En heeft me toen zo goed gedaan. Ik dacht, dit moet ik horen. Ik dacht, oké, daarvoor doe ik het. Dus goed. Dus wij die hele familie dus ingelaan met het, nou ja, kinderwagen en al. En naar Os gebracht. En daar was natuurlijk een asielzoekerscentrum. Wel armoede en andere situatie. En ik heb die moeder... Ja, dus die moeder heb ik even nog gesproken, gelukkig. Ja. En ik heb ook haar... op het hart gedrukt. Ik had ook in de snelheid even een envelopje meegenomen. Dus ik dacht, toch omdat zij gewoon armen zijn. En om hun te bemoedigen. En ik heb hun ook gezegd, weet je, als je hulp nodig hebt, dan kan je altijd terecht. Voor wat dan ook. Praktisch of op ander soort gebied. En ik heb haar gezegd van, kies voor de liefde. En En dat kwam ook wel binnen, denk ik, bij haar op dat moment. En ze was super dankbaar. Nou, dus en later, dus een aantal weken, 2 weken later ongeveer, zijn wij weer teruggegaan, Marie-Lou en ik. Maar de pastoor is ook gegaan. Dus wij hebben een gebedsgroep met de pastoor voor de kliniek elke maand. En in de 40-daagse voor het leven zelfs elke dag. En de pastoor heeft zelf initiatief genomen om haar te bezoeken. Om de familie te bezoeken. En daar zijn ze heel dankbaar voor. Nog steeds eigenlijk. En die heeft ze bezocht. En die heeft toen na afloop ook gezegd van... zij heeft meerdere dingen gezegd. Maar hij zei ook van de jongste, die toen al geboren was... Mm-hmm. Testimony heet hij. Hele mooie naam. En die is nog niet gedoopt. Dus dat wisten we. Maar we zijn doorgegaan met bidden voor die mensen. En we hebben hun toen bezocht. En we van alles meegebracht ook. Aan presentjes en spulletjes. En later zijn ze overgeplaatst naar een AZC ver weg. En toen heb ik contact gehouden met in ieder geval met de vader. Mm-hmm. En de moeder een beetje, maar met de vader vooral. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment gevraagd of ik peettante wilde worden. Mm. Van hun derde kind dus. Dus toen...
1: Van testimony. Die werd toen gedoopt.
4: Die werd in januari gedoopt. Ja. Dus in oktober zijn we daar naartoe gegaan. En bij de abortuskliniek, bedoel ik. En in januari is dus testimony gedoopt. Die was toen net een jaar. Marie-Lou is toen meegegaan met haar man. Mm-hmm. Mijn man is meegegaan helemaal naar... naar Leeuwarden, helemaal naar Friesland. En dat was al heel gezegend en heel mooi. En we zijn heel gastvrij ontvangen. En ze hadden voor ons gekookt en van alles.
1: Wat mooi.
4: Dat was al heel... Zij had een hele grote buik op dat moment.
1: Ja, ja.
4: Ze was natuurlijk hoogzwanger, kan je zeggen. Ja. Nu had ze in ieder geval al een hele grote buik. En ze waren ook blij om dat kindje in de buik. En ze zei ook, we weten dat het een jongetje wordt. Waren ze ook blij om. Dan hadden ze 2 jongetjes en 2 meisjes.
1: Ja.
4: En ze waren al bezig met namen toen. Dus dat was al heel bijzonder eigenlijk.
1: Voordat je doorgaat met die mooie, grote, dikke, zwangere buik.
4: Ja.
1: Van Timothy. Hè, die dan, of Timothy, spreek dat dan goed uit? Die
4: moest Timothy, dan, ja.
1: Ja, Timothy. Want ik zie hier in mijn scherm staan, Testimony.
4: Ja.
1: En dat is een lied wat jij gestuurd hebt, of niet?
4: Dat klopt.
1: Is dat misschien mooi om dat nu te laten horen? Omdat je juist ook spreekt over het doopsel van Testimony en dat jij peetante mocht worden. Ik heb er nog helemaal niet naar geluisterd. Kun je ons een klein beetje meenemen wat we gaan
4: horen? Ik heb die tekst geschreven.
1: Ja?
4: Maar ik wel toen heb ik met behulp van dus het programmaatje Suno. Dus wel AI. Maar wel op een goede manier. In die zin heb ik zelf de tekst gemaakt. Is er een liedje van gemaakt op Afrikaanse basis, zeg maar. Dus een Afrikaanse melodie, zanger. En in rijmvorm, maar de tekst is van mij. Dus de ziel is wel van mij. Dat is niet denk van, AI heeft alles gemaakt.
1: Nee, okay.
4: Dus op een goede manier kan je ook AI misschien gebruiken af en toe. Of als je het AI noemt. Of gewoon een programmaatje om rijmpjes en liedjes te maken.
1: Ja.
4: Alleen, het is op zich wel een heel mooi liedje, denk ik. Het kwam bij hun heel, heel goed binnen.
1: Ja.
4: Het was natuurlijk
5: ze werden er echt heel blij van. Ja, het ging helemaal los. We hebben ook echt gedanst met ze. Die vrouw was ook ineens heel ontspannen daardoor eigenlijk wel. Ja. Het was echt heel mooi om te zien.
1: En wanneer hebben jullie dat samen beluisterd?
4: Daar, op de doop.
1: Tijdens de doop?
4: Op de doop, ja.
5: Oh.
4: Ja.
5: Toen we terug bij hun waren eigenlijk. We zijn na de mis naar het AC gegaan en toen... had Dominique het
1: samen naar dat lied geluisterd.
4: Ja, nou, samen geluisterd.
1: Prachtige aankondiging. Ja, misschien wel het eerste AI-lied wat we dan gaan horen op deze radio. het is het nieuwe tijd waarin dat ook kan. En in dit geval ook met een hele mooie en goede intentie gemaakt. Ik ben heel benieuwd. We hebben nu al zoveel erover gesproken over dit lied, Testimony. Zullen we maar gewoon gaan luisteren?
4: Yes.
1: Oké. Nou, daar komt-ie.
5: Dan kan je het goed horen.

0: prachtig lied. Als je dan ook het verhaal erbij kent. Hè, testimony gaat niet alleen over dat je getuigt. Hè, dat betekent het, testimony. Maar dat is in dit geval ook de naam van dat meisje.
1: Jongetje,
0: inderdaad. Ja. Ja. En die moest dan nog gedoopt worden. Die was zo net gedoopt en toen hebben jullie dit.
2: Ja, dus het was echt op zijn doopsel gegeven. Maar het gaat ook, het lied op het einde gaat ook over, en ook op het begin eigenlijk, over het kindje in de moederschoot. Dus zijn broertje, die in de moederschoot, dat eigenlijk het grootste cadeau voor hem is. Dat hij nog een klein broertje krijgt om mee te spelen. Ja. Vond wel goed gevonden.
0: Nou, ja. En Marilou, wat doet dat met je als je dan zoiets meemaakt? Dat je daar staat te bidden. Dominique gaat in gesprek en dan gaat een hele schakel van gebeurtenissen zich opvolgen. Wat je ook allemaal hebt verteld, Dominique. Wat doet dat met je?
3: Op dat moment was ik eigenlijk heel dankbaar dat we daar hadden gestaan. En nu, als je dan op kraamvisite gaat bij het babytje, dan denk je van, oh, hoe prachtig. Dat is echt, ik bedoel, je rijdt dan meer dan 7 uur op een dag. Maar dat is het je gewoon waard. Ook omdat je de vreugde van het gezin ziet.
0: Ja.
3: Die meisjes ook zo blij. En je kan dan toch even een stukje betekenen voor ze. Waardoor zij ook, want als je binnenkomt, zit ze vaak toch een beetje stil te kijken. Mm-hmm. En als we dan zo met haar praten. Ze had bijvoorbeeld ook nog nooit bloemen gekregen. En ze wist niet eens, zeg maar, hoe lang die zouden blijven staan in een vaas. Mm. En dan denk je wel van, ja, je moest eigenlijk meer kunnen doen voor deze mensen. Ik blijf ook wel het bidden van bij de kliniek. Ja, dat geeft ook weer heel veel kracht in je leven. En ook voor je eigen kinderen. Hè, die zeggen dan van, ja, maar pas je wel op. En die zijn ook een soort van bezorgd over je als je daar gaat staan bidden. Maar die voelen ook wel het enthousiasme wat jij thuis hebt over het redden van een klein babytje. Ik denk ook voor hun eigen kinderen, het zou eigenlijk vreselijk zijn als deze kinderen al een abortus meemaken op zo'n jonge leeftijd.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk een getuigenis voor de wereld, voor de mensen, voor alles. Maar ook voor je eigen gezin natuurlijk, hè, dat kind gered is. Mm. Dus je moet, vooral als je dan denkt aan de trauma's die het geeft als mensen een abortus laten doen. Dat is niet alleen voor die persoon, maar ik denk zelfs voor een hele omgeving toch.
0: Ik kan mij voorstellen, maar ik kan het me niet voorstellen. Maar je probeert je dan in te leven, hè, in de situatie en wat komen die mensen er doen? En de stress en de vermoeidheid, alles wat dan meespeelt. Dat het dan op de loer ligt om te veel te focussen daarop. En op dat babytje die in de buik aan het groeien is. En dat je het niet overziet. Maar dat je dan eigenlijk uit beeld verliest dat babytje wat aan het groeien is ook een broertje is, of dat wisten ze toen misschien nog niet, een broertje of zusje is van de kinderen die er al zijn. En ook misschien een neefje of nichtje van de andere kinderen in de familie die er al zijn.
3: Ja.
0: Misschien een kleinkind van grootouders.
3: Ja.
0: En dat is dat, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dan dat? Hoe vindt dat een plek, zeg maar, in zo'n gesprek? Als je dan met die ouder spreekt.
3: Dat was dus waar ik vooral op gefocust heb bij haar. Inderdaad, zeggen van, joh, jouw kinderen, dat is zo kostbaar. Het is het mooiste geschenk wat je hebt. Maar goed, we merken het ook wel eens als je staat te bidden bij de kliniek, dat er mensen langskomen die echt tegen je beginnen te roepen van, hoe kan je hier staan te demonstreren?
0: Ja,
3: en dan moet je eigenlijk heel rustig blijven en zeggen van, ja, maar wij staan gewoon te bidden. En als je dan uitlegt van, goh, maar deze mensen die wel een abortus laten doen, die hebben een enorm litteken, wat vaak pas na jaren misschien komt, maar ook meteen kan zijn. Het zijn vaak nog jonge mensen. En ik vind ook in de media wordt daar heel weinig aandacht aan besteed. Hè? Dat het trauma wat eraan volgt, hè, er wordt zo makkelijk over gesproken van, ja, het komt nu niet uit.
0: Ja,
3: dan denk ik, het komt nu niet uit. Het is een kind, hè?
0: Het is een leven. Het is een leven die mens is en die beschermwaardig is.
3: Ja.
0: En dat Maar dat wordt dan dus uit het oog verloren. Of misschien niet, maar dan is het ook een andere...
3: Ja, of mensen zijn zo gefocust op van... ja, je moet kunnen doen wat je wil. Hè? Dat is dan de slogan eigenlijk. Hè? Dat ik denk van ja, maar dat is het niet. Hè? Want het is natuurlijk ook een kwestie van... nou ja, denk ik ook wel de maatschappij en de wereld... die dat gewoon normaal vindt. Terwijl ik denk van ja... He, je kan ook je kinderen leren dat het iets heel moois is... en niet iets is wat je zomaar... He, wat zomaar passeert in je leven.
0: Ja, en de wet ook, he, die het en ook aanreikt als een mogelijkheid...
3: Ja.
0: die er toestaat.
3: Ja.
0: En blijkbaar, ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden... maar die dokter heeft blijkbaar ook misschien dit geadviseerd of gesuggereerd... maar in ieder geval als een optie...
2: Als een optie gezien, ja. Het wordt de hele maatschappij die... ja, die spreekt erover alsof het iets goeds is bijna...
0: Ja. Ja.
2: En dat, maar wat ik ook, waar ik net even aan dacht ook, was dat ik aan haar zei van, misschien wordt het wel een dokter. Dat was dus gewoon zo'n opmerking bij de kliniek. Zo van, omdat voor ieder mens is er een plan. Dus ieder mens is uniek. En ik wou eigenlijk alleen maar zeggen, weet je, je weet niet wat het plan is voor dit kind. En daar waren ze ook wel, denk ik, daar keek ze ook wel even van op. Van, oh ja, die mogelijkheid is er ook nog, weet je wel. Maar,
0: ja, precies, ja. Dus het gaat niet eens alleen om de familie.
2: Maar inderdaad, de maatschappij, ook... die is eigenlijk bijna medeschuldig. Ja, in die zin, omdat de vrouwen, dus het geweten wordt denk ik een beetje... verduisterd, doordat iedereen schreeuwt bijna van... ja, het is goed, het is een probleem. Je kan er verlost van worden door het weg te halen. En uit het oog verloren raakt dat het een uniek mens is. Net als jij en ik. Hoe bijzonder is het? En ja, je zou zeggen van... als je gelovig bent, kan je het misschien beter zien... dat het zo een... enorm wonder is, maar ik denk andere mensen kunnen het ook zien. Het is een enorm wonder eigenlijk, ja. En dat hebben we dus gezien afgelopen, dus vorige week zijn we

0: afgelopen, dus vorige week, zijn we op kraambezoek gegaan. En toen zagen we dus Timothy die geboren was. Timothy, wat betekent hij die God eert? Hmm. De Godvrezende. Dus een prachtige naam hebben ze het jongetje gegeven. Dus dat belooft wat. Een heel klein jongetje met... Ja, als je die kleine handjes ziet... Nou, ik denk, ik zit hier ook tegenover de vader. Weet je, kleine handjes, kleine mondje, alles... Schattig, klein, mooi gevormd. Dat je denkt, oeh, wauw, weet je. Hiervoor doe je het, hè.
1: Wondertje.
0: Een wondertje.
1: Het,
2: Ja, het was echt prachtig, ja. Het gaf ook heel veel energie, hè. Toen we geweest waren. Dat je denkt van, oh, ik heb dit er gewoon voor over. Al moest ik er nog een paar uur voor rijden. Ik heb het er voor over om dit te zien, ja. En ook, ja, ook die blijheid van die moeder. En die dankbaarheid dat we gekomen waren eigenlijk.
0: Ja.
2: Heel veel mensen die ook cadeautjes gegeven hadden en meegegeven hadden. Dat was ook geweldig, echt. Ja,
0: ja, we gingen dus met een auto helemaal vol van Marilou. En die heeft een grote auto. Helemaal vol met spullen en cadeautjes en envelopjes met inhoud. En nou, dus een auto vol met liefde. We zagen op het laatst nog een skelter vlak voor mijn deur liggen, die gratis mee te nemen was. Helemaal mooi, wow. Helemaal goed hoor. En die hebben we ook maar ingeladen.
1: Die paste er ook nog wel bij.
0: Die paste er nog net bij. We dachten, nou, voor een van die kinderen misschien kunnen ze daar lekker rondrijden.
1: Ja.
0: Dus nee, maar dus het was super gezegend, inderdaad. Dat is heel mooi, heel dankbaar.
1: Mm. Een mooie herinnering die je dan ook weer meeneemt, hè?
0: Ja, en ik denk dat het verhaal ook nog niet afgelopen is in die zin. Kijk, die baby kan ook weer gedoopt worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Komt er weer misschien weer een mooi feest, hè? Ja. Hij die God eert. Timothy. Ja, wat een mooie naam.
0: Ja.
1: En ik vroeg me af, die ouders die natuurlijk onder jullie... jullie mantel, zeg maar, een klein beetje bij die abortuskliniek, daar gebeurde dat. En toen ook een heel opeenvolging van ontmoetingen en zo en contact. En hoe kijken die ouders daarop terug? Hebben ze daar iets over gedeeld of iets over gezegd?
0: Ja, dat was dus die eerste opmerking van God used you. God heeft je gebruikt.
1: Ja.
0: Dat hebben ze afgelopen keer... Toen we binnenkwamen, al snel zei die moeder het weer van dit kind, dankzij jullie. Hè? En toen zei ze van, God heeft jullie gebruikt, God heeft jullie gebruikt. En toen zei ik, ja, God heeft het gewild. En toen zei ze, ja, dat is het. God heeft het gewild. En dat beaamden ze alle twee. Dus dat was natuurlijk een bevestiging. En ook met de doop zei ze ook zoiets. Dus het is elke keer een bevestiging. Oké, we dromen niet. Het is niet een illusie, maar het is echt, weet je. We hebben echt iets aan bijgedragen, dankzij God dan. En wat ook heel mooi is, dat dit eigenlijk... Ja, zie ik gewoon ook als een gewoon bemoediging voor alle wakers eigenlijk. Voor die kliniek, die misschien geen direct resultaat zien. Van, kijk, God laat dit zien van, weet je... Hij gebruikt je. Dus je staat er niet voor niks.
1: Mm-hmm.
0: En wij mogen nu niet naar de overkant. Is verboden door de burgemeester. Maar ze kunnen wel naar ons toe komen.
1: Precies. En
0: dan staan we er. En dan zullen we ze aanspreken. En dat doen we dan ook. Af en toe gebeurt het zo. Dat mensen op het pleintje komen nadenken.
2: Ja.
0: Die komen de kliniek uit. En die twijfelen nog. En dan kunnen we ze aanspreken. Dus je ziet God die heeft zijn eigen wegen om iets te doen. Daar moeten we op vertrouwen. En natuurlijk ook door het gebed, waar ik van overtuigd ben dat het geestelijke strijd is. Dus dat het door het gebed gewoon veel meer gebeurt als wij weten. Dat mensen ervan afzien of dat er harten veranderd worden.
1: Ja. Precies, nou zo is het ook. En we komen ook al aan het einde van deze uitzending. Gaat hard, hè? Ja. Jullie hebben een prachtig verhaal gedeeld van Timothy en de familie van Timothy. En hoe hij eigenlijk

0: gered is van abortus. Mede ook, hè, zeggen jullie ook, door jullie gebed en door Gods wil. En, en blijkbaar die ouders zien dat blijkbaar ook zo. God heeft dit kindje gewild. En wat een prachtig verhaal.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Wat mooi dat jullie dat hier op radio wilden komen delen voor het programma Guadalupana. En ja, daar wil ik jullie echt voor bedanken. En voor ook niet alleen voor jullie gebed en jullie offers en de vurigheid van jullie geloof. Maar ook dat jullie dat hier hebben komen vertellen. Heel veel dank daarvoor. Ja, we zijn ook een gebedsprogramma natuurlijk. Is het altijd heel fijn om eens even te kijken van waar zouden jullie graag voor willen bidden? Waar zouden jullie ook graag het gebed voor vragen van onze luisteraars? Zijn er misschien hele concrete dingen waarvan jullie zeggen van daar wil ik graag voor bidden?
1: Nou, ik wil wel gebed vragen voor dus die moeders dan die zwanger zijn. Dat zij kiezen voor het kindje. Maar ook voor degene die al abortus hebben gedaan. Dat ze weten dat er barmhartigheid, dat er vergeving is van God. En dat God ze wil herstellen. Want het is toch een diep trauma. Dat ze dus als zij in berouw naar God gaan, dat hij ze weer wil herstellen. Dat daarvoor graag gebed.
0: Ja. Mirilou?
2: Ja, ik wil denk ik heel graag bidden voor de gezinnen. De gezinnen die de basis zijn van alles. Waarin je je kinderen ook het respect voor het leven kan leren. En dat de liefde ook een echte liefde is. En ja, dat is een soort van verandering van de maatschappij. Ik weet dat dat misschien een hele grote droom is. Maar ik denk dat daar een heel groot deel al mee zou zijn opgelost. Dat je je kinderen van kleins af aan leert dat abortus niet een oplossing is. En dat je de liefde van een gezin en broers en zussen die voor elkaar daar zijn, dat dat zo belangrijk is en dat dat in het klein gebeurt. Dus mijn gebed gaat dan ook heel erg uit naar de gezinnen en de jongeren, de nieuwe katholieken die overal komen, die dan ook wel gewoon echt pro-life zijn. Want je ziet ook binnen de katholieke kerk dat niet iedereen pro-life is. En dat is wel erg eigenlijk, want het past niet bij ons geloof dat je wel een abortus normaal vindt eigenlijk. En dat, ja. En dat ook in moeilijke situaties er altijd hulp geboden wordt. Er zijn zoveel organisaties die hulp bieden.
0: Ja.
2: Dat daar toch meer aandacht voor komt in de media.
0: Dat zijn heel wat gebedsintenties. Ik heb meegeschreven en we gaan er ook zeker voor bidden. Misschien ook mooi om juist voor het gezin van Timothy en Testimony te bidden.
1: Ja.
0: Dat ook bij hun de liefde centraal mag staan. En dat de liefde ook centraal mag blijven staan. En zij zijn ook een van die gezinnen natuurlijk. En we doen normaal geen namen op radio. Dat is altijd ook fijn om een klein beetje natuurlijk de privacy te beschermen. Ja. Maar in dit geval is het zo duidelijk. Hè? Zo overduidelijk dat het over hun gaat. En ja, dat is ook fijn om voor hun te bidden. En nog even toch nog één vraagje. Want je hebt al even genoemd, Dominique, over Rachel's Vineyard.
1: Ja.
0: En jij noemde ook de organisatie, er is hulp mogelijk. Rachel's Vineyard is vooral er voor de mensen die een abortus hebben meegemaakt, hè, zelf. En dat daar eigenlijk mee worstelen met hun geweten. Onder andere, kun je dat toelichten?
1: Het is meer, het is vaak de vergeving naar hunzelf toe. Hmm. Dus bij ons komen veel katholieken ook. Katholieke vrouwen of mannen. En die zelfs al heel veel gebiecht hebben. Dus de abortus gebiecht hebben. En toch worstelen met een stukje. Ja, het is eigenlijk bijna genezing. Ja, het is gewoon genezing wat je nodig hebt van een trauma.
0: Hmm.
1: En ook de vergeving naar hunzelf toe. Ja, dus dan weten ze, ja, God vergeeft. Maar ze moeten ze hunzelf leren vergeven. Want ze zien dat echt als iets heel ergs. En dus afgelopen donderdag hebben we weer een ontmoetingsdag gehad van de alle mannen en vrouwen die dus een retraite hebben gedaan. En ja, en dat is eigenlijk een ontmoetingsdag waarin we ook dingen laten zien van Silence No More. Dus van een organisatie in Amerika van vrouwen en mannen die eigenlijk op straat laten zien dat ze spijt hebben van hun abortus. En in Nederland is het nog niet zover dat mensen dat echt gaan doen. Maar je ziet bij deze vrouwen ook al iets komen dat ze iets willen doen. Dat ze iets meer durven ervoor uitkomen. Want ze schamen zich natuurlijk enorm. Hmm. Hè? En ze zijn ook bang voor veroordeling, ook in de kerk.
0: Ja,
1: dus het is een heel kwetsbaar onderwerp in die zin.
0: Ja.
1: Maar ja, er is gewoon vergeving en barmhartigheid van God. Die is vele malen groter als wij kunnen denken. Dus dat is wel een geluk, hè?
0: Nou, dat is toch mooi om dan even daarmee af te sluiten, inderdaad. Dat, want ik eerlijk gezegd vind ik dat ook spannend om dit programma te doen van Guadalupana. Hè? Dat is toch ook pro-life. En dat kan ook, dat heb ik ook ervaren, dat mensen zonder dat ze weten waar het programma verder over gaat al een oordeel hebben van ja, maar dan gaan jullie dus mensen veroordelen.
1: Oh ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Je wil juist bidden, hè, allereerst voor het ongeboren leven, maar ook om barmhartigheid, hè, voor de mensen die wel abortus hebben gepleegd, ondergaan of daar aan bijgedragen hebben. En dan mogen we ook bidden dat God barmhartig is. En dat is denk ik, kan niet voldoende worden benadrukt. Hè? Dat het niet de bedoeling is om mensen te veroordelen. Natuurlijk een handeling kan worden, mogen we veroordelen. We mogen ook in de waarheid staan en blijven. We hoeven niet dat te verdoezelen alsof het alles goed is wat mensen doen. Maar de mens die dat doet, daar gaat het juist om. Hè? Daar bidden we ook juist voor. Dus fijn om dat nog even te benadrukken.
1: Ja, en wat ik heel even wil toevoegen, is dat er bijvoorbeeld van die groep die er donderdag was, zijn er twee die gezegd hebben dat zij bij abortusklinieken willen gaan bidden. Wow. Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus, en willen counselen. Dus als vrouwen die zelf weten wat de gevolgen zijn van abortus, andere vrouwen gaan aanspreken die dat willen gaan doen, dan is dat natuurlijk wel enorm sterk. Hè? En,
0: zeker, ja. Omdat je ook echt kunt levelen. Hè? Of dat je elkaar onmiddellijk duidelijk kunt maken, ik begrijp wat je doormaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook kan vertellen wat de vreselijke gevolgen zijn als ze dat wel doen voor de rest van hun leven. Dus dat is gewoon natuurlijk ook heel bijzonder dat ze dat willen gaan doen. Ik ben benieuwd of het ook echt. Maar zo zie je maar hoe God iets kan gebruiken. Ja, om anderen dus te helpen.
0: Ja. Nou, we zullen afsluiten met gebed. Jullie hebben ook het slotgebed daar liggen, hè? Denk ik. Ja. En dan hebben we daarna zelfs nog tijd voor een lied. En dan heb jij een lied gestuurd van Matthew West. Het lied Unplanned. Voordat we afsluiten met gebed, Dominique, zou je hem willen vertellen waarom je dat niet hebt gekozen?
1: Ja, dat heb ik in de snelheid gekozen. Maar ik heb wel een beetje geluisterd naar de tekst, hoor. Maar het gaat ook over. Het is natuurlijk van de film Unplanned.
0: Ja.
1: Dus van de. Ik denk dat de soundtrack is. Dat een. Het gaat over ook over het ongeboren kind. Dus ik dacht, het is wel toepasselijk voor deze uitzending.
0: Ja, precies. Je plant het niet, hè? Het is ongewenst kindje. In geval van abortus.
1: Ja.
0: Het is niet gepland, maar nog steeds menselijk en nog steeds beschermenswaardig.
1: Ja, precies. Daar gaat het lied inderdaad ook over dat het toch gewild is door God. Het is niet gepland, maar het is wel gepland door God. Dat is het tegenstrijdige. Ja.
0: Prachtig. Ja, nogmaals, ik heb jullie al bedankt. Nogmaals bedankt voor jullie komst hier. Uw beste luisteraars, ook dank voor jullie aandacht voor het programma. Dank voor het luisteren. Laten we gaan bidden. Dominique, mag ik jou vragen om het eerste stuk daarvan voor te bidden?
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ons lief vrouw van Guadeloupe, beschermster van de ongeborenen. Neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het net als zij zelf gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen u ook die ouders toe die de gave van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders.
2: Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van de doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwig leven te genieten met alle heiligen in de hemel. Amen.
0: Amen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon.
1: En de Heilige Geest. Amen.

In dit programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

programma Guadalupana staan we stil bij de noodzaak om te bidden voor het ongeboren leven. Wij erkennen de waarde van het menselijk leven als een geschenk van God, al direct vanaf het allereerste begin. Door het gebed plaatsen wij het ongeboren leven onder de mantel van Maria.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige
0: sterke.
1: Heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

1. Hartelijk welkom bij Mother's Prayers, Biddende Moeders. U bent verbonden nu met ons via Radio Maria bij Biddende Moeders Nederland. Het is mooi dat u vandaag ook weer met ons mee wilt bidden. Maar het is nog mooier als u dadelijk na dit uur, gebedsuur, zegt van wat zou het mooi zijn als ik ga beginnen met mijn buurvrouw, met mijn zus, met mijn schoonzus, met mijn nichtje, met mijn vriendin. Want hoe mooi is het als we met steeds meer vrouwen over de hele wereld en in uw stad, in uw dorp, samen bidden voor de kinderen die zoveel op zich af zien komen. Hoe is het dan toch ook begonnen? Nou, dat is al begonnen in Engeland in november 1995. Het heeft zich heel snel verspreid over de wereld met contacten in meer dan 100 landen. En heeft de goedkeuring, steun en zegen van christelijke leiders van alle religies. Er zijn nu duizenden groepen over de hele wereld. Het waren uiteindelijk twee grootmoeders, Veronica en haar schoonzus Sandra, die zich aangesproken voelden door de Heer om te beginnen met biddende moeders en op een bepaalde manier te bidden voor hun kinderen. Ze voelden dat ze alle pijn en verdriet en zorgen die ze hadden voor hun kinderen bij God konden leggen. Om te vertrouwen op zijn woorden, vraagt en gij zult ontvangen. Door deze belofte begrepen ze dat God alleen wacht om de pijn weg te nemen en om hen en hun kinderen te zegenen en te genezen als zij naar hem toekomen in vertrouwen. Ik heb vaak Veronica horen spreken en ze zei altijd surrender, surrender, surrender. Dus geef je over en geef je over. Dus kom steeds verder in dat vertrouwen. In de loop van de jaren zijn er vele, vele wonderbaarlijke gebedsverhoringen geweest. Zijn kinderen van de drugs afgekomen. Kinderen kwamen weer thuis na vele jaren van afwezigheid. Vooruitgangen, verbetering, gezondheid van kinderen. Verbetering binnen relaties. Kinderen die een goede baan kregen en op de juiste plaats. Kinderen die dochters die in verwachting raakten. Terwijl dat bijna niet meer te verwachten was. Wat is het toch mooi dat de moeders zo zijn gezegend en dat we van daaruit zo'n grote vrede kunnen ervaren. Hoe is dan zo'n bijeenkomst? Een gebedsgroep kan starten met twee moeders. De leden komen elke week of om de week bij elkaar en houden zich aan een strikte regel van vertrouwelijkheid. Tijdens de samenkomsten kan de moeder haar zorgen delen, zonder bang te hoeven zijn dat er over gesproken wordt buiten de bijeenkomst. Er kan ook gesproken worden over wat hun bezighoudt. Maar we gaan geen raad geven, want we geven het namelijk aan God. De andere moeders gaan samen in gebed en we weten ons gesteund, want dat horen we straks ook in het gebed, dat we met die duizenden moeders over de hele wereld. Als wij nu vandaag bidden, slaapt Australië. Maar als wij dadelijk slapen, dan bidt Australië en Nieuw-Zeeland. Moeders ervaren een grote vrede als ze gezegend worden door die wonderbaarlijk te samen bidden. Bij de bijeenkomst gebruiken we onze speciale gebedenboekjes en gaan ervoor zitten rond een tafeltje waarop geplaatst kan zijn een kruis. Want dat helpt ons te denken, herinneren dat Jezus onze verlosser is. Een kaars, want Jezus is het licht van de wereld. Een Bijbel, ik zal u dadelijk de Bijbel plaatsgeven. Jezus is het levend woord. En een mandje, dat staat aan het voet van het kruis om de namen van onze kinderen, geschreven op kleine papieren rondjes, één voor één in te leggen. Ten teken dat we hen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. We volgen het gebedenboekje, maar nemen ook tijd voor spontaan gebed. De gebeden uit het boekje zijn eenvoudig en de woorden spreken direct van het moederhart tot de Heer. En u mag dan opzoeken in uw Bijbel uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 21. Dus uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 21.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: We beginnen met de Heilige Geest uit te nodigen door het lied te zingen: Kom, o Geest van Heiligheid.

0: Hart.
1: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. Wij danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat het samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat we onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort.
2: Amen. Amen. We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, wij vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen, als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
3: Amen.
2: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet daar de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
4: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen iedere dag van ons leven.
3: Amen.
1: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid en ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u.
3: Amen. Amen.

En nu we ons voorbereid hebben, gaan we God prijzen in het lied. Dit is de dag. U kunt het thuis ook meezingen.

0: Beet.
1: Zingen we dan nu samen het lied Als een hert dat verlangt naar water. We hebben de Heer eerst mogen prijzen, maar we blijven naar Hem verlangen, want onze ziel blijft vervulling zoeken in Hem.

0: Amen. Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij U met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan en we hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen. Amen.
1: Uit het Evangelie van Johannes. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt zullen worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan. Ieder van ons heeft een ander karakter. Ik voor mij, ik ben best streng, voor mezelf en ook voor anderen. En elke keer ben ik geraakt door de eerste zin van dit evangelie. Zozeer heeft God de wereld lief gehad. We zijn dus uit liefde, uit pure liefde, geschapen. Gods liefde, tedere liefde, alsof een moederliefde. We zijn uit diezelfde liefde gered ook door Gods Zoon. Niet met bommen en granaten, maar met tederheid. En dan volgt er in de tekst een stortvloed van woorden die bij die liefde van God horen. Licht, verlossing, eeuwig leven, waarheid, daden van God uitgegaan. Zelfs als alles tegen zit, Heer, weet ik dat U er bent. Teder, met voedende en reddende liefde. En voor wie de duisternis ziet, inclusief ikzelf, is er licht, verlossing, waarheid, daden van God uitgegaan en eeuwig leven.
2: Ik herinner me nog een preek van onze pastoor en die zei: er is eigenlijk maar één Bijbelvers wat je echt uit je hoofd moet leren. En dat is Johannes 3, vers 17. Nou vraag ik me af of dat u dat nu meteen kunt zeggen. Ja, dat is dat en dat vers. Nou, dat is: God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Dus die reddende liefde en niet oordelen, dat spreekt mij zo aan, omdat het zo automatisch is om eigenlijk te oordelen. Ik zat net in de trein. Ik zat in de coupé, eerst met de eerste groep jongens en toen bij de volgende stop, bij de volgende groep jongens. Waar ze over spraken was gewoon eigenlijk verschrikkelijk. Maar ik dacht: Heer, weet je, dit gaat ook weer over. Nou, toen het te erg werd, ben ik wel ergens anders gaan zitten. Maar ik dacht: Heer, u houdt ook zoveel van hun. En u zult ze uiteindelijk ook wel weer laten zien dat ze anders naar meisjes moeten kijken. Dat ze anders naar hun vrije tijd moeten kijken. Anders naar het drinken moeten kijken. En dan denk ik, wat is dan eigenlijk mijn doel uiteindelijk? Heer, dat ik helemaal niet meer oordeel. Hoe mooi zou het zijn dat je oud en rijp wordt en alles in de handen van God kunt leggen, in zijn reddende liefde. En zul je dan niet meer een beetje een licht zijn voor diegenen die om jou heen zijn. Dat is eigenlijk een beetje mijn doel van heiligheid. Een stukje dat licht mogen worden, niet door mijn eigen kracht, want dat gaat niet lukken, maar door uw genade, Heer. En hoe mooi is het dat we dan bij biddende moeders zo die kinderen dat mogen toevertrouwen. Van, ik ga ze niet redden. Ik ga, als ik het zou moeten doen, dan zou het gewoon verkeerd kunnen gaan. Maar u, Heer, gaat het doen. En in dat grote vertrouwen wil ik straks ook altijd weer mijn petekinderen, mijn geestelijke kinderen, in de handen van God leggen. Heer, wat is dat mooi dat u zo ook naar mij kijkt. Zonder oordeel, maar om mij te redden. En dan weet ik dat ik zo naar het licht mag komen, omdat u dat bent. Dank u, Heer, voor uw aanwezigheid in ons en om mij heen, in alle anderen.
0: Ja, dit was een evangelie wat mij ook eerst even heen en weer schudde, dat ik dacht, oh, wat doe ik hier nu precies mee? Maar toen ik het op me in liet werken, dacht ik ook, ja, Jezus vertelt mij dat hij is gekomen om te redden. Wauw. Dat hebben we vandaag de dag ook echt wel nodig. Redden en niet oordelen. Wat een geruststellende gedachte kan dat zijn. Dat wij die in hem geloven en wij die hem willen volgen, wij worden niet geoordeeld. Maar ja, dat legt wel een nadruk, niet geoordeeld. En dat betekent ook voor ons niet oordelen. Wauw. Dat is een dagtaak. Ik, zoals Sylvia al zei, ik voel dat soms ook, dat ik een mening over iets kan hebben en dat ik meteen bij mezelf denk, ja, maar is dat ook wat de Heer van mij verwacht? En dan denk ik iedere keer, Heer, ik laat het aan u over. Heer, ik geef het aan u. Want u bent gekomen om die wereld te redden. Ik hoef daar niet een oordeel over te hebben. En natuurlijk, hè, zoals u ook heel duidelijk was, hè, dat u zei van, het huis van mijn vader is een gebedshuis en geen koopbaar huis. En dat wij daar best wel ook duidelijk in mogen zijn, dat als dingen echt niet goed zijn, dat we dat ook mogen zeggen, maar daar zonder een oordeel daaraan te geven. Ik ben daar dankbaar voor dat ik dat toch iedere keer weer opnieuw mag herpakken en dat ik ook weet dat hij er is om mij te redden. Dat hij er niet is om mij een oordeel aan mijn broek te plakken. Zo van, Lidwina, dit heb je er allemaal al gedaan. Nee, hij zegt, wie niet gelooft, is al geoordeeld. En ja, Heer, ik geloof. Dat betekent dus dat wij die in hem geloven, dat dat ook werkelijk een serieuze zaak is. Dat wij daarvoor moeten staan. Dat we dat in daden moeten omzetten. En dat we dat zo duidelijk moeten zeggen dat wij ook niet roddelen. Niet praten over anderen. Geen mening daarover geven. We mogen wel zeggen dat we iets vanuit onszelf iets niet of wel zouden doen, maar zonder oordeel over de ander. Laten we daarom in deze zaak en in dit gebeuren hem vasthouden, weten, ik geloof. En laten wij onze kinderen en onze kleinkinderen bij hem blijvend brengen, ook als zij andere wegen lopen. Want zij blijven ook onder Jezus' reddende blik vallen. Blijvend bidden als moeders, petemoeders, grootmoeders, vasthouden moeders. Wij moeten daaraan vasthouden, niet meer loslaten. Want wij geloven dat hij is gekomen om te redden.
2: Zo mogen we dan ook het dankgebed voor het moederschap uitspreken. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het geestelijk, het peetmoederschap, het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen.
1: Amen. Amen. Gebed
0: als we de namen van de kinderen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld en een wereld die u vaak niet herkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en van onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt om met al onze problemen bij u te komen. Amen.
1: Amen.
0: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
2: Dit is het moment waarop we de kinderen op een veilige plaats laten liggen in het mandje. Dus daar heeft u nu even de tijd voor om dat in stilte bij uzelf thuis te doen.

0: We bidden ook voor de vaders en voor de intenties die we in het schrift hebben geschreven. We bidden ook voor alle kinderen van de wereld. Ook de kinderen die zojuist de eerste communie hebben gedaan of in deze tijd de eerste communie doen. De kinderen die het vormsel hebben gedaan of in deze tijd het vormsel hebben voorbereid. We bidden ook voor alle geestelijke kinderen. Misschien heeft u ook in de parochie meegemaakt dat er jongeren, jongvolwassenen nu gedoopt zijn dit jaar, vorig jaar. Het is ook goed om hun in gebed te begeleiden. Bidden we ook voor alle kinderen in oorlogsgebieden. Kinderen in pijnlijke situaties. Heer, we brengen ze bij u. We vertrouwen ze aan u toe, want heeft uw zoon niet ons geleerd het onze vader? Dus u bent de vader van al deze kinderen. En Heer, schenk ook harten van moeders, dat ze als geestelijk moederschap, lichamelijk moederschap groeien, om hun hart zo breed te maken, zo groot te maken, dat alle kinderen zich ergens geborgen voelen, door u, Heer, en in de ontmoeting van andere mensen. Willen we dan zo onze gebeden en alle intenties die we in ons hart meedragen, zo richten tot die Vader in de hemel. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden.
0: Amen. Amen. En zingen we dan nog ons vertrouwen uit in het lied Ik stel mij vertrouwen.

0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Enkele gedachten over hoe God voorziet en over zijn perfecte timing. Deze week hebben wij ons verwonderd over de perfecte timing van de Heer, vooral in de kleine dingen van alle dag in onze levens. Het kwam in mij op om contact te zoeken met een broeder in Christus en ik zocht zijn adres, maar kon het niet vinden. Ik had al lang geen contact met hem gehad. De volgende dag ontving ik een brief van hem. Hij was mij waarschijnlijk aan het schrijven, terwijl ik zijn adres aan het zoeken was. Op dezelfde dag toen ik zo aan het zoeken was geweest naar het adres, was mijn oog gevallen op een prachtig kruisje dat mij door een moeder tijdens een conferentie in Duitsland 18 maanden geleden was geleend. Toen ze mij dat kruisje gaf, zei ze: "Je weet wel wanneer je dit terug moet geven." Op dat moment dacht ik: "Ik denk dat het nu de tijd is om het terug te geven." En ik hoopte dat ik haar adres nog makkelijk kon vinden, maar zag het zwaar in, omdat we inmiddels verhuisd waren. Diezelfde dag ontving ik een e-mail van deze mevrouw om ons haar nieuwe adres door te geven, aangezien zij was verhuisd. David, die onze tuin verzorgt, zag er deze week nogal tegen op om het lange gras te gaan maaien dat het uitzicht belemmerde van de uitrit op de weg. Een gevaarlijke situatie voor iedereen die bij ons wegreed. Het veilig maaien zou vrij lastig worden omdat er geen wegverharding is in de bocht en het verkeer heel snel aan komt rijden. Zijn maaimachine begaf het echter, dus hij kon de klus niet doen. Nadat hij de machine had gerepareerd, nam hij zich voor de volgende dag de klus te klaren, maar hij zag er nog steeds tegenop. Toen we terugkwamen uit de kerk, was hij opgetogen te zien dat de plaatselijke gemeente tijdens ons afwezigheid was gekomen om al het overhangende groen weg te maaien. Hij dankte God dat zijn machine het had begeven. Misschien zijn het maar kleine dingen, maar het is geweldig om te weten dat de Heer vooruitloopt op onze behoeften. Hij is onze voorziening. Ik wil het volgende fragment toevoegen, omdat veel mensen zo verbaasd zijn over dit verhaal. Is het niet prachtig de hand van God te voelen in onze levens en te weten dat Hij in al onze behoeften voorziet en dat zijn timing perfect is? Heeft u onlangs een bruiloft in uw familie gehad? Was het niet veel werk om alles te organiseren en te plannen? Ik wil u over een bruiloft vertellen die hier afgelopen zomer plaatsvond, om God de glorie en de eer te geven, de Heer die in alle behoeften voorziet. Een van mijn broers had zijn baan en huis in Oostenrijk opgegeven, omdat hij zich geroepen voelde door de Heer om in Rusland te gaan werken. Hij werkte daar onvermoeibaar, geheel op eigen kosten, om een opvanghuis te realiseren, zodat hij kinderen zou kunnen helpen. Hij bad of hij, als het Gods wil was, een vrouw mocht vinden. Zijn gebed werd verhoord en hij ontmoette Galia en werd verliefd op haar, een lieve, vriendelijke Russische vrouw met een jonge zoon. Er waren wat moeilijkheden met het papierwerk en formaliteiten, dus het was nog niet zeker wanneer ze konden gaan trouwen. Ze kwamen hier in augustus aan, nog steeds in onzekerheid, maar plotseling was alles geregeld. Ze hadden echter nog niets feestelijks om aan te trekken en dit was 6 dagen voor de bruiloft. De bruidsjurk. Iemand vertelde dat zij meende te hebben gezien dat er een bruidsjurk hing in de kringloopwinkel in de buurt. Wij sprongen in de auto om te kijken of het waar was. De jurk bleek niet helemaal de juiste pasvorm en de juiste stijl te hebben, maar het was alsof hij voor haar was gemaakt. De bruidsschoenen. De volgende dag, 5 dagen voor de bruiloft, gingen wij in een nabijgelegen stad een kringloopwinkel binnen. Daar ontdekten we een paar bruidsschoenen, de enige in de winkel. Ja, het was exact haar maat en ze paste precies bij de trouwjurk. De hoofdtooi. Toen dachten we aan de versiering voor het haar en we besloten dat een bloem misschien geschikt zou zijn. Wij zochten de dichtstbijzijnde bloemenzaak op in de gele gids. Ze hadden slechts 1 hoofdversiering in deze winkel, al kant en klaargemaakt van kunstbloemen. En het paste perfect bij de bruidsjurk. Steeds als deze dingen gebeurden, zei Gallia in haar gebroken Engels met tranen in haar ogen: "Dank u, mijn heer." De bruidstaart. Plotseling dacht ik, wat te doen met de bruidstaart? Het is nu te laat om er nog 1 te bestellen. Ik besloot naar een lid van onze gemeenschap te bellen, een goede kok, om haar advies te vragen over de catering. Ze was er niet, dus ik liet een boodschap achter op haar antwoordapparaat, waarin ik uitlegde dat het om een bruiloft ging. Zij nu had, de dag voor mijn telefoontje, op haar werk gezien dat de onderste lagen van een bruidstaart goedkoop werden verkocht omdat de houdbaarheidsdatum bijna verliep. Ze wist dat de smaak van vruchtencake eigenlijk alleen maar verbetert naarmate de cake ouder wordt. Dus besloot zij deze lagen te kopen voor een speciale gelegenheid voor onze gemeenschap. Zodra ze mijn boodschap over de bruiloft had gehoord, ging ze terug naar haar werk om te zien of de andere lagen van de cake nog beschikbaar waren. En dat bleek zo te zijn, inclusief de steunstukken. En zo hadden wij dus een prachtige bruidstaart voor haar, voor een fractie van de kosten. Het buffet. Ze gaf vervolgens telefonische instructies aan andere leden van de gemeenschap over hoe een bruidsbuffet bereid moest worden. En het was werkelijk een feestmaal. De tafels en stoelen werden uitgeleend door een vriend, de Anglicaanse kapelaan van onze gewoonplaats. De tafelkleden en de tafelaankleding werden geleend van een vriend van een van de leden van onze gemeenschap. De priester die de dienst celebreerde sprak Russisch en de foto's werden genomen door een familielid die fotograaf is bij een gerenommeerd blad. Op de grote dag was het prachtig weer, dus wat zegt dat over Gods voorzienigheid? Hij geeft ons altijd het beste. De bruiloft was even mooi als een top society bruiloft. En helemaal georganiseerd en bevoorraad in 6 dagen. Ik weet zeker dat dit Gods manier was om het bruidspaar te bedanken voor hun geschenk van dienstbaarheid aan Hem. Als God zo voor ons is, wie kan dan tegen zijn? Romeinen 8, vers 31. Terugblikkend is het prachtig om te beseffen hoe God ons heeft geleid en ons heeft voorzien in alle dingen die we nodig hebben, zowel voor het dienstwerk als voor het gemeenschapscentrum hier. De video is hier een prachtig voorbeeld van. Ofschoon wij in het verleden wel aanbiedingen hadden gekregen van vrienden om een filmopname te maken, kwam het er niet van. Toen kwam het team van Songs of Praise naar ons huis om kennis te maken met Mother's Prayers en om gegevens van ons dienstwerk op te nemen voor hun radioprogramma dat speciaal voor Moederdag uitgezonden zou worden. De mensen van het team waren bijzonder aardig en toen ik hen vroeg of zij ooit filmopnames hadden gemaakt, boden zij aan om er één voor ons te maken tegen de kosten van het huren van de benodigdheden. De kosten voor het maken van een professionele film zouden een belemmering voor ons zijn geweest. Maar dankzij de vrijgevigheid van dit team waren wij in staat een videofilm te maken voor een fractie van de kosten. Wij voelden ons dubbel gezegend, omdat wij precies die avond ervoor een donatie hadden ontvangen. Dit bedrag dekte exact de kosten van de filmproductie. De Heer is ook geïnteresseerd in kleine details. Toen wij gordijnen nodig hadden voor onze gebedsruimte, ging ik op zoek naar de beste prijzen. Ik vond uiteindelijk iets geschikts, maar na berekening kwamen de kosten uit boven de 400 pond. Terwijl ik al erover nadacht, al rijdende door onze stad, voelde ik dat de Heer mij eraan wilde herinneren dat het tapijt en de meubels voor onze kapel aan ons waren gegeven en dat we ons geen zorgen moesten maken over de gordijnen. Op dat moment viel mijn oog op de aankondigingen opheffing en uitverkoop in de etalage van een gordijnenwinkel. Het bleek dat het de volgende dag de laatste dag zou zijn van de uitverkoop. Dus ik ging terug met Rut van onze gemeenschap, maar in eerste instantie zagen we niets wat ons aanstond. Toen zag ik achteraan in de winkel een rol staan met stof die me geschikt leek. Het was zelfs betere stof dan ik eerder had gezien en er zat precies genoeg op de rol. De kosten waren 47 pond, inclusief bovenband. Prijs de Heer. Nog een klein voorbeeld. Toen wij de oude verlichtingsarmatuur wilden vervangen, we hadden namelijk steeds zo'n moeite met het verwisselen van de lamp, we hadden bijna een stellage nodig vanwege het hoge plafond, dus ik ging naar de elektriciteitswinkel om naar een betere vervanging te zoeken. Maar het was moeilijk om iets geschikts te vinden. Er was zoveel keus. Dus ik zei, Heer, als u wilt dat ik een nieuwe verlichtingsarmatuur krijg, vertel me dan welke. Ik keek toen direct naar boven en zag de juiste. Hij was geprijsd rond de 380 pond, maar er zat een andere prijssticker op, 30 pond. Ernaast hing een kleinere uitvoering die er goed bij paste, geprijsd voor 275 pond, maar afgeprijsd naar 25 pond. Ik wist dat deze heel goed zou passen op de overloop. Ik dacht dat er een fout was gemaakt met deze prijsverschillen. Maar ook de manager, verrast door de prijs, zei dat de eigenaar net tegen hem had gezegd deze lampen tegen sterk gereduceerde prijzen te verkopen. Dus we hadden voor 600 pond aan lichtarmaturen voor de prijs van slechts 55 pond. In de 4 jaar die verstreken zijn sinds wij naar dit centrum kwamen, zijn er heel wat verbouwingswerkzaamheden en herstelwerkzaamheden verricht. Er is 2,6 hectare aan tuin te onderhouden. Er komen zowel gasten van over de hele wereld als ook uit ons eigen land. De administratieve taak is enorm en er worden hier veel gebedsbijeenkomsten gehouden. Het is echt verbazend dat al het werk voornamelijk wordt gedaan door een vaste kern van 6 mensen die ook nog een eigen huis hebben. Het is wel zo dat andere leden die dichtbij wonen ook dikwijls komen helpen. Soms wordt ons gevraagd, hoe doen jullie dat? Maar wij weten het antwoord en wie onze hulp en kracht is. Als wij terugkijken op deze periode, prijzen en danken wij God voor alle zegeningen, zowel voor ons als voor alle mensen die ons bezoeken. We zijn echt verbaasd over wat de Heer heeft gedaan. In bepaalde opzichten vinden we het te ontzagwekkend om over na te denken, dus houden wij het hoofd gebogen en concentreren we ons op de volgende stap, wetende dat Hij ons zal leiden. Dankbaar gestemd dat wij alle werken voor een fantastische baas. Dus prijzen en danken wij God voor deze 10 speciale 10 jaar, voor alle gebedsverhoringen, de bijzondere mensen die Hij ons heeft gebracht, voor iedereen in Mother's Prayers. En we bidden dat Hij zal doorgaan ons allen, onze gezinnen en onze gemeenschap te zegenen in alle komende jaren. Amen.
2: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte weer welkom hier in het programma Legato. Vandaag gaan we weer heel veel mooie dingen. Het AV4-room staat een beetje centraal, maar daar straks meer over. We mogen beginnen met een Ave Maria. Ja, dat past zo bij onze radio. En vandaag is dat een Ave Maria van César Franck. Hij leefde in het eind van de 19e eeuw. En ja, Ave Maria is eigenlijk gewoon een gezongen wijsgegroet. Daarna dan gaan we luisteren naar een vioolconcert van Johann Sebastian Bach, in ieder geval een deel daaruit. Dat is een Allegro assai. En de violist is Bezuidenhout en wordt begeleid door het Kamerorkest van Europa.

Zoals ik u al zei, gaan we in dit programma een aantal verschillende AV-verums horen. We hebben nog niet zo lang geleden Sacramentsdag gevierd. En dat is een AV-verum wat helemaal daar ook over gaat. En dan is de vertaling: wees gegroet, waarachtig lichaam, geboren uit de maagd Maria, dwaarlijk heeft geleden en aan het kruis voor de mens geofferd. Uit welks doorboorde zijde water is gevloeid en bloed, wees ons een zalige voorsmaak in de benauwing van de dood. O zoete Jezus, o zoete Jezus, o Jezus, Zoon van Maria. En gaan we eerst luisteren naar een Ave Maria, of een Ave Verum van Beurt, William Beurt. En het wordt gezongen door de choir of St. John's College in Cambridge. Daarna dan gaan we luisteren naar het Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En dan, hij heeft er 6 geschreven en hiervan horen we dus een deel uit de 6e Brandenburgsconcert. En dat is een Allegro en dat wordt gespeeld door het Bach Collegium van Japan.

Dan mogen we verder gaan met een volgende AVV-room. En dat is wel, denk ik, een van de bekendsten. En dat is het AVV-room van Mozart. Ik kan me nog herinneren, maar dan gaan we zo 65 jaar terug. Dan werd op zaterdagavond, dan wij luiden de zondag in. En dan werd altijd deze AVV-room wordt gezongen. We gaan dan verder met een deel uit een Largo uit een veelconcert van Vivaldi. Vivaldi is in Venetië geboren, 1678, en in 1741 in Wenen overleden. En gaan we daarna weer deze serie sluiten met een AVV-room van Bruckner. Die leefde van 1824 tot 1896. En die AVV-rooms worden allemaal gezongen door de Choir of St. George's College in Cambridge onder leiding van Christopher Robinson.

We gaan nu luisteren naar ook weer wat instrumentale muziek tussen alle AVV-rooms door. En mogen we gaan luisteren naar een deel uit het vioolconcert van Beethoven. Beethoven die in 1770 in Bonn is geboren, maar in Wenen is overleden om 1827. Hij kwam van oorsprong, kwam hij uit een Vlaamse muzikantenfamilie. We mogen gaan luisteren dus naar een Rondo Allegro uit het vioolconcert van Beethoven. En dat violist is de Repin en hij wordt begeleid door Wiener Philharmoniker onder leiding van de dirigent Mutti.

En na deel uit een vioolconcert van Beethoven gaan we weer verder naar een aviverum. En deze aviverum is van Elgar. En die leefde van zijn Engelse componist van 1857 tot 1934. Dat komt dus weer wat dichterbij. Daarna gaan we luisteren naar een deel uit een trompetconcert van Johann Friedrich Fasch. En dan gaan we weer terug, we gaan zo door de eeuwen heen. Fasch die leefde van 1688 tot 1758. En de trompetist is hier William Forman. En daarna volgt dan de Ave Maria Ave Virum van Rossini. Dat was een Italiaan. En dan gaan we weer wat terug in de tijd, namelijk 1792 tot 1868 leefde Rossini. We kennen hem meer als een opera. Componist, maar hij heeft ook een Ave Virum geschreven en daar willen we dan graag naar gaan luisteren.

En na heel wat AVV-rooms mogen we nu deze legato beëindigen met instrumentale muziek. Namelijk, dat is uit een deel uit een triple concert van George Philip Telemann. We gaan weer helemaal terug. Hij leefde van 1681 tot 1767. En triple zegt het al, er zijn dan drie instrumenten, namelijk fluit, een hobo en een viola d'amore, en wordt dan begeleid door de strijkers. Het deel is een allegro, is het tweede deel, en daar mogen we nu tot slot naar gaan luisteren.

En zo, beste luisteraars, is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We hebben heel wat Ave Verums gehoord van verschillende componisten en daartussendoor ook nog wat instrumentale muziek. Heel hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed en heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 7 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Geroepen tot heiligheid. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie Lumen Gentium over de kerk wijdt een volledig hoofdstuk, het 5e, aan de universele roeping tot heiligheid van alle gelovigen. Ieder van ons wordt geroepen te leven in de genade van God, de deugden te beoefenen en zich te vormen naar Christus. Heiligheid is geen voorrecht voor enkelen, maar een gave die iedere gedoopte uitnodigt te groeien naar de volheid van de liefde tot God en tot de naaste. De liefde vormt het hart van deze roeping, door de Vader geschonken en door de Zoon Jezus bemiddeld. Ordent zij alle middelen van heiliging, geeft zij hun vorm en voert zij ze tot hun doel. De hoogste uitdrukking van heiligheid, vanaf het begin van de kerk, is het martelaarschap. Hoogste getuigenis van geloof en liefde. Daarom leert het concilie dat iedere gelovige bereid is Christus te belijden, zelfs tot in het vergieten van zijn bloed. Diezelfde houding krijgt vandaag gestalte telkens wanneer christenen in de samenleving tekenen van geloof en liefde nalaten en zich inzetten voor gerechtigheid. De sacramenten, en op bijzondere wijze de Eucharistie, voeden en doen het heilige leven groeien. Zij vormen de mens naar Christus, die model en maatstaf van heiligheid is. Hij heiligt de kerk als haar hoofd en herder. Heiligheid verschijnt zo als zijn gave, die zichtbaar wordt in het dagelijks leven, wanneer we hem met vreugde ontvangen en beantwoorden met een toegewijde inzet. Paus Paulus VI herinnerde er in een algemene audiëntie aan dat de kerk, om waarachtig te zijn, verlangt dat alle gedoopten heilig zijn, dat wil zeggen, werkelijk haar waardige, sterke en trouwe kinderen. Deze heiliging voltrekt zich als een innerlijke omvorming, waarin het leven van iedere mens gelijkvormig wordt gemaakt aan Christus door de kracht van de Heilige Geest. Lumen Gentium beschrijft de heiligheid van de kerk als een wezenlijke eigenschap, die in geloof wordt aanvaard, omdat zij wordt beleden als onfeilbaar heilig. Dit betekent dat zij niet reeds in alles volmaakt is, maar dat zij geroepen blijft om deze goddelijke gave te bevestigen op haar pelgrimstocht naar het uiteindelijke doel. Zij gaat haar weg te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God. De werkelijkheid van de zonde, aanwezig in ieder van ons, roept op tot een daadwerkelijke verandering van leven, in vertrouwen op de Heer die vernieuwt in de liefde. Deze genade, die de kerk heiligt, vertrouwt ons tegelijk een dagelijkse zending toe, die van onze bekering. Heiligheid raakt daarom het wezen van het christelijk leven, persoonlijk en gemeenschappelijk. Binnen dit perspectief krijgt het gewijde leven een bijzondere plaats, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de Constitutie. In het heilige volk van God vormt het een profetisch teken van de nieuwe wereld, die reeds nu in de geschiedenis zichtbaar wordt. De evangelische raden, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid geven vorm aan dit leven, en maken het tot een teken van het Rijk van God, dat reeds aanwezig is in het mysterie van de kerk. Deze drie deugden zijn geen beperkingen van de vrijheid, maar gaven van de Heilige Geest, die bevrijden en openen tot een volledige toewijding aan God. Armoede drukt een diep vertrouwen in de voorzienigheid uit en bevrijdt van berekening en eigenbelang. Gehoorzaamheid vindt haar model in de zelfgave van Christus aan de Vader en opent een weg van vertrouwen en overgave. Kuisheid is de gave van een onverdeeld en zuiver hart in de liefde, ten dienste van God en van de kerk. Door deze levensstijl getuigen de gewijde personen van de universele roeping tot heiligheid van de hele kerk, in de vorm van een radicale navolging van Christus. De evangelische raden tonen een volledige deelname aan zijn leven, tot aan het kruis. Vanuit het offer van de gekruisigde ontvangen wij verlossing en heiliging. Wanneer wij dit mysterie beschouwen, wordt duidelijk dat geen enkele menselijke ervaring buiten Gods verlossing valt. Ook het lijden, beleefd in verbondenheid met het lijden van de Heer, wordt een weg van heiligheid. De genade die het leven omvormt en vernieuwt, sterkt ons in elke beproeving en richt ons op een concreet doel: de ontmoeting met God, die uit liefde mens is geworden. Mogen de Maagd Maria, de heilige moeder van het vlees geworden woord, ons begeleiden en beschermen op deze weg. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 7 van Lumen Gentium met de titel Geroepen tot heiligheid. Volgende keer gaan we verder met deel 8.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel D. Uit een brief aan eerwaarde heer de Ridder, pastoor van Blauwput, 27 september 1921. De eucharistische decreten, quam singularis Christus amore, zijn onze richtsnoeren voor de eucharistische kruistocht. In de inleiding die wij dienaangaande verstrekken, beogen wij drie dingen. 1. Veelvuldige communie en aansluiting met het heilig misoffer. De eucharistische deelname aan het dagelijks misoffer moet de hoogste daad worden van ieders geestelijk leven. De bijzonderste gebeurtenis van elke dag. Hierin is al veel bereikt, doch niet alles, oh nee. Op vele parochies is amper de eerste stap gezet naar de veelvuldige en vroegtijdige communie. 2. Welverzorgde communie. Door een echt vrome voorbereiding en dankzegging. Hier is nog veel te verbeteren bij groot en klein. Wij zullen dan een eenvoudig en afwisselend in de leidingsartikelen de manier aangeven waarop wij ons moeten voorbereiden tot de heilige communie. We zullen ook wenken geven voor de dankzegging na de heilige communie om niet alleen in staat van genade, maar ook met de beste gesteltenissen te communiceren en zodoende meer vrucht en genade uit de veelvuldige communie te ontvangen. 3. Vruchtbare communie, benuttigd in geheel ons leven en in de duizend kleinigheden van elke dag. Door het oefenen van onze wil, door het overwinnen van onze grillen en driften, door het kalm aanvaarden van onze inwendige en uitwendige kruisen, door het opmerkzaam waarnemen van de kleine gelegenheden tot versterving, met andere woorden, door het volledig navolgen van Jezus en Maria in heel ons leven. Want dat is de roeping van ieder. Dat is het doel van de veelvuldige communie en de kern van de eucharistische decreten. Leren van Jezus, zoals Jezus en voor Jezus. Uit ons orgaan in onze bode van 4 december 1921. Aan zijn vrienden priesters schrijft Poppe. Het kruis, het kleine dat we vrijwillig door versterving opnemen, en vooral het onvrijwillige dat God ons door anderen op de schouders laat leggen, het kruis, waarvan het misoffer de vernieuwing, ja, de echte vernieuwing is. Het kruis, dat de enige krachtbron is, waaruit de genade ons toevloeien om ons eigen kruisleven te volvoeren. Het kruis dat Jezus offeraltaar was, moet in zijn vernieuwing in de mis en in zijn toepassing de dag door ons tot echte middelaars en priesters maken. Jezus' hoogste priesterdaad is zijn kruisoffer. Onze hoogste priesterlijke daad is het misoffer. Daar, meer dan elders, zijn wij priester. Daar zijn wij middelaars. Daar staan wij met heel ons wezen in de oerkrachten van het apostolaat. Wat een les! Priesters door het offer. Zielenredder door het kruis. Uit Geestelijk leven en apostolaat in Geestelijke leiding, pagina 107. Werklieden, ik vraag u de heilige communie, omdat ik uw geluk wil behartigen. Ik weet, als ik u te communie zie gaan, dat gij niet zo licht zult luisteren naar hen die spotten, omdat uw huwelijk wordt gezegend. Ik weet dat de heilige communie u weer gelukkig zal maken, midden in de last van uw kinderen, in uw huis en op uw werkplaats. O, ik weet vooral, als gij te communie gaat, dat uw eeuwig geluk verzekerd is. Dat gij God voor ogen zult hebben. Dat gij voor geen geld ter wereld uw ziel zult verkopen. En dat de hemel en de eeuwigheid voor u geen ijdele woorden zullen zijn. Als ik u weet te communie gaan, ben ik gelukkig. Als ik een huismoeder dikwijls aan de communiebank zie knielen, dan dank ik God. Weer een huishouden gered. Weer een intocht meer van Koning Jezus. Weer een aanwinst voor Jezus, Eucharistische Rijk. Eduard Poppe in Onze Bode, 14 mei 1922. Het onmisbare. Meesters en meesteressen, leer de kinderen dagelijks de communie gaan. Niets vervangt de heilige communie. Geen gebed, geen raadgeving. Geen oefening kan de plaats van de heilige communie innemen. De Jansenisten hadden in hun scholen alles, behalve de veelvuldige communie. Ze hadden een prachtig ascetisch opvoedingssysteem. Ze hadden zeer ingrijpende pedagogische vormingsmiddelen. Alleen het voedsel ontbrak en hun school miste zijn uitwerking. De einduitslag, de christelijke geest, het waarachtig christelijke leven ontbrak. Hun beste vormelingen werden vlekken op de moederkerk. Hun schoonste vruchten werkten als gif in de zielen en in de instellingen die ervan leefden. Jezus in de heilige hostie blijft altijd de hoogste en krachtigste opvoeder. En de veelvuldige heilige communie blijft het onmisbare en hoogste vormingsmiddel. De heilige hostie doet het leven van Jezus rondstromen in het kind. Zij doet al onze natuurlijke opvoedingsmiddelen meewerken om van het kind een tweede Jezus te maken. Dit zijn niet enkel woorden, het zijn waarheden. Uit Het Onmisbare, artikel in Onze Bode, 21 juli 1922. De eucharistische werking moet uitgaan van en bezield worden door de priester, want zijn priesterlijke wijding en roeping geeft hem in de eerste plaats het altaarsacrament in zijn handen. Zijn priesterlijke macht vertrouwt hem de eucharistie toe, jurisdictio in corpus reale. Zijn priesterlijke zending stelt ook het mystieke lichaam van Christus, de dopelingen en communicanten onder zijn gebed. Jurisdictio in corpus mysticum. Maar de priester kan niet alles alleen, zelfs niet in zaken priesterlijke en eucharistische werking. Hij moet een eucharistische stroming verwekken in de parochie en een samenwerkingsverband op gang brengen om de geloofsopvoeding te doen lukken. Eucharistische parochiewerking, Averbode 1923, pagina 11. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer. Het kruisoffer is de grootste gebeurtenis van heel de geschiedenis. Het misoffer met de heilige communie is de bijzonderste gebeurtenis van je dag. Dat krachtige kruisoffer vernieuwt Jezus in alle kerken, op het altaar in het misoffer dat de priester opdraagt. Door het misoffer wil Jezus de genade van het kruisoffer aan onze zielen meedelen. Jezus, dezelfde Jezus als die eenmaal gekruisigd werd, slachtoffert zich opnieuw. Jezus komt in de hostie en in de kelk met wijn. Hij verandert een klein stukje brood in zijn allerheiligste lichaam. Hij verandert een klein beetje wijn in zijn allerheiligste bloed. Jezus' kruisoffer is hernieuwd. Het is hetzelfde lichaam en hetzelfde bloed als op de Calvarieberg dat hier op het altaar geofferd wordt. Het is dezelfde offerande die welke dezelfde Jezus aan zijn Vader opdraagt voor ons. Het misoffer is dus hetzelfde als het kruisoffer. Het heilig misoffer is even krachtig als het kruisoffer. De consecratie is even verheven als de kruisdood van Christus. De heilige mis is de vernieuwing, de voortzetting en de toepassing van het kruisoffer van Goede Vrijdag. In de heilige mis slachtoffert Jezus zich echter op onbloedige wijze, want zie, op het altaar wordt Jezus niet meer bloedig gekruisigd. Geen nieuwe wonden, geen nieuwe nagelen. Jezus kan niet meer sterven, hij is verrezen. Hij is en blijft verheerlijkt en onsterfelijk, zowel naar lichaam als naar ziel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 80 en 81, Averboden 1924. Wil je nog beter de goedheid en wijsheid van Jezus leren kennen? Zie dan waarin hij zich door het misoffer verandert. Zie wat hij uitgekozen heeft om zijn kruisoffer te vernieuwen. En je zal het doel van zijn offer verstaan. Je zal weten waarom hij zijn kruisoffer vernieuwt. Je zal nog beter zijn liefde beseffen, zijn eindeloze liefde. Toch slachtoffert hij zich. Doch hij verkoos geen glanzende diamant, geen goud, geen edelgesteente. Die kostbare schitterende dingen hadden nochtans beter de schoonheid van Jezus en de adel van Jezus voorgesteld dan wat brood en wijn. Maar nee, Jezus dacht aan iets anders toen hij bij de laatste avondmaal het misoffer instelde. Hij dacht aan voedsel voor onze zwakke zielen. Hij dacht aan een bewijs van zijn liefde, aan een middel om ons op zijn hart te drukken, om ons met hem te verenigen alle dagen. Zie, het is brood dat hij neemt om het in zijn lichaam te veranderen. Hij komt tegenwoordig in een kleine hostie die wij kunnen opeten, in een hostie die ons kan voeden, in een hostie die zich geheel met ons kan verenigen. Zijn bloed verbergt hij onder schijn van drank, van wat wijn. Zo kan het uitgedronken worden door ons. Zo wordt zijn heilig bloed een drank voor onze zielen, een geestelijke drank. Mijn vlees is waarlijk een voedsel. Mijn bloed is waarlijk een drank, zei Jezus. Hij vernieuwt in de mis zijn kruisoffer zodanig dat het misoffer een eetmaal wordt voor de zielen. Het kruisoffer was een offer zonder heilige communie. De heilige mis is een offer met communie. Daarom ga je te communie tijdens de mis. Daarom is de mis zonder de heilige communie als een feest zonder eetmaal. Op Calvarie was hij onze losprijs. In het laatste avondmaal was hij onze spijs. Op het altaar is hij ons voedsel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 83, Averboden 1924.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar In Your Kingdom of Christ, gezongen door Dobri Christof. Heer, ik hoop en geloof dat U op mij wacht. Diep in mijn hart bent U aanwezig. Laat mij bij U komen. Geef mij de rust en de stilte om naar U te luisteren.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 38.
1: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Deze uitspraken uit de bergrede van Jezus zijn stevig. Wat is mijn eerste instinctieve reactie op deze uitspraken? Zijn ze realistisch? Als je met velen bij elkaar leeft en beweegt, zoals in de stad, heb je praktische regels nodig om goed met elkaar om te gaan. Maar lijken die regels ook maar een beetje op de woorden van Jezus?

Een manier om Jezus te begrijpen is dat geweld niet het juiste antwoord is op geweld. De spiraal moet ergens doorbroken worden. Als iemand macht misbruikt, laat hem dan geen negatieve energie in je oproepen. Luister vrijgevig naar mensen die vragen om hulp. Sluit jezelf niet af. Klinkt het op deze manier wel logisch voor je? Spreek het je aan?

0: Luister opnieuw naar de lezing. Met deze woorden in je gedachten, als ze je helpen.
1: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

Als ik op enige manier geweld in mijn leven zie of ervaar, wat wil ik van God vragen, zodat ik ermee kan omgaan?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der
1: eeuwen.
0: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Ezra. De bevrijding van het volk en de terugkeer van de gevangenen. Het herstel van de eredienst. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen van de volgende inhoud. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Juda en een tempel bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen deze van hun medeburgers zilver en goud, haven en vee ontvangen en bovendien wijgeschenken voor de tempel van God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen wie God het ingaf, troffen voorbereidingen voor de terugreis om de tempel van de Heer in Jeruzalem weer op te bouwen. En hun buren gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee en allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Cyrus het vaatwerk van de tempel van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens God

0: ondergebracht, tevoorschijn halen. Cyrus, de koning van Perzië, liet dit doen door zijn schatmeester Mithridat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. Toen de ballingen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van de tempel op zijn vroegere plaats. Allen gaven naar vermogen en zo brachten ze voor het bouwfonds 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren mijnen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in Jeruzalem. De rest van Israël vestigde zich in de steden. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden naar Jeruzalem. Jozua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, als ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man Gods brandoffers op te dragen. Ondanks hun vrees voor de omwonende volken herbouwden zij het altaar op zijn vroegere grondslagen en droegen 's morgens en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En zij vierden het loofhuttenfeest zoals het voorgeschreven was, met het aantal brandoffers dat voor elke dag was voorgeschreven. Van toen af droeg men weer het dagelijks brandoffer op, als ook het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar met de herbouw van de tempel was nog geen begin gemaakt. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, als ook voedsel en drank en olie, aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Cyrus, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun terugkeer naar de tempel Jeruzalem maakte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en allen die uit de gevangenschap teruggekeerd waren naar Jeruzalem, een begin met de herbouw van de tempel. En stelde zij levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Het geestelijke Jeruzalem is als een stad gebouwd. In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd. Merk op dat er niet staat, er was een stad gebouwd, maar er was iets als een stad gebouwd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat over een gewone stad die daar gebouwd is, maar over een geestelijk bouwwerk. Want wie getuigt dat hij niet een stad, maar iets als een stad heeft gezien, vestigt de aandacht van zijn toehoorders op een geestelijk bouwwerk. Hiervan heeft de profeet David gezegd: Jeruzalem als een stad gebouwd. Dit visioen van vrede wordt gevormd door de vergadering of de gemeenschap van burgers, de heiligen. Daarom wordt het hemels Jeruzalem als een stad gebouwd. Tijdens zijn pelgrimsreis op deze aarde wordt dit Jeruzalem evenwel door harde slagen en beproevingen getroffen. Zo worden dag in, dag uit zijn stenen behouden. De stad is de heilige kerk. Alvorens eens koninklijk te heersen in de hemel, moet ze nog pijnlijk zwoegen op aarde. Tot haar burgers, zegt Petrus. En gij, gij zijt als levende stenen die op elkaar worden gelegd voor de bouw. En Paulus zegt, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Deze stad is hier beneden, dankzij het leven van de heiligen, al een groot bouwwerk. Want in een bouwwerk draagt de ene steen de andere, omdat de ene steen op de andere wordt gelegd en tegelijk gedragen wordt door weer een andere. Ja, zo en niets anders is het ook in de heilige kerk. Ieder draagt een ander en wordt gedragen door een ander. Want als elkaars naaste ondersteunt men elkaar. En zo rijst door toedoen van ieder het bouwwerk van de liefde op. Daarom immers spoort Paulus ons aan. Draagt elkanders lasten. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. En hij verklaart wat de verborgen kracht van de wet is. De vervulling van de wet is de liefde. Als ik immers verzuim u te dragen, zoals gij leeft, en als ge mij niet wilt dragen en verdragen, zoals ik leef, hoe komt dan het gebouw van onze wederzijdse liefde van de grond? Want dan ontbreekt de verdraagzaamheid en mist de liefde haar bindende kracht. Zoals gezegd wordt in een bouwwerk de steen die draagt ook zelf gedragen. Want zoals ik de levenswijze draag en verdraag van hen die nog beginnelingen zijn in de beoefening van het goede, zo word ik op mijn beurt gedragen en verdragen door hen die mij in de vreze des Heren zijn voorgegaan. Zelf gedragen heb ik geleerd anderen te dragen, maar ook zij werden gedragen door hun voorgangers. Wat nu de stenen betreft die de bovenste laag van het gebouw vormen, deze worden wel gedragen door anderen, maar dragen zelf niets. Want zij die op het einde van de kerk, dat wil zeggen op het einde van de wereld worden geboren, worden wel gedragen door hun voorgangers, zodat hun leven verdienstelijk kan zijn. Maar omdat zij geen opvolgers hebben voor wie zij van nut kunnen zijn, hebben zij geen stenen van het geestelijk gebouw meer boven zich. Thans worden dus anderen gedragen door ons, maar worden wij door weer anderen gedragen. Het gehele gewicht van het gebouw wordt gedragen door het fundament, want alleen onze Verlosser draagt de last van ons allen. Paulus zegt van hem, niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Het fundament draagt de stenen, maar wordt niet door de stenen gedragen. Want onze Verlosser draagt en verdraagt al het onze, maar in hem is er niets onvolmaakts dat hierom zou vragen. Terecht staat er daarom geschreven. Hij zette mij neer op een zeer hoge berg, waarop iets als een stad was gebouwd. Hij alleen immers draagt de last van onze levens en van onze zonden, die heel het gebouw van de heilige kerk draagt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 15 juni, in de 11e week door het jaar. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 1011. De hymne 701. En de psalmen en antifonen van de maandag van de derde week 1013. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, psalmen en antifonen, maandag van de derde week, vanaf bladzijde 280. Of op de getijdengebeden app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer en met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt. En zie, wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon, o onze zon, des vaders zoon, de Vader is in u en gij, gij zit aan vaders rechterzij. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
1: Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft.
0: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed.
1: Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
0: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
1: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer hij aan zijn bedevaart begint.
0: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroegere regen overdekt met rijke tooi.
1: Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de God der goden.
0: Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken, wil mij aanhoren, Jacobs God.
1: God, mijn beschermer, zie omlaag, zie om naar uw gezalfde.
0: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen.
1: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
0: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
1: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
0: O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
0: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
1: Boven de heuvels zal het te zien zijn, uit alle landen stroomt men erheen.
0: Talloze zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Naar het huis van God van Jacob.
1: Hij zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
0: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
1: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt hij van schuld.
0: Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
1: dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
0: Huis van Jacob, vooruit! Trekken wij op in het licht van de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
1: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen.
0: Meld aan de naties zijn heerlijkheid. Zijn wondere daden aan alle volken.
1: Want machtig en onvolprezen is hij, en meer te duchten dan alle goden.
0: De goden der volken zijn maaksels van mensen. Maar hij is de schepper van het heelal.
1: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Huldig de Heer, alle stammen en volken. Huldig de Heer om zijn glorie en macht. Huldig de Heer om de roem van zijn naam.
1: Brengt hem uw offer en treedt in zijn voorhof. Gaat hem aanbidden in heilig gewaad.
0: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zeg tot elkander, de Heer regeert.
1: Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met beleidheid.
0: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft.
1: De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin.
0: Zij juichen de Heer toe, omdat hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Korte schriftlezing. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: Die wonderen doet als geen ander.
1: Van eeuwig tot eeuwig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: In profetische woorden sprak Zacharias. De Heer zij geprezen, Israëls God. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
1: En vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In profetische woorden sprak Zacharias.
1: De Heer zij geprezen. Israëls God.
0: God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd, en gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hen bouwen aan een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten, vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God van hemel en aarde, schenk ons uw leiding bij al wat wij vandaag ondernemen. Richt ons denken en doen op het goede en zegen ons naar lichaam en geest. Laat ons uw woord onderhouden om in vrijheid te leven en het eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 11e week door het jaar opent de Eucharistie met de tekst: Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook uw bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. En geeft aan wie u vraagt. En wend u niet af als iemand van u lenen wil. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem, die mij gaat toespreken, zoals hij destijds deed met zijn leerlingen. Zoals bij het binnenkomen in een kerk maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, niet alleen als kind van deze ouders, kind van deze tijd, maar vooral als kind van zijn hemelse vader, met dezelfde aard als zijn vader. Met dezelfde aard van zijn vader om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied te maken. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. Ik vernieuw mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen, door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De beleving van de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die ze ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel. Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Om dan vervolgens, aan de hand van 4 voorbeeldjes, deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel, en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang neemt, de berg, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de Hoogverhevene. Want men moet wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. En ik vraag nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse vader, met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Oog om oog, tand om tand. Dat stamt uit de wetgeving van de Perzen. En met die stelregel werd recht gedaan en onrecht recht getrokken. De stroom van het geweld die voortkomt uit de op wraak beluste mensenharten wordt door dit recht ingedijkt. Het recht van de Perzen was niet een poging om aan de wraak gestalte te geven, maar juist om deze in te dammen. En uit zichzelf is de wraak niet uit op gelijke vergelding, oog om oog, tand om tand, maar juist op het toebrengen van een veelvoud van het ondergaande leed. Zoals bij ons in de taal wel eens gezegd wordt, als je mij 1 keer pakt, zal ik jou 2 keer pakken. Dan zeggen we ook niet,
iemand iets dubbel en dwars betaald zetten? En is dat niet het doel van elk op wraak belust mensenhart? Nee, zegt het recht van de Perzen, dat door de Joden werd overgenomen, oog om oog, tand om tand en niet verder. Jezus leert ons niet het recht in de maatschappelijke verhoudingen, maar de liefde in de verhoudingen tussen God en de mensen. Geen recht, maar genade. Geen rechtvaardigheid, maar goedheid en barmhartigheid. Hij geeft ons geen ethiek voor de maatschappij, maar voor zijn leerlingen. Zoals er dan ook staat, voor u die naar mij luistert. De leerlingen, van wie hij vraagt dat hun gerechtigheid uitgaat boven die van schriftgeleerden en fariseeën. De ethiek of de moraal van het Godsrijk, de eigen ethiek van Jezus, is de ethiek of de moraal van de zuivere liefde. Want zo heeft hij het zelf gedaan. Want door te zondigen doen wij Jezus onrecht, trappen wij hem op het hart. Hij wordt daardoor tekort gedaan. Hij zou van de mensen vergoeding kunnen eisen, oog om oog, tand om tand, maar in plaats van te straffen, koos hij ervoor zelf slachtoffer te worden van ons onrecht. Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, dat vergoten wordt voor velen, tot vergeving van de zonden. In de dagelijkse omgang geeft dit mogelijkheden te over om de bergreden in praktijk te brengen. Niet door geld te geven, maar wat voor velen kostbaarder is dan geld, tijd. Tijd geven, aandacht, een vriendelijk woord, een glimlach. Eigenlijk zijn wij schatbeheerders. Wij beheren de schatten van Gods liefde. We kunnen ermee doen en laten wat we willen, maar we moeten wel weten dat het schatten zijn die ons niet voor onszelf worden gegeven. Ze worden ons toevertrouwd om er anderen mee goed te doen. Het zijn geen eigendommen. Als alles wat we hebben niet ons eigendom genoemd kan worden, dan kan ons ook niets afgenomen worden. Alles wat we hebben, werd ons toevertrouwd. Nu moeten we niet denken aan geld, een meubilair of kapitaal. Hier moeten we denken aan de tijd die elk nodig heeft om klaar te komen met zijn eigen werkzaamheden waarvoor hij is aangesteld en waarvoor hij wordt beloond met de waardering van anderen en met een gevoel van eigenwaarde. En dat is de zin van die andere evangelische raad. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Je bovenkleed afstaan, dat is zoveel als je laatste rechten afstaan. Want het bovenkleed, zoiets als een mantel, diende niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Als een deken waar men zich inrolde. Mensen hadden toen nog niet zoveel nodig als wij. Maar Jezus vraagt ook dat nog af te staan. Je bovenkleed afstaan staat dus gelijk met je laatste rechten afstaan. Dat betekent dat er eigenlijk nooit iets is dat je niet kan worden afgepakt. Je hebt immers niks. En dan kan er zoiets gebeuren als in de communiteit van de kleine zuster Theresia van Lisieux. Zij beleefde het volgende. Er is in de communiteit een zuster die het talent heeft mij in alles te mishagen. Haar manieren, haar woorden, haar karakter schijnen mij erg onaangenaam. Toch is zij een heilige religieuze die God heel welgevallig moet zijn. Niet toegevend aan de natuurlijke afkeer die ik voor haar voelde, zei ik bij mezelf dat de naaste liefde niet in gevoelens moet bestaan, maar in daden. Toen heb ik mij erop toegelegd voor die zuster alles te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene van wie ik het meeste houd. Telkens als ik haar ontmoette, bad ik God voor haar en bood hem al haar deugden en verdiensten aan. En ik voelde wel dat Jezus plezier deed. Want er bestaat geen kunstenaar die niet graag voor zijn werken geprezen wil worden. En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij
als men niet bij de buitenkant blijft staan, maar doordringt tot het intieme heiligdom dat hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Het was niet genoeg om alleen maar te bidden voor de zuster die me zoveel strijd gaf. Ik probeerde haar alle mogelijke diensten te bewijzen. En als ik bekoord werd haar op een onprettige manier antwoord te geven, stelde ik mij er tevreden mee heel vriendelijk tegen haar te glimlachen. En ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen. In overeenstemming met de navolging van Christus, die zegt, beter is het ieder in zijn eigen mening te laten, beter dan met elkaar te redetwisten. Dikwijls ook, als ik niet in de recreatie was, ik bedoel de werktijd, en door bezigheden met haar in betrekking kwam, vlucht ik als een deserteur wanneer mijn strijd te hevig werd. Daar zij mijn gevoelens voor haar helemaal niet kende, heeft zij de beweegreden van mijn gedrag nooit vermoed. En ze blijft overtuigd dat haar karakter mij aangenaam is. Eens in de recreatie zei ze ongeveer deze woorden op een heel tevreden toon. Wilt u me zeggen, zuster Theresia van het kindje Jezus, waardoor u zich tot mij aangetrokken voelt? Want telkens als ik u aankijk, glimlacht u tegen mij. O, wat mij aantrok, was Jezus in het diepst van haar ziel verborgen. Jezus die ook het bitterste zoet maakt. Ik antwoordde dat ik glimlachte, omdat ik blij was haar te zien. Je zou kunnen zeggen, zo beschouwd is het omgaan met iemand van wie je een afkeer hebt, een hulpmiddel, een genade, waardoor iemand ertoe komt om zich in de omgang met allen

in de omgang met allen, niet te laten leiden door zijn eigen gevoelens van sympathie en antipathie. Aan het eind gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan en met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is, en onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze maandagochtend 15 juni. Fijn dat u naar ons luistert en ik hoop dat u bij Radio Maria vandaag zegen en inspiratie zult vinden. We gaan beginnen met het morgengebed uit het katholieke bedenboek op bladzijde 57 als u het thuis hebt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer, mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. O oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, o oneindig goed voor ons, en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel, dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. Geef mij hier uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En we luisteraars, het was het ochtendgebed. We gaan naar een stuk muziek luisteren. En ja, de ochtend is om God te loven. En ik heb hier een Laudate Dominum van de Ambrosian Singers.

U hoort de beste luisteraars een prachtig Laudate Dominum op deze maandagochtend. Ik wil u vertellen over een heilige van vandaag. Dat is de heilige Germaine Cousin, of van Pibrac. Herderin, overleden het jaar 1601 in Pibrac bij Toulouse. Zij werd in een straatarm boerengezin geboren rond het jaar 1579. Reeds bij de geboorte bleek dat zij niet helemaal in orde was. Zij was spokdalig, uitgesproken lelijk en haar rechterhandje vertoonde verlammingsverschijnselen. Kort na haar geboorte stierf haar moeder. Haar vader wist geen raad met zijn gehandicapte dochter en liet haar aan haar lot over. Hij hertrouwde, maar stiefmoeder had zo mogelijk een nog groter hekel aan het kind dan vader. Wel beschouwd kregen de beesten een betere behandeling dan zij. Ze moesten in de stal slapen of onder de trap. Haar bed bestond uit wijnstokken. Meer dan droog brood kreeg ze niet te eten en het was haar verboden om met de kinderen van haar stiefmoeder te praten, want deze was bang dat haar mismaaktheid met boze oog zou aantrekken. Vanaf haar 9e sleet zij haar dagen als herderinnetje. Ze moest op haar vaders schapen passen. Lezen kon ze niet. De hele dag door bad ze haar rozenhoedje. En iedere ochtend ging ze naar de kerk. Als het de tijd was voor de mis, poten ze haar herderstaf en haar spinrokken in de grond, aldus een oude levensbeschrijving, en ze liet het toezicht op haar schapen over de godsvoorzienigheid. Dat werkte, want nooit is er een vos geweest die ook maar één schaap te pakken heeft weten te krijgen. Voor ze ging, verbood ze de beesten uitdrukkelijk voorbij haar staf te gaan en op het land van de buurman te grazen. Dat is dan ook inderdaad nooit gebeurd. Als ze kon, gaf ze heel haar hebben en houden weg aan mensen die het nog slechter hadden dan zij. Dat maakte wel dat zij ook van de dorpelingen veel pesterijen te verduren had. Ze werd voor gek versleten en voor heilig boontje uitgemaakt of nonnetje. Niemand die haar in bescherming nam en zelfs zij ze nooit iets terug. Maar waar haalde ze die almoezen vandaan? Haar stiefmoeder verdacht haar ervan dat ze stiekem voedsel wegpakte uit de keuken. Zo stevende ze een keer in alle vroegte op haar stiefdochter af, die zich met de beesten op het veld bevond. Twee manen die toevallig in de buurt waren, vreesden dat ze het kind een ongeluk zou aandoen en renden erachter om haar tegen te houden. Zo werden zij getuigen van het wonder dat zich voltrok. Scheldend en tierend had stiefmoeder het kind bereikt. Ze rukte het schort open, waar ze altijd haar hompen brood in bewaarde. Maar deze keer vielen er geen broodbrokken uit, maar verse bloemen van een soort die nergens in de omgeving te vinden waren. Trouwens was het winter, er bloeiden helemaal geen bloemen. Dit voorval maakte dat er ook andere verhalen over haar verteld werden. Zij was een heilige. Zelfs haar vader begon spijt te krijgen van zijn onmenselijke behandeling en hij verbod zijn vrouw al te hard tegen haar op te treden. Zelfs nodigde hij haar aan tafel uit tussen de andere kinderen, maar zij vroeg zelf om alles te laten zoals het was. Zo kwam het dat zij in grote verlatenheid stierf, 22 jaar oud. Haar vader vond haar op een ochtend dood op haar bed onder de trap. Ze werd begraven in het kerkje van Pibrac. Meteen na haar dood kwamen er mensen bidden op haar graf. Ze werden stevast verhoord, zodat Paus Pius de 9e haar tenslotte eerst zalig en vervolgens heilig verklaarde, respectievelijk in 1854 en 1867. Zij is patrones van de herderinnen en van mishandelde kinderen. En u hoorde het verhaal van de heilige Germaine Cousin, een Franse heilige overleden het jaar 1601. En beste luisteraars, we gaan weer naar muziek luisteren en daarna kom ik weer bij u terug.

Beste luisteraars, je hoorde zojuist Kom, Heer Jezus van Harpa D. En ik wil u vertellen over de programmering van vandaag. Misschien bent u benieuwd naar wat er vandaag te horen is op Radio Maria. Zo de Rozenkrans, om 8:30, om 9:00 de Heilige Mis. Vanuit de Sint-Servaas in Maastricht, om 10:00, het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 hoort u kardinaal Eik bij het programma Een Bisschop Open de Week. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma Geloofsvorming vandaag met Monsieur Joris Schreuder. Met zijn serie Kerk van God, Kerk van Mensen. Vandaag over de kerk als moedige minderheid. Om 12:00 bidden we het Angelus en het middaggebed. En om 11:15 begint de Rozenkrans. Om 12:45 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u aflevering 21 uit het boek Een vuur dat opleidt over priester Poppe. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob van Theo Paarlvliet. Vandaag deel 4 uit de serie over Arvo Pärt, componist van de stilte. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:30 het programma Aantafel met, vandaag met Geest van Dartel en Erika Scheenstra over heilzame verwekking van het slavernijverleden. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een lezing uit het archief over de litanie van Maria met kapelaan Quinten Kerkhoffs. En om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Meijlenkerk in Utrecht. En beste luisteraars, we kijken ook naar de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. Vandaag is het de maandag in de 11e week door het jaar. Uit het eerste boek der koningen. Nabot, de Israëliet, bezat een wijngaard gelegen in Israël naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek. Sta mij uw wijngaard af, dan maak ik er een moestuin van. Want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u er een betere wijngaard voor in plaats geven. Als u dat liever hebt, zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tot Achab, de Heer beware mij ervoor dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u zou afstaan. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en toornig, vanwege het antwoord van dat Nabot, de Israëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg, waarom heb je toch zo somber gestemd en wil je niets eten? Achab antwoordde, ik heb Nabot de Israëliet verzocht om mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had tegen anderen te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord, ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tot hem, ben jij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knaap je weer op. Ik zal zorgen dat je de wijngaard van Nabot de Israëliet krijgt. Ze schreef een brief onder de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel, en zond hem aan de oudste en notabele die in deze stad woonde als Nabot. En die brief had ze geschreven. Kondig een vaste af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudste en de notabele die in dezelfde stad woonden als hij, deden alles wat Isabel hun had opgedragen en wat geschreven stond in de brief die ze hun had gestuurd. Ze kondigden een vaste af en lieten Nabot bij de volksvergadering voor hem plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels
die tegenover Naboth gingen zitten en ten aanhoren van al het volk verklaarde: Naboth heeft God en de koning vervloekt. Ze vervoerden Naboth buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichtten ze Isabel: Naboth is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Naboth doodgestenigd was, zei ze tot Achab: sta op, neem bezit van de wijngaard van Naboth de Israëliet, die hij je niet wilde verkopen, want Naboth is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Naboth dood was, begaf hij zich op weg om de wijngaard van Naboth de Israëliet in bezit te nemen. Woord van de Heer. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Heer, luister naar mij, naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten. Aanhoor de stemmen die uw aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Reeds vroeg ik in de morgen, hoort gij mijn stem? Reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven. Sla acht, Heer, op mijn smartelijke zuchten. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Geen haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken, vernietigt hij. Gij gruwt van bloeddorst en vreedheid. Sla acht, Heer, op mijn smartelijke zuchten. Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en wees niet halstarig. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, gaat er 2 met hem. Geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan even naar muziek luisteren en om 8:30 begint de Rozenkrans.

En beste luisteraars, we gaan zo de rozenkrans bidden, maar voor de rozenkrans is er een meebidder nodig. Heeft u dus een goede telefoonverbinding, een goede stem, mag u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001 om mee te bidden met de rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. We gaan de blijde geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita. Voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. We bidden voor de bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor de kinderen van iemand na een scheiding. En ook een voorspraak van Pater Pio om dit te kunnen dragen. Voor een voorspoedige bevalling van een gezond dochtertje. We bidden om rust en inzicht bij het gezin van een dochter. Voor alle die ons gebed gevraagd hebben. We bidden voor uit diepe dankbaarheid voor een dochter. Voor goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voor goede hulp bij iemand met PTSS. Voor de uitdankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Ook bidden we om rust in iemands hoofd en dat het doorslapen beter mag gaan. Voor moed en kracht voor iemand. Ook dat de nieuwe week weer ons genadig mogen zijn en om rust en bijstand. We bidden voor een kleinzoon dat de handen van de chirurg gezegend mogen zijn bij zijn knieoperatie vandaag, dat alles goed mag verlopen. Voor de gezondheid van iemand en dat alles goed mag komen met de kleinkinderen. Ook bidden we voor iemand, voor een depressieve neef. We bidden voor een bijzondere intentie, voor bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en eerherstel en voor alle overledenen. Ook dat de kinderen en kleinkinderen van iemand en de achterkleinkinderen altijd God blijven geloven en op de goede weg mogen blijven staan. Voor een ziek nichtje dat het erg moeilijk heeft en voor haar familie. En ook voor het herstel van een bisschop. Het eerste blijde geheim, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid...

0: barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, wij hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan nog even naar muziek luisteren. En om 9 uur of iets na 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Sebastiaan in Maastricht.

Beste luisteraars, we zijn in afwachting van de Heilige Mis vanuit de Sintse Waas in Maastricht. Ik maak alvast een verbinding met de kerk en u hoort het wel als de Heilige Mis begint.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste mensen, van harte welkom in deze Eucharistieviering. In het evangelie van vandaag krijgen we een stukje uit Jezus' bergrede te horen. Het gaat erom dat onze gerechtigheid, die van schriftgeleerden en fariseeën overtreft, niet zomaar overtreft, maar zelfs ver overtreft, willen we waardig zijn het Rijk der Hemelen binnen te gaan. Dat is ook in Jezus' ogen het probleem van de gerechtigheid van schriftgeleerden en fariseeën, dat ze de kantjes ervan aflopen. Jezus legt de lat een heel stuk hoger. Alles wat gij aan de mensen, aan de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Wat dat betreft kunnen we vaak meer dan we zelf denken. In ieder geval meer dan we denken dat Jezus van ons verwacht. Hij verwacht in ieder geval net ietsje meer dan ons redelijk lijkt. Als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. Voor zover we daarin te minimalistisch, wettisch zijn en te weinig vanuit de liefde handelen, beginnen we deze heilige mis met onze schuld te belijden aan God en aan elkaar. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. De Heer zij met u. Laat ons bidden. God, steun voor allen die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed in onze menselijke zwakheid. Kunnen wij niets zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade, om door het naleven van uw geboden in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit het eerste boek der koningen. Nabot, de Jezireër, bezat een wijngaard gelegen te Jezreel, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek: sta mij uw wijngaard af, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u een betere wijngaard voor in de plaats geven, of als u het liever hebt, zal ik u geld ervoor geven. Maar Nabot zei tot Achab: de Heer beware mij ervoor dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u zou afstaan. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en toornig, vanwege het antwoord dat Nabot, de Jezreëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw, Isabel, bij hem en vroeg: waarom ben je toch zo somber gestemd en wil je niets eten? Achab antwoordde: ik heb Nabot, de Jezreëliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij het liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tot hem: ben jij nu een man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat die wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, krijgt. Ze schreef een brief onder de naam van Achab, verzegelde die met een zegel en zond hem aan de oudste en notabele die in dezelfde stad woonde als Nabot. In de brief had ze geschreven: kondig een vaste af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene mannen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudste en de notabele die in dezelfde stad woonden als hij, deden alles wat Isabel hen had opgedragen en wat geschreven stond in de brief die ze had verstuurd. Ze kondigden een vaste af en lieten Nabot bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Nabot gingen zitten en ten aanhoren van al het volk verklaarden: Nabot heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Nabot buiten de stad en stenigden hem. Toen berichtte ze Isabel: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Nabot doodgestenigd was, zei ze tot Achab: sta op, neem bezit van de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, die hij je niet wilde verkopen, want Nabot is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, begaf hij zich op weg om de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, in bezit te nemen. Woord van de Heer. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Heer, luister naar wat ik u te zeggen heb. Sla acht op mijn smartelijk zuchten. Aanhoor de stem die uw aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem, reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken, vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en wees niet als starrig.
Alleluia.

0: De Heer zij met u. De tweede lezing is genomen uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Tot zover de lezing uit het Heilig Evangelie. De Heer zij met u. Laat ons bidden. Laten we ons uitgenodigd weten al onze noden en zorgen bij de Heer bekend te maken. Daarom bidden wij.
1: Om roepingen voor onze kerk. Niet alleen tot het gewijde ambt, maar ook tot het religieuze leven en het huwelijk. Laat ons bidden. Om vrede voor onze wereld, waarin zoveel mensen lijden onder oorlog en geweld. Laat ons bidden. Om heil en genezing voor onze zieken, thuis, in ziekenhuizen en verpleegklinieken. Om ijver voor onszelf, dat wij ons als christenen in deze wereld durven onderscheiden. Laat ons bidden.
0: We bidden ook voor onze eigen parochiegemeenschap. We bidden voor onze eigen persoonlijke intenties. We bidden ook voor de intenties van deze heilige mis, die ter ere van Sint Servaas en voor de intenties van Radio Maria en voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas aan God wordt opgedragen. We bidden voor onze zieken, vooral voor onze ernstig zieken. En tenslotte bidden we ook voor al onze overleden vrienden, familieleden en mede-parochianen. Heer God, neem hem en al onze overledenen op in uw eeuwige heerlijkheid, nu alles is volbracht. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, wees ons nabij op onze levensweg, dat uw Heilige Geest ons mogen leiden bij alles wat we doen en ondernemen, bij alles wat er gebeurt en ons overkomt, en dat we veilig voortgaan op de weg van uw Zoon, Hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Amen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid allen dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. God, gij schenkt ons deze gaven als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid. En wij juichen en zeggen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis en dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden verzameld tot één enkel volk. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus, Ron onze bisschop, Everard zijn hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij samen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met haar bruidegom Sint Jozef, met de apostelen, met Sint Servaas en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we nu samen zoals Jezus ons dat heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Heer Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid, de vrede des Heren zij altijd met u. Geef elkaar een teken van vrede.

wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest, laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De Heer zij met u. Laat ons bidden. Heer, we hebben de heilige communie ontvangen en vragen u, laat dit sacrament, dat het teken is van de vereniging van alle gelovigen in u, ook daadwerkelijk de eenheid in uw kerk tot stand brengen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Laten we dan nu samen op weg gaan naar de noodkist met het gebeente van Sint Servaas, onder de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

We waren met luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sint Basiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek, maar eerst wil ik u vertellen wat u vandaag van Radio Maria kunt verwachten. Om 10 uur hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:45 hoort u kardinaal Eik bij het programma Een Bisschop Opent de Week. Om 10:45 hoort u de lezing uit de lezingdienst en om 11:00 begint het programma Geloofsvorming, vandaag met monsieur Joris Schreuder, over de kerk, de moedige minderheid. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:45 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 12:45 begint het programma of een herhaling van het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Een Vuur dat Opleidt. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob, vandaag met Theo Barenvliet, met aflevering 4 uit zijn serie over Arvo Pärt, een componist van de stilte, heet de aflevering van vandaag. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en om 15:30 bij het programma Aan Tafel Met hoort u Geerst van Dartel en Erika Scheenstra over een heilzame verwijking van het slavernijverleden. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 de Rozenkrans. En om 17:30 de Vespers. Om 17:05 is er een lezing over het archief, uit het archief van kaplan Quinten Kerkhoffs over de litanie van Maria. En daarna begint de Heilige Mis vanaf 19:00 vanuit de Heilige Gerardus Mijlenkerk in Utrecht. Beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende dag vandaag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Welkom, Michel.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen. En vandaag hebben we het over een Française, de heilige Germaine Cousin. Ave Maria. We gaan terugluisteren naar december 1644. Oude vrouwen zitten in het kerkje van Pibrac, een dorpje aan de voet van de Franse Pyreneeën, te bidden. De stilte wordt af en toe doorbroken door het gewrik van houweel en het schuren van een steen. Doodgraver Willem Cassé breekt de vloer open om een lid van de familie Cousin te begraven. Plots wordt de stilte verbroken door een slaak van verbijstering. De vrouwen rennen toe en zij slaken mee. Daar ligt het lichaam van een jong meisje. Zij is dood, al zou je dat aan het gezicht niet zeggen. Op haar hoofd een krans van koekoeksbloemen. Met die lieve roze bloemetjes en korenaren. Ze lijken wel gisteren geplukt. De snelheid van geluid mag dan wel lager liggen die van het licht, maar sneller dan de bliksem staat het halve dorp rond het graf. Twee oudjes herkennen het meisje als Germaine Cousin. Zij is al 43 jaar dood. Het arme schaap had een hondenleven gehad. Geboren in 1579 verloor ze nog klein haar lieve moeder. Ze was een zorgenkindje, want ze leed aan scrofulose, in het Nederlands ook koningszeer genoemd. En dan zal ik maar gelijk eerlijk bekennen dat ik geen idee had wat dat inhield. Scrofulose is een ontsteking van de lymfeklier in de hals, die kan doorzweren naar de huid. Zo vond ik op het internet. De ziekte werd in het verleden veelal opgelopen door kinderen na het drinken van besmette melk. Scrofulose veroorzaakt misvormingen aan het gezicht en leidt veelal tot de dood. Deze ziekte komt gelukkig overigens bijna niet meer voor. Germaine's rechterhand was misvormd, haar gezicht vol etterende wonden. Na de dood van haar moeder hertrouwt vader Laurent. Maar stiefmoeder moet niets van Germaine weten. Sterker nog, het meisje moet afstand houden van haar kinderen. Stel eens voor dat die ook ziek worden. Geregeld slaat ze de arme Germaine. De verwondingen krijgen nauwelijks de kans te helen. Het meisje slaapt bij de schapen. Gaat gekleed in vodden. Schoenen krijgt ze niet. En zo moet ze de winterse koude trotseren. Nou, als iedereen dan rond de haard zit, mag zij aan de andere kant van de kamer zitten. Leeftijdsgenootjes mijden haar als de pest. Volwassenen willen niets van haar weten. Germaine's eten bestaat uit een droog stuk brood en water. Maar niet altijd. Dan krijgen ze wat de hond en de varkens hebben overgelaten. Ja, de hond heeft het beter. 'S Morgens vroeg moet ze op pad met de schapen en de hond. Maar daar in de stilte, waar niemand op haar voetet of vies van haar is, waar ze alleen is met de natuur, alleen met God is, daar is zij gelukkig. En ze houdt zoveel van hem en van moeder Maria. Lezen had Germaine nooit geleerd. School was voor haar niet weggelegd. De rozenkrans bidden kan ze des te beter. En als het ook maar enigszins kan, gaat ze naar de heilige mis. Dan vertrouwt ze de zorg van haar schapen aan hem toe. Haar vertrouwen is kinderlijk en oneindig. Zou hij niet voor haar schapen zorgen als zij hem bezoekt? En bij hem vindt ze troost. Veel troost. Wanneer ze schapen weidt en in de verte de klokken het anglers roepen, valt zij op de knieën. Omstanders hebben haar eens midden in een beek zien neerknielen. Een andere keer zagen boeren hoe Germaine de door smeltwater opgezwollen stroom wilde oversteken. De situatie was levensgevaarlijk, maar die boerenhanden kwamen echt niet uit hun zakken. Wel vielen hun monden open, toen het tot jonge meisje, jonge vrouw uitgegroeide herderinnetje een kruisteken sloeg, bad en het water uiteenweek als eens de Rode Zee. Zij tussen twee muren van water over de droge bedding naar de overkant liep. Niemand geeft om het herderinnetje, maar zij geeft des te meer om andere stakkers. Vaak geeft zij een zwerver haar brood. Op een dag horen omstanders hoe stiefmoeder haar schreeuwend beschuldigt van het stelen van brood. Slaand met een stok eist ze dat Germaine haar schort opent. De jonge Française doet wat gevraagd wordt, waarop geurige bloemen, onbekend in de streek, op de besneeuwde aarde vallen. Nog voordat vader thuiskomt, heeft het gebeuren zijn oren reeds bereikt. Daarop verbiedt hij zijn vrouw zijn dochter nog langer te slaan. En als Germaine het wil, mag ze weer thuis komen wonen. Maar dat wilde Germaine na al die jaren niet meer. Niemand wist hoe ziek ze was. Een levensbeschrijving vertelt hoe op een zomeravond in 1601 twee monniken verdwaald raakten en de nacht in de ruïnes van een oud kasteel doorbrachten. Om middernacht zagen zij twee in het wit geklede meisjes een boerderij in de vet binnengaan. Later kwamen ze terug, werden vergezeld door een derde meisje met op het hoofd een krans van bloemen. De volgende morgen vragen de mannen in het dorp of die nacht misschien iemand overleden is. Alleen een arm herderinnetje, luidde het antwoord. Die ochtend had vader Laurent Cousin zijn dochter gevonden, liggend op een bussel takken in de schaapskooi. Germaine was heen gegaan zoals ze had geleefd, door niemand gezien, door geen mens bewind. Ze werd 22 jaar oud. Haar lichaam wordt onder de vloer van de kerk begraven en vergeten. Tot 43 jaar later, zoals ik aan het begin vertelde, het lichaam ongeschonden wordt gevonden en naast de preekstoel opgebaard. Talloze wonderen vinden er rond het heilige herderinnetje plaats. Maar de winter valt in en Marie de Climat-Gras, vrouw van een van de notabelen van het dorp, heeft het koud. En aangezien Germaine tussen haar en de kachel ligt, moet zij maar weg. Nou, dat heeft de vrouw geweten. Marie Gras krijgt een zweer aan haar borst. Haar babytje drinkt niet meer, wordt ziek, is bestervende. Specialisten uit Toulouse weten geen raad. Tot manlief, François de Beauregard, zich afvraagt of zijn God misschien niet hebben mishaagd door zijn Germaine te minachten. Marie Gras smeekt op haar knieën God om vergeving. Die nacht verschijnt Germaine aan haar, zegt dat haar kindje zal genezen. De zweer verdwijnt, de wond sluit en het babytje wordt beter. Marie Gras laat het lichaam van Germaine in een loden kist leggen, die na wikken en wegen in de sacristie wordt geplaatst. En daar ligt Germaine weer, vergeten. Tot bijna twee decennia later Jean Dufour, de vicaris-generaal van de bisschop van Toulouse, de parochie bezoekt en in de sacristie de kist aantreft. Na alle verhalen laat hij de kist openen en ziet Germaine, gaaf en ongeschonden. Een wonder, roept hij. Voor de boerenbevolking hoeft een heilige verklaring niet. Stel je voor dat het lichaam weg moet en dat met haar de wonderen verdwijnen. Begin 1700 wordt echter een boekwerk vol wonderen op voorspraak van Germaine meegegeven aan Constantin de Figeac, een paterkapucijn onderweg naar Rome. Maar daar aangekomen wordt hij religieus op stel en sprong naar de missie gestuurd. Of iemand anders de papieren naar de congregatie voor de heiligverklaringen wil brengen. Maar ze verdwijnen op een stapel en Germaine wordt weer vergeten. Tot de Franse revolutie uitbreekt en de lodenkist wordt opgeëist om kogels van te maken. In het ogenschijnlijk voor God verloren Frankrijk is geen plaats meer voor wat de revolutionairen noemen bijgeloof. Vier mannen dumpen het lichaam in een gat, vullen dat met bluskalk om Germaine voor eeuwig te laten vergeten. Een van de mannen raakt verlamd, een ander kan de nek niet meer bewegen, een derde krijgt een keelkwaal. Hij zou nooit meer genezen. De anderen smeekten Germaine om vergeving en genazen. Na de revolutie opende de burgemeester van Pibrac, Jean Cabrifosse, de put. En het lichaam van onze heilige keert weer terug naar de sacristie. Pelgrims stromen toe. Woorden worden opgetekend. En op het hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni 1867, zijn 45 kardinalen, 420 bisschoppen en meer dan 100.000 gelovigen getuigen hoe Paus Pius IX, bijna 300 jaar na haar dood, het herinnertje heilig verklaart. Sainte-Germaine de Pibrac, bid voor ons. Ave Maria.
0: Ave Maria. Wat een mooi verhaal, Michael As, vanuit Ierland.
1: En, graag gedaan.
0: Ja, wij hebben weer een nieuwe heilige leren kennen, tenminste ik wel. Ik zie dat ze in Amerika zelfs kleren voor je pop of voor je Halloween kostuum hebben van Sint-Germaine. Dus er is nog steeds verering voor haar.
1: Ja, zeker. En wat heel wonderlijk is, of eigenlijk bijzonder is, wat je heel veel ziet, is dat je vrij veel heiligen zijn, waren of herderinnetje, of moesten inderdaad of moesten de velden in. Dus die waren werden eigenlijk heilig in de stilte. Het lijkt bijvoorbeeld Sint Patrick hier, die werd toen de tijd gevangen genomen en die heeft jarenlang hier op de veld, op de beesten gepast. Ja. En het is ook heel duidelijk dat je dus in de stilte God vindt. Dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat die stilte nog eens ontbreekt tegenwoordig.
0: Ja. Nou, bedankt voor dit verhaal weer. En we vragen Sint-Germaine ook om haar voorspraak voor het vinden van stilte. Dit was Michael As vanuit Ierland. Hartelijk dank.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En voor vandaag klopt die naam half, zou ik kunnen zeggen. Want ik heb een bijzondere gast die ik mag verwelkomen. En dat is kardinaal Eijk van het Aartsbisdom. Eminentie, van harte welkom in dit programma.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, eminentie, we hebben heel lang geleden al mogen afspreken dat u een keer in het programma Een Bisschop Opent de Week een kijkje zou geven in uw activiteiten, wat u allemaal heeft gedaan, wat u gaat doen wellicht. En u heeft een paar mooie onderwerpen aangedragen waar u graag iets over zou willen vertellen. Onder andere de bisdombedevaart die naar Lourdes is gehouden in de voorjaarsvakantie met dus het aartsbisdom. Dat was een heel fijne reis, begreep ik.
2: Dat was een buitengewoon mooie bedevaart. En alle mensen zijn ook heel tevreden teruggekeerd. En ook gesterkt en bemoedigd. Het was een bisdombedevaart waaraan 1500 mensen deelnamen.
1: Zo.
2: Ook zakelijk uit het bisdom Utrecht, maar ook uit een paar andere bisdommen. Maar het is een groot aantal dit keer.
1: Ja.
2: En wat ik heel bemoedigend heb gevonden, dat was dat tijdens de viering van de barmhartigheid mensen massaal gingen biechten.
1: Hmm.
2: Dat was voor de eerste keer bij de bisdom Bedevaart 3 jaar geleden naar Lourdes. En dat was nu weer zo. En je ziet dat dat toch zich bestendigt. Die bedevaarten die helpen om op voorbeeld van Maria en naar haar voorbeeld en naar het voorbeeld van Bernadette het katholieke geloof te verdiepen. Dat zie ik elke keer weer. Je hebt altijd mensen die zeggen, nou, elke dag een eucharistieviering, waarom is dat nodig? Ik ga thuis toch ook niet elke dag met een mis. Maar ze vinden het allemaal prachtig. En na afloop kon je er niemand meer over. Je hebt ook mensen die meegaan, die bijvoorbeeld niet meer praktiseren. En dan na afloop van zo'n bedevaart, door het meemaken van deze eucharistievieringen, zien hoe anderen bidden, door het gelovig aanvaarden van ontvangen van de communie, dat ze daardoor besluiten om het bezoek van de zondagse mis weer te beginnen en dat weer op zich te nemen, dan zie je dat het geloof ook weer in de harten van de mensen wordt geplant door zo'n bedevaart. Dat is heel, die bedevaart draagt echt grote vruchten. Mensen beginnen er ook vaak over als ik ze ontmoet in de parochies. Dat wil zeggen, het werk door. Ze denken eraan terug. Het is een levendige herinnering. En die voedt hun geloofsleven. En dat is ontzettend mooi om te zien.
1: Ja, ja. En wat u natuurlijk zegt, het biecht horen zal voor degene die in Lourdes, ook voor de priesters, denk ik, een heel bemoedigend teken zijn. En dan is de hoop dat ze dat in de parochies natuurlijk ook terug weer vinden en oppakken.
2: Nou, we merken ook in de parochies dat de biecht geleidelijk iets van een terugkeer meemaakt. En ook in parochies is er aanbidding en wordt biechtgelegenheid geboden tijdens de aanbidding. En daar maken mensen toch in toenemende mate gebruik van.
1: Mm-hmm.
2: Wat we ook zien, dat is dat we een toenemend aantal jonge mensen hebben.
1: Yeah.
2: Vraag om toetreding tot de kerk. En dat zijn mensen die echt het katholieke geloof helemaal omarmen. En dat is heel mooi om te zien. Dat vind ik ook bemoedigend. Ik ben nu zo'n 41 jaar priester. Ik heb de eerste 35 jaar altijd een teruggang van de kerk meegemaakt. Maar zo de laatste 5 jaar zie je in elk jaar met zo'n 40% toenemend aantal jongeren dat vraagt om toetreding tot de kerk. En ook hebben we jonge katholieken die gedoopt zijn als kind, maar verder geen gelovige opvoeding hebben gehad, die besluiten, die hun katholieke identiteit ontdekken, dan besluiten om naar te leven. En merkwaardig is dat ze christen zijn kerk meestal ontdekken via de sociale media.
1: Ach,
2: zoals
1: ja.
2: TikTok en dergelijke.
1: Ja. Ja. En dan...
2: Hebben je... Ja.
1: Nou, wat u ook eigenlijk wel vaker opnoemt, ook het hele proces van de missionaire parochie, is daar misschien ook een onderdeel in wat meehelpt om de mensen dan, ook de jonge mensen, in te leiden of in ieder geval te wijzen op de kerk.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ik denk dat het absoluut een rol speelt. Wij hebben, net als het bisdom Breda, een missionair proces lopen in ons bisdom. Dat is gestart eind 2023. En dat heeft toch wel heel veel opgeroepen in de parochies. Een groot aantal parochies, een toenemend aantal parochies, ontwikkelt missionaire activiteiten, vormt ook een missionair team, dat leiding geeft aan de organisatie van deze activiteiten. Ja, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan gezinszondagen. Ja, waarbij ouders en eerste communicanten en vormelingen worden uitgenodigd. Ja, op zo'n zondag dan zit die kerk natuurlijk gelijk een stuk voller. En dan worden de kleintjes worden voorbereid op de eerste communie. De jongeren worden voorbereid op het farmasol. En de ouders krijgen ook catechese over communie en farmasol. Over de Augustine, het farmasol. En daarmee bereiken we ook een generatie ouders met wie we eigenlijk het contact wat verloren zijn. Mm. Dat zijn mensen van tussen de 30 en de 50 die kinderen hebben, die hun kinderen opvoeden. Maar we die eigenlijk als kerk nauwelijks contact hebben. En via zo'n gezinszondag lukt dat dan toch. En we hebben weliswaar steeds minder vormelingen en eerste communicanten. Maar degene die daarvoor hun kinderen opgeven en de kinderen die eraan meedoen, die zijn wel steeds serieuzer. Dat is natuurlijk ook een andere kant weer. Hè? Ja. We hebben minder kerkgangers. Maar ik merk wel dat de kerkgangers, al zijn ze, de kwantiteit is minder, maar de kwaliteit stijgt.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat wil zeggen, ze geloven meer.
1: Ja.
2: Ze komen echt om te bidden. Ze hebben een persoonlijke relatie met Christus. Je kunt ook veel meer dingen in de preek noemen, zonder dat dat verzet of tegenspraak oproept.
1: Ja, ja. Wat,
2: dat loopt veel beter dan ik. Het gebeurt in die 18 jaar dat ik nu in Utrecht zit. In het begin hadden we nog te maken met die oude situatie, nog met een stukje polarisatie.
1: Ja, precies.
2: Die is nu eigenlijk helemaal weg.
1: Ja, ja, ja. En u noemt inderdaad ouders vanaf ongeveer 30 jaar, dus jongeren in de 20 of 30, die misschien wel heel weinig hebben meegekregen of nog een staartje van, nou ja, dat hun ouders anti waren, die vallen vaak in een groot gat en die zoeken nu, tenminste, het is eigenlijk een vraag aan u ook, want die zoeken juist houvast, een grond om op te staan.
2: Ja, jongeren ontdekken de leegte van de cultuur. En ze zijn niet meer opgegroeid met al die negatieve verhalen over de kerk. Mm-hmm. Over de wiegt. Dat kennen ze gewoon helemaal niet.
1: Nee, inderdaad.
2: Dus dat roept ook geen negatieve gevoelens bij hen op. Zij kennen de kerk objectief via internet. En daarna natuurlijk via een catechisatie door de parochie. En ja, de jongeren die staan open voor het geloof. Maar dat zijn meestal mensen van tussen de pakweg 20 en 35 jaar. Soms ook nog iets jonger, van 15 jaar.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat zijn de meesten die zich bekeren. En die christen zijn kerk gaan volgen. We hebben hier in Utrecht ook een groep, die noemt ze de Credo-groep.
1: Ja.
2: Dat zijn mensen die zelf zich tot de katholieke kerk hebben bekeerd. Zo tussen de 20 en 35 jaar. En die maken professionele YouTube-filmpjes.
1: Ja, ja.
2: over met getuigenissen van mensen die de Christus-Heinz-kerk hebben gevonden. Dat vinden mensen die op zoek zijn, die vinden dat het meest interessant. En ook filmpjes over de inhoud van het geloof. En als jongeren dan zich geraakt voelen, dan kunnen ze contact opnemen met iemand van die groep. En dan kan er ook geregeld worden dat er een buddy is. Dus iemand die als persoonlijk geleider zo iemand thuis maakt of de weg wijst in de tijdsagressiefvieringen. Waarom ga je nu staan? Waarom ga je nu zitten? Wat gebeurt er? Wat houdt dit in? Enzovoort. Zodat mensen ook gaan begrijpen wat ze zien. En zich thuis gaan voelen bij ons in die kerk.
1: Ja.
2: En dat is heel vruchtbaar.
1: Ja, ja. Het credo katholiek. Ja, ja, we kennen het ook. En het is hier ook al wel eens vaker genoemd. Maar wat u zei, dat is ook een manier waarop mensen op internet, jongeren op internet wellicht, hè, in contact komen met de kerk. Er zijn natuurlijk ook veel meer initiatieven. Credo katholiek is van een aantal jaar terug. Ook op internet, maar ook daarbuiten. Want er worden bijvoorbeeld, we hebben net Sacramentsdag mogen vieren. Er worden ook steeds meer sacramentsprocessies weer gehouden. Dus in het openbaar leven wordt het ook weer wat zichtbaarder.
2: Ja, dat is ook in het Aartsbisdom Utrecht. Er is met Sacramentszondag voor het eerst een processie gehouden in Enschede. En verder rond de Sint-Augustinuskerk hier in Utrecht.
1: Ja.
2: In de stad. Dat is wel heel bemoedigend. En het is mooi dat het terugkeert. Mensen nemen ook graag deel aan een zo'n processie. Dat merk je ook. We hebben ook een hele mooie processie gehad een aantal jaren geleden van de heilige Maria van Eiteren. Dat is één keer in de vijf jaar. Terwijl elk jaar zo'n processie, maar één keer in de vijf jaar is die extra plichtig.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat was wel een buitengewoon mooie processie.
1: Ja.
2: Eerst een eucharistieviering, dan de processie en uiteindelijk aanbidding in de Basiliek in IJsselstein.
1: Ja, hoe belangrijk of wat is de rol van zo'n zo'n openbare manier van je geloof of deelnemen aan zo'n processie en dat ook dan naar buiten toe eigenlijk laten zien? Wat is daar de rol van?
2: Nou, de rol van een sacramentsprocessie is om te laten zien dat Christus ook in het dagelijks leven gewoon op straat bij ons wil zijn. Dus we dragen door de straten, door onze wijk, door de plek waar we wonen, leven en werken. Dat is de gedachte, hè?
1: Mm-hmm.
2: Nu mensen daar weer voor openstaan, merken dat we dat toch heel erg leeft. Daar zijn we heel erg blij mee.
1: Eminentie, daar komt. Oké, okay. Ja, er kwam even muziek tussendoor.
2: Ja, dat is mijn telefoon die had vergeten af te zeggen. Dat wilde ik eigenlijk moeten doen.
1: maar u was inderdaad antwoord aan het geven.
2: Ja, de betekenis van processie, hè. Dus we laten zien dat Christus gewoon bij ons op straat, in onze wijk, op de plek waar we leven en werken, aanwezig wil zijn.
1: Ja.
2: Verder is het natuurlijk ook een manifestatie van ons geloof. We hebben ook een hele grote processie gehad hier. Dat was geen sacramentsprocessie. Dat was met de opening van het heilig jaar.
1: Oh ja.
2: En dat was in Utrecht. En die liep. Die processie die ging van de Katharinenkerk. Of de Augustinuskerk. Op de Oude Gracht. Naar de kathedraal.
1: Ja.
2: En toen we bij de Domtoren waren, werden voor ons ook de klokken geluid. En ik moet zeggen dat heel veel mensen, die bleven respectvol op het trottoir staan. Terwijl wij daar Marieliederen liepen te zingen en zo.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dat mensen zo respectvol ernaar kijken, zegt ook wel iets. Dat dingen mogen weer.
1: Hè? Ja, ja.
2: Ik merk ook in de samenleving dat er iets van een verandering is. Men staat niet zo negatief meer tegenover de kerk als een aantal jaren geleden nog het geval was.
1: Mm-hmm.
2: De stemming is wel aan het omslaan. En ook seculiere media die merken dat onder de generatie Z, dus dat zijn jongeren die globaal geboren zijn vanaf 1998, dat die veel meer openstaan voor het geloof dan bijvoorbeeld de millennials.
1: Ja.
2: En zeker de boomers.
1: Ja,
2: dat maakt heel veel uit.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. Dus u bent hoopvol gestemd.
2: Buitengewoon.
1: Ja, ja, ja, ja. Eminentie, we lopen eigenlijk tegen het einde van het programma. Maar ik weet niet, u wilde misschien nog kort iets zeggen over... in de samenleving is er verandering. U geeft ook lezingen, hè, die natuurlijk het item wat u vooral aan het hart gaat, het ethisch-medische, daar spreekt u vaak over.
2: Ja, ik heb vaak lezingen in Nederland zelf. Ik heb die ook in het buitenland. Ik heb op 24 april nog een lezing gegeven in het voormalige bisdomhuis van Pontremoli over euthanasie en medische hulp bij suïcide.
1: Ja.
2: Dat is nu ook een discussie in Italië. Daar zijn ook pogingen om euthanasie en hulp bij suïcide te legaliseren, althans er wettelijke mogelijkheden voor te creëren.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en vorig jaar heb ik een lezing gegeven in Mexico City over kunstmatige placenta's en baarmoeders.
1: Och, ja.
2: Een heel bijzonder, eigenlijk nieuw onderwerp. En het was heel dicht bij het grote heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Oh,
2: ik ben daar geweest, ik heb ook een uitleg gehad over die tela.
1: Ja.
2: Buitengewoon. Of het nou providentieel is of niet, maar een maand later was ik in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in La Crosse.
1: Och.
2: In de Verenigde Staten.
1: Ja, ja.
2: En dat is gesticht op instigatie van Kardinaal
1: Burke. Ja.
2: Een prachtige basiliek, moet ik zeggen. En ik heb daar gepreekt bij gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum.
1: Ja. Ja, inderdaad. Nou, het is wel. Als u ook buiten de landsgrenzen de mensen over deze onderwerpen mag bemoedigen, is dat toch heel fijn om te horen. Eminentie, we moeten gaan afronden dit korte programma. En ik vraag eigenlijk, normaliter als we dan een bisschop aan de lijn hebben, dan vraag ik altijd of zij willen eindigen met een kort gebed of een zegen. Dat zou ik u ook graag willen vragen. Ik hoop dat u daartoe bereid bent.
2: Jazeker. Goede God, wij danken u voor de nieuwe ontwikkeling die de kerk in ons land meemaakt in de laatste jaren. U geeft nieuwe wasdom aan de kerk. U heeft beloofd dat u met ons zal zijn tot het einde der tijden. En u maakt het ook waar. En laat het op deze wijze ook blijken. We zijn u daar in het bijzonder dankbaar voor. We bidden u om Gods rijkste zegen voor onze luisteraars, voor Radio Maria en de medewerkers van Radio Maria. En daarom vragen we nu uw bijzondere zegen voor hem. De Heer zij met u en met uw geest. En zegen u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen. Eminentie, ik dank u zeer namens ook alle luisteraars en natuurlijk ook de medewerkers hier bij Radio Maria voor uw tijd. En ik wens u natuurlijk ook alle goeds en alle zegen toe.
2: Ja hoor, hartelijk dank.
0: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop opent de week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

de bevrijding van het volk en de terugkeer van de gevangenen. Het herstel van de eredienst. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen van de volgende inhoud. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Juda en een tempel bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen deze van hun medeburgers zilver en goud, haven en vee ontvangen en bovendien wijgeschenken voor de tempel van God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen wie God het ingaf, troffen voorbereidingen voor de terugreis om de tempel van de Heer in Jeruzalem weer op te bouwen. En hun buren gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee en allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Cyrus het vaatwerk van de tempel van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens God ondergebracht, tevoorschijn halen. Cyrus, de koning van Perzië, liet dit doen door zijn schatmeester Mithredat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. Toen de ballingen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van de tempel op zijn vroegere plaats. Allen gaven naar vermogen en zo brachten ze voor het bouwfonds 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren mijnen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in Jeruzalem. De rest van Israël vestigde zich in de steden. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden naar Jeruzalem. Jozua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, als ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man Gods brandoffers op te dragen. Ondanks hun vrees voor de omwonende volken herbouwden zij het altaar op zijn vroegere grondslagen en droegen 's morgens en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En zij vierden het loofhuttenfeest zoals het voorgeschreven was, met het aantal brandoffers dat voor elke dag was voorgeschreven. Van toen af droeg men weer het dagelijks brandoffer op, als ook het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar met de herbouw van de tempel was nog geen begin gemaakt. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, als ook voedsel en drank en olie aan de Sidoniërs.

0: Libiërs en Tyriërs om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Cyrus, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun terugkeer naar de tempel Jeruzalem maakte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en allen die uit de gevangenschap teruggekeerd waren naar Jeruzalem, een begin met de herbouw van de tempel, en stelden zij levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Het geestelijke Jeruzalem is als een stad gebouwd. In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd. Merk op dat er niet staat, er was een stad gebouwd, maar er was iets als een stad gebouwd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat over een gewone stad die daar gebouwd is, maar over een geestelijk bouwwerk. Want wie getuigt dat hij niet een stad, maar iets als een stad heeft gezien, vestigt de aandacht van zijn toehoorders op een geestelijk bouwwerk. Hiervan heeft de profeet David gezegd: Jeruzalem als een stad gebouwd. Dit visioen van vrede wordt gevormd door de vergadering of de gemeenschap van burgers, de heiligen. Daarom wordt het hemels Jeruzalem als een stad gebouwd. Tijdens zijn pelgrimsreis op deze aarde wordt dit Jeruzalem evenwel door harde slagen en beproevingen getroffen. Zo worden dag in, dag uit zijn stenen behouden. De stad is de heilige kerk. Alvorens eens koninklijk te heersen in de hemel, moet ze nog pijnlijk zwoegen op aarde. Tot haar burgers, zegt Petrus, en gij, gij zijt als levende stenen die op elkaar worden gelegd voor de bouw. En Paulus zegt, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Deze stad is hier beneden, dankzij het leven van de heiligen, al een groot bouwwerk. Want in een bouwwerk draagt de ene steen de andere, omdat de ene steen op de andere wordt gelegd en tegelijk gedragen wordt door weer een andere. Ja, zo en niets anders is het ook in de heilige kerk. Ieder draagt een ander en wordt gedragen door een ander. Want als elkaars naaste ondersteunt men elkaar. En zo rijst door toedoen van ieder het bouwwerk van de liefde op. Daarom immers spoort Paulus ons aan. Draagt elkanders lasten. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. En hij verklaart wat de verborgen kracht van de wet is. De vervulling van de wet is de liefde. Als ik immers verzuim u te dragen, zoals gij leeft, en als ge mij niet wilt dragen en verdragen, zoals ik leef, hoe komt dan het gebouw van onze wederzijdse liefde van de grond? Want dan ontbreekt de verdraagzaamheid en mist de liefde haar bindende kracht. Zoals gezegd wordt in een bouwwerk de steen die draagt ook zelf gedragen. Want zoals ik de levenswijze draag en verdraag van hen die nog beginnelingen zijn in de beoefening van het goede, zo word ik op mijn beurt gedragen en verdragen door hen die mij in de vreze des Heren zijn voorgegaan. zelf gedragen, heb ik geleerd anderen te dragen. Maar ook zij werden gedragen door hun voorgangers. Wat nu de stenen betreft die de bovenste laag van het gebouw vormen, deze worden wel gedragen door anderen, maar dragen zelf niets. Want zij die op het einde van de kerk, dat wil zeggen, op het einde van de wereld worden geboren, worden wel gedragen door hun voorgangers, zodat hun leven verdienstelijk kan zijn. Maar omdat zij geen opvolgers hebben voor wie zij van nut kunnen zijn, hebben zij geen stenen van het geestelijk gebouw meer boven zich. Thans worden dus anderen gedragen door ons, maar worden wij door weer anderen gedragen. Het gehele gewicht van het gebouw wordt gedragen door het fundament, want alleen onze Verlosser draagt de last van ons allen. Paulus zegt van hem: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Het fundament draagt de stenen, maar wordt niet door de stenen gedragen. Want onze Verlosser draagt en verdraagt al het onze, maar in hem is er niets onvolmaakt dat hierom zou vragen. Terecht staat er daarom geschreven: hij zette mij neer op een zeer hoge berg, waarop iets als een stad was gebouwd. Hij alleen immers draagt de last van onze levens en van onze zonden, die heel het gebouw van de Heilige Kerk draagt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: En beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag hebben we te gast monsieur Joris Schreuder. Monsieur Schreuder zal spreken over de kerk van mensen en de kerk van God. Welkom in de studio.
4: Iedereen weet, beste luisteraars, dat het niet allemaal goud is wat er blinkt rond de kerk in onze tijd. Je denkt onmiddellijk aan enkele misbruikaanklachten tegen priesters, zelfs in onze buurlanden en ook in Nederland is er zoiets geweest een aantal jaren geleden rond bisschoppen. Dat is een berichtgeving die het crisisgevoel rond de kerk versterkt. Een hele andere ervaring voor een aantal mensen, zeker op het platteland buiten de steden, is het fuseren van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Zelfs als ze er niet elke zondag komen, roept dat vaak toch teleurstelling op. En een gevoel, er is geen vastheid meer. Sommige geestelijken in ons taalgebied zijn aangeklaagd vanwege ongewenste seksuele handtastelijkheid. Het betekent, naast vele andere ervaringen, dat het vertrouwen van nogal wat mensen in de kerk geschaad is. Media intensiveren dat beeld van een negatieve spiraal. En dan komt er een denkklimaat bij, een cultuur dat iedere vorm van bewust christelijk geloof in discrediet brengt. Heb je onvoldoende vertrouwen in jezelf? En grijp je dan vast aan een kerk die zoveel problemen heeft? De gewone christengelovige, dat merkt iedereen, kun je ook overal lezen en horen, die raakt steeds meer gemarginaliseerd. Kon je op een verjaardag vroeger nog een grapje maken over de pastoor? De meeste mensen doen dat niet meer, want dan laten ze merken, als ze dat zouden doen, dat ze die pastoor kennen en dat ze die ooit ontmoeten. En dan val je eigenlijk uit de toon op die verjaardagsavond. Dan ben je een beetje een vreemde. En dus hou je je mond. Officieel, en het staat in, er is een Bijbelse grond voor, maar het staat ook in het belangrijke boek, het handboek van ons katholieke geloof, de Catechismus van de Katholieke Kerk uit 1992... Een rijk boek, ik heb dat al eerder gezegd in overdenkingen op deze plaats. Daar wordt uitdrukkelijk gezegd, de kerk van Jezus Christus, en men bedoelt dan de katholieke kerk, maar ook andere vormen van kerk zijn, naar verschillende gradaties, daarover wordt gezegd, die kerk behoort God toe en die is heilig. Heilig is iets anders dan probleemloos. Graag wil ik daar, bij de verschillende kanten daarvan, een ogenblik met u stilstaan. Vandaag ook houdt de katholieke kerk grote pretenties. En ik denk dat heel veel katholieke mensen in ons land, misschien ook in buurlanden, met enige verwondering gekeken hebben de afgelopen week, als je op televisie of op je computer kijkt, naar Paus Leo, die in Spanje op een bepaald moment bijna 1 miljoen mensen op de been brengt. Dat is in Nederland ondenkbaar. En wie dat toen al was, en ik hoor uiteraard bij die groep, denk nog terug aan 1985, toen Paus Johannes Paulus II enkele dagen in ons land was en nadien ook in België, en toen het veelal lege straten waren. En als de paus, ook Paus Leo, als die vandaag hier zou zijn in deze dagen, denk ik niet dat er alom applaus en zeker niet overal interesse voor zou zijn. Wel een kleine groep van wat, laten we zeggen, overtuigde, of misschien mag je zeggen, fervente katholieken. Maar wat je vindt in een aantal zuidelijke landen, en u hebt misschien gehoord dat hij in september ook enkele dagen Frankrijk zal bezoeken, en je kunt nu al zien welke plaatsen in aanmerking komen. Interessant om dat wat te volgen. En hoe er gesproken wordt over wat zal het programma op die plaatsen zijn. En dat is niet alleen de Notre-Dame in Parijs, maar ik zie op het scherm, althans ik zag dat gisteren of eergisteren, dat hij bijvoorbeeld ook de kathedraal van Metz, dus heel dicht bij de grens met België, zal bezoeken. Dat mechanisme werkt anders dan bij ons. De ene heilige katholieke en apostolische kerk, zo staat het met die kenmerken in de officiële boeken. Vanuit de schrift, de Bijbel, duidt die term heilig op wat eigen is aan de Allerhoogste, aan God. En we vinden in het evangelie van Johannes dat Petrus over Jezus zegt: Gij zijt de heilige God. En nadat hij Jezus van Nazareth heeft beleden als de Christen, zegt de Heer: Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Die tekst is het fundament van de apostelen, met name van de eerste der apostelen Petrus en daarmee ook van het pausambt. Een kerk met getuigen van de heiligheid van God en een kerk die ook een zekere vorm van organisatie, van structuur heeft. Dat is de katholieke kerk. Sint Paulus, in zijn Efeziërsbrief, die noemt de kerk de bruid van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie, in de 60er jaren van de afgelopen eeuw, gebruikt verschillende Bijbelse beeldtermen die elkaar aanvullen als er gesproken wordt over de kerk van de Heer. De katholieke kerk, volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. De kerk is heilig, omdat ze God toebehoort. Ook al is diezelfde kerk een kerk van falende en van zondige mensen. Sacramenten die genade geven, zijn afhankelijk van en gedragen door de kerk. En op het blad wat hier voor mij ligt, wordt kerk met een hoofdletter geschreven. Om duidelijk te maken, het gaat niet over het gebouw, maar het gaat over de gemeenschap. Als u wilt, maar dat klinkt erg ambtelijk, over de institutie, de organisatie. Sacramenten geven genade. Ik blijf daarin geloven, maar tegelijkertijd is de persoon van de bedienaar, ik denk aan wat net genoemd is, het seksueel misbruik, of hele andere kant, een priester die het goed bedoelt, maar van wie je denkt, nou, die zegt elke zondag ongeveer hetzelfde en met hetzelfde toontje, dat is niet zo uitnodigend en zeker niet boeiend. Het gaat niet om zijn persoon, maar toch komt daarmee het beeld van de kerk in het gedrang. De priester, de diaken en andere mensen die meehelpen, uiteindelijk zijn ze bemiddelaars om mensen te brengen tot Jezus Christus. Maar de overtuiging juist van een lange en sterke en bijbelse katholieke traditie is dat God zijn kerk heiligt. Ook al wordt die in de praktijk opgebouwd door gebroken mensen die vaak tekortschieten. Het gaat om de echtheid van God en de werkelijkheid van de menswording in Jezus Christus, zoals die op bijzondere wijze voortleeft in de door hem gestichte gemeenschap. Dat is de kerk van Christus. Het mooiste wordt dat misschien aangegeven met de Bijbelse uitdrukking: de kerk is in de wereld, zonder dat ze van de wereld is. En u voelt, dat roept altijd een spanning op. In de wereld, menselijk, het heeft te maken met de persoon, het karakter van de mensen die je daar ontmoet. En u hoeft weinig fantasie te hebben om, dat zie je op het scherm, tenzij je in Rome op bezoek bent, dan zie je het waarschijnlijk daar, maar dat Paus Leo een heel ander type persoon is dan zijn voorganger Franciscus. Ze komen allebei van over de zee, als ik het zo mag zeggen. Maar de type mens die daarachter zit, is volledig anders. En je ziet dat zelfs aan het feit dat ook de levensstijl niet dezelfde is. Maar het is niet zo belangrijk om daarover door te spreken, want zij zijn er allebei, hoe verschillend ook, van overtuigd geweest. En Paus Leo laat dat heel duidelijk zien. Ik ben een dienaar van God en vooral in Jezus Christus. En dat moet ik kenbaar maken. En wat dat betreft is hij een heel duidelijke volgeling van zijn leermeester, de heilige Augustinus, uit de kerk in de oudheid. Veel mensen weten dat hij de magister-generaal, heet dat, geweest is van de Augustijnen, een van de eerste en grootste kerkprofeten, als je het zo mag noemen, uit de eerste eeuwen, die veel geschreven heeft, gepreekt, een bekeerling. En dat betekent dat je ook de andere kant van de medaille, ook de moeilijke kanten van het leven, heeft meegemaakt en uiteindelijk zich door God gekend en geroepen weet om te zeggen: ik kies helemaal voor de liefde van God. En tegelijkertijd is Augustinus zeer begripsvol voor de mensen, ook voor de zondaars, voor de mensen die tekortschieten of die zwak zijn. En Paus Leo, die daarin zijn vorming heeft gevonden en allerlei landen in de wereld bezocht heeft als je het zo mag zeggen, de hoofdman van de Augustijnse traditie in de afgelopen decennia, is daar een zeer duidelijk voorbeeld van. Het gaat niet om zijn persoon, maar het gaat erom in de wereld iets te laten zien van de rijkdom van Gods leven en Gods liefde en tegelijkertijd zonder in alles met die wereld mee te gaan. Dat is de kracht, maar het is ook de kwetsbaarheid van de kerk. Heilig betekent, als het over de kerk gaat, dat we geloven dat God trouw is aan zijn eens gegeven woord. En dat heeft bijbelse gronden, die kerk zal blijven bestaan. In de samenleving is het belangrijk dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Daarom wordt er steeds opnieuw vanuit parochies, vanuit het kerkelijk leven, vanuit bisdommen, wordt er steeds aandacht gegeven aan maatschappelijke problemen. Radio Maria, zoals u weet, zit in Den Bosch en de bisschoppen van de 7 Nederlandse bisdommen hebben allereerst ieder de zorg voor hun eigen bisdom. Maar de bisschop van Den Bosch, die vorige week een groot feest heeft gevierd, 10 jaar in Den Bosch, 25 jaar bisschop in Nederland, heeft als aandachtsveld uitdrukkelijk kerk en samenleving. En ik merk dat hij van ontwikkelingen in de samenleving, ook politieke, maatschappelijke, hoe het met partijen zit en met uitkeringen en noemt hij maar op, dat hij veel beter op de hoogte is dan ik. En dat is goed, dat iedereen, ook iedere bisschop binnen die kerk, een bepaald talent, een bepaald interesseveld kan waarmaken. Dat is goed voor de kerk, dat talenten gebruikt worden. Maar het is ook prettig, is mijn eigen ervaring, voor de priester in kwestie, voor de bisschop in kwestie. Want dan ga je iets met meer aandacht volgen. En meestal heb je daar dan een bepaalde voorkeur in interesseveld voor. En dat is heel goed. God is trouw aan zijn kerk, ook al is het een kerk van mensen. En vandaar dat het mogelijk is dat als er een goede leiding is en een diepe verbondenheid met God en Christus, dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Als de kerk een uitleg geeft, een toepassing over bijvoorbeeld de 10 geboden en zegt hoe je met lichamelijkheid, met seksualiteit moet omgaan, is het natuurlijk een anti-reclame als er kwesties spelen rond het seksueel misbruik. Dat schaadt het beeld van de kerk en het vertrouwen komt dat niet ten goede. En als wij in Nederland, in heel West-Europa trouwens, steeds meer een kleine kerk worden, is het bemoedigend om tegelijkertijd te zien dat in sommige landen die kerk juist groeiend is. En dat in verschillende Afrikaanse landen er heel anders over een aantal cruciale kwesties wordt gedacht en wordt geleefd. Dat betekent niet dat daar geen problemen zijn, die zijn overal en zo zal het altijd blijven. Zoals een probleemloos gezin waarschijnlijk ook niet bestaat. Maar het is wel prettig, zo is mijn eigen ervaring, als je kunt terugzien, zeker als je wat ouder wordt, op een gezin waarvan je denkt, daar heb ik een basis geleerd. Daar heb ik iets mogen zien van echte liefde. En ook iets mogen zien van aandacht voor God, voor geloof. Een paar dagen geleden werd ik getelefoneerd door iemand, ik denk rond de 75 of 80. En ik vertel u dat, die woont in de Randstad, dus helemaal niet meer in Brabant, zoals ik hier in Den Bosch. Maar die telefoneert mij, omdat ik, zoals een uit een groot gezin, 10 of 11, woonde naast ons. En ik heb in de slaapkamer van moeder gestaan toen ze de nooddoop kreeg. En als kind heb ik dat zo mogen bekijken. En het feit dat we elkaar om de zoveel maanden telefoneren en dat dikwijls ook over geloof en kerkelijke zaken gaat, dat laat zien dat die kerk over de grenzen verbondenheid brengt. Want je hebt iets gemeenschappelijks. Je hebt een basis waarvan je weet, zij, hij, denkt, probeert te leven vanuit eenzelfde overtuiging. En dat geeft herkenning. Geeft ook een veilig gevoel. En dat heb je nog meer als u een bezoek brengt, bedevaart, in Rome of in Lourdes. Je komt dan allerlei mensen tegen die anders reageren op uitingen van geloof. Misschien, ik zeg het heel voorzichtig, wat vromer zijn dan wij, wat devoter, want wij komen uit een andere cultuur en men zegt dat die cultuur dikwijls nogal Nederlands en nogal protestants is. Ik vind dat ik dat mag zeggen zonder een waardeoordeel. Maar het is anders. En ik zie in een paar kerken waar ik kom en bijvoorbeeld ook mee de communie uitreik, dat mensen die uit buiten Europa komen, vaak met iets meer eerbied die communie ontvangen. Neerknielen. De communie op de tong. En dat zie je ook bij een nieuwe, jonge generatie, sommigen. Dat zijn andere vormen. Terwijl wij houden van zitten en luisteren, eventueel, als het netjes is. En ik gun iedereen zijn vrijheid, maar het is heel erg kostbaar, dat is ook mijn persoonlijke ervaring toen ik jonger was, om ervaringen van wereldkerk mee te maken. En ik hoor nogal eens ooit bij het koffiedrinken in de parochie, waar ik vaak zorg voor de mis, die ik dan mag celebreren, dat jongeren vertellen hoe belangrijk voor hen het geweest is dat ze soms al 5 of 10 jaar geleden hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen, waar ze ineens met vele duizenden op een veld stonden, moesten overnachten, waar de paus kwam, waar gezongen wordt, en het was natuurlijk ook gezellig, dat mag ook nog, maar waar ze merken, dat is groter dan alleen maar bij ons de parochie. En wat dat betreft is het natuurlijk een grote aanwinst dat we schermen hebben, computer, televisie, en dat we kunnen volgen wat er in andere landen gebeurt, juist ook wat het kerkelijk leven betreft. Misschien hebt u gezien, maar dat is voor Nederland wat minder spannend geweest, maar met Pinksteren, dus 2 weken geleden, hebben nog een kleine 20.000 relatief jonge mensen meegelopen van net buiten Parijs naar Chartres. Een bedevaart te voet. En u hoeft geen Frankrijk-kenner te kennen, te zijn. Maar bij Chartres geldt onder andere dat je al misschien 10 kilometer voordat je er bent, want het is een vlak land, zie je de toren van de kathedraal al. En dan denk je een beetje, oh, dadelijk zijn we er. En dan moet je nog een halve dag lopen voordat het zover is. Ik zeg het lacherig, maar ik zeg het toch ook uit eigen ervaring, want ik heb dat ten eerste gedaan voor ik priester was, als jongere, en ik weet nog precies met welke vriend ik het gedaan heb, die is helaas al overleden, maar ik ken nog zijn echtgenote en zijn kinderen, die zie ik nu en dan, en wij hebben vroeger veel gepraat. En toen ik een paar jaar priester was, heb ik dat ook met enkele jongeren uit een bos gedaan, die ik meenam om ook die ervaring op te doen. Wereldkerk. Mensen met heel verschillende achtergronden. En interessant was ook dat in datzelfde weekend, 2 weken geleden, maar daar heb ik geen ervaring mee, Maar ik zie het op het Franse televisiescherm dat buiten Parijs, wat dichterbij en ook korter, dat er een bedevaart was van jongere mensen van 15, 16 jaar. Frat heet dat, afgekort, ja. Maar er waren er ook ruim 10.000. Lopen, samen met je geloof bezig zijn, een liturgie meemaken buiten, en vooral nieuwe vrienden en vriendinnen meemaken, ontmoeten. Dat is een belangrijke ervaring. Toen ik bijna 50 jaar geleden schoolmoderator, schoolpastor was op een middelbare school in Den Bosch, daar was, toen ging dat nog, dat is anders dan nu, maar daar was om de twee weken, als ik me goed herinner, was er een mogelijkheid om 's morgens voor de lessen deel te nemen aan de heilige mis, aan de Eucharistie. En er kwamen nog, nou laat ik zeggen, tussen de 10 en de 15, 20, 25 deelnemers. Dat was om twee redenen belangrijk voor de jongeren. Het eerste natuurlijk, je doet iets met je geloof. Je gaat naar de Eucharistie. Maar het tweede is ook belangrijk en heeft met de kerk te maken. Je keek een beetje rond. Wie zijn hier ook nog? En als er iemand uit jouw klas was, dan denk je, hé, die is kennelijk kerkelijk. Daar kan ik eigenlijk wel iets in de pauze mee bespreken over wat ik op geloofsgebied denk of voel of zo. Dus herkenning, uitermate belangrijk. En, maar wat dat betreft zijn de tijden wat veranderd en leven we in een tijd van secularisatie. En het is gewoon, maar ik heb persoonlijk precies dezelfde herinnering aan de Schoutingkampen, waar ik als jongere zeer bij betrokken was. Want zoals mevrouw net bij de aankondiging heeft gezegd, ik heb mijn voornaam niet voor niets gekregen. Maar Sint-Joris was en is, en ik merk in Zuid-Frankrijk speelt dat een belangrijke rol, was niet alleen patroon van Engeland, maar was ook en is patroon van de Schouting. Hoe zijn heilige leven precies historisch in elkaar zit, daar zijn allerlei discussies over, want het is uit de eerste eeuwen. Dat betekent dat het vaak een combinatie is van werkelijk gebeurd en legende. Maar in ieder geval leerde je om samen met andere jongeren en de leiding van de welpen of van de verkenners iets met je geloof te doen, te beleven. En, want dat is ook een van de goede dingen, denk ik, als je dat op kamp in de natuur meemaakt, ga je ook eerder, zeker als je jonger bent en daar gevoelig voor bent, ontdekken en waarderen. Die natuur is een cadeau, is een geschenk, is uiteindelijk een genade van God. Kijk naar de grote gestalten van weleer. Ook dat hoort bij kerk zijn. In de eucharistische gebeden, er zijn een paar verschillende in de hele wereldkerk, maar vooral in het eerste eucharistische gebed, in parochies niet zo heel vaak gebruikt, vermoed ik omdat het relatief lang is. Maar er worden voor en na de consecratie een aantal heiligen van zeer lang geleden, die worden opgesomd, vooral uit de oudheid, maar ook daarna. En dat is belangrijk, want het staat ook in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de mensen die door een paus heilig verklaard zijn. Niet alleen een moderne heilige als Carlo Acutis, die nou populair is en bekend. Maar dat zijn ook onbekende personen. Interessant is, ik neem aan dat het waar is, want ik heb er geen ervaring mee, maar dat een van de meest bekende kluizenaarsachtige orde, de orden van de Chartreuzers, de Chartreuse, waar men zeer verborgen leeft en waar iedere monnik of moniale een eigen kluis heeft en men enkele keren per dag, maar niet zo vaak, bij elkaar komt voor het gebed, maar vooral apart leest. Interessant is en veelzeggend dat er na de stichter, de heilige Bruno, nooit iemand heilig is verklaard. Want als je kluizenaar, als je karthuizer zou zijn en je schrijft een boek, ik heb er twee geloof ik staan thuis, die door een karthuizer geschreven zijn, dan komt daar niet jouw naam op te staan, maar dan komt er een monnik of een karthuizer op de kaf te staan. Om duidelijk te maken, je gelooft, je bent verbonden met die gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de bekende spectaculaire personen die verschijningen hebben gehad, of door wie genezingswonderen plaatsvinden, of de grote predikanten, zoals onlangs Antonius van Padua afgelopen week, en ook weer anders dan Lidwina van Schiedam die we gisteren vierden, maar die natuurlijk wel een zeer Nederlandse heilige is, want als je als jonge vrouw valt op het ijs, schaatsen, en je breekt een paar dingen, en je ligt daarna 38 jaar ziek, en zo wordt het verteld, en je draagt je leven op in die gemeenschap der heiligen, in verbondenheid met het kruis van Christus, aan God onze Heer, ook dan heb jij een inbreng in de kerk met een hoofdletter, de kerk als lichaam van Christus en volk van God. En daarmee is dat kerkelijk leven in gezinsverband, maar ook kerkelijk leven in contemplatieve levensvormen, beschouwend, verborgen. Het gaat niet om je prestatie, maar het gaat erom wat jij inbrengt in de voortzetting van het leven en de liefde van Christus. Door alle tijden heen, dat is de heiligheid van de kerk, is er verbondenheid met de ene blijvende liefde van God, met Jezus Christus en heel bijzonder ook, de uitdrukking bruid van Christus maakt dat absoluut helder, ook in het bijzonder met Maria, van wie er maar een paar woorden in het evangelie staan, maar die uiteindelijk wel, dat is haar overtuiging, telkens opnieuw verwijst naar Christus, Zoon van God, Kind van mensen. Dat is kerkelijk leven. En je kunt daar op heel verschillende manieren mee omgaan. Vandaar, beste luisteraars, een paar woorden over spiritualiteit en kerk. Het woordje spiritualiteit is momenteel waarschijnlijk populairder, meer in. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ga wel niet naar de kerk, maar ik doe iets aan spiritualiteit. Geestelijk leven is een vertaling daarvoor. Maar het gaat over van alles. Op bedevaart gaan. Devoties. In de kathedraal in de Mos, zeker in de afgelopen meimaand, die pas is afgesloten, valt het op dat een aantal mensen een kaarsje, een lichtje komen opsteken, maar niet naar de Eucharistie komen. En toch hoort het voor hen bij een bezoek aan die stad om op een of andere manier de kathedraal en vooral de Zoete Moeder te bezoeken en daar een lichtje neer te zetten. En dat lichtje is eigenlijk een uiting van ik heb een persoon, ik heb een diepere ik heb een ziel en ik weet mij verbonden met iemand en ik schrijf iemand hier met een hoofdletter, met iemand die mij te boven gaat. En over Maria hoef je geen kerkgeschiedenis, historie te doen. Maar in de verbondenheid met haar, het stille getuigenis van Maria, blijft heel veel mensen trekken en aanspreken. Spiritualiteit is in de beeldvorming van heel mensen iets subjectiefs. Hoe word ik geraakt door het geloof? Het gaat om gevoel, om ervaring. Het gaat vooral ook, want dat is een belangrijk iets, wij zijn Nederlanders en wij willen vrij zijn. Zelf bepalen wat ik doe en wat mijn gevoel betekent. Natuurlijk heeft de kerk geloofsleer, een overtuiging. We zeggen dat samengevat in het credo, de geloofsbelijdenis. Er zijn regels nodig voor liturgie. Hoe wordt de eredienst gevierd? En leefregels over ons gedrag, die we vinden in de 10 geboden en in de kerkelijke uitleg daarvan. En in overdenkingen, in preken, in boeken en ook de paus op zijn reizen spreekt daar met regelmaat over. Het is onmisbaar, maar uiteindelijk wil iedereen, zeker als er een beetje een besef is van christelijke betrokkenheid, dat ook op eigen manier kunnen invullen. Moeilijk is, maar ik denk ook nodig, dat de accenten voor mensen heel verschillend zijn. Bij kerk zien heel veel mensen vooral de institutie, de organisatie, een vorm van gemeenschap. Ze schept een kader, een kanaal. En bij spiritualiteit valt het oog minder op de organisatie, op de institutie, maar bij spiritualiteit denkt men vooral aan inspiratie, gedrevenheid. Het is een vonk. En het besef, die vonk kan soms een vuur worden. Bovendien, mensen hebben verstand gekregen van God, denken na, en dat wordt gecommuniceerd via allerlei communicatiemiddelen. En ze zoeken ook zingeving, zeggen we tegenwoordig. Ze zoeken samenhang in hun leven en ook in hun eventuele contact, hun eventuele relatie naar God. Jezus brengt de mens op unieke wijze, dat is de overtuiging van de hele kerk, overal en altijd. Jezus brengt de mens in relatie met God als liefdevolle en nabije Vader. We horen dat en we zeggen dat uitdrukkelijk als we het onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Dat verwijst naar de persoon van God zoals Jezus ons die voorhoudt. En daarom is het ook een gebedstekst die we in het evangelie mogen vinden. Een nabije Vader. Uit de kring van zijn apostelen geeft Simon, ik heb het u net al genoemd, uitdrukkelijk een belijdenis daaromtrent. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, waarop Jezus antwoordt, gij zijt Petrus en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. Zo staat het in het evangelie van Matthäus. De kerk staat, hoe we het ook meemaken, en soms ook problematisch, maar staat uiteindelijk altijd in dienst van dat christelijke geloof, in dienst van het heil van de mens. Met name over de verbondenheid tussen kerkelijke gemeenschappen wordt anders gedacht en leven andere ervaringen in protestantse gemeenschappen, bij de oud-katholieken en nog vele andere groepen. Maar uiteindelijk, zo laat de traditie dat zien, en dat heeft een Bijbels fundament, echt christelijk geloof en verbondenheid met God in Christus, leidt altijd tot een of andere vorm van gemeenschap. Je herkent je samen met anderen in die gemeenschap en je weet je, als het goed is, ook door medemensen gesteund. Daarom zijn, het gaat misschien niet over een hele grote groep, maar daarom zijn, nu het zomer wordt, bijvoorbeeld katholieke jongerenkampen, erg kostbaar en belangrijk, want als je als jongere vandaag naar een mis op zondag gaat, loop je in sommige parochies de kans dat je denkt, ik ben de enige. Hoewel, we moeten ook niet dramatiseren. Ik ben gisteren nog in een kerk geweest in Den Bosch, waar enkele tientallen jongeren bijna iedere zondag aan de heilige mis, aan de Eucharistie deelnemen. Sommigen spelen mee viool, anderen zingen mee. En de vredeswens wordt op een hartelijke manier aan elkaar doorgegeven. En ook dat laatste is een kostbare traditie uit onze liturgie. Het is na de consecratie. Dat wil zeggen, we zeggen niet, je hoeft trouwens niks te zeggen, je mag zeggen de vrede van Christus. Maar je zegt niet, jij bent een leuke meid, of ik vind jou een prettige vriend. Maar uiteindelijk geven we de vrede van God in Christus aan een ander door. En om het een beetje netjes te zeggen, dat is een bevestiging in het geloof. En ook belangrijk om te ontdekken, ik ben niet de enige. Ik deel dat met anderen. Daarom is eventueel een jongerenkamp wat en heel gezellig is, waar je hele leuke dingen met elkaar doet, maar waar ook een gedeelde geloofsbeleving is, erg belangrijk, denk ik, voor jonge mensen vandaag. U hebt misschien gezien of gelezen, ik zag het deze dagen op een scherm, dat er, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb het niet eens opgeschreven, maar ik meen dat op 7 november opnieuw de landelijke katholieke jongerendag plaatsvindt. En ik had de ervaring afgelopen jaar dat mij gevraagd werd, wilt u meekomen 's avonds? Ik ben er met een andere priester die mij reed, dan hoef ik niet zo ver te gaan. Ben ik daar naartoe gegaan, naar een kamp in Zomeren op de Belgische grens, waar een 150 jonge mensen, een paar daarvan, een stuk of 8 of 10 kende ik, en de rest is mij onbekend, die hadden daar een jongerenkamp en daar was 's avonds een mogelijkheid buiten om aanbidding te doen. Het was mooi weer. En ook om de priesters die daar waren op te zoeken, we zaten in het gras, een stukje van elkaar en een kort biechtgesprek te hebben en te zeggen, dit gaat niet goed in mijn leven, dit doe ik eigenlijk verkeerd en kan beter. En dat heet zonde. Maar vooral, want daar gaat het om, dat je ook bevestigd wordt in de vergeving van Gods wegen. Ik hoef dat niet bij te houden, maar van anderen die zo'n kamp meeleiden, dat bijna de helft van de jongeren de biecht nieuw ontdekt heeft en als een waardevolle ervaring. Kort een klein moment voor God staan met een priester die begripsvol is en die jou zegt, jij mag er zijn, jij bent goed. Ik vergeef je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je ziet dat ook anderen doen, dus dan wordt het iets gewoons in de goede zin. Zoals er op meer plaatsen, ik zag het een paar maanden geleden, ook in een kerk in Eindhoven, die naar mijn patroon genoemd is, waar met regelmaat elke week, misschien zelfs langer, elke week een half uur aanbidding is. Het sacrament, het Allerheiligste, wordt uitgesteld. En er is de mogelijkheid om bij één of twee verschillende priesters iets over jouw leven, over de breekbaarheid, over je zonde te zeggen. En de vergeving persoonlijk over jou van de Heer te horen. Dat versterkt ons leven. Enerzijds als persoon, ik ben een mens van God, een jongen of een meisje die hem toebehoort. En anderzijds ook in ons kerk zijn, want je ziet dat anderen het ook.

een bevestiging. De accenten bij spiritualiteit kunnen verschillend zijn. Sommigen zien meer het institutionele, het georganiseerde van de kerk. Anderen zien meer de inspiratie, de gedrevenheid. Maar iedereen weet dat een kleine vonk een groot vuur kan worden. En daarom, ik ben ervan overtuigd, zo was het al toen ik jong was en zo zie ik het nu weer bij nogal wat jongeren die ik ontmoet, dat deelnemen aan dat soort activiteiten kostbaar is, geloofsopbouwend. En als het financieel te regelen is, maar ik denk al heel lang vooruit, dan hebt u waarschijnlijk ergens gezien dat in 2027 de internationale wereldkatholieke jongerendagen in Seoul plaatsvindt. Dan moet je wel een stukje de wereld overvliegen en dat zal wel geld kosten. Maar er zijn altijd, ik heb het in het verleden een paar keer gehoord, oma's en opa's die dan in de buidel tasten en zeggen, als je daar naartoe wilt, wil ik graag iets bijdragen. Bovendien wordt er vanuit parochies en vanuit bisdommen tegen die tijd actie gevoerd om jongeren die geïnteresseerd zijn bij elkaar te brengen en dat ook samen voor te bereiden. Dat kan ook met deelname aan bijvoorbeeld jongerenbijeenkomsten van Thésée, die niet alleen in Frankrijk, een protestantse gemeenschap met heel veel katholieke componenten, dat vindt niet alleen in Frankrijk plaats, maar die houden meestal één of enkele keren per jaar ook internationale bijeenkomsten in andere landen. En ook daar deel je christelijk en vaak ook katholiek geloof. En dat geeft een versterking van je kerkbesef belangrijk. En dat alles rond het kerkelijk leven. Gij zijt Petrus en op deze steenrots, Petra staat er in het Grieks, heb ik vroeger geleerd, zal ik mijn kerk bouwen, zegt Jezus. Vooral de relatie met plaatsen waar heiligen die bekend zijn, hebben geleefd en waar je die kunt ontmoeten of herinneringen aan hen, laten dat uitdrukkelijk zien. Een aantal jaren geleden, 20, 30 jaar geleden, heb ik meerdere keren met groepjes jongeren een bezoek gebracht vanuit Nederland, vanuit Den Bosch, aan de bedevaartplaats in Noord-Frankrijk, in Normandië, waar de heilige Theresia van Lisieux, een klein provinciestadje in Normandië, heeft geleefd. Theresia is na Franciscus van Assisi, maar Assisi is wat verder weg in Noord-Italië. Theresia is de meest gelezen heilige, omdat ze een soortement achteraf dagboek, geschiedenis van een ziel, heeft geschreven, waarvan heel veel mensen en vooral veel jongere vrouwen, jongere meisjes, soms zeggen, hé, dat voel ik ook. En omdat ze een makkelijk en een beeldrijk taalgebruik heeft. En omdat je het huis waar de familie woonde met vertrekken en voorwerpen kunt bezoeken en een niet onbelangrijke praktische kant is dat Lisieux vanuit ons zuidelijk Nederland zo'n 450, misschien bijna 500 kilometer is. Dus je hoeft onderweg geen verblijf te organiseren, maar je kunt er in één dag naartoe rijden. Ik heb dat meerdere keren vroeger met jonge mensen gedaan en ik heb gezien dat dat een geweldige kans is, want je komt ook daar mensen uit Frankrijk en Duitsland en Nederland en neem maar op, kom je tegen. Je bent er op zo'n bedevaart met anderen. Je denkt na over wat wil ik met mijn leven en mijn geloof. Je gaat bidden met teksten rond en van zo'n

0: heilige en dat verdiept en versterkt je geloof. En ik weet van meerdere meisjes dat ze begonnen zijn om vanaf dat moment ook met regelmaat iets op te schrijven over hun eigen geloofsleven en de betekenis van de biecht op zo'n reis en in Lisieux hebben ontdekt. Tegenwoordig kun je bovendien dicht bij Lisieux ook nog de plaats bezoeken waar de ouders van Theresia van Lisieux hebben geleefd, die enkele jaren geleden ook zijn heilig verklaard. En al die personen brengen iets in beeld van herkenning. En dat is belangrijk. Dat je uitgedaagd wordt, wat wil ik eigenlijk? Institutie, kerkelijk leven is onmisbaar. Maar inspiratie, gedrevenheid, daar gaat het om. Theresia van Avila, heel lang geleden in de 16e eeuw in Spanje, maar die wel aan het begin staat van een grote spirituele beweging, de Karmelbeweging, die zegt uitdrukkelijk, en ze is een mystica, iemand met diepe ervaringen, die zegt uitdrukkelijk, ik ben een dochter van de kerk. Dat is de reden waarom paus Johannes Paulus II, als hij op bezoek in Spanje ook de stad Avila bezoekt, dan zegt Johannes Paulus II, in Avila is de houtskool van kerkelijke liefde aangestoken, die theologen en missionarissen verlicht en vervult. Het contemplatieve, het beschouwende leven, wat Theresia van Avila en de Karmel als het ware als een nieuw vuur hebben aangestoken, presteert niets. Om het een beetje onnozel te zeggen, je koopt er niks voor. Je bent geen missionaris die rondtrekt of die mensen bekeert. Maar wat Theresia vooral leeft, is om, als je het zo mag noemen, eigenlijk om Jezus gezelschap te houden in zijn gebed tot de Vader. En ook dat is die kerk in het klein en is die kerk als een innerlijke gedrevenheid. De kleinste beweging van zuivere liefde is nuttiger voor de kerk en voor de wereld dan alle andere goede werken samen, zegt een andere karmeliet uit dezelfde tijd, zegt Sint-Jan van het Kruis. Daarom is het belangrijk, ik probeer je dat een beetje te laten zien, dat we begrijpen wat de kerk is. Dat je enigszins op de hoogte bent van een evenwichtige kerkleer. Of met een meer geleerd woord, een goede ecclesiologie. Die zijn er verschillende, maar dat is nogal technisch. Bijvoorbeeld de inmiddels oude kardinaal. Hij woont geloof ik nog in Rome, maar dat weet ik niet zeker. Walter Kasper heeft uitstekende boeken geschreven waarin hij laat zien hoe die spanning werkt. Kerk van Christus en kerk van mensen. Het gaat om God, niet van de wereld, maar het gaat wel om echt in de wereld zijn. En de zogenaamde sociale leer van de kerk, wat betekent katholiek zijn, wat betekent christen zijn, voor mijn houding op school, in het bedrijfsleven, in de politiek, dat wordt aangeduid als de sociale leer van de kerk. Daar vind je bij zulke theologen een goede informatie over. We hoeven dat niet allemaal te onthouden, maar het is wel belangrijk, en dat probeerde ik net te laten zien, om enkele doorleefde kerkervaringen, om daar in dankbaarheid bij stil te staan. Of, zoals net gezegd, om die te gaan opzoeken. Ik kan me herinneren, misschien heb ik het in een eerdere overdenking al genoemd, dat ik als jongere verschillende keren woonachtig in de buurt van Eindhoven, verschillende keren naar het Trappistenklooster. Dus monniken met de Benedictijnse regel, de zogenaamde Achelse Kluis, wat al niet meer bestaat, onder Eindhoven op de Belgische grens. Soms met andere jongeren, soms alleen, met de fiets door de bossen. Ging kijken, ja, kijken. Ging luisteren naar het gebed van de monniken, die je hoorde en die je zag staan. En horen betekende toen Latijn, want heel hun getijdengebed en ook de Eucharistie was in het Latijn. Maar daar blijft wel iets van hangen. Een besef van, zij leveren, ik hou niet zo van de uitdrukking, maar vanuit de verbondenheid met een hogere macht. Er moet iets zijn. En zoals ik net aanduid, zowel het feit dat je reist, fietst, loopt door de natuur, het wonder van God, als dat je zo'n gemeenschap, die trouwens heel veel leefde, en van het bidden en van het werken. En het werken betekende bij de Trappisten, betekende vooral op het land werken. Dus ook verbondenheid met de natuur. Benedictus, want die is de auteur van de regel die zij gebruiken, bid en werkt, ora et labora. Zeker als je werkt met, misschien is het niet het goede woord, maar ik gebruik het maar, met natuurproducten, dan kom je dichter bij de schepping. En dat is denk ik goed. En dan kom je ook dichter bij het godsbesef. Zulke ervaringen, die zijn onmisbaar. En uiteindelijk kan de Heilige Geest daarmee werken. Een interessant voorbeeld is, ik noemde toen straks al de catechismus van de katholieke kerk, in nummertje 1099, u mag het opzoeken of niet, maar daar staat het korte zinnetje: Gods Heilige Geest is het levende geheugen van de kerk. Staat er letterlijk. Het levende geheugen van de kerk. Dus of het werkt, of zo'n ervaring doorwerkt, je leven tekent, verdiept en versterkt, dat doet de Heilige Geest. Nou, ik ben geen kenner van de Heilige Geest, maar het feit dat ik het u net noem, betekent wel dat die ervaringen mij in ieder geval vroeger geraakt hebben. Anders zou ik er nou niet over spreken. En ik denk dat dat een natuurlijke reactie is voor jong en oud, echte christelijke, kerkelijke ervaringen met en van andere mensen waarvan je merkt ze zijn geraakt door dat geloof en ze leven eruit. Dat is altijd iets wat blijft, wat je ook meemaakt. Ook als je zoals Lidwina, die ik toen straks noemde en die gisteren herdacht werd, bijna je hele leven ziek ligt. Om dat te beleven, vol te houden en aan God op te dragen, dat is een kerkervaring die mij inspireert. Ik hoop u ook.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank aan monsieur Schreuder die over de kerk vandaag ons vertelt. We moeten snel door, maar ook dank voor het luisteren.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Het staat in de hemel vast.
1: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. Zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.
0: Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer. Want al wat bestaat, dient U.
1: Had ik in Uw wet mijn vreugd niet gevonden, dan was ik reeds lang van ellende vergaan.
0: Ik zal uw bevelen nooit meer vergeten, omdat gij mij daardoor leven schenkt.
1: Ik ben de uwe, maak mij gelukkig. Ik tracht te volbrengen wat gij beveelt.
0: De zondaars loeren op mijn verderf. Ik let op wat gij verordent.
1: In alle dingen stuit ik op grenzen. Maar zonder beperking is uw gebod.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik tracht te volbrengen, Heer, wat Gij beveelt, omdat Gij mij daardoor leven schenkt.
0: Mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp.
0: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest.
1: Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. De vuist die mij wreed omklemt.
0: Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
1: Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd.
0: Voor velen ben ik een teken geworden. omdat gij mij krachtig gesteund hebt.
1: Mijn mond was vervuld van uw lof. U prees ik van vroeg tot laat.
0: Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los nu mijn krachten bezwijken.
1: Mijn vijanden praten al over mij. Die op mij loeren maken al plannen.
0: God heeft hem verlaten, jaagt hem nu na. Grijpt hem, nu heeft hij geen hulp meer.
1: Heer, blijf niet staan in de verte. Mijn God, kom mij haastig te hulp.
0: Dat zij verwacht op de vlucht slaan. Die mij naar het leven staan.
1: Met schaamte en schande bedekt. Zij die mij het kwade wensen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
0: Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Maar ik blijf steeds vol vertrouwen. Draag elke dag bij tot uw lof.
1: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen. Uw bijstand de hele dag.
0: Gods macht zal ik alom verhalen. En uw gerechtigheid loven, Heer.
1: Van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden.
0: Wanneer ik eens oud en grijs ben. Verlaat mij dan niet, mijn God.
1: Zolang ik uw macht nog verkondigen kan. Uw kracht aan allen die na mij komen.
0: Uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt. Uw grootheid, die niemand kan evenaren.
1: Gij hebt mij dikwijls en zwaar beproefd. Gij zult mij weer levensmoed schenken. Mij opheffen uit deze afgrond.
0: Vermeerder het aanzien dat ik geniet. En geef mij opnieuw uw steun.
1: Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen. Met citerspel Israëls heilige loven.
0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u die mij hebt verlost.
1: Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen. Omdat gij beschaamt die mij kwaad willen doen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer ik eenmaal oud ben, verlaat mij dan niet, mijn God. Bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
0: God, gij zult ons leven vernieuwen.
1: Zodat uw volk zich in u verblijdt.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaarden van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, we gaan zo over 2 minuten, 3 minuten de rozenkrans met intenties en muziek bidden. En voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. We gaan de blijde geheimen overwegen en bij ieder tientje is er een meebidder nodig. Dus wilt u nog meebidden, dat heeft u nog kans. En het telefoon waar u kunt bellen zal ik na het eerste tientje nog doorgeven. Intenties kunt u nog doorgeven via de telefoon, tijdens de muziek of via WhatsApp. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste tientje voor verschillende intenties. We bidden voor de intentie van de paus voor de maand juni, dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. We bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om krachtige genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We bidden ook voor de dementerende dat ze kracht mogen krijgen. Ook bidden we voorspraak van de heilige Ludwina, heilige Agatha en de heilige Franciscus uit dankbaarheid. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. En we bidden ook voor een vruchtbare uitwerking van een noveen op voorspraak van de heilige Antonius. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, u kunt nu bellen om intenties door te geven en u kunt ook bellen om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En mijn luisteraars, we gaan zo bidden, het tweede tientje. En de intenties voor de tientjes zijn voor een mevrouw met last van haar ogen en van haar rug. We bidden voor minder pijn en oplossing voor haar problemen. We bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. En voor een ernstig zieke bisschop. Ook bidden we uit dankbaarheid voor een huwelijk op 4 juli. En uit dankbaarheid voor een 54 jaar huwelijk. En voor de bekering van de kinderen, de schoolkinderen en echtgenoten en familie. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. Je kunt bellen om intenties door te geven en om op de radio een tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in het derde tientje voor een ernstig zieke bisschop. Voor rust, genezing en dankbaarheid. En dat de komende week goed mag verlopen voor iemand. Om zegen over een toets wiskunde voor een zoon. En voor de wereldvrede. We bidden ook voor mensen die iemand om gebed hebben gevraagd. En ook om niet in een depressie te raken voor iemand. Het derde blijde geheim, Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven, of een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: We gaan in het vierde tientje bidden uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid voor een 80ste verjaardag van een echtgenoot. Om bescherming van het ongeboren leven. Ook bidden we uit dankbaarheid voor onze priesters en bescherming en volharding van hun roeping. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vijfde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven of het laatste tientje op de radio te bidden en ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het laatste tientje bidden we voor verschillende intenties. We bidden voor alle die op zoek zijn naar zin van het leven, dat zij God mogen vinden. Voor de zielrust van een overleden vader en om kracht voor zijn dierbaren. We bidden voor een mevrouw die altijd zo moe is, we bidden dat ze meer energie mag krijgen. Voor een meisje van 14 die in het ziekenhuis ligt met anorexia, we bidden dat ze beter mag worden. En ook voor een vriend van iemand van 90 die zijn vrouw is verloren. We bidden voor hem voor sterkte. We bidden voor de zielenrust van zijn vrouw wens uitvaart aankomende donderdag is. En we bidden ook voor de familie om kracht en sterkte. Ook bidden we uit dankbaarheid voor een gebedsverhoring. En we bidden voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle

0: zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, het is de maand juni. En in de maand juni bidden we in het bijzonder tot het Heilig Hart van Jezus. En op het einde van de rozenkrans bidden we de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
0: Christus, verhoor ons.
1: God hemelse Vader.
0: Ontferm u over ons.
1: God de Zoon, verlosser van de wereld.
0: Ontferm u over ons.
1: God Heilige Geest.
0: Ontferm u over ons.
1: Heilige drievuldigheid, één God.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, door de Heilige Geest en de schoot van de moedermaagd gevormd.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, spijloze diepte van alle deugden.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overvaardigd.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, mild voor alle die u aanroepen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verzoening van onze zonden.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, van versmadigen verzadigd.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van alle troost.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
0: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
0: Ontferm u over ons.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
0: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
1: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt Hij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de rozenkrans. We gaan zo door met muziek, maar eerst wil ik u vertellen wat u vanmiddag op Radio Maria te horen krijgt. Zo om 13:15 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. En daarna om 13:30 hoort u weer een aflevering van het boek Een vuur dat opleidt over priesterpoppen en de Eucharistie. Om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob met Theo Palervliet met de vierde aflevering van de serie over Arvo Pärt. De titel van vandaag is Componist van de Stilte. Om 3:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 3:30 hoort u het programma Aan Tafel Met. Vandaag met Geert van Dartel en Erika Scheenstra. Over de heilzame verwerking van het slavernijverleden. Om 3:30, om 4:30 hoort u Pater Bots met zijn meditatie bij de evangelielezing van vandaag. Om 5:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 6:30 met de Vespers. Om 6:00 kunt u meebidden met het Angelus. En om 6:05 is er een lezing uit het archief. Vandaag met kaplan Quinten Kerkhoffs over de litanie van Maria. Om 7:00 begint de heilige mis vanavond vanuit de heilige Gerardus Melkerk in Utrecht. We wensen je een goede middag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Welkom, Michel.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen. En vandaag hebben we het over een Française, de heilige Germaine Cousin. Ave Maria. We gaan terugluisteren naar december 1644. Oude vrouwen zitten in het kerkje van Pibrac, een dorpje aan de voet van de Franse Pyreneeën, te bidden. De stilte wordt af en toe doorbroken door het gewrik van houweel en het schuren van een steen. Doodgraver Willem Cassé breekt de vloer open om een lid van de familie Cousin te begraven. Plots wordt de stilte verbroken door een slaak van verbijstering. De vrouwen rennen toe en zij slaken mee. Daar ligt het lichaam van een jong meisje. Zij is dood, al zou je dat aan het gezicht niet zeggen. Op haar hoofd een krans van koekoeksbloemen. Met die lieve roze bloemetjes en korenaren. Ze lijken wel gisteren geplukt. De snelheid van geluid mag dan wel lager liggen die van het licht, maar sneller dan de bliksem staat het halve dorp rond het graf. Twee oudjes herkennen het meisje als Germaine Cousin. Zij is al 43 jaar dood. Het arme schaap had een hondenleven gehad. Geboren in 1579 verloor ze nog klein haar lieve moeder. Ze was een zorgenkindje, want ze leed aan scrofulose, in het Nederlands ook koningszeer genoemd. En dan zal ik maar gelijk eerlijk bekennen dat ik geen idee had wat dat inhield. Scrofulose is een ontsteking van de lymfeklier in de hals die kan doorzweren naar de huid. Zo vond ik op het internet. De ziekte werd in het verleden veelal opgelopen door kinderen na het drinken van besmette melk. Scrofulose veroorzaakt misvormingen aan het gezicht en leidt veelal tot de dood. Deze ziekte komt gelukkig overigens bijna niet meer voor. Germaine's rechterhand was misvormd, haar gezicht vol etterende wonden. Na de dood van haar moeder hertrouwt vader Laurent. Maar stiefmoeder moet niets van Germaine weten. Sterker nog, het meisje moet afstand houden van haar kinderen. Stel eens voor dat die ook ziek worden. Geregeld slaat ze de arme Germaine. De verwondingen krijgen nauwelijks de kans te helen. Het meisje slaapt bij de schapen. Gaat gekleed in vodden. Schoenen krijgt ze niet. En zo moet ze de winterse koude trotseren. En als iedereen dan rond de haard zit, mag zij aan de andere kant van de kamer zitten. Leeftijdsgenootjes mijden haar als de pest. Volwassenen willen niets van haar weten. Germaine's eten bestaat uit een droog stuk brood en water. Maar niet altijd. Dan krijgen ze wat de hond en de varkens hebben overgelaten. Ja, de hond heeft het beter. 'S Morgens vroeg moet ze op pad met de schapen en de hond. Maar daar in de stilte, waar niemand op haar voetet of vies van haar is, waar ze alleen is met de natuur, alleen met God is, daar is zij gelukkig. En ze houdt zoveel van hem en van moeder Maria. Lezen had Germaine nooit geleerd. School was voor haar niet weggelegd. De rozenkrans bidden kan ze des te beter. En als het ook maar enigszins kan, gaat ze naar de heilige mis. Dan vertrouwt ze de zorg van haar schapen aan hem toe. Haar vertrouwen is kinderlijk en oneindig. Zou hij niet voor haar schapen zorgen als zij hem bezoekt? En bij hem vindt ze troost. Veel troost. Wanneer ze schapen weidt en in de verte de klokken het anglers roepen, valt zij op de knieën. Omstanders hebben haar eens midden in een beek zien neerknielen. Een andere keer zagen boeren hoe Germaine de door smeltwater opgezwollen stroom wilde oversteken. De situatie was levensgevaarlijk, maar die boerenhanden kwamen echt niet uit hun zakken. Wel vielen hun monden open, toen het tot jonge meisje, jonge vrouw uitgegroeide herderinnetje een kruisteken sloeg, bad en het water uit één week als eens de Rode Zee. Zij tussen twee muren van water over de droge bedding naar de overkant liep. Niemand geeft om het herderinnetje, maar zij geeft des te meer om andere stakkers. Vaak geeft zij een zwerver haar brood. Op een dag horen omstanders hoe stiefmoeder haar schreeuwend beschuldigt van het stelen van brood. Slaand met een stok eist ze dat Germaine haar schort opent. De jonge Française doet wat gevraagd wordt, waarop geurige bloemen, onbekend in de streek, op de besneeuwde aarde vallen. Nog voordat vader thuiskomt, heeft het gebeur zijn oren reeds bereikt. Daarop verbiedt hij zijn vrouw zijn dochter nog langer te slaan. En als Germaine het wil, mag ze weer thuis komen wonen. Maar dat wilde Germaine na al die jaren niet meer. Niemand wist hoe ziek ze was. Een levensbeschrijving vertelt hoe op een zomeravond in 1601 twee monniken verdwaald raakten en de nacht in de ruïnes van een oud kasteel doorbrachten. Om middernacht zagen zij twee in het wit geklede meisjes een boerderij in de vet binnengaan. Later kwamen ze terug, werden vergezeld door een derde meisje met op het hoofd een krans van bloemen. De volgende morgen vragen de mannen in het dorp of die nacht misschien iemand overleden is. Alleen een arm herderinnetje, luidde het antwoord. Die ochtend had vader Laurent Cousin zijn dochter gevonden, liggend op een bussel takken in de schaapskooi. Germaine was heen gegaan zoals ze had geleefd, door niemand gezien, door geen mens bewind. Ze werd 22 jaar oud. Haar lichaam wordt onder de vloer van de kerk begraven en vergeten. Tot 43 jaar later, zoals ik aan het begin vertelde, het lichaam ongeschonden wordt gevonden en naast de preekstoel opgebaard. Talloze wonderen vinden er rond het heilige herderinnetje plaats. Maar de winter valt in en Marie de Clément Gras, vrouw van een van de notabelen van het dorp, heeft het koud. En aangezien Germaine tussen haar en de kachel ligt, moet zij maar weg. Nou, dat heeft de vrouw geweten. Marie Gras krijgt een zweer aan haar borst. Haar babytje drinkt niet meer, wordt ziek, is bestervende. Specialisten uit Toulouse weten geen raad. Tot manlief, François de Beauregard, zich afvraagt of ze God misschien niet hebben mishaagd door zijn Germaine te minachten. Marie Gras smeekt op haar knieën God om vergeving. Die nacht verschijnt Germaine aan haar, zegt dat haar kindje zal genezen. De zweer verdwijnt, de wond sluit en het babytje wordt beter. Marie Gras laat het lichaam van Germaine in een loden kist leggen, die na wikken en wegen in de sacristie wordt geplaatst. En daar ligt Germaine weer, vergeten. Tot bijna twee decennia later Jean Dufour, de vicaris-generaal van de bisschop van Toulouse, de parochie bezoekt en in de sacristie de kist aantreft. Na alle verhalen laat hij de kist openen en ziet Germaine, gaaf en ongeschonden. Een wonder, roept hij. Voor de boerenbevolking hoeft een heilverklaring niet. Stel je voor dat het lichaam weg moet en dat met haar de wonderen verdwijnen. Begin 1700 wordt echter een boekwerk vol wonderen op voorspraak van Germaine meegegeven aan Constantin de Figeac, een paterkapucijn onderweg naar Rome. Maar daar aangekomen wordt hij religieus op stel en sprong naar de missie gestuurd. Of iemand anders de papieren naar de congregatie voor de heiligverklaringen wil brengen. Maar ze verdwijnen op een stapel en Germaine wordt weer vergeten. Tot de Franse revolutie uitbreekt en de lodenkist wordt opgeëist om kogels van te maken. In het ogenschijnlijk voor God verloren Frankrijk is geen plaats meer voor wat de revolutionairen noemen bijgeloof. Vier mannen dumpen het lichaam in een gat, vullen dat met bluskalk om Germaine voor eeuwig te laten vergeten. Een van de mannen raakt verlamd, een ander kan de nek niet meer bewegen, een derde krijgt een keelkwaal. Hij zou nooit meer genezen. De anderen smeekten Germaine om vergeving en genazen. Na de revolutie opende de burgemeester van Pibrac, Jean Cabrifosse, de put. En het lichaam van onze heilige keert weer terug naar de sacristie. Pelgrimstromen toe. Woorden worden opgetekend. En op het hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni 1867, zijn 45 kardinalen, 420 bisschoppen en meer dan 100.000 gelovigen getuigen hoe Paus Pius IX, bijna 300 jaar na haar dood, het herinnertje heilig verklaart. Sainte-Germaine de Pibrac, bid voor ons. Ave Maria.
0: Ave Maria. Wat een mooi verhaal, Michael As, vanuit Ierland.
1: En, graag gedaan.
0: Ja, wij hebben weer een nieuwe heilige leren kennen, tenminste ik wel. Ik zie dat ze in Amerika zelfs kleren voor je pop of voor je Halloween kostuum hebben van Sint-Germaine. Dus er is nog steeds verering voor haar.
1: Ja, zeker. En wat heel wonderlijk is, of eigenlijk bijzonder is, wat je heel veel ziet, is dat je vrij veel heiligen zijn, waren of herderinnetje, of moesten inderdaad, of moesten de velden in. Dus die waren werden eigenlijk heilig in de stilte. Het lijkt bijvoorbeeld St. Patrick hier, die werd toen de tijd gevangen genomen en die heeft jarenlang hier op de velden, op de beesten gepast. Ja. En het is ook heel duidelijk dat je dus in de stilte God vindt. Dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat die stilte super. Nog eens ontbreekt tegenwoordig.
0: Ja. Nou, bedankt voor dit verhaal weer. En we vragen Sint-Germaine ook om haar voorspraak voor het vinden van stilte. Dit was Michael As vanuit Ierland. Hartelijk dank.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel D. Uit een brief aan eerwaarde heer de Ridder, pastoor van Blauwput, 27 september 1921. De eucharistische decreten, quam singularis Christus amore, zijn onze richtsnoeren voor de eucharistische kruistocht. In de inleiding die wij dienaangaande verstrekken, beogen wij drie dingen. 1. Veelvuldige communie en aansluiting met het heilig misoffer. De eucharistische deelname aan het dagelijks misoffer moet de hoogste daad worden van ieders geestelijk leven. De bijzonderste gebeurtenis van elke dag. Hierin is al veel bereikt, doch niet alles, oh nee. Op vele parochies is amper de eerste stap gezet naar de veelvuldige en vroegtijdige communie. 2. Wel verzorgde communie. Door een echt vrome voorbereiding en dankzegging. Hier is nog veel te verbeteren bij groot en klein. Wij zullen dan een eenvoudig en afwisselend in de leidingsartikelen de manier aangeven waarop wij ons moeten voorbereiden tot de heilige communie. We zullen ook wenken geven voor de dankzegging na de heilige communie om niet alleen in staat van genade, maar ook met de beste gesteltenissen te communiceren en zodoende meer vrucht en genade uit de veelvuldige communie te ontvangen. 3. Vruchtbare communie, benuttigd in geheel ons leven en in de duizend kleinigheden van elke dag. Door het oefenen van onze wil, door het overwinnen van onze grillen en driften, door het kalm aanvaarden van onze inwendige en uitwendige kruisen, door het opmerkzaam waarnemen van de kleine gelegenheden tot versterving, met andere woorden, door het volledig navolgen van Jezus en Maria in heel ons leven. Want dat is de roeping van ieder. Dat is het doel van de veelvuldige communie en de kern van de eucharistische decreten. Leren van Jezus, zoals Jezus en voor Jezus. Uit ons orgaan in onze bode van 4 december 1921. Aan zijn vrienden priesters schrijft Poppe: het kruis, het kleine dat we vrijwillig door versterving opnemen, en vooral het onvrijwillige dat God ons door anderen op de schouders laat leggen, het kruis, waarvan het misoffer de vernieuwing, ja, de echte vernieuwing is. Het kruis, dat de enige krachtbron is, waaruit de genade ons toevloeien om ons eigen kruisleven te volvoeren. Het kruis dat Jezus offeraltaar was, moet in zijn vernieuwing in de mis en in zijn toepassing de dag door ons tot echte middelaars en priesters maken. Jezus' hoogste priesterdaad is zijn kruisoffer. Onze hoogste priesterlijke daad is het misoffer. Daar, meer dan elders, zijn wij priester. Daar zijn wij middelaars. Daar staan wij met heel ons wezen in de oerkrachten van het apostolaat. Wat een les! Priesters door het offer. Zielenredder door het kruis. Uit Geestelijk leven en apostolaat in Geestelijke leiding, pagina 107. Werklieden, ik vraag u de heilige communie, omdat ik uw geluk wil behartigen. Ik weet, als ik u te communie zie gaan, dat gij niet zo licht zult luisteren naar hen die spotten, omdat uw huwelijk wordt gezegend. Ik weet dat de heilige communie u weer gelukkig zal maken, midden in de last van uw kinderen, in uw huis en op uw werkplaats. O, ik weet vooral, als gij te communie gaat, dat uw eeuwig geluk verzekerd is. Dat gij God voor ogen zult hebben. Dat gij voor geen geld ter wereld uw ziel zult verkopen. En dat de hemel en de eeuwigheid voor u geen ijdele woorden zullen zijn. Als ik u weet te communie gaan, ben ik gelukkig. Als ik een huismoeder dikwijls aan de communiebank zie knielen, dan dank ik God. Weer een huishouden gered, weer een intocht meer van Koning Jezus, weer een aanwinst voor Jezus Eucharistische Rijk. Eduard Poppe in Onze Bode, 14 mei 1922. Het onmisbare. Meesters en meesteressen, leer de kinderen dagelijks de communie gaan. Niets vervangt de heilige communie, geen gebed, geen raadgeving, geen oefening kan de plaats van de heilige communie innemen. De Jansenisten hadden in hun scholen alles, behalve de veelvuldige communie. Ze hadden een prachtig ascetisch opvoedingssysteem. Ze hadden zeer ingrijpende pedagogische vormingsmiddelen. Alleen het voedsel ontbrak en hun school miste zijn uitwerking. De einduitslag, de christelijke geest, het waarachtig christelijke leven ontbrak. Hun beste vormelingen werden vlekken op de moederkerk. Hun schoonste vruchten werkten als gif in de zielen en in de instellingen die ervan leefden. Jezus in de heilige hostie blijft altijd de hoogste en krachtigste opvoeder. En de veelvuldige heilige communie blijft het onmisbare en hoogste vormingsmiddel. De heilige hostie doet het leven van Jezus rondstromen in het kind. Zij doet al onze natuurlijke opvoedingsmiddelen meewerken om van het kind een tweede Jezus te maken. Dit zijn niet enkel woorden, het zijn waarheden. Uit Het Onmisbare, artikel in Onze Bode, 21 juli 1922. De eucharistische werking moet uitgaan van en bezield worden door de priester, want zijn priesterlijke wijding en roeping geeft hem in de eerste plaats het altaarsacrament in zijn handen. Zijn priesterlijke macht vertrouwt hem de eucharistie toe, jurisdictio in corpus reale. Zijn priesterlijke zending stelt ook het mystieke lichaam van Christus, de dopelingen en communicanten onder zijn gebed. Jurisdictio in corpus mysticum. Maar de priester kan niet alles alleen, zelfs niet in zaken priesterlijke en eucharistische werking. Hij moet een eucharistische stroming verwekken in de parochie en een samenwerkingsverband op gang brengen om de geloofsopvoeding te doen lukken. Eucharistische parochiewerking, Averbode 1923, pagina 11. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer. Het kruisoffer is de grootste gebeurtenis van heel de geschiedenis. Het misoffer met de heilige communie is de bijzonderste gebeurtenis van je dag. Dat krachtige kruisoffer vernieuwt Jezus in alle kerken, op het altaar in het misoffer dat de priester opdraagt. Door het misoffer wil Jezus de genade van het kruisoffer aan onze zielen meedelen. Jezus, dezelfde Jezus als die eenmaal gekruisigd werd, slachtoffert zich opnieuw. Jezus komt in de hostie en in de kelk met wijn. Hij verandert een klein stukje brood in zijn allerheiligste lichaam. Hij verandert een klein beetje wijn in zijn allerheiligste bloed. Jezus' kruisoffer is hernieuwd. Het is hetzelfde lichaam en hetzelfde bloed als op de Calvarieberg dat hier op het altaar geofferd wordt. Het is dezelfde offerande die welke dezelfde Jezus aan zijn Vader opdraagt voor ons. Het misoffer is dus hetzelfde als het kruisoffer. Het heilig misoffer is even krachtig als het kruisoffer. De consecratie is even verheven als de kruisdood van Christus. De heilige mis is de vernieuwing, de voortzetting en de toepassing van het kruisoffer van Goede Vrijdag. In de heilige mis slachtoffert Jezus zich echter op onbloedige wijze, want zie, op het altaar wordt Jezus niet meer bloedig gekruisigd. Geen nieuwe wonden, geen nieuwe nagelen. Jezus kan niet meer sterven, hij is verrezen. Hij is en blijft verheerlijkt en onsterfelijk, zowel naar lichaam als naar ziel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 80 en 81, Averboden 1924. Wil je nog beter de goedheid en wijsheid van Jezus leren kennen? Zie dan waarin hij zich door het misoffer verandert. Zie wat hij uitgekozen heeft om zijn kruisoffer te vernieuwen. En je zal het doel van zijn offer verstaan. Je zal weten waarom hij zijn kruisoffer vernieuwt. Je zal nog beter zijn liefde beseffen, zijn eindeloze liefde. Toch slachtoffert hij zich. Doch hij verkoos geen glanzende diamant, geen goud, geen edelgesteente. Die kostbare schitterende dingen hadden nochtans beter de schoonheid van Jezus en de adel van Jezus voorgesteld dan wat brood en wijn. Maar nee, Jezus dacht aan iets anders toen hij bij de laatste avondmaal het misoffer instelde. Hij dacht aan voedsel voor onze zwakke zielen. Hij dacht aan een bewijs van zijn liefde, aan een middel om ons op zijn hart te drukken, om ons met hem te verenigen alle dagen. Zie, het is brood dat hij neemt om het in zijn lichaam te veranderen. Hij komt tegenwoordig in een kleine hostie die wij kunnen opeten, in een hostie die ons kan voeden, in een hostie die zich geheel met ons kan verenigen. Zijn bloed verbergt hij onder schijn van drank, van wat wijn. Zo kan het uitgedronken worden door ons. Zo wordt zijn heilig bloed een drank voor onze zielen, een geestelijke drank. Mijn vlees is waarlijk een voedsel. Mijn bloed is waarlijk een drank, zei Jezus. Hij vernieuwt in de mis zijn kruisoffer zodanig dat het misoffer een eetmaal wordt voor de zielen. Het kruisoffer was een offer zonder heilige communie. De heilige mis is een offer met communie. Daarom ga je te communie tijdens de mis. Daarom is de mis zonder de heilige communie als een feest zonder eetmaal. Op Calvari was hij onze losprijs. In het laatste avondmaal was hij onze spijs. Op het altaar is hij ons voedsel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 83, Averboden 1924.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de vierde aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Een aflevering die de titel draagt Componist van de Stilte. Ik geef u eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In aflevering 1 vertelde ik u over de jeugd en jongelingsjaren van Arvo Pärt. Dat deed ik tegen de achtergrond van enerzijds de dramatische 20e eeuwse politieke geschiedenis van Estland en anderzijds tegen de achtergrond van het indrukwekkende muziekleven van dat land. In aflevering 2 schilderde ik de periode tot 1968, de tijd dat Pärt zich manifesteerde als een woordvoerder van de muzikale avant-garde in zijn land. Hij was de eerste Etse componist die begon te werken in de strenge 12-toonstijl. Maar hij begon ook in allerlei collagetechnieken te werken. Ik liet u als voorbeeld onder andere het stuk Collage op Bach horen. En u kon in dit stuk letterlijk de wereld van het modernisme en de wereld van Bach op elkaar horen botsen. In tegenstelling tot veel westerse componisten bedoelde Pärt deze transplantatietechniek niet ironisch spottend. Die tonale eilandjes in een zee van modernisme hadden meer de betekenis van luister hoe mooi dit vroeger geklonken heeft. Het muzikale modernisme werd in het Westen doorgaans als een wereld van absolute vrijheid gevierd, maar voor Pärt werd het steeds meer een uitdrukking van absolute vervreemding, uitdrukking van betekenisloos nihilisme. In een later vraaggesprek spreekt hij over de twaalftoonsmuziek als de steriele democratie tussen de noten die elk levend gevoel in ons gedood heeft. Die modernistische periode wordt in 1968 afgesloten met de première van Credo, een stuk voor piano, koor en orkest. Ik vertelde u uitvoerig hoe het stuk toen ontvangen werd en hoe het voor een waar schandaal zorgde. Muzikaal was Credo een sluitstuk van zijn modernistische periode. De muziek bevat tal van met elkaar schurende muzikale elementen. Van de twaalftoonstechniek tot het Gregoriaans, van het laat-romantische idioom van de Estse componist Elgar, tot klanken die ons kunnen doen denken aan Olivier Messiaen. Maar ook ontleent hij hier weer muzikaal materiaal aan Bach. Muzikaal een sluitstuk, geestelijk vormde Credo het startpunt van iets nieuws. De manifestatie van een bekeringsproces dat uit zou lopen op zijn toetreding tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Met Credo deed de componist ook een frontale aanval op het atheïstische regime. Ik geloof in Jezus Christus, zingt het koor ter inleiding. En dan volgt, eveneens in het Latijn, de tekst uit Matteüs. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Ik vertelde u hoe het stuk door omstandigheden door de censuur geslipt was. De periode tussen 1968 en 1976 staat in de Pärt-literatuur bekend als de periode van de compositorische stilte. Als een periode van muzikale en geestelijke heroriëntatie. Hij heeft in die jaren betrekkelijk weinig gecomponeerd. Wel verscheen in 1972 zijn derde symfonie. Ik liet u een fragment van die symfonie horen. Hij lijkt hier wanhopig op zoek te zijn naar een eigen stem. Uiteraard moest er wel brood op de plank komen. Zoals ook Sovjet-componisten als Schnitke en Shostakovich om den brode deden, hield Pärt zich bezig met het componeren van filmmuziek. Hij componeerde in die periode muziek voor wel 20 producties. Dit soort werk wordt niet tot zijn eigenlijke oeuvre gerekend, maar ik kan u er wel iets van laten horen. De desbetreffende film heette Ukuwara Wals. En de filmmuziek heeft Pärt later voor de piano gearrangeerd en wordt hier gespeeld door Marcel Worms.

Dit was dus ambachtelijk gemaakte muziek om den Brode. Pat is in de periode 1968-1976 heel intensief bezig met een zoektocht naar de stijl waarmee hij later wereldberoemd is geworden. Ik vertelde u in aflevering 3 uit welke muzikale bronnen Pat geput heeft nadat hij zich losgemaakt had van dat westerse muzikale modernisme. Hoe hij toevallig in een platenzaak in Tallinn kennis maakte met het Gregoriaans. Een tweede belangrijke bron waaruit Pat putte om tot zijn eigen stijl te komen is de oude polyfone stijl van na de middeleeuwen, zeg maar het werk van componisten als Josquin des Prez. Later zullen we het nog hebben over het geestelijke belang van de orthodoxe traditie, maar het is een misverstand om te menen dat muzikaal gezien de orthodoxe kerkmuziek een belangrijke bron is geweest waar hij uit geput heeft. Muzikaal zijn het vooral westerse bronnen die van belang zijn geweest. Naast het Gregoriaans en de westerse polyfone stijl van Josquin des Prez en de zijne, hield Pat ook van de oude Estse volksmuziek. Ik vertelde u over zijn innige contacten met het muziekgezelschap Hortus Musicus in verband met Pats belangstelling voor de oude volksmuziek van Estland. In aflevering 3 liet ik u iets horen over zijn ontdekking van een nieuwe muzikale weg. Ik maakte daarbij vooral gebruik van de woorden van de componist zelf en zijn vrouw Nora. In het midden van de jaren 70 begon Pat stukken te schrijven in een stijl die hij zelf aanduidde met het woord tintunabuli. Muziek die als het geluid van bellen of klokken klinkt. En ik besloot de laatste aflevering met de dramatische episode die zich afspeelde in het jaar 1980. In dat jaar dwongen de communistische autoriteiten Pat en zijn gezin het land te verlaten. Ik vertelde u hoe een douanebeambte bij het grondig doorzoeken van de bagage enkele cassettebandjes vond en hoe Pat in die nachtelijke uren in die praktisch lege enorme stationshal die bandjes met zijn eenvoudige tape recorder moest afspelen. En ik liet u toen ter afsluiting van die aflevering die drie stukken horen. Het Kyrie uit zijn Missa Syllabica, het Cantus en het stuk Arbos. Tot zover mijn korte samenvatting van het voorafgaande.

Deze aflevering is getiteld Componist van de Stilte. In deze aflevering verlaat ik het chronologische kader van Pert's leven voor een meer thematische benadering van het fenomeen stilte. Omdat Pert in de jaren 70 zijn eigen spirituele thuis in de orthodoxe kerk vond, leek het mij passend om in latere afleveringen ook op zoek te gaan naar enkele verbindingslijnen tussen die muziek en de orthodoxe traditie. Die orthodoxe wereld wordt wel vaak vermeld in de Pert-literatuur, maar meestal blijft het daarbij. Soms wordt zeer ten onrechte gesuggereerd dat Pert's muziek op een directe wijze een uitvloeisel is van de orthodoxe kerkmuziek. Anderzijds beleven veel muziekliefhebbers zijn muziek louter als een soort meditatieve New Age muziek. Natuurlijk, Pert heeft zelf benadrukt dat zijn muziek voor iedereen geschreven is, niet alleen voor gelovigen. Maar enige kennis van de christelijk-orthodoxe achtergrond ervan kan de luisterervaring erg verdiepen. Componist van de stilte, die paradoxale verbinding tussen de muziek van Arvo Pärt en de stilte wordt heel vaak gelegd door serieuze beschouwers van zijn muziek. Zo draagt het boek van de Amerikaanse orthodoxe theoloog Peter Butenef de titel Arvo Pärt, Out of Silence. En het recent verschenen boek van de Nederlandse auteur Twan Geurts over Pärt heet Componist van de Stilte. En min of meer toevallig trok ik, toen ik met deze programma's bezig was, ook het boek van de Nederlandse filosoof Charles Vergeer uit een van mijn boekenkasten. Dat boek draagt de titel De Kunst van de Stilte. In het boek van Vergeer komt Arvo Pärt overigens niet voor, maar louter intuïtief dacht ik ook in dit boek wel iets te kunnen vinden over die paradoxale relatie tussen muziek en stilte. En ik maak hier ook nog gebruik van een boeiende beschouwing van de muzikoloog Leo Samama, een beschouwing met de beloftevolle titel Muziek en Stilte. En natuurlijk laat ik ook Pärt zelf aan het woord. Eerst wat algemene noties over de relatie tussen muziek en stilte. De muzikoloog Leo Samama legt ons uit hoe stilte en muziek met elkaar verweven zijn. Alle klank komt voort uit de stilte en keert uiteindelijk weer terug naar de stilte. De stilte is het enige fenomeen waaraan we geluid kunnen relateren. De stilte kun je volgens hem zien als het canvas waarop met klanken geschilderd wordt, van waaruit muziek ontstaat. En in zijn essay legt Samama ons vervolgens helder uit dat er allerlei soorten stilte in de muziek te ontdekken zijn. Heel vaak wordt stilte door een componist gesuggereerd zonder dat het in de partituur echt stil is. Iets dergelijks kunt u in de eerste mate van de eerste symfonie van Mahler horen, waar een prachtige suggestie van de ochtendstilte op het land door klanken gesuggereerd wordt. Een nog mooier voorbeeld is de onweerscène in Beethovens zesde symfonie, de zogeheten pastorale. In de eerste drie delen van de symfonie trekken we het platteland op en komen te verkeren in het vrolijke samenzijn van plattelandsmensen. Maar dan plotseling, in het vierde deel, wordt het landelijk feestje onderbroken door Gewitter und Sturm, door onweer en storm. En in dit deel wil de componist vooral het contrast weergeven tussen de luidheid van de donder en de storm en de stilte tussen de donder en de stormvlagen. We ervaren hier stilte door muziek. Nu, dat
vierde deel duurt maar enkele minuten, dus dat kan ik u wel even laten horen. De stilte wordt hier vooral gesuggereerd door het zachte, bevende geluid van de strijkinstrumenten, vooral van de bassen.

Tot zover de suggestie van stilte in de muziek. Daar zijn natuurlijk nog talloze andere voorbeelden van te geven. Maar naast de gesuggereerde stilte is er in de muziek natuurlijk de inzet van echte stilte. Er zijn in de muziek verschillende vormen van dat soort stilte te onderscheiden. Dat kan bijvoorbeeld de dramatische stilte zijn. Vergeer geeft er in zijn boek een voorbeeld van uit Wagner's opera De Vliegende Hollander. Midden in een feest en een storm doemt er een spookschip op. Vier lange tellen zwijgen zangers en orkest. Wagner geeft hier alle ruimte aan de stilte. Waarom doet hij dat? Omdat zonder de stilte er slechts sprake zou zijn van een gewoon voorbijvarend schip. Door het plotseling zwijgen van zangers en orkest wordt er een sfeer van dreiging geschapen en verschijnt de Vliegende Hollander als spookschip. De lange stilte doorbreekt de gewone werkelijkheid en schept ruimte voor een volstrekte andere mythische werkelijkheid. Want, misschien kent u het verhaal, op dat spookschip bevindt zich de eenzame, verdoemde Hollandse kapitein die niet sterven kan en daarom maar rond moet blijven zwerven op de wereldzeeën. Om de 7 jaar mag hij aan land gaan om te zoeken naar de vrouw die hem van zijn vloek kan genezen. Naast door de muziek gesuggereerde stilte en de stilte als dramatisch element, kan de stilte ook als gelijkwaardig muzikaal element optreden. U kunt nu gaan beluisteren hoe de stilte duidelijk als constituerend element optreedt in de eerste van Perts Magnificat antifone. Met een tekst die begint met O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste.

De stilte schept ook ruimte. In liturgie en eredienst draagt de stilte de betekenis van aandacht krijgen voor. De stilte schept ruimte voor iets wat deze werkelijkheid te boven gaat. Het is de stilte tijdens de consecratie. Al sinds Plato is er de gangbare gedachte dat het goddelijke en de ware werkelijkheid, de waarheid en het schone dus, datgene waar het werkelijk om gaat, nooit echt onder woorden te brengen valt. Dat de diepte van de ziel, de waarheid en het goddelijke ver voorbij de grenzen van onze stem, onze woorden en ons weten liggen. Ik liet u net in Pets O Wijsheid horen hoe de stilte ook als vormend element in de muziek kan optreden. Muziek is dus niet louter klank, maar ook stilte. Stilte als een natuurlijk onderdeel van muziek. Mozart lijkt nog een stapje verder te gaan toen hij zei dat, citaat, de muziek niet in de noten zit, maar in de stilte tussen de noten. Debussy heeft ook iets dergelijks geschreven, maar dat kon ik niet zo gauw terugvinden. Ook de jazz, trompetist en componist Miles Davis zei ooit zoiets. Muziek zijn niet de noten die je speelt, maar het zijn juist de noten die je niet speelt. Als groot liefhebber van de muziek van Miles Davis moet ik nu een sterke neiging onderdrukken om u wat van zijn muziek te laten horen. In plaats daarvan wil ik u wel iets laten horen van de hedendaagse katholieke Vlaamse componist Chris Olbrand. Olbrand noemt zijn muziek stiltemuziek. Ik laat hem zelf even aan het woord om uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Hij schrijft: ik gebruik de term in bredere zin voor muziek waarin klank en stilte elkaar om de paar seconden afwisselen, zoals in- en uitademen. Deze manier van componeren vindt zijn oorsprong in het Gregoriaans, vooral in het psalmodiëren, het zingen van psalmen op een specifieke manier, zoals nog steeds gebeurt in abdijen en kloosters. Hierbij wordt de psalm beurtelings gezongen met een stilte halverwege elk vers, waarin de monniken de gezongen tekst laten indalen. Dit meditatieve zingen heb ik jarenlang als monnik beoefend. Stiltemuziek is hedendaagse muziek, zowel instrumentaal als vocaal, gebaseerd op dit principe. Olbrand maakt een onderscheid tussen meditatiemuziek en stiltemuziek. Dat zijn voor hem zeer verschillende fenomenen. Meditatiemuziek is vaak één continue stroom van geluid die rust brengt, omdat het blijft voortduren. Je kunt daarop vertrouwen en er daardoor ook bij wegdromen. Stiltemuziek daarentegen vereist constante aandacht van de luisteraar door de voortdurende onderbrekingen. Om u een idee te geven, kunt u nu luisteren naar Olbrands toonzetting van Psalm 125, gezongen door Capella Brabant. De eerste woorden van deze psalm luiden: zij die bouwen op de Heer zijn als de Sionsberg. Wankelen zal hij nooit, houdt tot in eeuwigheid stand. Jeruzalem heeft bergen rondom, zo is de Heer rondom zijn volk, van thans tot in eeuwigheid.

U hoorde Psalm 125 in de toonzetting van Chris Oelbrand. Al helemaal aan het begin van het boek van Charles Vergeer trof ik een soort programmatische klaroenstoot aan voor zijn beschouwingen over de stilte. Al is de term klaroenstoot hier natuurlijk problematisch. Want ik lees bij hem: stilte is anders dan de rust die in de plaats komt van het rumoer. Stilte is anders dan het zwijgen dat aan de woorden iets toevoegt. Stilte is anders dan het volstrekte ontbreken van elk geluid, het geluidloze. De stilte daalt neer. Ze valt. Stilte is niet het begin van de weg, in de zin van wees stil en dan gebeurt er iets. Nee, de stilte treedt pas in aan het eind van het smalle pad van het stillen en steeds stiller worden. Stilte is dus niet het begin. De stilte daalt neer als de avond, pas na het wijken van het licht en het werken van de dag. De stilte valt als het duister van de nacht, pas nadat het laatste rumoer weggestorven is. Stilte is niet het begin, maar als de stilte intreedt, verschijnt alles opeens in een heel ander licht. Charles Vergeer legt ons in zijn boek uit dat er in de moderne wijsbegeerte steeds meer een tegenstelling is ontstaan tussen onze woorden en de dingen om ons heen. Tussen het bewustzijn en het zwijgen. Tussen de woorden die de werkelijkheid uitdrukken en de onwerkelijke stilte zonder stem. Daardoor werden bewustzijn en woorden tot een drempel die stilte en leegte onbereikbaar maakte. Descartes grondvestte zijn waarneming van de wereld immers op het denkende ik. Descartes' uitgangspunt was dat echte, ware kennis niet voortkomt uit zintuiglijke waarneming, die de mens immers kan bedriegen, maar alleen uit de ratio, het menselijk verstand. Zijn bekende lijfspreuk luidde: cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Met andere woorden, alleen het bewustzijn is dan het werkelijke. Al het overige wordt stil en stom. In de moderne filosofie wordt stilte ongrijpbaar en onbegrijpelijk, omdat ze enkel negatief, als het ontbreken van iets, wordt gedefinieerd. En zo moeten we volgens Vergeer de woorden van de 17e eeuwer Pascal begrijpen. Bij Pascal kunnen we immers lezen: de eeuwige stilte van die oneindige ruimtes vervult me met vrees. Deze angstkreet drukt uit dat de kosmos donker en koud is. We treffen er slechts de duistere materie in aan. Alleen onze geest, ons bewustzijn, is als een vonk, een lucifer in dit vreemde en koude heelal. Maar in de oudheid en in de middeleeuwen was het heelal nog niet stil, kil en koud. Er werd integendeel met bewondering en verwondering naar opgezien. Al bij de antieken vinden we het idee dat het universum bestuurd wordt door harmonieuze numerieke relaties en dat de afstanden tussen de planeten overeenkomen met muzikale intervallen. Die bewegende hemellichamen maken dus muziek. Dat is de harmonie der sferen. Geluid wordt immers veroorzaakt door beweging. Alle bewegende lichamen veroorzaken immers geluid, waaruit afgeleid werd dat ook de bewegende hemellichamen geluid produceerden. Of die harmonie der sferen ook echt voor de mens hoorbaar was, daar bleven de meningen overigens over verschillen.
Middeleeuwse denkers onderscheiden drie soorten muziek. Die kosmische muziek, dus die harmonie der sferen, heet dan musica universalis. En daarnaast onderscheiden zij nog twee andere vormen van muziek. De musica humana, dat is de inwendige muziek van het menselijk lichaam. En de musica instrumentalis, de gespeelde en gezongen muziek. Dat was dus de muziek zoals wij die term plegen te gebruiken. We hoorden het Vergeer al zeggen. Zwijgen is niet hetzelfde als stilte. Zwijgen kan opgelegd worden. De stilte niet, die valt. Gebodsbordjes met stilte alstublieft gaan over iets wezenlijk anders. Het is met het invallen van de stilte zoiets als verliefd worden. De Engelsen zeggen het zo mooi, to fall in love. De stilte, aldus Vergeer, valt in. Van buiten blijkbaar komt ze binnen ons bereik, onze werkelijkheid. De stilte komt van elders. Vergeer leest in het Oude Testament en geeft ons het volgende in overweging. Wat wandelden de aartsvaders nog gemoedelijk met hun God in de koelte van de avond, terwijl ze met hem spraken. Nadien hulde hij zich in een wolk van vuur, spleet zee en rots en verscheen hij in de dauw van het manna en als de stem hoog op de berg. Nog later waren wel ark en altaar, rots en tempel bij ons, maar toonde hij zich slechts in offer en gebed. Hij toonde zich voor het laatst aan de profeet Elias. En het was de stilte waarin hij zich hulde. Een van die nog met God wandelende aartsvaders was Henoch, de man die 365 jaar oud was toen hij door God werd weggenomen. De tweede aartsvader van wie in Genesis gezegd wordt dat hij met God wandelde, was Noach. Dat verhaal van Elias vinden we in het eerste boek van Koningen. Elias is de woestijn ingevlucht, ver van het hof en de heilige stad. Na 40 dagen komt hij aan bij de berg van God, de Horeb. Hij verschuilt zich in een grot, maar een stem roept hem naar buiten. En dan lezen we: toen trok Yahweh voorbij. Voor Yahweh uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar Yahweh was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was Yahweh niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was Yahweh niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elias dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: wat doet gij hier, Elias? Yahweh manifesteert zich hier dus niet zoals hij zich in Exodus aan Mozes manifesteert, toen de berg geheel in rook was gehuld, omdat, zo staat het er, Yahweh in vuur was nedergedaald. Daar lezen we: heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschal weerklonk luider en luider. Hier bij Elias volgt op de storm, de aardbeving en dan het vuur. Maar zo wordt uitdrukkelijk gezegd dat Yahweh niet in deze elementen was, maar in een zachte bries, in het suizen van de stilte.
In de tweede door Pet getoonzette Magnificat antifoon wordt het volgende gezongen. O Adonai, Heer van Israëls huis, gij zijt in het brandende braambos aan Mozes verschenen en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom, verlos ons met de uitgestrekte hand.

In een vraaggesprek uit 2014 horen we Pat het volgende over ons thema zeggen. Aan de ene kant is stilte te vergelijken met vruchtbare grond. Grond die wacht op onze scheppende daad, ons zaad. Aan de andere kant moet stilte benaderd worden met een gevoel van diep ontzag. Wanneer we over stilte spreken, moeten we ons goed realiseren dat stilte, om het zo maar te zeggen,

ons of op iets binnen ons. De stilte van onze ziel, die niet beïnvloed wordt door externe afleiding, is veel belangrijker, maar ook veel moeilijker te bereiken. We horen Pat hier onderscheid maken tussen externe stilte, meetbaar in decibellen, en innerlijke stilte. Een innerlijke rust die als een akker zo bebouwd moet worden dat het juiste woord, de juiste klank, opkomt. Iets dergelijks horen we ook in de woorden van de hedendaagse katholieke Schotse componist James Macmillan. Toen deze opmerkte: elke componist weet dat de stilte voor het scheppen niet leeg is, maar zwanger van mogelijkheden. En hij voegde daaraan toe: het is aanwezigheid als afwezigheid. Afwezigheid als aanwezigheid. Dat is precies wat muziek is. De centrale verbindingslijn tussen stilte en muziek is de centrale verbindingslijn tussen hemel en aarde. Aldus James Macmillan, een fascinerende man voor wie ik in een ander radioseizoen nog eens uw aandacht wil vragen. De wortels van Pat's werk in de stilte die aan het scheppen voorafgaat, vinden we een enkele keer heel expliciet verwoord. Bijvoorbeeld wanneer hij over het ontstaan van zijn Te Deum zegt: ik moest deze muziek zachtjes uit de stilte en de leegte trekken. De componist ziet zichzelf hier als een vroedvrouw die een levend wezen geboren laat worden uit de moederschoot van de stilte. Voor mij, zegt Pat ergens, betekent stilte het niets van waaruit God de wereld schiep. In het begin van Pat's Te Deum horen we de muziek heel langzaam uit de stilte oprijzen.

0: Beste luisteraar, in deze aflevering heb ik met u vooral over het thema stilte gesproken vanuit filosofie en muzikologie. Volgende keer ga ik verder met de bespreking van de geestelijke achtergrond van Perts muziek. Gegevens over de muziekfragmenten vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde belangstelling en hoop u volgende week weer te treffen.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwd worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost van angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag heb ik twee gasten in de studio die ik mag verwelkomen. En ik ga er meteen bij zeggen dat we vooraf hebben afgesproken dat we gewoon je en jij tegen elkaar zeggen. Dus over en weer. En dan wil ik dus heel graag van harte welkom heten dominee Erika Scheenstra. Wie en wat je bent, dat ga je zo vertellen. En ook de heer Geert van Dartel. Van harte welkom allebei. Ik begin eventjes bij dominee Erika Scheenstra. Jij bent hier voor het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk een herdenkingsdienst ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. In Nederland is dat 1 juli, hebben we ook de algemene herdenking natuurlijk. Nou, er is ook een viering, een dienst op 27 juni. Daar gaan jullie allebei van alles over vertellen. Maar eerst eventjes, wie zijn jullie? Het is toch eventjes fijn om te weten waarom je dan hier zit. En dan wil ik het woord eerst aan jou geven, Erika.
1: Dankjewel. Mijn naam is Erika Scheenstra en ik ben predikant van de protestantse gemeente van 's-Hertogenbosch. Al een heel aantal jaren, dus ik woon met heel veel plezier al heel lang in Den Bosch. En vanuit de protestantse gemeente ben ik afgevaardigd naar het beraad van kerken in 's-Hertogenbosch. En ik ben daar ook al een heel aantal jaren de voorzitter van. En het beraad van kerken, dat is eigenlijk een grote tafel met mensen, afgevaardigden van kerken in 's-Hertogenbosch, die elkaar ontmoeten en samen optrekken en samen activiteiten organiseren.
0: Ja, ja. Mag ik vragen, heb je een gezin?
1: Zeker een gezin. We hebben 5 kinderen en die hebben ook allemaal aanhang. En er is inmiddels ook al 1 kleinkind.
0: Oh, ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk allemaal grote kinderen en die wonen niet meer thuis.
0: Nee. Maar nou, mooi om ze te horen.
1: Ja.
0: Geert van Dartel, ook van harte welkom. Wie is Geert van Dartel?
2: Dankjewel, Yvonne, voor de uitnodiging. Ik ben Geert van Dartel inderdaad, geboren in Os, woon daar nog steeds. Ik heb mijn leven gewijd aan de ecumenische samenwerking. Ben Rooms-Katholiek, theoloog. Werkte lange tijd voor de Katholieke Vereniging voor Ecumenen. Ben inmiddels met pensioen. Maar in die hele lange tijd was ik ook altijd verbonden met de Raad van Kerken in Nederland, waar ik de afgelopen 6,5 jaar voorzitter van ben.
0: Ja, en misschien toch goed om eventjes helder te krijgen, de Raad van Kerken in Nederland en het Beraad van Kerken hier in Den Bosch. Kan een van jullie even kort zeggen hoe dat ten opzichte van elkaar staat?
2: De Raad van Kerken in Nederland is een forum, een gemeenschap van 19 lidkerken, variërend van de orthodoxe kerk, de Rooms-Katholieke, oud-katholieke kerk, verschillende protestantse kerken, denominaties en vrije kerken. En dat forum dat bestaat op landelijk niveau. Vertegenwoordigers van die lidkerken zitten in die raad.
0: Ja.
2: Maar daarnaast heb je in Nederland zo'n 300 plaatselijke raden van kerken die allemaal binnen een stad eenzelfde soort van forum of gemeenschap, beraad of convent organiseren ten behoeve van het onderlinge gesprek en contact en de samenwerking.
0: Mm-hmm.
2: En zo is er in 's-Hertogenbosch een beraad van kerken sinds vele jaren.
0: Ja, ja, en de raad van kerken zelf bestaat natuurlijk ook al.
2: De raad is opgericht in deze vorm in 1968, maar al voor de Tweede Wereldoorlog was er een ecumenische samenwerking in aanleg, 1939. En na de oorlog is er ook een ecumenische raad van kerken geweest. Maar in deze vorm, ook met lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk, is de raad actief vanaf 1968.
0: Ja, ja. Nou, ongetwijfeld zijn er heel veel interessante activiteiten en wat ondernomen wordt door zowel het Beraad van Kerken hier in Den Bosch als de Raad van Kerken in Nederland. Maar wij gaan ons bezighouden met die speciale herdenkingsdienst die op 27 juni in Den Bosch in de Sint-Jan gaat plaatsvinden. Bij gelegenheid inderdaad van het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Om toch maar even helder te krijgen. Ik las dus dat sinds 2013 de kerken zich dit ook aantrekken. Hè, dit herdenken, wat op zich al veel langer gebeurt. Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat is de bedoeling van zo'n dag? Wie mag ik daarvoor het woord geven?
1: Nou, ik denk dat Geert moet beginnen. Want de Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om in 2013 die herdenking te laten plaatsvinden.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, het heeft heel lang geduurd voordat dit grote beladen onderwerp op de agenda kwam van de samenleving en van de kerken. Ik heb het teruggezocht en het gesprek erover begint eigenlijk al in de jaren 80 van de vorige eeuw. En in 2013, na beraad met groepen, vertegenwoordigers van groepen die het verleden met zich meedragen, is de Raad van Kerken met een belangrijke tekst gekomen waarin ze zich uitspreken over de medeverantwoordelijkheid van kerk en theologie voor dat pijnlijke verleden. En ze de belofte hebben gedaan om samen met nazaten van tot slaafgemaakte te werken aan verwerking, verzoening en herstel.
0: Mm-hmm.
2: En dat was een belangrijke mijlpaal. Daarna is het weer even blijven liggen. En toen, bij de voorbereiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023, de feitelijke afschaffing van de slavernij, is er in de Nederlandse samenleving heel veel op gang gekomen. En vanaf dat moment hebben wij ook in de Raad van Kerken gezegd, niet alleen is belangrijk een maatschappelijke discussie en samenwerking die aangaande en een politieke betrokkenheid, maar juist ook vanuit de kerken moeten wij dit thema actief blijven oppakken en gestalte geven in conferenties en in gebedsdiensten. En dat leidde in 2023 tot een grote herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. En sinds dat jaar doen we dat ieder jaar in een andere plaats. Eerst in Dordrecht, daarna in Zwolle en dit jaar in 's-Hertogenbosch. Daarbij moet gezegd dat de Evangelische Broedergemeente, een van de lidkerken van de Raad, sinds jaar en dag, dus de Evangelische Broedergemeente heeft sterke wortels in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland, dat zij ieder jaar op 1 juli of voorafgaand aan 1 juli de dienst Ketikoti vieren om die afschaffing van de slavernij te markeren en ook te vieren dat de ketenen verbroken zijn.
0: Ja. Eén ding wat ik denk heel belangrijk is ook wat je opnoemt is, nou, hè, de kerken hebben ervaren, bedacht, gevoeld, wij moeten hier iets mee om dit te herdenken voor de verzoening en voor de ook weer om tot eenheid te komen. Hè, dus ook het thema natuurlijk, elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Maar kun je omschrijven waarom? Waarom is het zo belangrijk om dus een speciale gelegenheid te hebben om dat dus te uiten, om daar vorm aan te geven. Dus die verzoening, die eenheid zoeken.
2: Ja, weet je, het is vanzelfsprekend, zo lijkt het, dat christenen die behoren tot een kerkgenootschap dat door dat verleden getekend is, dit herdenken en vieren, het verbreken van de ketenen. En het is tegelijkertijd zo dat in de Nederlandse geschiedenis dit grote drama, deze tragedie, lange tijd niet gezien is. Ook niet door de witte kerken. En kijk, het is niet alleen het hele oude verleden vanaf het begin van de 17e eeuw tot het midden van de 19e eeuw. Het gaat ook om de doorwerking in de geschiedenis van de generaties tot op de dag van vandaag toe. En voor nazaten van tot slaafgemaakte, ook voor christenen die tot die kerken behoren, is het wel belangrijk dat niet alleen zij dat verleden dragen, maar dat het ook gezien en onderkend wordt door de andere kerken die misschien daar niet zo door bepaald worden of aan de andere kant van de geschiedenis stonden.
0: Mm-hmm.
2: En dus het is gemakkelijk gezegd, verzoening en herstel, maar dat begint op de eerste plaats bij de bewustwording van dat verleden zelf. En daar hebben wij nog een hele lange weg te gaan om dat in onze kerken ook doorleefd en bekend te maken.
0: Yeah.
2: En daar werken we aan. En daarom is zo'n dienst waarin dat verleden herdacht wordt, waarin gebeden wordt om ontferming, waarin gebeden wordt om verzoening en herstel, een heel belangrijke gebeurtenis ook in onze ecumenische samenwerking tussen verschillende kerken.
0: Ja, ja. Ja. Ja, want de dienst, hè, wat je opnoemt, is een onderdeel eigenlijk van een groter geheel, hè, op die dag, toch? Zeg ik dat goed?
1: Nou, de dag zelf bestaat uit een ontvangst van alle gasten, mensen die aanwezig willen zijn. En we hebben de opdracht gekregen in Den Bosch om deze herdenkingsdienst te organiseren vanuit de Raad van Kerken en de Stichtingen Heilzaam voor Verwerking Slavernijverleden. En die twee instanties die hebben Den Bosch gekozen omdat ze zeiden van, we willen graag dat die herdenking aansluit bij de plaatselijke geschiedenis van een stad. Dus en de gemeente Den Bosch, dus de burgerlijke overheid, heeft ook een eigen onderzoek laten doen naar, hebben wij een slavernijverleden en hoe ziet dat er dan uit? En voor Den Bosch heeft het heel erg te maken met de koloniale handel. Dus hier is een hele duidelijke, zijn kooplui geweest en een overslag van koloniale producten als koffie en suiker. Nou ja, alles wat je uit de, dat waren natuurlijk toen windgewesten waren, dat kwam hier. En in dat onderzoek wordt onder andere de familie van Landschot genoemd. Dat was een koopmansfamilie. En die haalden die producten uit de Oost en de West. Die natuurlijk op plantages werden verbouwd. Dus toen wij de opdracht kregen, ga een herdenkingsdienst organiseren die ook te maken heeft met heilzame verwerking van de slavernijverleden, dan moeten we natuurlijk niet alleen maar als witte mensen met een grote afstand tot die geschiedenis, maar we moeten alle mensen om tafel zien te krijgen. We hebben op die manier dus ook contact gezocht met de familie van Landschot, die ook als familie en als bank zelf onderzoek heeft laten doen naar hun eigen verleden. En in de herdenkingsdienst is ook een nazaat van de Cornelis van Landschot, de koopman uit van toen,
0: ja,
1: die het woord krijgt tijdens de dienst. Samen met iemand die Surinaamse roots heeft. En zij gaan met elkaar in gesprek over die stem. Ze zijn stemmen uit een gedeeld verleden.
0: Ja, ja.
1: Want dat maakt het soms zo pijnlijk. De mensen van vandaag de dag zeggen, wat heb ik met slavernij verleden? En ik kan toch de schuld niet dragen van wat ooit vroeger gebeurd is of wat misschien ooit een voorouder heeft gedaan of gedragen. Maar wij hoeven niet schuldig te zijn over wat er toen gebeurd is of schuldig te voelen. Maar we hebben wel diezelfde bagage. We hebben zelf de verleden mee te dragen en ons daartoe te verhouden. En dat is een van de belangrijkste onderdelen die we naar boven willen laten komen tijdens die herdenkingsdienst. We komen uit een gedeeld verleden en we kijken anders naar dat verleden, maar laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus vanuit die verscheidenheid elkaar ontmoeten.
0: Ja, ja. Is het gewoon om het misschien duidelijk te maken, is het een beetje te vergelijken met zeg maar de jongere generaties nu, die ook zelf helemaal niets hebben meegekregen, ook van hun eigen ouders, niet omdat die ook te jong zijn, van de Tweede Wereldoorlog, waarin je dus wat zo'n ongelofelijke invloed heeft gehad natuurlijk op op de wereld. En dat we wel roepen van, het is zo belangrijk om het te blijven herdenken. Maar mensen komen er wel steeds verder van af te staan. Maar er wordt heel veel gedaan om dat te blijven herdenken. Is dat, bedoel, het is een ander soort verleden, maar
1: We staan nog niet aan het begin. De Tweede Wereldoorlog is zo een belangrijk thema in onze Nederlandse samenleving en geschiedenis geweest. En het slavernijverleden vinden we vaak nog heel erg lastig om bespreekbaar te maken.
0: Ja, ja.
1: Dus we zijn nog niet aan de openheid toe. En we hopen door deze dienst en de activiteiten daaromheen daar aandacht voor te vragen. Er komt volgende week een tentoonstelling in de hal van het stadhuis, georganiseerd door die Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Om een voorbeeld te noemen, daar ligt een Bijbel waar het hele boek Exodus uitgehaald is. En dat had natuurlijk voor toen de tijd een reden. Want stel je voor dat die slaven op die plantages is door die geschiedenis van Mozes en zijn volk op het idee zouden kunnen komen dat ze zouden kunnen ontvluchten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je ziet hoe zelfs de Bijbel gemanipuleerd is om een bepaalde groep eronder te houden.
0: Ja. Ja, ja.
1: En om op ook dat stuk geschiedenis ons daarvan bewust te... Want wij staan natuurlijk als christenen ook in die traditie van plantagehouders... die op die manier over anderen hebben geheerst.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, Geert, jij wilde ook iets aanvullen.
2: Als het mag, dan zou ik nog een paar dingen willen aanvullen op wat Erika vertelt. Over... Het historisch bewustzijn in Nederland wordt vaak gezegd dat het van hele korte duur is.
0: Ja.
2: Dus mensen hebben nu al moeilijk, jonge mensen hebben nu al moeite om zich voor te stellen wat er in de vorige eeuw allemaal is gebeurd. En hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog in onze herinneringscultuur is. In een sterke mate geldt dat natuurlijk voor dat slavernijverleden dat 400 jaar duurde, maar zich afspeelde in een vervlogen tijd tussen de 16e, eind 16e eeuw tot eind van de 19e eeuw. Maar goed, als je beschouwt, dan heeft die periode ontzettend veel betekend voor de wording van ons land. Dus dat koloniale bestel, daar speelde Nederland een grote rol in. Dus als we naar de Tweede Wereldoorlog denken, dan denken we aan de Holocaust en aan de bezetting. En vervolgens aan de bevrijding en de voorspoed die daarna kwam.
0: Ja.
2: Maar dat slavernijverleden en het koloniaal bestel heeft nog veel meer pijnlijke kanten voor onze eigen geschiedenis. Het is veel moeilijker, dus daar moet je echt op studeren om daar meer zicht op te krijgen. Bij de herdenking en de viering van slavernij, de afschaffing van de slavernij, is soms wel de

0: maar ook het vieren van de vrijheid. Hè. Dus de formule 4 en 5 mei wordt door sommigen ook wel toegepast op dat slavernijverleden. Maar zoals Erika zegt, we zijn nog lang niet zo ver in de bewustwording gekomen als we misschien wel zouden wensen.
1: Nee, en dat zie je, dat het is, zal ook niet helemaal een goede vergelijking zijn, maar de laatste jaren is er wat betreft de Tweede Wereldoorlog wel meer aandacht gekomen voor nazaten van NSB'ers.
0: Zeker.
1: Dus daar, de minder mooie kant is natuurlijk veel langer weggedrukt geweest. Mm-hmm. Wat je zegt van ja, ons eigen rol in dat slavernijverleden is gewoon niet mooi. Maar hoort wel in ons bewustzijn, in ons gewoon. Ja, het hoort bij het kanon natuurlijk gewoon van de geschiedenis.
2: En het is breder dan dat, hè? Nederland is natuurlijk ook rijk geworden. De Nederlanden die zijn natuurlijk, hebben enorm veel geld gehaald. En ze hebben het gebruikt als een plek waar ze hele duurzame materialen vandaan konden halen. En mensen zijn tot ding geworden en verhandeld. Maar het effect daarvan werkt tot op de dag van vandaag door. Dus waar je wiegje heeft gestaan, wat je achternaam is, hoe je CITO-beoordeling, welke schooladviezen je krijgt, of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Op de een of andere manier zit er nog steeds een beeld in het soort collectieve gedachte dat bepaalde mensen van een bepaalde kleur kennelijk minder waard zijn. En als je dat tot op de dag van vandaag moet ervaren, dan is het nog een heel ander besef dan dat wij blanke Nederlanders misschien voorouders hadden die dingen gedaan hadden die helemaal niet deugden.
1: Ja, dus die connectie tussen vroeger en nu, waar je misschien wel diep moet graven, die is er wel degelijk.
2: Zeker.
1: Ik wil eigenlijk even onderbreken om wat muziek te laten horen. Nou hebben jullie een paar liederen uitgekozen. En ik weet even niet welke nu het beste zou passen. Ik weet dat een van de liederen waarmee ook de dienst begint, heb ik klaarstaan.
2: Doe maar.
1: Swing Low Sweet Chariot. Het is eigenlijk wel een beetje vrolijk.
2: Ja.
1: Het is een zwaar onderwerp wat we bespreken, maar het is
2: ja, maar
1: wel,
2: dat past erbij.
1: Het past erbij. Kun je ook uitleggen waarom?
2: Nou ja, juist in hele moeilijke omstandigheden hebben de slaven heel veel hele vrolijke, opzwepende, hoopgevende liederen en teksten gezongen om de moed erin te houden.
1: Ja. We gaan er naar luisteren en het wordt gezongen door Gospel Kids. En ik heb voorgeluisterd, het klinkt heel mooi. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we spreken over de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, door Nederland.

0: En u bent weer terug bij Aan Tafel Met. We zijn in gesprek hier met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. Beide betrokken bij de herdenkingsdienst. Om dus de afschaffing van de slavernij te herdenken die door Nederlanders is uitgevoerd, hoe zeg je dat? Het is een onderwerp wat hebben we net gezien. Het is eigenlijk best een beladen onderwerp, nog steeds, hè, om daarover te spreken. Daarom ook die dag. Dat gebeurt dus al een aantal jaar, want de kerken, hebben we gehoord, zijn vanaf 2013 daar bewuster mee bezig. Sinds wanneer, en dat is dan een aparte vraag voor jullie, is het iets wat, ja, waar je zelf bij betrokken bent geraakt en is er een bepaald of moment of misschien wel een gesprek geweest of iets wat je gezien hebt, zou ook kunnen zijn, waardoor je zelf ineens zoiets had van dit is zo belangrijk en dit is nog zo weinig gekend of dit zegt mij persoonlijk iets. Wie mag ik het eerst het woord geven?
1: Ik herinner me dat ik in de kerkdienst rondom 2013, rondom 1 juli, daar in de gebeden aandacht heb besteed. En me toen heb gerealiseerd, het is niet iets wat in mijn eigen gemeente een thema is of een rol speelt. En toen heb ik een paar jaar later een gemeentelid van mij, dus lid van de protestantse gemeente Den Bosch, maar die ook lid is van de evangelische broedergemeente, die gemeente die Geert net noemde, die wortels heeft ook in Suriname. Die heb ik gevraagd. Dus dat was echt al een paar jaar later. Muriel, zou jij iets willen vertellen in de kerkdienst over de afschaffing van de slavernij? Wat wordt er gevierd? Wat wordt er herdacht? Waarom zou het ook voor de kerk van belang moeten zijn? En zij heeft toen zo indrukwekkend gesproken en dat heeft me persoonlijk geraakt. Ze deed het zo goed en afgewogen en gaf zoveel nuances eraan. Dat het voor iedereen duidelijk werd, dit is niet zomaar een hype of iets wat nu even in de aandacht moet of het is aandachttrekkerij. Nee, dit is zo met alles verweven. En toen ik gevraagd werd door de Landelijke Raad van Kerken als voorzitter van de Plaatselijke Raad van Kerken, wil jij meewerken aan de organisatie van deze dienst, heb ik aan Muriel Wol Fernand gedacht, ik moet Muriel vragen of ze mee wil organiseren. En gelukkig zei ze ja. En zij zal dus ook een rol spelen. En zij zal ook met de heer Nick van Landschot in gesprek gaan tijdens deze herdenkingsdienst. Om die stemmen te laten horen.
0: Ja.
1: Om die verschillende, die hele grote gelaagdheid van alles wat er speelt, een beetje invoelbaar te maken. En tegelijkertijd ook te laten zien, we moeten niet alleen maar boos terugkijken naar toen. Maar we staan nu en we zijn allemaal geroepen om te bouwen aan de toekomst.
0: Ja, ja. En zij, als ik het goed begrijp, komt uit Suriname? Of heeft
1: ze is geboren in Suriname, maar ze woont al heel lang in Den Bosch.
0: Maar haar familie heeft ook dat slavernijverleden.
1: Daar ga ik vanuit dat zo was.
0: Geert, hoe is dat voor
2: in
0: jou?
2: In 2013 was ik net vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad. Toen die verklaring werd afgegeven. Ik heb me er in dat jaar niet zozeer in verdiept. In 2019 werd ik voorzitter van de Raad van Kerken. En in 2020 kwam de vraag, moeten wij als Raad van Kerken ons niet meer gaan voorbereiden op die herdenking in 2023? Toen heb ik me gerealiseerd dat ik er eigenlijk helemaal niets van weet. Ik ben naar de Koningskerk gegaan in Amsterdam bij de viering van Kitty Kotti. Heb daar met mensen gesproken en dat raakte me. Maar ik besefte ook, ik moet hierop studeren. In mijn opleiding en op mijn middelbare school heb ik die geschiedenis niet meegekregen. En eigenlijk door die studie sinds 2020 zijn me de schellen wel van de ogen gevallen. Het gaat om een hele lange periode van de transatlantische slavenhandel. Het gaat over miljoenen mensen. Het gaat over ontmenselijking op die plantages. Eigenlijk onbegrijpelijk dat in een tijd dat Nederland zich ontworstelde aan de greep van Spanje, de Republiek zich in korte tijd ontwikkelde tot een grote koloniale speler die zich ook te buiten ging, net als Portugezen en Spanjaarden, aan die slavenhandel. En dat heeft mij zeer geraakt. En iets anders nog. Kijk, de Evangelische Broedergemeente vraagt aan de Raad van Kerken, moeten we dat niet samen doen? Maar is tegelijkertijd verontrust dat die vraag altijd bij de Evangelische Broedergemeente neergelegd wordt, alsof zij dat alleen zouden moeten trekken. Terwijl het net zo goed aangaat, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Anglicaanse Kerk, die ook in die processen van die eeuwen betrokken zijn. En daarom heb ik sinds 2020, 2021 er heel veel werk van gemaakt. Dat wij vanuit de Raad van Kerken in samenwerking met de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden, met de Protestantse Theologische Universiteit, die nu onderzoek doet al een enkele jaren naar de rol van de kerk in het slavernijverleden, daar werk van maken. En werken aan bewustwording in onze kerk omtrent dat verleden.
0: Ja, ja, ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat rondom, zeg maar, nou ja, als Katie Coty eraan komt en ook ja, deze dienst, maar ook in de andere afgelopen jaren, dan spreek je met allerlei, het geldt voor jullie allebei natuurlijk, hè, je spreekt met mensen daarover. Wat voor reacties krijg je? Wat voor, zijn mensen, begrijpen ze het? Of hebben ze toch nog zoiets van, ja, oké, okay, nou ja, dat is niet voor mij? Of hoe gaat dat?
1: Nou, even twee dingen. Het helpt als iemand daarover vertelt, zoals ik vertelde, hoe Muriel Wol dat in onze kerkelijke gemeente heeft gedaan. En dan ontstaat er begrip. Dus dat is heel heilzaam. Maar Katie Coty, dat is een term die ik eigenlijk liever niet wil gebruiken.
0: Okay.
1: Omdat dat iets is voor een beperkte doelgroep. Dus dat wordt in Suriname gebruikt. Maar er zijn mensen, en dat heb ik van Muriel geleerd, die iets heel anders vieren. Hè? Dus eigenlijk een soort emancipatie. Zeg maar de dag daarna, de bevrijdingsdag zou ja, je ja, eigenlijk ja, kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En de Caribische gemeenschap gebruikt een hele andere term. Dus die voelt het eigenlijk als een soort van claim van alleen maar Surinaamse gemeenschap.
0: Okay.
1: Als je Katie Coty zegt.
0: Okay.
1: Dus ik leer nu bij. dus ik voel me verantwoordelijk om dit ook even te delen. Van ja, we moeten dit. Het gaat over de afschaffing van het slavernij. Maar het gaat niet alleen maar over slavernij in Suriname en het Caribe. Maar we hebben ook nog een heel stuk in aan de andere kant van de wereld. Hè, in Indonesië. En, dus we moeten niet alleen maar termen gebruiken die voor een bepaalde groep herkenning oproept.
0: Maar, ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland er heel veel werk van heeft gemaakt vanaf de jaren 80. Om dit goed op de agenda te krijgen van de samenleving en de politiek.
1: Ja.
2: En dus in Nederland heeft Katie Coty de betekenis gekregen van de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863, 1873. Maar zoals Erika zegt, dat systeem dat is veel breder en groter. Afrika, Azië, het Caribisch gebied. En daar in die hele wereld was Nederland actief als koloniale macht. En gedurende eeuwen. Leendert van der Valk heeft onlangs een boek gepubliceerd. Een journalist heeft onderzoek gedaan naar vergeten plekken. En die komt tot immense getallen tot slaafgemaakte in die hele periode.
0: Ja, ja. Ja, wat ik inderdaad wou vragen, hè, zo van dat onderzoek wat je ook zelf hebt gedaan en nou ja, hoe jullie daar ook mee betrokken zijn geraakt. Heeft dat jullie eigen kijk op de kerk waar je dan bij hoort of zelfs op God beïnvloed op een of andere manier?
2: Ja, voor mij is op de eerste plaats een sterk historisch besef. En ik ben geraakt door mensen die ik heb geïnterviewd uit Suriname, bisschop Tjuni onder andere en dominee Danielle Dokman, hoe sterk zij in hun geloof staan.
1: Ja.
2: En dat zij de last van het verleden kunnen dragen, juist omdat ze zo sterk in hun geloof zijn. En wie ben ik dan? Maar dat je ogen opent voor wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat geldt net zo goed voor de oude tijd als voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
2: En mensen zijn tot veel kwaad in staat en doen ook veel kwaad. Maar wij geloven in de macht van de liefde die sterker is dan dat kwaad. En die ons in Christus is gegeven.
0: Ja, ja.
2: Dus dat doet geen afbreuk aan het geloof. Maar het is wel zo dat als je daarvoor afsluit. En het alleen bij de ander laat, dat is niet goed.
0: Nee, want dan, ik denk dat jij dat opnoemde, Erika, van dat mensen, ja, ik hoop dat ik het goed verwoord, anders verbeter me vooral. Het gaat er niet om dat wij witte mensen, zeg ik het dan toch maar even zo, nu ons enorm schuldig gaan voelen. Mm-hmm. Dat helpt in feite ook niet die eenheid vooruit, maar dat we er wel. Dat we er oog voor hebben en het ook aanvaarden dat het zo is geweest. En dat je eigenlijk vooruit. Zo'n herdenking is toch eigenlijk ook om juist vooruit te kijken.
1: Ja, precies. Het is bewustwording. Van wat voor geschiedenis komen we vandaan? Hè? Want het is nog. We hebben allemaal mobieltjes. Maar de onderdelen waaruit ons mobieltje wordt gemaakt, die wordt natuurlijk nog steeds gedolven in Afrika. Dus slavernij is misschien nog helemaal niet zo ver van ons bed. Misschien zelfs wel dagelijks in onze handen. En ben je daarvan bewust als je je mobieltje gebruikt? Of als je weer een nieuwe aanschaft? Of wat doe je met dan? Dus ik denk, maar ja, daar ben ik ook historicus voor. En jij bent ook historisch altijd met grote belangstelling. Ik denk dat het van belang is voor iedereen om iets te weten van waar je vandaan komt. Want als je niet weet waar je vandaan komt, kun je niet goed de keuzes maken voor de beslissingen die je vandaag de dag neemt. En daar zit dit hele verhaal rondom die herdenkingsdienst, zit hier heel erg op.
0: Ja,
1: dat je bewustwording en dus met elkaar in dialoog gaat. Want op het moment dat je elkaar in de ogen hebt gekeken, dan ben jij een mens geworden met een naam. En de geschiedenis.
0: Ja.
1: En daarom zeggen de mensen die meewerken aan deze herdenkingsdienst op 27 juni. Wij zijn allemaal nazaten van sterke voorouders. Want anders waren we hier niet geweest.
0: Ja, ja.
1: En of jouw voorouder nou hier woonde of daar woonde. Ze waren sterk. Ze hebben het volgehouden. Ze hebben zich gelaafd aan het geloof. En liederen gezongen en gebeden. En ze zijn tot nu en tot hier gekomen.
0: Ja, ja.
2: Ja. Mag ik iets aanvullen?
0: Jazeker.
2: Het is niet alleen, zoals Erika zegt, een onderwerp van het verleden. Maar er zijn ook vandaag moderne vormen van slavernij. En het is heel mooi dat Paus Leo XIV in zijn encycliek, Magnifica Humanitas, de lijn doortrekt vanuit dat verleden naar nu.
0: Ja.
2: En in die encycliek over de macht van artificiële intelligentie, in feite ook zijn spijt betuigt en vergeving vraagt voor dat systeem van slavernij waar in der tijd de katholieke kerk te weinig en te laat oog voor heeft gehad en in feite pas tot een echte veroordeling is gekomen in de 19e eeuw ten tijde van Paus Leo de 13e.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik dan toch ook wel heel belangrijk om te zeggen. Dat hij die lange lijn trekt en in de macht van techbedrijven een nieuwe bedreiging ziet voor de fundamentele vrijheid en de waardigheid van mensen.
0: Ja, ja,
2: vandaag, die onbewust misschien afhankelijk gemaakt worden van andere machten.
0: Nou, niet eens onbewust,
2: of, ja, misschien
0: maar heel
2: wel.
0: Bewust. Hè? Dus zit hem dan niet alleen in de telefoontjes van het materiaal.
1: Ik noemde het even
0: maar inderdaad. Nee, maar het is een heel goed voorbeeld. Maar ook de software en dergelijke.
2: Ja.
0: Daar worden mensen ook als het ware verslaafd gemaakt, hè, aan iets. Ja. Het is natuurlijk een iets andere manier, maar toch.
1: Maar het gaat ook over verslaving.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: En
0: ja,
1: slavernij. Ja. En dat mooie verhaal uit Exodus over vrij worden, uit het diensthuis trekken. Dat kun je vandaag nog steeds opnieuw vertellen en toepassen en je eigen maken.
0: Ja, ja. Met de dag zelf, dus ook de voorbeelden die jullie geven. Wat ik daaruit begrijp is dat het ook heel duidelijk gaat over mensen die elkaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Dus op het niveau van gewoon relaties en ontmoetingen.
1: Ja.
0: Maar is er ook een bedoeling of wens dat er op wat hogere niveaus zeg maar ook ja, die bewustwording komt, dat er iets mee gedaan wordt misschien?
2: Nou ja, het is al heel wat dat in onze steden er overal onderzoek gedaan wordt naar de geschiedenis van de stad in dat systeem. En dat steden zich in de persoon van de burgemeester of door de gemeenteraad ook uitspreken over dat verleden. Hè. Dus vandaag is dan het interview ook met de burgemeester in de Sint-Jan door de EO. En dan komen die zaken aan de orde. Zo was dat vorig jaar met de burgemeester van Zwolle. Het jaar daarvoor met de burgemeester van Dordrecht. Ook de stad Amsterdam heeft zich uitgesproken. En wij zijn ontzettend blij dat naast de bisschop van de Evangelische Broedergemeente op 27 juni, de bisschop van 's-Hertogenbosch, in de Sint-Jan zal voorgaan in die viering.
0: Ja.
2: En zo trekt zo'n verhaal door de samenleving en de kerken heen. En vinden wij een weg om daar op een goede en hoopvolle en eerlijke manier mee om te gaan.
0: Ja. Ja.
1: De gemeente 's-Hertogenbosch, zei ik al, heeft een onderzoek laten doen. En daar is een boek uit gepubliceerd, Vergeten Verhalen. En het moment van de herdenkingsdienst en 1 juli daarna is ook een lancering van een vervolgprogramma dat de gemeente 's-Hertogenbosch daarop wil uitrollen.
0: Okay.
1: En de wethouder, diversiteit en inclusie, Wies Korver, de nieuwe wethouder, die zal aanwezig zijn tijdens de dienst, maar die zal op 1 juli ook vertellen wat dan de vervolgstappen zullen zijn om dat stuk geschiedenis ook in de stad van vandaag zichtbaar te laten zijn.
0: Ja.
1: En nou ja, in dialoogtafels en ontmoetingen weer verder kenbaar te maken.
0: Oké, nou, mooi om dat te horen.
1: Ja.
0: Ik wil voorstellen eigenlijk om toch nog een lied te draaien. Ik heb er dus meerdere klaarstaan. Ik weet niet, is er een bepaalde keuze die jij zelf zou willen aandragen? Of toekomst van hoop misschien? Of...
2: Prima.
0: Ja?
2: Prima.
0: Past dat, omdat je het eigenlijk zo net ook uitsprak?
2: Prima.
0: Nou, we hebben 2 uitvoeringen. Ik heb hem van Sela, maar ik heb hem ook dus van het christelijk koor. Nou weet ik niet helemaal of ik het goed uitspreek. Yigja Jalu.
2: Aan jou de keuze.
0: Nou, zullen we die had je aangedragen, die gaan we dan beluisteren. Toekomst vol van hoop.

0: U bent weer terug hier bij aan tafel met. En we zijn in gesprek met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel over dus de herdenkingsdienst op 27 juni om 14:30 in de Sint-Jan. De tijd ook eventjes natuurlijk noemen, heel belangrijk. Ter herdenking en ook ter verzoening en herstel dus van dat slavernijverleden. Herdenking dat slavernij is afgeschaft, maar ook natuurlijk de doorwerking daarvan, zoals jullie hebben uitgelegd. Een hele kleine anekdote. Ik zat in Amsterdam op de lagere school toen Suriname onafhankelijk werd. Dus ik heb dat heel. Wij hadden een paar Surinaamse meisjes in de klas. Heel leuk. Van en de Hindoestaanse en de Creoolse tak, zeg maar. Maar er zat ook nog een Spanjaard en een Italiaan. Dus het was heel, heel internationaal klein klasje. Maar het is zo duidelijk wat jullie vertellen, dat er dus in onze samenleving het nodig is om elkaar op te zoeken, om elkaar in de ogen te kijken, om dingen te erkennen. Nou, wat ik zeg, ja, als kind zie je dat helemaal niet. Ik bedoel, je bent blij met de anderen. Tenminste, zo heb ik dat dan toen beleefd. Kunnen jullie nog eens uitleggen, ook gewoon wat gebeurt er in die dienst? Hè? Want dat geeft, neem ik aan, wat je er ook mee
1: wil uitdragen.
0: Hoopt wat het geeft. Ja, en misschien ook het beeld van hoe in Nederland misschien dat het zo belangrijk is. Hè? Is al een beetje genoemd hoor, maar om dit in ieder geval niet op één dag of zo in het jaar alleen maar te doen, maar breder. Maar Erika, ik geef jou eerst het woord.
1: Nou, het is dus een herdenkingsdienst in de Sint-Jan op zaterdag 27 juni van 14:30 tot 14:30. En eigenlijk zou ik alle luisteraars willen uitnodigen als ze in de gelegenheid zijn, ben erbij. Want hoe mooi zou het zijn als we zo'n hele volle Sint-Jan hebben, waarin we zoveel kleurig als we zijn, daar samen zijn en samen die verschillende geschiedenissen horen. Dat we samen zingen, dat we samen bidden, dat we samen schuld belijden en elkaar ontmoeten en in de ogen kijken. Zoals Geert al zei, de bisschop van 's-Hertogenbosch, de Korte, die zal de overweging uitspreken. En Muriel Wol en Nick van Lanschot zullen elkaar ontmoeten, die zullen iets vertellen als stemmen uit dat gedeelde verleden. Maar we hebben ook de vooropleiding Hedendaagse Dans gevraagd. Jonge mensen, wil een dans maken over dit thema. En soms kun je in een gebaar meer laten zien dan je in woorden kunt zeggen. En die jonge mensen zijn in dat thema gedoken en die zijn bezig met dat hele ingewikkelde, zware, moeilijke thema. Maar dansen in de Sint-Jan. En we hebben ook gezocht naar een beeld. En het beeld wat tijdens die dienst centraal staat is een levensboom. En een boom kan alleen maar groeien als het goede grond heeft, als er water is. En we zouden eigenlijk willen dat we zelf allemaal mensen zijn die verworteld, geworteld zijn in goede grond en opbloeien en groeien. En dan, als je tot bloei komt als mens, hoe mooi is dat? Als een soort ritueel in de kerkdienst gaan we elkaar een blad opspelden. En dat betekent dat je op dat moment elkaar in de ogen moet kijken en je spelt als een broche elkaar een blad op. Nou ja, in zo verschillende vormen en liederen willen we elkaar nabij zijn. En wat je ook denkt of gelooft of voelt, ben erbij. Want in al die openheid, de Sint-Jan is groot genoeg. En na die viering, dan gaan we naar buiten in de tuin van de Sint-Jan. En dan zijn de discipelen dan van de Caraïbische geloofsgemeenschap hier in Rosmalen, die zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes en gaan we elkaar ontmoeten we elkaar spreken.
0: Ja. Wat mij nu ineens te binnen valt, we hebben het nog niet erover gehad, maar eigenlijk zowel de mensen die, de kolonialisten zullen we maar zeggen, de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, die hebben wel hun geloof in God vastgehouden. En dat zijn ja, goed, dat zien we hier natuurlijk ook aan, hè, de ecumenische intentie, dat het allemaal mensen zijn die wel op een bepaalde manier christelijk zijn. Die dus, ja, daarin vind je elkaar dan ook natuurlijk in dat geloof in, ja, in die ene God, toch?
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote opdracht aan bijbeluitleggers, aan voorgangers. En hoe heb je de Bijbel uitgelegd en verstaan? En heb je de woorden van God gebruikt voor je eigen voordeel? Of heb je het over de liefde van God die alles overstijgt gehad? Maar als je die gezamenlijke liefde van God beleidt of daaruit wil leven, dan kun je elkaar echt ontmoeten. En hoe mooi is dat?
0: Ja.
2: Ik moet misschien toch ook wel toevoegen nog dat ook wel mensen zijn afgeknapt op de kerk en het geloof. En dat we die in Nederland ook hebben ontmoet bij de Raad van Kerken. En dus dan komt er een grote portie kritiek op je af. Maar er zijn anderzijds inderdaad ook mensen, we hebben ze genoemd, die heel sterk in hun geloof staan. En voor ons is dat inderdaad, zonder het andere te ontkennen, de basis van onze verbondenheid. Ja.
0: Maar, en ook weer om, wat we steeds zeggen, om ook verder te gaan.
2: Ja.
0: Want als het van mensen alleen afhangt, dan... Dan kan het alle kanten op gaan, zullen we maar zeggen. Dat kan nu ook, want het is natuurlijk heel menselijk. Hè? Maar juist die eenheid, neem ik aan, hè? Dus ook die eenheid in God. Daarin ontmoet je elkaar. En...
1: Ja, precies. Maar dat betekent dat je eerst ook moet uitspreken wat er niet goed gegaan is. Want anders dan kun je niet... Je kunt niet zomaar verder van... We gaan voort en we nemen de volgende stap. Je moet eerst aan elkaar erkennen wat er misgegaan is, of welke pijn er is opgedaan, of waar je onder leidt bij elkaar. En dat kan over en weer zijn.
0: Ja.
1: De een die vindt de ander misschien een drammer, en de ander die zegt van ja, maar jij ziet me helemaal niet staan en jij ontkent mijn bestaan. Nou ja, zo.
0: Over en weer.
2: En ik denk dat dat ook de sleutel is. Dat mensen zich gezien willen worden. En dat is de basis voor het gesprek en voor het herstel en de verzoening.
0: Ja, en ook de, want die noemde je al eerder op, Geert. Dus die gesprekken die dan ook nog zullen blijven plaatsvinden. He, dus dat ook iets is wat niet... He, dus alleen, niet alleen maar op deze dag is het de bedoeling dat je elkaar ontmoet, maar dat het voortgaat. En dat je dus samenbouwt aan, eigenlijk aan een betere toekomst.
1: Zeker.
0: Ja. Wat is de grote uitdaging nog voor... goed, ook dat is natuurlijk al wel een beetje aan bod gekomen. Maar wat is de grote uitdaging voor deze herdenkings, de dienst, maar eigenlijk alles eromheen. En ook die samenwerking en gewoon het onderwerp zelf.
2: Voor mij is de uitdaging het versterken van het bewustzijn in de kerken van Nederland van dit verleden. En het openen van bereidheid om echte relaties aan te gaan.
1: Voor veel mensen is dat natuurlijk een ver van mijn bedshow. Van waarom zou ik me met iets wat zo lang geleden heeft plaatsgevonden bezighouden? Of ik ken geen mensen die slaaf geweest zijn. Of mijn familie was er niet bij betrokken. Of ik ben hier groot geworden en wat zou... Dus er is heel veel weerstand ook tegen het onderwerp. En om dan toch te laten zien, maar het hoort ook bij jou, ook al denk je dat het niet bij jou hoort. Vanwege alle dingen die we in het afgelopen uur hebben genoemd. Er is zoveel waar we als Nederlander profijt van hebben gehad. Of als samenleving, als Nederland rijk door zijn geworden. Of van gebruik van hebben gemaakt. En als je daar meer van weet, kun je misschien ook met mildheid over jezelf en over de anderen denken.
0: Ja.
2: En het wil natuurlijk ook geen afbreuk doen aan de grote sociale problematieken die bijvoorbeeld in de zuidelijke Nederlanden ook zijn geweest, of in het noorden. Dus je wilt het ene niet tegenover het andere plaatsen.
0: Nee. En het is ook... Ja, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Ik denk dat we naar een afsluiting gaan hier bij aan tafel met. We gaan afsluiten inderdaad met een lied waarvan ik denk dat Bind Us Together, Lord, dat misschien een mooie afsluiting is.
2: Zo mooi. Heel goed.
0: En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. En dus 27 juni om 13:30 in de Sint-Jan hier in Den Bosch. Is er ook een website of iets van een plek waar er informatie te vinden valt, überhaupt over dit onderwerp? Dat kunnen jullie nog even noemen misschien?
2: Op de website van de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden is alle informatie te vinden. Ook op de website van de Raad van Kerken in Nederland is alle informatie te vinden. En ik denk ook bij het Raad van Kerken.
1: In Den Bosch. Maar ik zou inderdaad gewoon Raad van Kerken, want precies. Het is een landelijke aangelegenheid.
0: Ja.
2: Nou. Er zijn ook preekschetsen uitgegeven, hele mooie teksten. Bij de Bijbelteksten die in de dienst worden gelezen uit Genesis en uit de brief van Paulus aan de Galaten.
0: Okay.
2: Van verschillende auteurs uit verschillende kerken.
0: Ja.
2: Zeer aanbevolen.
0: Nou. Bij de website van de Raad van Kerken zou ik zeggen, neem een kijkje. En dus die 27e juni in Den Bosch. We gaan afsluiten hier met het lied Bind Us Together, Lord. Gezongen door Oasis Worship. En dan sluiten we daarmee ook hier aan tafel met af.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 11e week door het jaar opent de Augustijn met de tekst: Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook uw bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. En geeft aan wie u vraagt. En wend u niet af als iemand van u lenen wil. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem, die mij gaat toespreken, zoals hij destijds deed met zijn leerlingen. Zoals bij het binnenkomen in een kerk maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, niet alleen als kind van deze ouders, kind van deze tijd, maar vooral als kind van zijn hemelse vader, met dezelfde aard als zijn vader. Met dezelfde aard van zijn vader om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied te maken. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. Ik vernieuw mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen, door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De beleving van de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen, worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die ze ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel. Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Om dan vervolgens, aan de hand van 4 voorbeeldjes, deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel, en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang neemt, de berg, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want men moet wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. En ik vraag nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse vader, met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Oog om oog, tand om tand. Dat stamt uit de wetgeving van de Perzen. En met die stelregel werd recht gedaan en onrecht recht getrokken. De stroom van het geweld die voortkomt uit de op wraak beluste mensenharten wordt door dit recht ingedijkt. Het recht van de Perzen was niet een poging om aan de wraak gestalte te geven, maar juist om deze in te dammen. Want uit zichzelf is de wraak niet uit op gelijke vergelding, oog om oog, tand om tand, maar juist op het toebrengen van een veelvoud van het ondergaande leed. Zoals bij ons in de taal wel eens gezegd wordt, als je mij 1 keer pakt, zal ik jou 2 keer pakken. Dan zeggen we ook niet,
iemand iets dubbel en dwars betaald zetten? En is dat niet het doel van elk op wraak belust mensenhart? Nee, zegt het recht van de Perzen, dat door de Joden werd overgenomen, oog om oog, tand om tand en niet verder. Jezus leert ons niet het recht in de maatschappelijke verhoudingen, maar de liefde in de verhoudingen tussen God en de mensen. Geen recht, maar genade. Geen rechtvaardigheid, maar goedheid en barmhartigheid. Hij geeft ons geen ethiek voor de maatschappij, maar voor zijn leerlingen. Zoals er dan ook staat, voor u die naar mij luistert. De leerlingen, van wie hij vraagt dat hun gerechtigheid uitgaat boven die van schriftgeleerden en fariseeën. De ethiek of de moraal van het Godsrijk, de eigen ethiek van Jezus, is de ethiek of de moraal van de zuivere liefde. Want zo heeft hij het zelf gedaan. Want door te zondigen doen wij Jezus onrecht, trappen wij hem op het hart. Hij wordt daardoor tekort gedaan. Hij zou van de mensen vergoeding kunnen eisen, oog om oog, tand om tand, maar in plaats van te straffen, koos hij ervoor zelf slachtoffer te worden van ons onrecht. Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt voor velen, tot vergeving van de zonden. In de dagelijkse omgang geeft dit mogelijkheden te over om de bergreden in praktijk te brengen. Niet door geld te geven, maar wat voor velen kostbaarder is dan geld, tijd. Tijd geven, aandacht, een vriendelijk woord, een glimlach. Eigenlijk zijn wij schatbeheerders. Wij beheren de schatten van Gods liefde. We kunnen ermee doen en laten wat we willen, maar we moeten wel weten dat het schatten zijn die ons niet voor onszelf worden gegeven. Ze worden ons toevertrouwd om er anderen mee goed te doen. Het zijn geen eigendommen. Als alles wat we hebben niet ons eigendom genoemd kan worden, dan kan ons ook niets afgenomen worden. Alles wat we hebben werd ons toevertrouwd. Nu moeten we niet denken aan geld, een meubilair of kapitaal. Hier moeten we denken aan de tijd. De tijd die elk nodig heeft om klaar te komen met zijn eigen werkzaamheden waarvoor hij is aangesteld en waarvoor hij wordt beloond met de waardering van anderen en met een gevoel van eigenwaarde. Dat is de zin van die andere evangelische raad. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Je bovenkleed afstaan, dat is zoveel als je laatste rechten afstaan. Want het bovenkleed, zoiets als een mantel, diende niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Als een deken waar men zich inrolde. Mensen hadden toen nog niet zoveel nodig als wij. Maar Jezus vraagt ook dat nog af te staan. Je bovenkleed afstaan staat dus gelijk met je laatste rechten afstaan. Dat betekent dat er eigenlijk nooit iets is dat je niet kan worden afgepakt. Je hebt immers niks. En dan kan er zoiets gebeuren als in de communiteit van de kleine zuster Theresia van Lisieux. Zij beleefde het volgende. Er is in de communiteit een zuster die het talent heeft mij in alles te mishagen. Haar manieren, haar woorden, haar karakter schijnen mij erg onaangenaam. Toch is zij een heilige religieuze die God heel welgevallig moet zijn. Niet toegevend aan de natuurlijke afkeer die ik voor haar voelde, zei ik bij mezelf dat de naaste liefde niet in gevoelens moet bestaan, maar in daden. Toen heb ik mij erop toegelegd voor die zuster alles te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene van wie ik het meeste houd. Telkens als ik haar ontmoette, bad ik God voor haar en bood hem al haar deugden en verdiensten aan. En ik voelde wel dat Jezus plezier deed. Want er bestaat geen kunstenaar die niet graag voor zijn werken geprezen wil worden. En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij
als men niet bij de buitenkant blijft staan, maar doordringt tot het intieme heiligdom dat hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Het was niet genoeg om alleen maar te bidden voor de zuster die me zoveel strijd gaf. Ik probeerde haar alle mogelijke diensten te bewijzen. En als ik bekoord werd haar op een onprettige manier antwoord te geven, stelde ik mij er tevreden mee heel vriendelijk tegen haar te glimlachen. En ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen. In overeenstemming met de navolging van Christus, die zegt, beter is het ieder in zijn eigen mening te laten, beter dan met elkaar te redetwisten. Dikwijls ook, als ik niet in de recreatie was, ik bedoel de werktijd, en door bezigheden met haar in betrekking kwam, vlucht ik als een deserteur wanneer mijn strijd te hevig werd. Daar zij mijn gevoelens voor haar helemaal niet kende, heeft zij de beweegreden van mijn gedrag nooit vermoed, en ze blijft overtuigd dat haar karakter mij aangenaam is. Eens in de recreatie zei ze ongeveer deze woorden op een heel tevreden toon. Wilt u me zeggen, zuster Theresia van het kindje Jezus, waardoor u zich tot mij aangetrokken voelt? Want telkens als ik u aankijk, glimlacht u tegen mij. O, wat mij aantrok, was Jezus in het diepst van haar ziel verborgen. Jezus die ook het bitterste zoet maakt. Ik antwoordde dat ik glimlachte, omdat ik blij was haar te zien. Je zou kunnen zeggen, zo beschouwd is het omgaan met iemand van wie je een afkeer hebt, een hulpmiddel, een genade, waardoor iemand ertoe komt om zich in de omgang met allen niet te laten leiden door zijn eigen gevoelens van sympathie en antipathie. Aan het eind gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan en met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is. En onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

En van harte welkom weer hier bij Radio Maria voor het kerkelijk avondgebed, de Vespers, die wij samen gaan bidden. En dat doen we natuurlijk heel graag ook samen met u. En daarom geef ik de pagina's in het Groot en het Klein Getijdenboek. U kunt de hymne vinden op pagina 703 in het Groot Getijdenboek. En dan staan de psalmen. En verder vanaf bladzijde 1022 in het Groot Getijdenboek. Voor het Klein Getijdenboek kunt u naar bladzijde 289 gaan voor de hymne. Dus in het Klein Getijdenboek, pagina 289. En vanaf daar kunt u dan ook de psalmen en verder meebidden. We zitten in de derde week inmiddels. Ik wens u heel veel devotie.

0: God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij die de wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert. Tot u sla ik mijn ogen op, tot u die woont in de hemel.
0: Zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester.
1: Zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres.
0: Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert.
1: Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
0: Die dronkenmansspot, dat verwaande geschimp. Wij hebben afschuw ervan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze ogen zijn steeds op de Heer gericht, tot Hij zich om ons bekommert.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen.
0: Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden,
1: dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van hun woede.
0: Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd.
1: Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken.
0: De Heer, zij gelooft, Hij gaf ons niet prijs, ontrukte de prooi aan hun tanden.
1: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht, ontsnapt aan het net van de jagers.
0: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons heeft begiftigd in Zijn geliefde Zoon.
1: In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want Hij heeft ons Zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om Zijn kinderen te worden. Spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht heeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij, dat gij over uw naaste oordeelt?

0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer.
1: Tegen u heb ik misdaan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringe.
0: Christus wil alle mensen tot het heil brengen. Bidden wij daarom met aandrang tot hem.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons verlost door uw kostbaar bloed uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Wees alle bisschoppen en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Help allen die naar waarheid zoeken. Laat hen volharden in hun streven en bereiken wat zij verlangen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Toon u een vader van weduwe en wezen en van allen die alleen staan, dat zij uw nabijheid ervaren en nog meer op u verlaten.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Leid allen die uit deze wereld zijn heen gegaan binnen in de heilige stad, waar gij alles in allen zult zijn met de Vader en de Heilige Geest.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Heer, kunt u bidden voor een persoonlijke intentie.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, gij zijt het licht dat nooit ondergaat. Wij bidden u in dit avonduur. Verlicht onze duisternis en vergeef genadig het kwaad dat wij bedreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Ja, na dit kerkelijk avondgebed gaan we hier bij Radio Maria nog eerst even door met muziek. Direct om 6 uur kunt u natuurlijk het Angelus meebidden. En daarna is het tijd voor een mooie luistertip. En dat zal gaan over de Litanie van Maria. Een lezing die kapelaan Quinten Kerkhoffs ooit eerder voor Radio Maria heeft verzorgd. Dan is het om 7 uur tijd voor de Eucharistieviering en die komt vanuit de Gerardus Majella Kerk in Utrecht. En daarna zullen de programma's voorbij komen die eerder vandaag ook zijn uitgezonden. Dus de Heilige van de Dag, geloofsvorming met Monsieur Schreuder hier vanmorgen in de studio was over wat is de kerk. Nou, het woord van God met Pater Bots natuurlijk. U kunt onze kardinaal Eik horen in het programma Een Bisschop Opent de Week. En het programma Aan Tafel Met, daar hadden wij vanmiddag twee mensen als gast. Die hebben verteld over de herdenkingsdienst die stilstaat bij de afschaffing van de slavernij. En wat dat voor nu en vooral ook voor de samenleving en de toekomst van de samenleving betekent. Nou, en dan in de nacht gaat het natuurlijk ook zo verder. Ik wens u een heel fijne en gezegende avond. En tot morgen. Dag.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom beste luisteraars aan het programma Geloofsvorming. Vandaag met kapelaan Quinten Kerkhoffs uit Os. De serie van dit programma heet Gebed en Spiritualiteit. En vandaag op deze mooie dag in mei kan het niet anders gaan dan over Maria, denk ik.
1: Zeker. We zullen beginnen met een gebed tot de Heilige Geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: De meimaand is begonnen. We zijn de meimaand gestart met het feest van Sint-Jozef Arbeider. Sint-Jozef, als bruidegom van de maagd Maria, gaat ons voor, leidt ons binnen om Maria meer en meer te gaan beminnen, ook deze maand. En ik was aan het denken waar ik het over zou moeten hebben. Want het is de meimaand, dus zijn je min of meer verplicht om het toch over Maria te hebben. Maar ik wilde ook geen 35 keer hetzelfde vertellen. En dan dacht ik aan een boekje wat ik ooit op het seminarie heb gevonden. Wat op de onderste gang van het seminarie stond er een tafel en alle rommel werd daarop gezet. Als je iets niet meer nodig had, dan kon het daarop gezet worden. En als iemand anders het dan wel nuttig vond, dan mocht hij het meenemen. En ik was verantwoordelijk voor het uitzoeken van de boeken op het seminarie. En ik kwam daar een boekje tegen. Het is al wat ouder. Het is uit 1958. Maar het is getiteld Maria's Eretitels. Geschreven door een professor exegese aan het seminarie van Warmond. Dat is een van de oude seminaries. Voordat alle seminaries hier in Nederland gesloten werden. Totdat er dan terug nieuwe kwamen. Maar het boek geeft een uitleg van alle aanroepingen die we kennen uit de litanie van Onze Lieve Vrouw. De litanie van Loreto. En ik denk dat de meeste luisteraars van Radio Maria die litanie wel kennen. Maar ik wil luisteraars niet onderschatten, maar misschien zijn er wel een aantal titels waar u van denkt, ja, wat betekenen die nu eigenlijk? Iets als Moeder van God, ja, dat snappen we nog. Maar Ark van het Verbond, dat is weer al iets moeilijker. En Ivoren Toren, ja, dan moet men zich er toch al een beetje in verdiept hebben, want anders denkt men, ja, wat is dat, een Ivoren Toren? Dus mijn bedoeling vandaag is om die titels een beetje door te nemen. Ik kan niet garanderen dat we ze allemaal kunnen behandelen. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver dat we komen. En ik wil beginnen met mijn favorieten. Dus ik ga ze niet allemaal in de logische volgorde doen, maar ik wil beginnen met de titel Ark van het Verbond. Want die heeft mij vroeger altijd wat geïntrigeerd. Want ik dacht, ja, wat is er nu, Ark van het Verbond? De Ark van het Verbond, die kennen we natuurlijk uit het Oude Testament. Wat zit er in die Ark van het Verbond? En waar gaat die Ark van het Verbond mee? Die Ark van het Verbond trekt met het volk mee. Wanneer het volk van Israël wegtrekt, dragen ze de Ark van het Verbond. En de Hebreeënbrief, het Nieuwe Testament, zegt ons wat er in die Ark van het Verbond zit. De Hebreeënbrief spreekt dan over het heiligdom. En zo zegt de Hebreeënbrief, toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbrood bevatte. Dit noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de Ark van het Verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid die het verzoenstexel overschaduwde. Aldus de Hebreeënbrief. Dus in die ark van het verbond zit dus een vaas, een gouden vaas met manna, de staf van Aaron en de tafelen van het verbond. De tafelen van het verbond, dat is de wet zoals Mozes die ontvangen heeft, de 10 geboden. Die heeft Mozes ontvangen en zo heeft God een verbond aangegaan met de mens. Een verbond van liefde. En als de mens trouw blijft aan dat verbond, blijft God ook trouw aan de mens. De oude wet. En Maria noemen we ook de ark van het verbond. Zij draagt niet de oude wet die Mozes ontvangen heeft, maar zij draagt de nieuwe wet die Jezus Christus in persoon is. Er is ook een gouden vaas met het manna. Het manna, u weet het ongetwijfeld, wanneer het volk van Israël door de woestijn trekt, klagen ze dat ze geen eten hebben en God laat het manna regenen uit de hemel. Het manna is dus voedsel. En Jezus zelf zegt van zichzelf, ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald, verwijzend naar dat manna. En Maria draagt dus ook het voedsel voor ons, want Christus is voor ons het manna geworden. En ten derde zit er ook de staf van Aaron die gebloeid had. Die staf van Aaron verwijst ook naar het priesterschap van Christus. En Maria draagt Christus dus als de eeuwige hoge priester, draagt Christus als de nieuwe wet en draagt Christus als ons voedsel, het hemelsmanna van boven. En ook de heilige Johannes Damascenus spreekt over die ark van het verbond als het gaat om Maria. Johannes Damascenus leefde in de 8e eeuw en hij schrijft: de ark was een voorafbeelding van u die het zaad van de nieuwe wereld bewaard heeft. Gij hebt Christus voortgebracht, de redding van de wereld, die de zonde en de kwade golven vernietigd heeft. De brandende braambos was een voorafbeelding van u, als ook de tafelen van de wet en de ark van het verbond. De gouden urne en de kandelaar, de tafel en de opbloeiende staf van Aaron waren opmerkelijke voorafbeeldingen van u. Uit u verscheen de glans van de Godheid, het eeuwige woord van de Vader, het zoetste en hemelse manna, de heilige naam boven alle namen, het licht dat was sinds den beginne. Aldus de heilige Johannes Damascenus in een van zijn preken waarin hij de ontslaping van de moeder Gods bezingt. Dat was voor de eerste titel, Ark van het Verbond. We hebben nog een andere titel, die daarmee eigenlijk ook heel diep samenhangt en die komt er net voor als we de litanie bidden. Gouden Huis. Het Gouden Huis. Daarvoor kijken we naar de tempel. Dat is het huis van God. Dat is het ware huis. En Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, die spreekt ook over de tempel als een gouden huis. Hij schrijft in zijn boek over de historie, over de geschiedenis van de Joden, dat de tempel met dikke gouden platen bedekt was, die, als de zon erop scheen, zo sterk flikkerden dat de ogen er niet minder door verblind werden als door de stralen van de zon. En aan de kanten, waar geen goud was, waren de stenen zo zuiver wit dat dit gebouw de vreemdelingen, die het nog nooit hadden gezien, van verre een sneeuwberg leek. De tempel is dus bekleed met goud en geeft een grote schittering. De tempel in Jeruzalem ligt ook op een helling. En zo schittert ook Maria voor ons. Zij weerspiegelt het licht van de eeuwige zon die Christus is. Op haar schijnt het licht van Christus. En zij geeft het door. Zij is ook een beeld van de tempel. Want in de tempel woont God, net zoals Jezus in Maria gewoond heeft. Maria is dus als het ware een tweede tempel, een nieuwe tempel. En tegelijkertijd verwijst ze ook naar de tempel in het heiligdom van het nieuwe Jeruzalem, in de hemel. Dus we zien een voorafbeelding van de tempel in het Oude Testament en een vervulling in de nieuwe tempel in het hemelse Jeruzalem. Gaan we verder met enkele andere titels. Zoals ik zei, ik behandel ze niet in de meest logische volgorde, maar een beetje lukraak. Maria noemen we ook de toevlucht van de zondaars. Het is ook een beroemde titel van haar en een veel geliefde titel. Toevlucht van de zondaars. Maar als we zondaars zijn, moeten we dan niet naar Jezus gaan? Is dat niet logisch? Want we moeten toch aan God vergeving vragen en aan elkaar voor onze zonden. Maar toch bemiddelt onze lieve vrouw ook daar. En de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, die we eind april gedacht hebben in de liturgie, op de 28e april is zijn feestdag, die schrijft het volgende. In zijn boek De Ware Godsvrucht, nummer 85, schrijft hij: indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen, uit ontzag voor zijn oneindige grootheid, of uit schaamte voor onze nietigheid en zonde, laten we dan gerust de hulp inroepen van onze moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven dat ze ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen, louter menselijke natuur. Zij is niet de zon die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Aldus de heilige Louis-Marie. Ik vind dit altijd een heel vertederend beeld. Maria als de maan, die van Christus, de eeuwige zon, het licht ontvangt. En inderdaad, als we naar boven kijken met het zonnige weer wat we in mei en in juni kunnen verwachten, dan merken we dat die straling van de zon heel sterk is. En misschien worden we soms ook overmand door onze zonde en durven we dan niet meteen naar Jezus gaan. En dan is er Maria, die ons als het ware onder haar mantel beschut, als haar kinderen bij de enige zoon brengt. Als een goede moeder geeft Maria alles wat daar in handen gelegd wordt. En als wij onszelf dus in haar handen aanbevelen, dan zal zij ons bij Jezus brengen. En bij Jezus zullen we dan de vergeving vinden. Maria is ook de moeder van barmhartigheid, net omdat ze ook de toevlucht van de zondaars is. Door Maria wil Jezus zijn heilswerk tot voltooiing brengen. Een andere titel. We gaan weer naar het einde van de litanie. Koningin in de hemel opgenomen. We vieren het als hoogfeest op 15 augustus. De ten hemel opneming van Maria. Wat soms ook wel eens Maria hemelvaart genoemd wordt. Maar dat mag u vergeten, want dat is eigenlijk verkeerd. De hemelvaart, dat doet Jezus zelf. Hemelvaart wil zeggen, iemand gaat zelf naar de hemel en dat kan alleen Jezus doen. Maria wordt ten hemel opgenomen. Dus buiten zichzelf is er iemand, Jezus zelf, die haar opneemt in de hemel. En in 1950 is het als dogma verklaard door Paus Pius XII. Maar dat wil niet zeggen dat Paus Pius XII dat heeft uitgevonden, de ten hemel opneming. De ten hemel opneming van Maria heeft hele oude bronnen. En we zouden bijvoorbeeld opnieuw naar Johannes Damascenus kunnen kijken, die daar 3 preken over geschreven heeft. En in de 3e preek schrijft hij, hij bidt het eigenlijk als het ware toe aan Maria. Engelen en aartsengelen dragen u naar boven. Boze geesten beven bij uw vertrek. De lucht zingt een lofzang bij uw doortocht en de atmosfeer wordt gezuiverd. De hemel ontvangt uw ziel vol vreugde. De hemelse machten groeten u met heilige gezangen en met vreugdevolle lofprijzing zeggend: Wie is dat allerzuiverste schepsel dat opstijgt, schitterend als het ochtendgloren, schoon als de maan en stralend als de zon? Aldus heilige Johannes Damascenus. Het is een heel oud geloof. Het is dus niet een latere uitvinding. En Maria is dan als koningin gekroond. Zo zien we het afgebeeld in verschillende glasramen, misschien ook bij u thuis in de kerk, in de parochie. Zien we dat Maria gekroond wordt als koningin van hemel en aarde. Want Maria heeft die macht ontvangen van Christus zelf. En ze is als het ware degene aan wie alle engelen en heiligen in de hemel onderdanig zijn. Want zij is de moeder van God. Zij is de moeder van Christus. Door haar is de verlossing gekomen. Dan denk ik dat het tijd is voor een kleine pauze.
0: Ja, beste luisteraars, u luistert naar het programma Geloofsvorming met kapelaan Quinten Kerkhoffs. Zo na de muziek zijn we terug voor het tweede deel.

0: En welkom beste luisteraars terug in het programma Geloofsvorming vandaag met kapelaan Quinten Kerkhoffs uit Os over enkele aanroepingen van Maria en de litanie van Loreto. De litanie die wij iedere dag na de middagrozenkrans ook samen bidden.
1: Ja, we gaan verder met enkele andere titels. Ik ga ze echt niet allemaal kunnen behandelen, want ik bedenk me nu dat het eigenlijk per titel toch al iets langer duurt dan ik dacht dat het zou duren. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon rustig verder. Ik wilde verder gaan met haar titel Zetel van Wijsheid. Zetel van Wijsheid, waar komt dat vandaan? Wel, Jezus Christus zelf is natuurlijk de wijsheid. En als u zich herinnert, in de Advent hebben we de laatste dagen van de Advent hebben we in de Vespers de O-antifonen. En daar is ook een antifoon die begint met O sapientia, O wijsheid. Jezus is die wijsheid, want hij is God. De wijsheid koppelen we vaak meer aan de Heilige Geest, maar ook Jezus is dus de bron van alle wijsheid, want hij is God. En Maria draagt Jezus op haar schoot. Zo zien we het dikwijls afgebeeld. Vaak bij universiteiten ook, omdat dat de centra zouden moeten zijn van wijsheid. Dan zit Maria op een soort van troon en heeft ze Jezus op haar schoot. En de heilige Petrus Damianus, kerkleraar, die zegt, Jezus Christus, onze Salomon, want die verwijst naar de wijsheid, die niet alleen wijs, alleen vredelievend, maar de vrede zelf is, heeft de onbevlekte maagd Maria tot de troon van zijn genade en heerlijkheid uitgekozen. Maria is dus de troon waarop Jezus die eeuwige wijsheid zetelt. Gaan we verder naar een andere bijzondere titel, Geestelijk Vat. En dat kunnen we samen nemen met Eerwaardig Vat en Heerlijk Vat van Godsvrucht. Want wat is zo'n vat? Is dat een vat waar ze wijn in bewaren? Zo'n tonnetje? Natuurlijk niet, maar het heeft er toch iets mee te maken. We moeten ons realiseren dat het volk Israël een nomade volk was. Dus die trokken steeds verder. En ja, ze hadden dus geen woonkamer waar ze al hun meubilair konden zetten. Maar al hun spullen moesten ze meenemen. En die deden ze in een soort van vaten. Denk maar een soort van vaas. En herinner u ook de uitspraak van de Heer dat we een schat in aarden potten dragen. Dus die vaten waren kostbaar. Al op zichzelf. Zelfs als ze leeg waren, waren ze al kostbaar. Maar natuurlijk als ze gevuld waren, waren ze nog kostbaarder. En men deed er alles in. Voedsel, documenten, alles ging daarin. En Maria is ook zo'n vat. Maria op zichzelf is al kostbaar, maar ze is gevuld. Ze is een heerlijk vat van godsvrucht en een geestelijk vat. In haar vinden we alle deugden terug. Kijk maar eens naar het leven van Maria, hoe al die deugden in haar leven voorkomen. Godsvrucht is ook een gave van de Heilige Geest. Het is ook een gave die we zelf mogen afsmeken. Godsvrucht is niet iets van kwezelachtig zijn. Godsvrucht is de ware devotie. En devotie, dat betekent net zoveel als toegewijd zijn. Toegewijd zijn aan God. Dat leren we van Maria. Om zo'n geestelijk vat te zijn. En zij is daarin ons voorbeeld. Dan nog een andere titel. Toren van David. En Ivoren Toren. Ook die ga ik weer samen nemen. Ja, een toren, dat is ja, niet zo heel verfijnd gebouw. Terwijl Maria associëren we toch niet met iets brut en lomp. Integendeel, Maria is net heel gracieus. Maar wat is dan die toren van David? We moeten ons indenken dat een stad beschermd werd door een muur. Sterke muren en wallen beschermen de stad. Dat zegt ook de psalm. Maar als God de stad niet beschermt, dan waakt de wachter vergeefs en dan zijn de muren ook vergeefs. Dus de kracht van de stad ligt in de wallen, ligt in de muur rondom. En nog eens meer in de toren. Er is een aanvalstoren van waar alles gecoördineerd wordt. Als de stad aangevallen wordt, ziet men vanuit de toren wat er allemaal gebeurt en van daaruit stuurt men de troepen aan. Er staat de toren van David, omdat Jeruzalem natuurlijk de Davidstad is. Het is de heilige stad en Maria komt ook voort uit het geslacht van David. Dus met de toren van David laten we zien dat we Maria als onze beschermvrouw zien. Die onze stad wil beschermen. De stad van ons leven, de stad van onze ziel. Maar omdat natuurlijk een toren toch iets lomps heeft, noemen we haar ook ivoren toren. Omdat die ivoren toren geeft iets verfijnds aan het gebouw. Geeft iets van de witte zuiverheid van Maria weer. Geeft ook iets weer van de bruidstheologie van Maria. Maria is de ware bruid. Zo noemen we haar ook in het Hooglied. In het Hooglied zien we hoe bruid en bruidegom een liefdesdialoog met elkaar houden. En in dat beeld van bruid en bruidegom heeft de kerk ook altijd de kerk en Maria gezien. Die zich verhouden tot God. Gaan we nog een andere titel tegemoet. Mystieke Roos. Dat is er een die ik zelf eigenlijk nooit echt heel goed begrepen heb. Dus priesters kunnen ook iets bijleren als ze dit soort dingen gaan voorbereiden. Want de roos komt ook voor in de Heilige Schrift. Komt voor in het boek Ecclesiasticus. Daar wordt namelijk gesproken over de rozenstruiken in Jericho. Dus de roos heeft ook een Bijbelse betekenis, maar heeft ook altijd een zekere mysterieuze, geheimzinnige betekenis gehad. En in de oudheid, in de middeleeuwen, associeerde men de roos ook met een mysterie. Een geheim, iets wat men niet verder kon duiden. Die titel Mystieke Roos komt ook al min of meer in andere titels voor. Namelijk, de Maagd Maria wordt aangesproken als de roos zonder doornen. Of de altijd bloeiende roos. Of roos als vreugde van de aartsvaders. Maria is dus die mystieke roos. Ze verbergt in zichzelf een geheim. Het geheim van God die ze in haar lichaam meedraagt. In de tweede persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid. Maria is die wonderbare maagd van waaruit de rozentwijg van Jesse ontspruit. En u herinnert zich misschien ook het gezang in de kersttijd. Er is een roos ontsprongen, verwijzend naar Jezus, die als het ware een vrucht is van de roos die Maria is. Gaan we verder met nog een volgende titel. Moeder van de goddelijke genade. We hebben Maria ook al eens een keer als titel gegeven middelares van genade. Of zelfs middelares van alle genade. Maria geeft door wat Jezus er in handen legt. Maria is een goede moeder en draagt zorg voor haar kinderen. Als wij echt kind van Maria zijn, dan zal ze ook voor ons zorg dragen. Jezus is door Maria in de wereld gekomen en door Maria wil hij ook in de wereld heersen. En hij gebruikt dus het instrument van Maria, van zijn moeder, om ook nu in de wereld present te zijn. En daarom, alle genade die hij ons schenkt, laat hij gaan door die maagdelijke handen van de heilige maagd Maria. We gaan even terug naar de heilige Louis-Marie, die schrijft in zijn boekje De Ware Godsvrucht, nummer 140. Door haar alleen heeft God de Vader ons zijn Zoon geschonken en blijft hij hem schenken. Door haar alleen vormt hij zich kinderen en door haar alleen deelt hij zijn genade uit. Door haar alleen werd God de Zoon voor heel de wereld gevormd en nog dagelijks wordt hij door haar alleen gevormd en voortgebracht in vereniging met de Heilige Geest. En door haar alleen deelt hij zijn verdiensten en levenskracht mee. De Heilige Geest heeft Jezus Christus slechts door haar gevormd. Door haar alleen vormt hij de ledematen van diens mystieke lichaam. Slechts door haar deelt hij zijn gaven en gunsten uit. Het zou toch een bewijs zijn van uiterste verblinding indien wij na zoveel sprekende voorbeelden van de Allerheilige Drie-eenheid Maria nog zouden voorbijgaan, ons niet in haar zouden toewijden om in afhankelijkheid van haar naar God te gaan, ons aan God op te dragen. Dus al die genade die God ons geeft, geeft hij doorheen Maria. Nog een andere titel die we Maria geven, die staat niet in de litanie, maar daar wijken we er maar even vanaf, maar is het toch een belangrijke titel, Moeder van de Kerk. En sinds enkele jaren vieren we die titel ook liturgisch, op de dag na Pinksteren. Op Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen en vieren we dus ook de stichting van de kerk. En de dag na Pinksteren vieren we Maria als moeder van de kerk. Dat kunnen we begrijpen omdat de kerk het mystieke lichaam van Christus is. We hebben dus het eigenlijke lichaam van Christus, wat in de heilige mis tegenwoordig komt, maar we hebben ook het mystieke lichaam van Christus. En dat is de kerk. En Jezus is het hoofd van dat lichaam. En wij zijn zijn ledematen, als leden van de kerk. De heilige kerkvader Augustinus spreekt dan ook regelmatig over de totus Christus, de gehele Christus. En zegt hij, de totus Christus, de gehele Christus, dat is hij en wij. Hij gaat zelfs nog verder door te zeggen dat wij dan niet louter christen zijn, maar zelfs Christus. Want wij zijn zijn lichaam. En Maria heeft niet alleen het hoofd van dat lichaam voortgebracht, maar heeft de hele Christus voortgebracht. Dus het hoofd en het lichaam. Dus in die zin is zij ook moeder van de kerk. Want de kerk is het lichaam van Christus. Nog een titel, wel terug naar de litanie. We moeten bij de les blijven. Morgenster. De morgenster is het eerste licht wat aanbreekt. En Maria is als het ware de getuige van het ware licht dat iedere mens verlicht, het volledige licht. Maar het licht komt door haar de wereld binnen. Zij is die morgenster, dat eerste licht dat begint te dagen, om dan vervolgens Christus in zijn volle glorie te laten schijnen. De eerbiedwaardige Fulton Sheen, bisschop in Amerika, die zei een keer, tijdens de donkere nachten zijn we dankbaar voor de maan. Wanneer we ze zien schijnen, weten we dat er ook een zon moet zijn. Zo ook kijken we in de donkere nacht waarin de wereld verkeert, wanneer mensen hun rug gekeerd hebben naar hem die het licht ter wereld is, kijken we dan naar Maria om onze voeten te geleiden terwijl we wachten tot de zon opkomt. Maria bereidt dus de weg naar die opkomst van de eeuwige zon die Christus is. Ik ga nog één titel behandelen, een heel belangrijke titel, namelijk die van Moeder Gods. En ook die titel heeft een heel oude geschiedenis. We moeten even teruggaan naar de 4e en de 5e eeuw. Want dan zien we dat er een discussie ontstaat. Er is een zekere bisschop Nestorius. En die neemt stelling tegen de titel Moeder Gods. Want, zegt hij, Maria is niet de moeder van God, ze is moeder van Christus, maar dus niet moeder van God. Om daar de Griekse woorden bij te plakken, moeder van God is de Theotokos. Wat letterlijk vertaald betekent de Godbarende. En de moeder van Christus is dan Christotokos, de Christusbarende. En Nestorius zegt dus, terwijl dat hij in zijn eigen bisdom ook een kerk heeft toegewijd aan de moeder Gods, zegt, maar dat klopt niet. Maria is de moeder van Christus en niet de moeder van God. En het wordt beslecht op het concilie van Chalcedon in 431. Daar wordt definitief gezegd, Maria is de moeder Gods. Want Jezus Christus zelf is volledig mens en volledig God. En dus als hij volledig God is, dan heeft Maria Christus niet alleen voortgebracht in zijn mens zijn, maar zowel in zijn mens zijn als in zijn God zijn. Maria heeft geen halve Christus ter wereld gebracht. Dus als Christus werkelijk God is, dan is Maria dus ook de moeder van God. Het betekent dus niet dat Maria ouder zou zijn dan de heilige drie-eenheid. Dat Maria als het ware God geschapen zou hebben. Dat betekent het dus niet. Maar het betekent, Maria is de moeder van Jezus Christus, die volledig God en volledig mens is. Daarmee wil ik graag mijn enkele aanroepingen uit de litanie besluiten. En misschien moeten we nog eindigen met een weesje groet in deze meimaand.
0: Ik heb wel een vraag daarvoor. Oh ja. Hoe kunnen wij als gewone gelovigen de litanie van de heilige maagd Maria bij het gebed betrekken? Gewoon zomaar bidden? Of wat is hier de bedoeling daarmee met zo'n litanie?
1: Wel, de litanie is dus eigenlijk bedoeld om dieper in te treden in het mysterie van de persoon van Maria. En eigenlijk alle litanieën.
0: Zo even afratelen naar de rozenkrans?
1: Wel, het is altijd goed om die te bidden. En okay, dikwijls gaat het ook in combinatie met de rozenkrans.
0: Ja.
1: Afratelen zou ik niet meteen doen. Dat lijkt me niet het beste. Maar het is nog altijd beter om slecht en afratelend te bidden dan niet te bidden.
0: Okay.
1: Maar het moet eigenlijk een manier zijn om ons geloof te verdiepen. En dat geldt voor alle litanieën. Kijk naar de litanie van de heilige Jozef, mm-hmm, een van mijn favorieten. Mm-hmm. Of de litanie van het Heilig Hart. Of de litanie van de heilige naam van Jezus. Je zou kunnen zeggen, ja, is dat nu nodig?
0: Mm-hmm.
1: Om Maria onder al die verschillende titels te aanroepen, ja, en dan bid voor ons erachteraan te zeggen. Kunnen we niet gewoon zeggen, heilige Maria, bid voor ons en is het daarmee niet klaar? Of heilige Jozef, bid voor ons. Waarom moet er nog zoon van David bij en een spiegel van geduld? Moet dat er allemaal bij? Ja, maar het is net om ons geloofsleven ook te voeden. Als we nu dieper gaan nadenken over wat die titels betekenen, dan krijgen we ook een meer volledig beeld van ons geloof. Als we kijken naar Maria als ark van het verbond, dan verdiept dat de persoon van Maria. Dus ik zou zeggen, bid de litanieën, en dat gaat heel makkelijk in combinatie met de rozenkrans. Of men zou het ook bijvoorbeeld aan de dagen van de week of aan de maanden kunnen koppelen. Je bijvoorbeeld zegt, zaterdag is de dag toegewijd aan onze lieve vrouw. Dus op zaterdag bid ik de litanie van Maria.
0: Mm-hmm.
1: En woensdag is de dag toegewijd aan Sint Jozef. Dus op woensdag bid ik dan de litanie van Sint Jozef. Vrijdag de litanie van het Heilig Hart. Of zo kunnen we dat ook doen met de maanden bijvoorbeeld. Om die drie voorbeelden te nemen. Maart is de maand toegewijd aan Sint Jozef. Mei is de maand toegewijd aan onze lieve vrouw. Juni is de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dat we dan aan die maanden en aan die dagen een bijzondere betekenis geven. We zijn dat wat verleerd. Want we zijn niet meer opgegroeid met het devotionele leven. Dat devotionele leven is bij vele mensen niet meer meegegeven in de opvoeding, is wel weggezakt. Maar het loont de moeite om dat opnieuw op te pakken.
0: Nou, zullen wij wel met een weesgegroet afronden?
1: Ja. naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Onze lieve vrouw, hulp van de christenen,
0: bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. U hebt, beste luisteraars, geluisterd naar het programma Geloofsvorming met kapelaan Quinten Kerkhoffs. Over een maand zijn we terug.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En deze wens die geldt ook voor alle mensen die via Radio Maria met ons verbonden zijn en ook degene die via livestream deze Eucharistie volgen. Zusters en broeders in Christus, wij horen af en toe dat er machtige mensen in de wereld zijn die menen dat ze van hun macht gebruik mogen maken om onrecht te plegen. Dat zien wij gebeuren, dat horen wij, dat lezen wij, maar dat is al heel lang geleden ook het geval geweest. In het Oude Testament gebeurde dat ook. En vandaag in de eerste lezing horen wij over koning Achab. Koning Achab die ziet een mooi stuk grond naast zijn huis, zijn luxe woning liggen. En hij denkt, inpikken, dat is, kan ik heel goed gebruiken. En hij wil dat eigenlijk dus gewoon hebben. Maar dat stuk grond is van een zekere Nabot. En die wil dat niet verkopen aan de koning. Want het is belangrijk, het is uit zijn familie, het is een erfstuk. En dan bewandelt Achab een ongerechtvaardige weg om toch te krijgen wat hij hebben wil. Nou, die tendens die zien we nu ook in onze wereld, die is van alle tijden, maar goed is het allerminst. Het is heel erg verkeerd. Wij gaan dat vandaag overwegen. Ik wens u een goede viering en beginnen we met een moment van stilte en vragen we ons af, wanneer heb ik mijn egoïsme, mijn egocentrisme laten voorgaan. En erkennen wij onze fouten en tekorten en belijden wij voor God en voor elkaar onze schuld. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, steun voor alle die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke zwakheid kunnen wij niets zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade om door het naleven van uw geboden in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest God leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit het eerste boek der koningen. Nabot, Jezreeliet, bezat een wijngaard gelegen te Jezreel, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek: sta mij uw wijngaard af, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u er een betere wijngaard voor in de plaats geven. Of, als u dat liever hebt, zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tot Achab: de Heer beware mij ervoor dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u zou afstaan. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en toornig vanwege het antwoord dat Nabot, de Jezreeliet, hem gegeven had: ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg: waarom ben je toch zo somber gestemd en wil je niets eten? Achab antwoordde: ik heb Nabot, de Jezreeliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of, als hij dat liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tot hem: ben jij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat je die wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, krijgt. Ze schreef een brief onder de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Nabot. In die brief had ze geschreven: kondig een vasten af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudsten en de notabelen die in dezelfde stad woonden als hij, deden alles wat Isabel hun had opgedragen en wat geschreven stond in de brief die ze hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Nabot bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Nabot gingen zitten en ten aanhoren van al het volk verklaarden: Nabot heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Nabot buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichtte ze Isabel: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Nabot doodgestenigd was, zei ze tot Achab: sta op, neem bezit van de wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, die hij je niet wilde verkopen. Want Nabot is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, begaf hij zich op weg om de wijngaard van Nabot, de Jezreeliet, in bezit te nemen. Woord van de Heer. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten. Aanhoor de stem die uw aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Alleluia. Luistert heden naar de stem van de Heer en wees niet halsstarrig. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ge hebt gehoord dat er gezegd is oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, gaat er 2 met hem. Geeft aan wie u vraagt en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. Woord van de Heer.

Zojuist hoorden wij die woorden, oog om oog, tand om tand. En dan denk je, hoe gaan wij om met geweld? Maar u moet weten, die uitdrukking, oog om oog, tand om tand, hebben wij ook in onze taal overgenomen. Dat is een poging om buitenproportioneel geweld terug te dringen. Hoe zit dat dan? In het Oude Testament, bij Lamech, Lamech dat is een nazaat van Kain, en dat klinkt al niet zo heel gunstig natuurlijk, maar hij is de vader van Noach. En die Lamech die zegt iets vreselijks, vind ik. En dat is, als ik een schram krijg, dan dood ik een kind. Dat is toch echt buitenproportioneel. En dat geweld moet dus worden ingedamd. Die Lamech zegt trouwens nog meer. Als mij iets wordt aangedaan, dan vergeld ik het 70 keer. Dat zegt hij ook. Dus het is nogal wat. Dat geweld dat alle wegen heerst, ook in het Oude Testament, dat moet worden ingedamd. En dan zeggen ze, oog om oog, tand om tand. Dat wil zeggen, als één oog, als je dat kwijtraakt, als het uitgestoken wordt of hoe dan ook, dan heb je altijd nog één oog over. En als er een tand uitgeslagen wordt, ach, dan heb je er nog een hele rits over. Zoiets is het. Maar Jezus in het evangelie, die gaat uitdrukkelijk een stap verder. Want hij zegt, als ze je op de wang slaan, op de ene wang, keert die andere wang ook toe. Dat is natuurlijk een poging om die geweldspiraal te doorbreken. Als je een klap krijgt, reageer dan niet met een andere klap, met twee klappen, met een hele hoop klappen. Reageer niet met geweld. En waarom niet? Waarom zouden we dat niet doen? Omdat wij mensen beelddragers zijn van God. En wij moeten elkaar geen geweld aandoen. Op allerlei manieren horen wij over geweld. Vanochtend hoorden we op de radio dat in Kiev dat Lavra-klooster in brand staat. Prachtig oud klooster schijnt dat te zijn. Een geweldig klooster uit een prachtig complex uit de 11e eeuw. En een van de bisschoppen van de orthodoxe kerk zei, het is een van de heiligste plaatsen. En daar is nu brand geweest. En daar wordt geprobeerd wat er te redden valt, te redden. Dat zijn nog maar gebouwen. Maar als het over een kind gaat, een kind dat gedood wordt, dan is dat bij uitstek een heilige plaats, omdat een kind een schepsel is van God. En als je een kind doodt, dan raak je de schepper zelf.

0: Laten wij vol vertrouwen ons gebed richten tot de Vader, die ons nooit in de steek laat in tijden van nood.
1: Voor de kerk, dat de werking van de geest haar mag zuiveren en haar tot een levend getuige maakt van Christus. Voor de dienaren van het evangelie, dat zij gesteund door de wijsheid van het geloof, onvermoeibare verkondigers van Gods liefde mogen zijn. Voor onze gezinnen, dat zij altijd in harmonie mogen leven en openstaan voor de opvang van mensen in nood. Voor ons, die deelnemen aan deze Eucharistie, dat het voorbeeld van Christus, barmhartigheid en vrijgevigheid in ons mag aanwakkeren. Laat ons bidden.
0: En bidden wij een ogenblik in stilte voor onze eigen intenties.

En bidden wij vanavond ook voor alle mensen die ons gebed hard nodig hebben. Denken we aan zieken, vooral de zieken die we kennen in onze omgeving. En gedenken wij onze overledenen. Ze zijn van ons heen gegaan. Ze leven in het land van vrede en liefde. En vanavond gedenken wij met name uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Jongerius. Laat ons bidden. Goede en trouwe God, geef ons de kracht om de liefde te zien van uw Zoon, Christus, onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerhanden voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer, en was ons van alle ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij schenkt ons deze gave als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping. Prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoogte. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in de hoogte. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, Willem, onze bisschop, Theodorus en Hermanus, onze hulpbisschoppen en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Gerardus Majella en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede aan onze wereld, die vrede zozeer nodig heeft. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Geven we elkaar een teken van vrede. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben de heilige communie ontvangen en vragen u, laat dit sacrament dat het teken is van de vereniging van alle gelovigen in u, ook daadwerkelijk de eenheid in uw kerk tot stand brengen. Door Christus onze Heer. We sluiten straks af met de zegen en dan bidden we ook het gebed tot de heilige Michaël. Maar ik zou willen voorstellen, Maria staat hier nog zo prominent in het priesterkoor, dat wij dan tot slot zingen, Salve Regina. En ik neem aan dat u dat wel ongeveer van buiten kent. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat alle heen in vrede. Heilige aartsengel Michaël.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Welkom, Michel.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen. En vandaag hebben we het over een Française, de heilige Germaine Cousin. Ave Maria. We gaan terugluisteren naar december 1644. Oude vrouwen zitten in het kerkje van Pibrac, een dorpje aan de voet van de Franse Pyreneeën, te bidden. De stilte wordt af en toe doorbroken door het gewrik van houweel en het schuren van een steen. Doodgraver Willem Cassé breekt de vloer open om een lid van de familie Cousin te begraven. Plots wordt de stilte verbroken door een slaak van verbijstering. De vrouwen rennen toe en zij slaken mee. Daar ligt het lichaam van een jong meisje. Zij is dood, al zou je dat aan het gezicht niet zeggen. Op haar hoofd een krans van koekoeksbloemen, met die lieve roze bloemetjes en korenaren. Ze lijken wel gisteren geplukt. De snelheid van geluid mag dan wel lager liggen die van het licht, maar sneller dan de bliksem staat het halve dorp rond het graf. Twee oudjes herkennen het meisje als Germaine Cousin. Zij is al 43 jaar dood. Het arme schaap had een hondenleven gehad. Geboren in 1579 verloor ze nog klein haar lieve moeder. Ze was een zorgenkindje, want ze leed aan scrofulose, in het Nederlands ook koningszeer genoemd. En dan zal ik maar gelijk eerlijk bekennen dat ik geen idee had wat dat inhield. Scrofulose is een ontsteking van de lymfeklier in de hals die kan doorzweren naar de huid. Zo vond ik op het internet. De ziekte werd in het verleden veelal opgelopen door kinderen na het drinken van besmette melk. Scrofulose veroorzaakt misvormingen aan het gezicht en leidt veelal tot de dood. Deze ziekte komt gelukkig overigens bijna niet meer voor. Germaine's rechterhand was misvormd, haar gezicht vol etterende wonden. Na de dood van haar moeder hertrouwt vader Laurent. Maar stiefmoeder moet niets van Germaine weten. Sterker nog, het meisje moet afstand houden van haar kinderen. Stel eens voor dat die ook ziek worden. Geregeld slaat ze de arme Germaine. De verwondingen krijgen nauwelijks de kans te helen. Het meisje slaapt bij de schapen. Gaat gekleed in vodden. Schoenen krijgt ze niet. En zo moet ze de winterse koude trotseren. En als iedereen dan rond de haard zit, mag zij aan de andere kant van de kamer zitten. Leeftijdsgenootjes mijden haar als de pest. Volwassenen willen niets van haar weten. Germaine's eten bestaat uit een droog stuk brood en water. Maar niet altijd. Dan krijgen ze wat de hond en de varkens hebben overgelaten. Ja, de hond heeft het beter. 'S Morgens vroeg moet ze op pad met de schapen en de hond. Maar daar in de stilte, waar niemand op haar voetet of vies van haar is, waar ze alleen is met de natuur, alleen met God is, daar is zij gelukkig. En ze houdt zoveel van hem en van moeder Maria. Lezen had Germaine nooit geleerd. School was voor haar niet weggelegd. De rozenkrans bidden kan ze des te beter. En als het ook maar enigszins kan, gaat ze naar de heilige mis. Dan vertrouwt ze de zorg van haar schapen aan hem toe. Haar vertrouwen is kinderlijk en oneindig. Zou hij niet voor haar schapen zorgen als zij hem bezoekt? En bij hem vindt ze troost. Veel troost. Wanneer ze schapen weidt en in de verte de klokken het angels roepen, valt zij op de knieën. Omstanders hebben haar eens midden in een beek zien neerknielen. Een andere keer zagen boeren hoe Germaine de door smeltwater opgezwollen stroom wilde oversteken. De situatie was levensgevaarlijk, maar die boerenhanden kwamen echt niet uit hun zakken. Wel vielen hun monden open, toen het tot jonge meisje, jonge vrouw uitgegroeide herderinnetje een kruis tegensloeg, bad en het water uiteen week als eens de Rode Zee. Zij tussen twee muren van water over de droge bedding naar de overkant liep. Niemand geeft om het herderinnetje, maar zij geeft des te meer om andere stakkers. Vaak geeft zij een zwerver haar brood. Op een dag horen omstanders hoe stiefmoeder haar schreeuwend beschuldigt van het stelen van brood. Slaand met een stok eist ze dat Germaine haar schort opent. De jonge Française doet wat gevraagd wordt, waarop geurige bloemen, onbekend in de streek, op de besneeuwde aarde vallen. Nog voordat vader thuiskomt, heeft het gebeur zijn oren reeds bereikt. Daarop verbiedt hij zijn vrouw zijn dochter nog langer te slaan. En als Germaine het wil, mag ze weer thuis komen wonen. Maar dat wilde Germaine na al die jaren niet meer. Niemand wist hoe ziek ze was. Een levensbeschrijving vertelt hoe op een zomeravond in 1601 twee monniken verdwaald raakten en de nacht in de ruïnes van een oud kasteel doorbrachten. Om middernacht zagen zij twee in het wit geklede meisjes een boerderij in de vet binnengaan. Later kwamen ze terug, werden vergezeld door een derde meisje met op het hoofd een krans van bloemen. De volgende morgen vragen de mannen in het dorp of die nacht misschien iemand overleden is. Alleen een arm herderinnetje, luidde het antwoord. Die ochtend had vader Laurent Cousin zijn dochter gevonden, liggend op een bussel takken in de schaapskooi. Germaine was heen gegaan zoals ze had geleefd, door niemand gezien, door geen mens bewind. Ze werd 22 jaar oud. Haar lichaam wordt onder de vloer van de kerk begraven en vergeten. Tot 43 jaar later, zoals ik aan het begin vertelde, het lichaam ongeschonden wordt gevonden en naast de preekstoel opgebaard. Talloze wonderen vinden er rond het heilige herderinnetje plaats. Maar de winter valt in en Marie de Clément Gras, vrouw van een van de notabelen van het dorp, heeft het koud. En aangezien Germaine tussen haar en de kachel ligt, moet zij maar weg. Nou, dat heeft de vrouw geweten. Marie Gras krijgt een zweer aan haar borst. Haar babytje drinkt niet meer, wordt ziek, is bestervende. Specialisten uit Toulouse weten geen raad. Tot manlief François de Beauregard zich afvraagt of ze God misschien niet hebben mishaagd door zijn Germaine te minachten. Marie Gras smeekt op haar knieën God om vergeving. Die nacht verschijnt Germaine aan haar, zegt dat haar kindje zal genezen. De zweer verdwijnt, de wond sluit en het babytje wordt beter. Marie Gras laat het lichaam van Germaine in een loden kist leggen, die na wikken en wegen in de sacristie wordt geplaatst. En daar ligt Germaine weer, vergeten. Tot bijna twee decennia later Jean Dufour, de vicaris-generaal van de bisschop van Toulouse, de parochie bezoekt en in de sacristie de kist aantreft. Na alle verhalen laat hij de kist openen en ziet Germaine, gaaf en ongeschonden. Een wonder, roept hij. Voor de boerenbevolking hoeft een heilige verklaring niet. Stel je voor dat het lichaam weg moet en dat met haar de wonderen verdwijnen. Begin 1700 wordt echter een boekwerk vol wonderen op voorspraak van Germaine meegegeven aan Constantin de Figeac, een paterkapucijn onderweg naar Rome. Maar daar aangekomen wordt de religieus op stel en sprong naar de missie gestuurd. Of iemand anders de papieren naar de congregatie voor de heiligverklaringen wil brengen. Maar ze verdwijnen op een stapel en Germaine wordt weer vergeten. Tot de Franse revolutie uitbreekt en de lodenkist wordt opgeëist om kogels van te maken. In het ogenschijnlijk voor God verloren Frankrijk is geen plaats meer voor wat de revolutionairen noemen bijgeloof. Vier mannen dumpen het lichaam in een gat, vullen dat met bluskalk om Germaine voor eeuwig te laten vergeten. Een van de mannen raakt verlamd, een ander kan de nek niet meer bewegen, een derde krijgt een keelkwaal. Hij zou nooit meer genezen. De anderen smeekten Germaine om vergeving en genazen. Na de revolutie opende de burgemeester van Pibrac, Jean Cabrifosse, de put. En het lichaam van onze heilige keert weer terug naar de sacristie. Pelgrims stromen toe. Woorden worden opgetekend. En op het hoogfeest van Petrus en Paulus, 29 juni 1867, zijn 45 kardinalen, 420 bisschoppen en meer dan 100.000 gelovigen getuigen hoe Paus Pius IX, bijna 300 jaar na haar dood, het herinnertje heilig verklaart. Sainte-Germaine de Pibrac, bid voor ons. Ave Maria.
0: Ave Maria. Wat een mooi verhaal, Michael As, vanuit Ierland.
1: En, graag gedaan.
0: Ja, wij hebben weer een nieuwe heilige leren kennen, tenminste ik wel. Ik zie dat ze in Amerika zelfs kleren voor je pop of voor je Halloween kostuum hebben van Sint-Germaine. Dus er is nog steeds verering voor haar.
1: Ja, zeker. En wat heel wonderlijk is, of eigenlijk bijzonder is, wat je heel veel ziet, is dat je vrij veel heiligen zijn, waren of herderinnetje, of moesten inderdaad moesten de velden in. Dus die waren werden eigenlijk heilig in de stilte. Het lijkt bijvoorbeeld Sint Patrick hier, die werd toen de tijd gevangen genomen en die heeft jarenlang hier op de velden, op de beesten gepast. Ja. En het is ook heel duidelijk dat je dus in de stilte God vindt. Dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat die stilte super nog eens ontbreekt tegenwoordig.
0: Ja. Nou, bedankt voor dit verhaal weer. En we vragen Sint-Germaine ook om haar voorspraak voor het vinden van stilte. Dit was Michael As vanuit Ierland. Hartelijk dank.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: En beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming vandaag hebben we te gast monsieur Joris Schreuder. Monsieur Schreuder zal spreken over de kerk van mensen en de kerk van God. Welkom in de studio.
3: Iedereen weet, beste luisteraars, dat het niet allemaal goud is wat er blinkt rond de kerk in onze tijd. Je denkt onmiddellijk aan enkele misbruikaanklachten tegen priesters, zelfs in onze buurlanden en ook in Nederland is er zoiets geweest een aantal jaren geleden rond bisschoppen. Dat is een berichtgeving die het crisisgevoel rond de kerk versterkt. Een hele andere ervaring voor een aantal mensen, zeker op het platteland buiten de steden, is het fuseren van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Zelfs als ze er niet elke zondag komen, roept dat vaak toch teleurstelling op. En een gevoel, er is geen vastheid meer. Sommige geestelijken in ons taalgebied zijn aangeklaagd vanwege ongewenste seksuele handtastelijkheid. Het betekent, naast vele andere ervaringen, dat het vertrouwen van nogal wat mensen in de kerk geschaad is. Media intensiveren dat beeld van een negatieve spiraal. En dan komt er een denkklimaat bij, een cultuur, dat iedere vorm van bewust christelijk geloof in discrediet brengt. Heb je onvoldoende vertrouwen in jezelf? En grijp je dan vast aan een kerk die zoveel problemen heeft? De gewone christengelovige, dat merkt iedereen, kun je ook overal lezen en horen, die raakt steeds meer gemarginaliseerd. Kon je op een verjaardag vroeger nog een grapje maken over de pastoor? De meeste mensen doen dat niet meer, want dan laten ze merken, als ze dat zouden doen, dat ze die pastoor kennen en dat ze die ooit ontmoeten. En dan val je eigenlijk uit de toon op die verjaardagsavond. Dan ben je een beetje een vreemde. En dus hou je je mond. Officieel, en het staat in, er is een Bijbelse grond voor, maar het staat ook in het belangrijke boek, het handboek van ons katholieke geloof, de Catechismus van de Katholieke Kerk uit 1992. Een rijk boek, ik heb dat al eerder gezegd in overdenkingen op deze plaats. Daar wordt uitdrukkelijk gezegd, de kerk van Jezus Christus, en men bedoelt dan de katholieke kerk, maar ook andere vormen van kerk zijn, naar verschillende gradaties. Daarover wordt gezegd, die kerk behoort God toe en die is heilig. Heilig is iets anders dan probleemloos. Graag wil ik daar, bij de verschillende kanten daarvan, een ogenblik met u stilstaan. Vandaag ook houdt de katholieke kerk grote pretenties. En ik denk dat heel veel katholieke mensen in ons land, misschien ook in buurlanden, met enige verwondering gekeken hebben de afgelopen week, als je op televisie of op je computer kijkt, naar Paus Leo, die in Spanje op een bepaald moment bijna 1 miljoen mensen op de been brengt. Dat is in Nederland ondenkbaar. En wie dat toen al was, en ik hoor uiteraard bij die groep, denk nog terug aan 1985, toen Paus Johannes Paulus II enkele dagen in ons land was en nadien ook in België, en toen het veelal lege straten waren. En als de paus, ook Paus Leo, als die vandaag hier zou zijn in deze dagen, denk ik niet dat er alom applaus en zeker niet overal interesse voor zou zijn. Wel een kleine groep van wat, laten we zeggen, overtuigde, of misschien mag je zeggen, fervente katholieken. Maar wat je vindt in een aantal zuidelijke landen, en u hebt misschien gehoord dat hij in september ook enkele dagen Frankrijk zal bezoeken, en je kunt nu al zien welke plaatsen in aanmerking komen. Interessant om dat wat te volgen. En hoe er gesproken wordt over wat zal het programma op die plaatsen zijn. En dat is niet alleen de Notre-Dame in Parijs, maar ik zie op het scherm, althans ik zag dat gisteren of eergisteren, dat hij bijvoorbeeld ook de kathedraal van Metz, dus heel dicht bij de grens met België, zal bezoeken. Dat mechanisme werkt anders dan bij ons. De ene heilige katholieke en apostolische kerk, zo staat het met die kenmerken in de officiële boeken. Vanuit de schrift, de Bijbel, duidt die term heilig op wat eigen is aan de Allerhoogste, aan God. En we vinden in het evangelie van Johannes dat Petrus over Jezus zegt: Gij zijt de heilige God. En nadat hij Jezus van Nazareth heeft beleden als de Christen, zegt de Heer: Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Die tekst is het fundament van de apostelen, met name van de eerste der apostelen Petrus en daarmee ook van het pausambt. Een kerk met getuigen van de heiligheid van God en een kerk die ook een zekere vorm van organisatie, van structuur heeft. Dat is de katholieke kerk. Sint Paulus, in zijn Efeziërsbrief, die noemt de kerk de bruid van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie, in de 60er jaren van de afgelopen eeuw, gebruikt verschillende Bijbelse beeldtermen die elkaar aanvullen als er gesproken wordt over de kerk van de Heer. De katholieke kerk, volk van God, lichaam van Christus, tempel van de Heilige Geest. Die kerk is heilig, omdat ze God toebehoort. Ook al is diezelfde kerk een kerk van falende en van zondige mensen. Sacramenten die genade geven, zijn afhankelijk van en gedragen door de kerk. En op het blad wat hier voor mij ligt, wordt kerk met een hoofdletter geschreven. Om duidelijk te maken, het gaat niet over het gebouw, maar het gaat over de gemeenschap. Als u wilt, maar dat klinkt erg ambtelijk, over de institutie, de organisatie. Sacramenten geven genade. Ik blijf daarin geloven. Maar tegelijkertijd is de persoon van de bedienaar, ik denk aan wat net genoemd is, het seksueel misbruik, of, hele andere kant, een priester die het goed bedoelt, maar van wie je denkt, nou, die zegt elke zondag ongeveer hetzelfde en met hetzelfde toontje, dat is niet zo uitnodigend en zeker niet boeiend. Het gaat niet om zijn persoon, maar toch komt daarmee het beeld van de kerk in het gedrang. De priester, de diaken en andere mensen die meehelpen, uiteindelijk zijn ze bemiddelaars om mensen te brengen tot Jezus Christus. Maar de overtuiging, juist van een lange en sterke en bijbelse katholieke traditie, is dat God zijn kerk heiligt. Ook al wordt die in de praktijk opgebouwd door gebroken mensen die vaak tekortschieten. Het gaat om de echtheid van God en de werkelijkheid van de menswording in Jezus Christus, zoals die op bijzondere wijze voortleeft in de door hem gestichte gemeenschap. Dat is de kerk van Christus. Het mooiste wordt dat misschien aangegeven met de Bijbelse uitdrukking: de kerk is in de wereld, zonder dat ze van de wereld is. En u voelt, dat roept altijd een spanning op. In de wereld, menselijk, het heeft te maken met de persoon, het karakter van de mensen die je daar ontmoet. En u hoeft weinig fantasie te hebben om, dat zie je op het scherm, tenzij je in Rome op bezoek bent, dan zie je het waarschijnlijk daar. Maar dat Paus Leo een heel ander type persoon is dan zijn voorganger Franciscus. Ze komen allebei van over de zee, als ik het zo mag zeggen. Maar de type mens die daarachter zit, is volledig anders. En je ziet dat zelfs aan het feit dat ook de levensstijl niet dezelfde is. Maar het is niet zo belangrijk om daarover door te spreken, want zij zijn er allebei, hoe verschillend ook, van overtuigd geweest. En Paus Leo laat dat heel duidelijk zien. Ik ben een dienaar van God en vooral in Jezus Christus. En dat moet ik kenbaar maken. En wat dat betreft is hij een heel duidelijke volgeling van zijn leermeester, de heilige Augustinus, uit de kerk in de oudheid. Veel mensen weten dat hij de magister-generaal, heet dat, geweest is van de Augustijnen, een van de eerste en grootste kerkprofeten, als je het zo mag noemen, uit de eerste eeuwen, die veel geschreven heeft, gepreekt, een bekeerling. En dat betekent dat je ook de andere kant van de medaille, ook de moeilijke kanten van het leven, heeft meegemaakt en uiteindelijk zich door God gekend en geroepen weet om te zeggen: ik kies helemaal voor de liefde van God. En tegelijkertijd is Augustinus zeer begripsvol voor de mensen, ook voor de zondaars, voor de mensen die tekortschieten of die zwak zijn. En Paus Leo, die daarin zijn vorming heeft gevonden en allerlei landen in de wereld bezocht heeft als je het zo mag zeggen, de hoofdman van de Augustijnse traditie in de afgelopen decennia, is daar een zeer duidelijk voorbeeld van. Het gaat niet om zijn persoon, maar het gaat erom in de wereld iets te laten zien van de rijkdom van Gods leven en Gods liefde, en tegelijkertijd zonder in alles met die wereld mee te gaan. Dat is de kracht, maar het is ook de kwetsbaarheid van de kerk. Heilig betekent, als het over de kerk gaat, dat we geloven dat God trouw is aan zijn eens gegeven woord. En dat heeft Bijbelse gronden, die kerk zal blijven bestaan. In de samenleving is het belangrijk dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Daarom wordt er steeds opnieuw vanuit parochies, vanuit het kerkelijk leven, vanuit bisdommen, wordt er steeds aandacht gegeven aan maatschappelijke problemen. Radio Maria, zoals u weet, zit in Den Bosch en de bisschoppen van de 7 Nederlandse bisdommen hebben allereerst ieder de zorg voor hun eigen bisdom, maar de bisschop van Den Bosch, die vorige week een groot feest heeft gevierd, 10 jaar in Den Bosch, 25 jaar bisschop in Nederland, heeft als aandachtsveld uitdrukkelijk kerk en samenleving. En ik merk dat hij van ontwikkelingen in de samenleving, ook politieke, maatschappelijke, hoe het met partijen zit en met uitkeringen en noemt hij maar op, dat hij veel beter op de hoogte is dan ik. En dat is goed, dat iedereen, ook iedere bisschop binnen die kerk, een bepaald talent, een bepaald interesseveld kan waarmaken. Dat is goed voor de kerk, dat talenten gebruikt worden, maar het is ook prettig, is mijn eigen ervaring, voor de priester in kwestie, voor de bisschop in kwestie. Want dan ga je iets met meer aandacht volgen en meestal heb je daar dan een bepaalde voorkeur in interesseveld voor. En dat is heel goed. God is trouw aan zijn kerk, ook al is het een kerk van mensen. En vandaar dat het mogelijk is dat als er een goede leiding is en een diepe verbondenheid met God en Christus, dat die kerk ook moreel gezag uitstraalt. Als de kerk een uitleg geeft, een toepassing over bijvoorbeeld de 10 geboden en zegt hoe je met lichamelijkheid, met seksualiteit moet omgaan, is het natuurlijk een anti-reclame als er kwesties spelen rond het seksueel misbruik. Dat schaadt het beeld van de kerk en het vertrouwen komt dat niet ten goede. En als wij in Nederland, in heel West-Europa trouwens, steeds meer een kleine kerk worden, is het bemoedigend om tegelijkertijd te zien dat in sommige landen die kerk juist groeiend is en dat in verschillende Afrikaanse landen er heel anders over een aantal cruciale kwesties wordt gedacht en wordt geleefd. Dat betekent niet dat daar geen problemen zijn, die zijn overal en zo zal het altijd blijven, zoals een probleemloos gezin waarschijnlijk ook niet bestaat. Maar het is wel prettig, zo is mijn eigen ervaring, als je kunt terugzien, zeker als je wat ouder wordt, op een gezin waarvan je denkt, daar heb ik een basis geleerd. Daar heb ik iets mogen zien van echte liefde en ook iets mogen zien van aandacht voor God, voor geloof. Een paar dagen geleden werd ik getelefoneerd door iemand, ik denk rond de 75 of 80. En ik vertel u dat, die woont in de Randstad, dus helemaal niet meer in Brabant, zoals ik hier in Den Bosch. Maar die telefoneert mij, omdat ik, zoals één uit een groot gezin, 10 of 11, woonde naast ons. En ik heb in de slaapkamer van moeder gestaan toen ze de nooddoop kreeg. En als kind heb ik dat zo mogen bekijken. En het feit dat we elkaar om de zoveel maanden telefoneren, en dat dikwijls ook over geloof en kerkelijke zaken gaat, dat laat zien dat die kerk over de grenzen verbondenheid brengt. Want je hebt iets gemeenschappelijks. Je hebt een basis waarvan je weet, zij, hij denkt, probeert te leven vanuit eenzelfde overtuiging. En dat geeft herkenning. Geeft ook een veilig gevoel. En dat heb je nog meer als u een bezoek brengt, bedevaart, in Rome of in Lourdes. Je komt dan allerlei mensen tegen die anders reageren op uitingen van geloof. Misschien, ik zeg het heel voorzichtig, wat vromer zijn dan wij, wat devoter, want wij komen uit een andere cultuur en men zegt dat die cultuur dikwijls nogal Nederlands en nogal protestants is. Ik vind dat ik dat mag zeggen zonder een waardeoordeel. Maar het is anders. En ik zie in een paar kerken waar ik kom en bijvoorbeeld ook mee de communie uitreik, dat mensen die uit buiten Europa komen, vaak met iets meer eerbied die communie ontvangen. Neerknielen. De communie op de tong. En dat zie je ook bij een nieuwe, jonge generatie, sommigen. Dat zijn andere vormen. Terwijl wij houden van zitten en luisteren, eventueel, als het netjes is. En ik gun iedereen zijn vrijheid, maar het is heel erg kostbaar, dat is ook mijn persoonlijke ervaring toen ik jonger was, om ervaringen van wereldkerk mee te maken. En ik hoor nogal eens ooit bij het koffiedrinken in de parochie, waar ik vaak zorg voor de mis, die ik dan mag celebreren, dat jongeren vertellen hoe belangrijk voor hen het geweest is dat ze soms al 5 of 10 jaar geleden hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen, waar ze ineens met vele duizenden op een veld stonden, moesten overnachten, waar de paus kwam, waar gezongen wordt, en het was natuurlijk ook gezellig, dat mag ook nog, maar waar ze merken, dat is groter dan alleen maar bij ons de parochie. En wat dat betreft is het natuurlijk een grote aanwinst dat we schermen hebben, computer, televisie, en dat we kunnen volgen wat er in andere landen gebeurt, juist ook wat het kerkelijk leven betreft. Misschien hebt u gezien

Misschien hebt u gezien, maar dat is voor Nederland wat minder spannend geweest. Maar met Pinksteren, dus 2 weken geleden, hebben nog een kleine 20.000 relatief jonge mensen meegelopen van net buiten Parijs naar Chartres. Een bedevaart te voet. En u hoeft geen Frankrijk-kenner te kennen, te zijn. Maar bij Chartres geldt onder andere dat je al misschien 10 kilometer voordat je er bent, want het is een vlak land, zie je de toren van de kathedraal al. En dan denk je een beetje, oh, dadelijk zijn we er. En dan moet je nog een halve dag lopen voordat het zover is. Ik zeg het lacherig, maar ik zeg het toch ook uit eigen ervaring. Want ik heb dat ten eerste gedaan voor ik priester was, als jongere. En ik weet nog precies met welke vriend ik het gedaan heb. Die is helaas al overleden. Maar ik ken nog zijn echtgenote en zijn kinderen. Die zie ik nu en dan. En wij hebben vroeger veel gepraat. En toen ik een paar jaar priester was, heb ik dat ook met enkele jongeren uit Den Bosch gedaan, die ik meenam om ook die ervaring op te doen. Wereldkerk. Mensen met heel verschillende achtergronden. En interessant was ook dat in datzelfde weekend, 2 weken geleden, er, maar daar heb ik geen ervaring mee, maar ik zie het op het Franse televisiescherm, dat buiten Parijs, wat dichterbij en ook korter, dat er een bedevaart was van jongere mensen van 15, 16 jaar. Frat heet dat, afgekort, ja. Maar dan waren er ook ruim 10.000. Lopen, samen met je geloof bezig zijn, een liturgie meemaken buiten, en vooral nieuwe vrienden en vriendinnen meemaken, ontmoeten. Dat is een belangrijke ervaring. Toen ik bijna 50 jaar geleden schoolmoderator, schoolpastor was op een middelbare school in Den Bosch, daar was, toen ging dat nog, dat is anders dan nu, maar daar was om de twee weken, als ik me goed herinner, was er een mogelijkheid om 's morgens voor de lessen deel te nemen aan de heilige mis, aan de Eucharistie. En daar kwamen nog, nou, laat ik zeggen, tussen de 10 en de 15, 20, 25 deelnemers. Dat was om 2 redenen belangrijk voor de jongeren. Het eerste natuurlijk, je doet iets met je geloof. Je gaat naar de Eucharistie. Maar het tweede is ook belangrijk en heeft met de kerk te maken. Je keek een beetje rond. Wie zijn hier ook nog? En als er dan iemand uit jouw klas was, dan denk je, hé, die is kennelijk kerkelijk. Daar kan ik eigenlijk wel iets in de pauze mee bespreken over wat ik op geloofsgebied denk of voel of zo. Dus herkenning, uitermate belangrijk. En, maar wat dat betreft zijn de tijden wat veranderd en leven we in een tijd van secularisatie. En het is gewoon, maar ik heb persoonlijk precies dezelfde herinnering aan de schoutingkampen, waar ik als jongere zeer bij betrokken was. Want zoals mevrouw net bij de aankondiging heeft gezegd, ik heb mijn voornaam niet voor niets gekregen. Maar Sint-Joris was en is, en ik merk in Zuid-Frankrijk speelt dat een belangrijke rol, was niet alleen patroon van Engeland, maar was ook en is patroon van de schouting. Hoe zijn heilige leven precies historisch in elkaar zit, daar zijn allerlei discussies over, want het is uit de eerste eeuwen. Dat betekent dat het vaak een combinatie is van werkelijk gebeurd en legende. Maar in ieder geval leerde je om samen met andere jongeren en de leiding van de welpen of van de verkenners iets met je geloof te doen, te beleven. En, want dat is ook een van de goede dingen, denk ik, als je dat op kamp in de natuur meemaakt,

0: ga je ook eerder, zeker als je jonger bent en daar gevoelig voor bent, ontdekken en waarderen. Die natuur is een cadeau, is een geschenk, is uiteindelijk een genade van God. Kijk naar de grote gestalten van weleer. Ook dat hoort bij kerk zijn. In de eucharistische gebeden, er zijn een paar verschillende in de hele wereldkerk, maar vooral in het eerste eucharistische gebed, in parochies niet zo heel vaak gebruikt, vermoed ik omdat het relatief lang is. Maar er worden voor en na de consecratie een aantal heiligen van zeer lang geleden, die worden opgesomd, vooral uit de oudheid, maar ook daarna. En dat is belangrijk, want het staat ook in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de mensen die door een paus heilig verklaard zijn. Niet alleen een moderne heilige als Carlo Acutis, die nou populair is en bekend. Maar dat zijn ook onbekende personen. Interessant is, ik neem aan dat het waar is, want ik heb er geen ervaring mee, maar dat een van de meest bekende kluizenaarsachtige orde, de orde van de Carthuizers, de Chartreuse, waar men zeer verborgen leeft en waar iedere monnik of moniale een eigen kluis heeft en men enkele keren per dag, maar niet zo vaak, bij elkaar komt voor het gebed, maar vooral apart leest. Interessant is en veelzeggend dat er na de stichter, de heilige Bruno, nooit iemand heilig is verklaard. Want als je kluizenaar, als je Carthuizer zou zijn en je schrijft een boek, ik heb er twee geloof ik staan thuis, die door een Carthuizer geschreven zijn, dan komt daar niet jouw naam op te staan, maar dan komt er een monnik of een Carthuizer op de kaf te staan. Om duidelijk te maken, je gelooft, je bent verbonden met die gemeenschap van de heiligen. Dat zijn niet alleen de bekende spectaculaire personen die verschijningen hebben gehad, of door wie genezingswonderen plaatsvinden, of de grote predikanten, zoals onlangs Antonius van Padua afgelopen week. En ook weer anders dan Lidwina van Schiedam die we gisteren vierden, maar die natuurlijk wel een zeer Nederlandse heilige is, want als je als jonge vrouw valt op het ijs, schaatsen, en je breekt een paar dingen en je ligt daarna 38 jaar ziek en zo wordt het verteld. En je draagt je leven op in die gemeenschap der heiligen, in verbondenheid met het kruis van Christus, aan God onze Heer. Ook dan heb jij een inbreng in de kerk met een hoofdletter, de kerk als lichaam van Christus en volk van God. En daarmee is dat kerkelijk leven in gezinsverband, maar ook kerkelijk leven in contemplatieve levensvormen, beschouwend, verborgen. Het gaat niet om je prestatie, maar het gaat erom wat jij inbrengt in de voortzetting van het leven en de liefde van Christus. Door alle tijden heen, dat is de heiligheid van de kerk, is er verbondenheid met de ene blijvende liefde van God, met Jezus Christus en heel bijzonder ook, de uitdrukking bruid van Christus maakt dat absoluut helder, ook in het bijzonder met Maria, van wie er maar een paar woorden in het evangelie staan, maar die uiteindelijk wel, dat is haar overtuiging, telkens opnieuw verwijst naar Christus, Zoon van God, Kind van mensen. Dat is kerkelijk leven. En je kunt daar op heel verschillende manieren mee omgaan. Vandaar, beste luisteraars, een paar woorden over spiritualiteit en kerk. Het woordje spiritualiteit is momenteel waarschijnlijk populairder, meer in. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ga wel niet naar de kerk, maar ik doe iets aan spiritualiteit. Geestelijk leven is een vertaling daarvoor. Maar het gaat over van alles. Op bedevaart gaan. Devoties. In de kathedraal in de Mos, zeker in de afgelopen meimaand, die pas is afgesloten, valt het op dat een aantal mensen een kaarsje, een lichtje komen opsteken, maar niet naar de Eucharistie komen. En toch hoort het voor hen bij een bezoek aan die stad om op een of andere manier de kathedraal en vooral de Zoete Moeder te bezoeken en daar een lichtje neer te zetten. En dat lichtje is eigenlijk een uiting van ik heb een persoon, ik heb een diepere ik heb een ziel en ik weet mij verbonden met iemand en ik schrijf iemand hier met een hoofdletter, met iemand die mij te boven gaat. En over Maria hoef je geen kerkgeschiedenishistorie te doen, maar in de verbondenheid met haar, het stille getuigenis van Maria, blijft heel veel mensen trekken en aanspreken. Spiritualiteit is in de beeldvorming van heel mensen iets subjectiefs. Hoe word ik geraakt door het geloof? Het gaat om gevoel, om ervaring. Het gaat vooral ook, want dat is een belangrijk iets, wij zijn Nederlanders en wij willen vrij zijn. Zelf bepalen wat ik doe en wat mijn gevoel betekent. Natuurlijk heeft de kerk geloofsleer, een overtuiging. We zeggen dat samengevat in het credo, de geloofsbelijdenis. Er zijn regels nodig voor liturgie. Hoe wordt de eredienst gevierd? En leefregels over ons gedrag, die we vinden in de 10 geboden en in de kerkelijke uitleg daarvan. En in overdenkingen, in preken, in boeken en ook de paus op zijn reizen spreekt daar met regelmaat over. Het is onmisbaar, maar uiteindelijk wil iedereen, zeker als er een beetje een besef is van christelijke betrokkenheid, dat ook op eigen manier kunnen invullen. Moeilijk is, maar ik denk ook nodig, dat de accenten voor mensen heel verschillend zijn. Bij kerk zien heel veel mensen vooral de institutie, de organisatie, een vorm van gemeenschap. Ze schept een kader, een kanaal. En bij spiritualiteit valt het oog minder op de organisatie, op de institutie, maar bij spiritualiteit denkt men vooral aan inspiratie, gedrevenheid. Het is een vonk. En het besef, die vonk kan soms een vuur worden. Bovendien, mensen hebben verstand gekregen van God, denken na, en dat wordt gecommuniceerd via allerlei communicatiemiddelen. En ze zoeken ook zingeving, zeggen we tegenwoordig. Ze zoeken samenhang in hun leven en ook in hun eventuele contact, hun eventuele relatie naar God. Jezus brengt de mens op unieke wijze, dat is de overtuiging van de hele kerk, overal en altijd. Jezus brengt de mens in relatie met God, als liefdevolle en nabije vader. We horen dat en we zeggen dat uitdrukkelijk als we het onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Dat verwijst naar de persoon van God zoals Jezus ons die voorhoudt. En daarom is het ook een gebedstekst die we in het evangelie mogen vinden. Een nabije Vader. Uit de kring van zijn apostelen geeft Simon, ik heb het u net al genoemd, uitdrukkelijk een belijdenis daaromtrent. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop Jezus antwoordt, gij zijt Petrus en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. Zo staat het in het evangelie van Matthäus. De kerk staat, hoe we het ook meemaken, en soms ook problematisch, maar staat uiteindelijk altijd in dienst van dat christelijke geloof, in dienst van het heil van de mens. Met name over de verbondenheid tussen kerkelijke gemeenschappen wordt anders gedacht en leven andere ervaringen in protestantse gemeenschappen, bij de oud-katholieken en nog vele andere groepen. Maar uiteindelijk, zo laat de traditie dat zien en dat heeft een Bijbels fundament, echt christelijk geloof en verbondenheid met God in Christus leidt altijd tot een of andere vorm van gemeenschap. Je herkent je samen met anderen in die gemeenschap en je weet je, als het goed is, ook door medemensen gesteund. Daarom zijn, het gaat misschien niet over een hele grote groep, maar daarom zijn, nu het zomer wordt, bijvoorbeeld katholieke jongerenkampen, erg kostbaar en belangrijk, want als je als jongere vandaag naar een mis op zondag gaat, loop je in sommige brokjes de kans dat je denkt, ik ben de enige. Hoewel, we moeten ook niet dramatiseren. Ik ben gisteren nog in een kerk geweest in Den Bosch, waar enkele tientallen jongeren bijna iedere zondag aan de heilige mis, aan de Eucharistie deelnemen. Sommigen spelen mee viool, anderen zingen mee. En de vredeswens wordt op een hartelijke manier aan elkaar doorgegeven. En ook dat laatste is een kostbare traditie uit onze liturgie. Het is na de consecratie. Dat wil zeggen, we zeggen niet, je hoeft trouwens niks te zeggen, je mag zeggen de vrede van Christus. Maar je zegt niet, jij bent een leuke meid, of ik vind jou een prettige vriend. Maar uiteindelijk geven we de vrede van God in Christus aan een ander door. En om het een beetje netjes te zeggen, dat is een bevestiging in het geloof. En ook belangrijk om te ontdekken, ik ben niet de enige. Ik deel dat met anderen. Daarom is eventueel een jongerenkamp wat en heel gezellig is, waar je hele leuke dingen met elkaar doet, maar waar ook een gedeelde geloofsbeleving is, erg belangrijk, denk ik, voor jonge mensen vandaag. U hebt misschien gezien of gelezen, ik zag het deze dagen op een scherm, dat er, ik hoop dat ik het goed zeg, want ik heb het niet eens opgeschreven, maar ik meen dat op 7 november opnieuw de landelijke katholieke jongerendag plaatsvindt. En ik had de ervaring afgelopen jaar dat mij gevraagd werd, wilt u meekomen 's avonds? Ik ben er met een andere priester die mij reed, dan hoef ik niet zo ver te gaan. Ben ik daar naartoe gegaan, naar een kamp in Zomeren op de Belgische grens, waar een 150 jonge mensen Een paar daarvan, een stuk of 8 of 10, kende ik en de rest is mij onbekend. Die hadden daar een jongerenkamp en daar was 's avonds een mogelijkheid buiten om aanbidding te doen. Het was mooi weer. En ook om de priesters die daar waren op te zoeken. We zaten in het gras, een stukje van elkaar en een kort biechtgesprek te hebben en te zeggen, dit gaat niet goed in mijn leven. Dit doe ik eigenlijk verkeerd en kan beter. En dat heet zonde. Maar vooral, want daar gaat het om, dat je ook bevestigd wordt in de vergeving van Gods wegen. Ik hoorde, ik hoef dat niet bij te houden, maar van anderen die zo'n kamp meeleiden, dat bijna de helft van de jongeren de biecht nieuw ontdekt heeft en als een waardevolle ervaring. Kort, een klein moment voor God staan met een priester die begripsvol is en die jou zegt, jij mag er zijn, jij bent goed, ik vergeef je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je ziet dat ook anderen doen, dus dan wordt het iets gewoons in de goede zin. Zoals er op meer plaatsen, ik zag het een paar maanden geleden ook in een kerk in Eindhoven, die naar mijn patroon genoemd is, waar met regelmaat elke week een half, misschien zelfs langer, elke week een half uur aanbidding is, het sacrament, het Allerheiligste, wordt uitgesteld en er is de mogelijkheid om bij 1 of 2 verschillende priesters iets over jouw leven, over de breekbaarheid, over je zonde te zeggen en de vergeving persoonlijk over jou van de Heer te horen. Dat versterkt ons leven. Enerzijds als persoon, ik ben een mens van God, een jongen of een meisje die hem toebehoor, en anderzijds ook in ons kerk zijn, want je ziet dat anderen het ook doen. En dat versterkt. Heel belangrijk, dat geeft een bevestiging. De accenten bij spiritualiteit kunnen verschillend zijn. Sommigen zien meer het institutionele, het georganiseerde van de kerk. Anderen zien meer de inspiratie, de gedrevenheid. Maar iedereen weet dat een kleine vonk een groot vuur kan worden. En daarom, ik ben ervan overtuigd, zo was het al toen ik jong was en zo zie ik het nu weer bij nogal wat jongeren die ik ontmoet, dat deelnemen aan dat soort activiteiten kostbaar is, geloofsopbouwend. En als het financieel te regelen is, maar ik denk al heel lang vooruit, dan hebt u waarschijnlijk ergens gezien dat in 2027 de internationale wereldkatholieke jongerendagen in Seoul plaatsvindt. Dan moet je wel een stukje de wereld overvliegen en dat zal wel geld kosten. Maar er zijn altijd, ik heb het in het verleden een paar keer gehoord, oma's en opa's die dan in de buidel tasten en zeggen, als je daar naartoe wilt, wil ik graag iets bijdragen. Bovendien wordt er vanuit parochies en vanuit bisdommen tegen die tijd actie gevoerd om jongeren die geïnteresseerd zijn bij elkaar te brengen en dat ook samen voor te bereiden. Dat kan ook met deelname aan bijvoorbeeld jongerenbijeenkomsten van Thésé, die niet alleen in Frankrijk, een protestantse gemeenschap met heel veel katholieke componenten, dat vindt niet alleen in Frankrijk plaats, maar die houden meestal 1 of enkele keren per jaar ook internationale bijeenkomsten in andere landen. En ook daar deel je christelijk en vaak ook katholiek geloof. En dat geeft een versterking van je kerkbesef belangrijk. En dat alles rond het kerkelijk leven. Gij zijt Petrus en op deze steenrots, Petra staat er in het Grieks, heb ik vroeger geleerd. Zal ik mijn kerk bouwen, zegt Jezus. Vooral de relatie met plaatsen waar heiligen die bekend zijn, hebben geleefd en waar je die kunt ontmoeten of herinneringen aan hen, laten dat uitdrukkelijk zien. Een aantal jaren geleden, 20, 30 jaar geleden, heb ik meerdere keren met groepjes jongeren een bezoek gebracht vanuit Nederland, vanuit Den Bosch, aan de bedevaartplaats in Noord-Frankrijk, in Normandië, waar de heilige Theresia van Lisieux, een klein provinciestadje in Normandië, heeft geleefd. Theresia is na Franciscus van Assisi, maar Assisi is wat verder weg in Noord-Italië. Theresia is de meest gelezen heilige, omdat ze een soortement achteraf dagboek, geschiedenis van een ziel, heeft geschreven, waarvan heel veel mensen en vooral veel jongere vrouwen, jonge meisjes, soms zeggen, hé, dat voel ik ook. En omdat ze een makkelijk en een beeldrijk taalgebruik heeft. En omdat je het huis waar de familie woonde, met vertrekken en voorwerpen, kunt bezoeken. En een niet onbelangrijke praktische kant is dat Lisieux vanuit ons zuidelijk Nederland zo'n 450, misschien bijna 500 kilometer is. Dus je hoeft onderweg geen verblijf te organiseren, maar je kunt er in één dag naartoe rijden. Ik heb dat meerdere keren vroeger met jonge mensen gedaan en ik heb gezien dat dat een geweldige kans is, want je komt ook daar mensen uit Frankrijk en Duitsland en Nederland en neem maar op, kom je tegen. Je bent er op zo'n bedevaart met anderen. Je denkt na over wat wil ik met mijn leven en mijn geloof. Je gaat bidden met teksten rond en van zo'n heilige. En dat verdiept en versterkt je geloof. En ik weet van meerdere meisjes dat ze begonnen zijn om vanaf dat moment ook met regelmaat iets op te schrijven over hun eigen geloofsleven en de betekenis van de biecht op zo'n reis en in Lisieux hebben ontdekt. Tegenwoordig kun je bovendien dicht bij Lisieux ook nog de plaats bezoeken waar de ouders van Theresia van Lisieux hebben geleefd, die enkele jaren geleden ook zijn heilig verklaard. En al die personen brengen iets in beeld van herkenning. En dat is belangrijk. Dat je uitgedaagd wordt, wat wil ik eigenlijk? Institutie, kerkelijk leven is onmisbaar. Maar inspiratie, gedrevenheid, daar gaat het om. Theresia van Avila, heel lang geleden in de 16e eeuw in Spanje, maar die wel aan het begin staat van een grote spirituele beweging, de Karmelbeweging, die zegt uitdrukkelijk, en ze is een mystica, iemand met diepe ervaringen, die zegt uitdrukkelijk, ik ben een dochter van de kerk. Dat is de reden waarom paus Johannes Paulus II, als hij op bezoek in Spanje ook de stad Avila bezoekt, dan zegt Johannes Paulus II, in Avila is de houtskool van kerkelijke liefde aangestoken, die theologen en missionarissen verlicht en vervult. Het contemplatieve, het beschouwende leven, wat Theresia van Avila en de Karmel als het ware als een nieuw vuur hebben aangestoken, presteert niets. Om het een beetje onnozel te zeggen, je koopt er niks voor. Je bent geen missionaris die rondtrekt of die mensen bekeert. Maar wat Theresia vooral leeft, is om, als je het zo mag noemen, eigenlijk om Jezus gezelschap te houden in zijn gebed tot de Vader. En ook dat is die kerk in het klein en is die kerk als een innerlijke gedrevenheid. De kleinste beweging van zuivere liefde is nuttiger voor de kerk en voor de wereld dan alle andere goede werken samen, zegt een andere karmeliet uit dezelfde tijd, zegt Sint-Jan van het Kruis. Daarom is het belangrijk, ik probeer je dat een beetje te laten zien, dat we begrijpen wat de kerk is. Dat je enigszins op de hoogte bent van een evenwichtige kerkleer. Of met een meer geleerd woord, een goede ecclesiologie. Die zijn er verschillende, maar dat is nogal technisch. Bijvoorbeeld de inmiddels oude kardinaal. Hij woont geloof ik nog in Rome, maar dat weet ik niet zeker. Walter Kasper heeft uitstekende boeken geschreven waarin hij laat zien hoe die spanning werkt. Kerk van Christus en kerk van mensen. Het gaat om God, niet van de wereld, maar het gaat wel om echt in de wereld zijn. En de zogenaamde sociale leer van de kerk, wat betekent katholiek zijn, wat betekent christen zijn, voor mijn houding op school, in het bedrijfsleven, in de politiek, dat wordt aangeduid als de sociale leer van de kerk. Daar vind je bij zulke theologen een goede informatie over. We hoeven dat niet allemaal te onthouden, maar het is wel belangrijk, en dat probeerde ik net te laten zien, om enkele doorleefde kerkervaringen, om daar in dankbaarheid bij stil te staan. Of, zoals net gezegd, om die te gaan opzoeken. Ik kan me herinneren, misschien heb ik het in een eerdere overdenking al genoemd, dat ik als jongere verschillende keren woonachtig in de buurt van Eindhoven, verschillende keren naar het Trappistenklooster. Dus monniken met de Benedictijnse regel, de zogenaamde Achelse Kluis, wat al niet meer bestaat, onder Eindhoven op de Belgische grens. Soms met andere jongeren, soms alleen, met de fiets door de bossen. Ging kijken, ja, kijken. Ging luisteren naar het gebed van de monniken, die je hoorde en die je zag staan. En horen betekende toen Latijn, want heel hun getijdengebed en ook de Eucharistie was in het Latijn. Maar daar blijft wel iets van hangen. Een besef van, zij leveren, ik hou niet zo van de uitdrukking, maar vanuit de verbondenheid met een hogere macht. Er moet iets zijn. En zoals ik net aanduid, zowel het feit dat je reist, fietst, loopt door de natuur, het wonder van God, als dat je zo'n gemeenschap, die trouwens heel veel leefde, en van het bidden en van het werken. En het werken betekende bij de trappisten, betekende vooral op het land werken. Dus ook verbondenheid met de natuur. Benedictus, want die is de auteur van de regel die zij gebruiken, bid en werkt, ora et labora. Zeker als je werkt met, misschien is het niet het goede woord, maar ik gebruik het maar, met natuurproducten, dan kom je dichter bij de schepping. En dat is denk ik goed. En dan kom je ook dichter bij het godsbesef. Zulke ervaringen, die zijn onmisbaar. En uiteindelijk kan de Heilige Geest daarmee werken. Een interessant voorbeeld is, ik noemde het straks al, de catechismus van de katholieke kerk. In nummertje 1099, u mag het opzoeken of niet, maar daar staat het korte zinnetje: Gods Heilige Geest is het levende geheugen van de kerk. Staat er letterlijk. Het levende geheugen van de kerk. Dus of het werkt, of zo'n ervaring doorwerkt, je leven tekent, verdiept en versterkt, dat doet de Heilige Geest. Nou, ik ben geen kenner van de Heilige Geest, maar het feit dat ik het u net noem, betekent wel dat die ervaringen mij in ieder geval vroeger geraakt hebben. Anders zou ik er nou niet over spreken. En ik denk dat dat een natuurlijke reactie is voor jong en oud, echte christelijke, kerkelijke ervaringen met en van andere mensen waarvan je merkt ze zijn geraakt door dat geloof en ze leven eruit. Dat is altijd iets wat blijft, wat je ook meemaakt. Ook als je zoals Lidwina, die ik er straks noemde en die gisteren herdacht werd, bijna je hele leven ziek ligt. Om dat te beleven, vol te houden en aan God op te dragen, dat is een kerkervaring die mij inspireert. Ik hoop u ook.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank aan monsieur Schreuder die over de kerk vandaag ons vertelt. We moeten snel door, maar ook dank voor het luisteren.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de 11e week door het jaar opent de heilige Eucharistie met de tekst: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders goed, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook, bij alles wat hij van mij vraagt, daar van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem. Hem die mij gaat toespreken, zoals hij destijds zijn leerlingen deed. En zoals bij het binnenkomen in een kerk, maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, als kind van zijn hemelse Vader, met dezelfde aard als zijn Vader, om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. God zal des te meer de God van hier en nu zijn, als ik verlang dat hij de God zal zijn van heel mijn leven. En daarom vernieuw ik mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen. En daarvoor vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De verhouding tot de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die zij ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel: geen weerstand te bieden aan het onrecht, om dan vervolgens aan de hand van vier voorbeelden deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. En dan openbaart hij ons de nieuwe houding ten opzichte van personen die ons vijandig gezind zijn. En die nieuwe houding is beminnen en voor hem bidden. En het motief, de drijfreden en tevens de drijfkracht die ons zoiets onmogelijks mogelijk moet maken, dat is ons onze allerdiepste aard bewust maken. Kind te zijn van de hemelse Vader, die met zijn goede gaven ook geen onderscheid maakt tussen goeden en slechten. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang genomen heeft, de berg namelijk, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want we moeten wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij God zien als de barmhartige Vader en onszelf als kind van die Vader, toegerust met diezelfde neiging tot barmhartigheid. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik meer ben dan puur natuur.
met meer dan alleen spontane gevoelens van vijandschap tegenover vijanden en van vriendschap tegenover vrienden. Zodat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse Vader. Toegerust dus met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Liefde voor je vijanden. Het lijkt wel een randverschijnsel van ons geloof, iets voor de elite, voor de happy few. Maar in feite is hij het hart van ons geloof. Hoewel ook de andere eisen niet zo vanzelfsprekend zijn, ieder woord van het evangelie vraagt bekering. Maar de vijandliefde schijnt wel alles ondersteboven te keren. Ze schijnt compleet onzinnig, een tegenspraak in zichzelf. Maar dat is alleen maar waar vanuit het perspectief van onze menselijke voorstellingen van de liefde. Doorgaans gaan wij ervan uit dat de liefde niet van één kant kan komen. Dat de liefde die doorgaat wanneer de andere partij ophoudt met beminnen, nooit van lange duur kan zijn. Want met de menselijke liefde is het zo, voor wat hoort wat, geven en nemen. De liefde voor ons het evangelie, de liefde van God, is een liefde die zijn vreugde erin vindt de ander gelukkig te maken en te blijven geven zonder zelfs te hoeven ontvangen. Want God is zelf volmaakt gelukkig en is dus niet afhankelijk van de reactie van de mensen op zijn liefde. En zo is het ook met hen die geloven. Iemand die gelooft is gelukkig met God en is dus niet afhankelijk in zijn geluk van hoe de ander op zijn liefde reageert. Door de omgang, zou je kunnen zeggen, met Jezus zijn wij een liefde rijker geworden. Een nieuwe liefde werd ons in het hart uitgestort. En dat is de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. Dat is een barmhartige liefde. Een liefde voor mensen die het helemaal niet verdienen. Een liefde, zoals destijds al aan Mozes verklaarde, de Heer is barmhartig en een medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Zo staat het in het boek Exodus, het 34e hoofdstuk. Doordat wij de kinderen zijn van onze Vader God, is die barmhartige liefde ook in ons hart uitgestort. Tenminste, de mogelijkheid daartoe. In het leven van elke dag moeten wij daar dan steeds voor kiezen, tegen onze natuurlijke neiging in, om het kwaad te willen beantwoorden met kwaad. Als christenen worden wij ertoe geroepen de ander niet te beoordelen volgens onze natuurlijke gevoelens van sympathie en antipathie, van natuurlijke verwantschap, maar volgens iets diepers. Namelijk dat wij door de Heilige Geest broeders en zusters geworden zijn van elkaar. Dat is de weg om zin te geven aan het zinloze lijden en het zinloze kwaad. Nog nooit is er een adequate reactie gevonden op het kwaad. Alleen de Hemelse Vader bezit het geheim van een effectieve oplossing voor het kwaad. Niet de schuld aan anderen geven, niet zelf de schuld op zich nemen, maar het kwaad dragen, verdragen en vergeven. Het middel om van het kwaad af te komen is het in een vergevingsgezind en barmhartig hart te laten verdwijnen. Zo heeft Jezus het ons voorgedaan. Alle kwaad van de wereld ging er bij hem in en er kwamen alleen maar goede gevoelens uit. Vrede, vrede, zei u, weer zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. In de stortplaats van zijn goddelijk hart heeft Jezus het kwaad laten verdwijnen. Hij liet het niet op de bodem van de zee neerzinken, zelfs niet op de bodem van zijn hart, maar in zijn hart laat hij de zonden geheel en al verdwijnen. Dat betekent, eerst heeft hij aan de zonden geleden. Zijn hart wordt door de zonden als door een lans doorstoken.
De zonde doet hem hart en pijn. Hij gaat die pijn niet uit de weg, maar levert er zich vrijwillig aan uit. Die liefde, die barmhartige liefde, bewerkt de verzoening, zodat er van het kwaad niets meer overblijft. Nu staat niets meer de verzoening met de Vader in de weg. Alleen moeten wij ons nog door God laten verzoenen. Bij hem is de verzoening er al, bij de kerk, in de sacramenten. Nu moeten de gelovigen deze verzoening nog in zichzelf laten doorwerken, zodat zij zich verzoenen met alle mensen, goede mensen en slechte mensen, mensen ver weg en dichtbij, sympathieke mensen en mensen die, zoals de zuster in de communiteit van Thérèse van Lisieux, over het talent beschikken je in alles tegen te staan. Deze liefde tot de vijanden, of de minder sympathieke mensen, is heel goed praktisch in te oefenen. Bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En dan kun je toevoegen, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en dan noem je de naam van iemand die je niet graag mag. En hetzelfde kan men doen met het onze Vader, Vader van mij en van, en noem je weer de naam, uw rijk komen tot mij en tot, en dan noem je weer de naam. Om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men zich erop toe om met de liefde van Jezus en Maria mee zijn vijanden te beminnen, zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grotere liefde voor hem of voor haar. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn houding tot mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook, tot alle mensen. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat, met zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, God die barmhartig is. En dan word ik vanzelf ook barmhartig voor anderen. Aan het einde gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan, met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is, en dan een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
2: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En voor vandaag klopt die naam half, zou ik kunnen zeggen. Want ik heb een bijzondere gast die ik mag verwelkomen. En dat is kardinaal Eijk van het Aartsbisdom. Eminentie, van harte welkom in dit programma.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, eminentie, we hebben heel lang geleden al mogen afspreken dat u een keer in het programma Een Bisschop Opent de Week een kijkje zou geven in uw activiteiten, wat u allemaal heeft gedaan, wat u gaat doen wellicht. En u heeft een paar mooie onderwerpen aangedragen waar u graag iets over zou willen vertellen. Onder andere de bisdombedevaart die naar Lourdes is gehouden in de voorjaarsvakantie met dus het aartsbisdom. Dat was een heel fijne reis, begreep ik.
3: Dat was een buitengewoon mooie bedevaart. En alle mensen zijn ook heel tevreden teruggekeerd. En ook gesterkt en bemoedigd. Het was een bisdombedevaart waaraan 1500 mensen deelnamen.
2: Zo.
3: Ook zakelijk uit het bisdom Utrecht, maar ook uit een paar andere bisdommen. Maar het is een groot aantal dit keer.
2: Ja.
3: En wat ik heel bemoedigend heb gevonden, dat was dat tijdens de viering van de barmhartigheid mensen massaal gingen biechten.
2: Hmm.
3: Dat was voor de eerste keer bij de bisdombedevaart 3 jaar geleden naar Lourdes. En dat was nu weer zo. En je ziet dat dat toch zich bestendigt. Die bedevaarten die helpen om op voorbeeld van Maria en naar haar voorbeeld en naar het voorbeeld van Bernadette het katholieke geloof te verdiepen. Dat zie ik elke keer weer. Je hebt altijd mensen die zeggen, nou, elke dag een eucharistieviering, waarom is dat nodig? Ik ga thuis toch ook niet elke dag met een mis. Maar ze vinden het allemaal prachtig. En na afloop kon je er niemand meer over. Je hebt ook mensen die meegaan, die bijvoorbeeld niet meer praktiseren. En dan na afloop van zo'n bedevaart, door het meemaken van deze eucharistievieringen, zien hoe anderen bidden, door het gelovig aanvaarden van ontvangen van de communie, dat ze daardoor besluiten om het bezoek van de zondagse mis weer te beginnen en dat weer op zich te nemen, dan zie je dat het geloof ook weer in de harten van de mensen wordt geplant door zo'n bedevaart. Die bedevaart draagt echt grote vruchten. Mensen beginnen er ook vaak over als ik ze ontmoet in de parochies. Dat wil zeggen, het werk door. Ze denken eraan terug. Het is een levendige herinnering. En die voedt hun geloofsleven. En dat is ontzettend mooi om te zien.
2: Ja, ja. En wat u natuurlijk zegt, het biecht horen zal voor degene die in Lourdes, ook voor de priesters, denk ik, een heel bemoedigend teken zijn. En dan is de hoop dat ze dat in de parochies natuurlijk ook terug weer vinden en oppakken.
3: Nou, we merken ook in de parochies dat de biecht geleidelijk iets van een terugkeer meemaakt. En ook in parochies is er aanbidding en wordt biechtgelegenheid geboden tijdens de aanbidding. En daar maken mensen toch in toenemende mate gebruik van.
2: Mm-hmm.
3: Wat we ook zien, dat is dat we een toenemend aantal jonge mensen hebben.
2: Ja.
3: Vragen om toetreding tot de kerk. En dat zijn mensen die echt het katholieke geloof helemaal omarmen. En dat is heel mooi om te zien. Dat vind ik ook bemoedigend. Ik ben nu zo'n 41 jaar priester. Ik heb de eerste 35 jaar altijd een teruggang van de kerk meegemaakt. Maar zo de laatste 5 jaar zie je in elk jaar met zo'n 40% toenemend aantal jongeren dat vraagt om toetreding tot de kerk. En ook hebben we jonge katholieken die gedoopt zijn als kind, maar verder geen gelovige opvoeding hebben gehad, die hun katholieke identiteit ontdekken, dan besluiten om naar te leven. En merkwaardig is dat ze christen en zijn kerk meestal ontdekken via de sociale media.
2: Ach, ja.
3: Dus TikTok en dergelijke.
2: Ja. Ja. En dan
3: heb je, ja.
2: Nou, wat u ook eigenlijk wel vaker opnoemt, ook het hele proces van de missionaire parochie, is daar misschien ook een onderdeel in wat meehelpt om de mensen dan, ook de jonge mensen, in te leiden of in ieder geval te wijzen op de kerk.
3: Ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ik denk dat het absoluut een rol speelt. Wij hebben, net als het bisdom Breda, een missionair proces lopen in ons bisdom. Dat is gestart eind 2023. En dat heeft toch wel heel veel opgeroepen in de parochies. Een groot aantal parochies, een toenemend aantal parochies, ontwikkelt missionaire activiteiten, vormt ook een missionair team dat leiding geeft aan de organisatie van deze activiteiten. Ja, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan gezinszondagen. Ja, waarbij ouders en eerste communicanten en vormelingen worden uitgenodigd. Nou, op zo'n zondag dan zit die kerk natuurlijk gelijk een stuk voller. En dan worden de kleintjes worden voorbereid op de eerste communie. De jongeren worden voorbereid op het vormsel. En de ouders krijgen ook catechese over communie en vormsel. En voor de Augustine het vormsel. En daarmee bereiken we ook een generatie ouders met wie we eigenlijk het contact wat verloren zijn. Mm. Dat zijn mensen van tussen de 30 en de 50 die kinderen hebben, die hun kinderen opvoeden, maar met wie we eigenlijk als kerk nauwelijks contact hebben. En via zo'n gezinszondag lukt dat dan toch. En we hebben weliswaar steeds minder vormelingen en eerste communicanten, maar degene die daarvoor hun kinderen opgeven en de kinderen die eraan meedoen, die zijn wel steeds serieuzer. Dat is natuurlijk ook een andere kant weer. Hè? We hebben minder kerkgangers. Maar ik merk wel dat de kerkgangers, de kwantiteit is minder, maar de kwaliteit stijgt.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat wil zeggen, ze geloven meer.
2: Ja.
3: Ze komen echt om te bidden. Ze hebben een persoonlijke relatie met Christus. Je kunt ook veel meer dingen in de preek noemen, zonder dat dat verzet of tegenspraak oproept.
2: Ja, ja, wat,
3: dat loopt veel beter dan ik. Het gebeurt in die 18 jaar dat ik nu in Utrecht zit. In het begin hadden we nog te maken met die oude situatie, nog met een stukje polarisatie.
2: Ja, precies.
3: Die is nu eigenlijk helemaal weg.
2: Ja, ja, ja. En u noemt inderdaad ouders vanaf ongeveer 30 jaar. Dus jongeren in de 20 of 30. Die misschien wel heel weinig hebben meegekregen. Of nog een staartje van, nou ja, dat hun ouders anti waren. die vallen vaak in een groot gat. En die zoeken nu, tenminste, het is eigenlijk een vraag aan u ook. Want die zoeken juist houvast, een grond om op te staan.
3: Ja, jongeren ontdekken de leegte van de cultuur. En ze zijn niet meer opgegroeid met al die negatieve verhalen over de kerk. Mm-hmm. Over de biecht. Dat kennen ze gewoon helemaal niet.
2: Nee, inderdaad.
3: Dus dat roept ook geen negatieve gevoelens bij hen op. Zij kennen de kerk objectief via internet. En daarna natuurlijk via een catechisatie door de parochie. En Ja, de jongeren die staan open voor het geloof. Maar dat zijn meestal mensen van tussen de pakweg 20 en 35 jaar. Soms ook nog iets jonger, van 15 jaar.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat zijn de meesten die zich bekeren. En die Christus en kerk gaan volgen. We hebben hier in Utrecht ook een groep, die noemt ze de Credo-groep.
2: Ja.
3: Dat zijn mensen die zelf zich tot de katholieke kerk hebben bekeerd. Zo tussen de 20 en 35 jaar. En die maken professionele YouTube-filmpjes.
2: Ja, ja.
3: Over met getuigenissen van mensen die de Christus en kerk hebben gevonden. Dat vinden mensen die op zoek zijn, die vinden dat het meest interessant. En ook filmpjes over de inhoud van het geloof. En als jongeren dan zich geraakt voelen, dan kunnen ze contact opnemen met iemand van die groep. En dan kan er ook geregeld worden dat er een buddy is. Dus iemand die als persoonlijk geleider zo iemand thuis maakt of de weg wijst in de tijdsagressieveringen. Waarom ga je nu staan? Waarom ga je nu zitten? Wat gebeurt er? Wat houdt dit in? Enzovoort. Zodat mensen ook gaan begrijpen wat ze zien. En zich thuis gaan voelen bij ons in die kerk.
2: Ja.
3: En dat is heel vruchtbaar.
2: Ja, ja. Het credo katholiek. Ja, ja, we kennen het ook. En het is hier ook al wel eens vaker genoemd. Maar wat u zei, dat is ook een manier waarop mensen op internet, jongeren op internet wellicht, hè, in contact komen met de kerk. Er zijn natuurlijk ook veel meer initiatieven. Credo katholiek is van een aantal jaar terug. Ook op internet, maar ook daarbuiten. Want er worden bijvoorbeeld, we hebben net Sacramentsdag mogen vieren. Er worden ook steeds meer sacramentsprocessies weer gehouden. Dus in het openbaar leven wordt het ook weer wat zichtbaarder.
3: Ja, dat is ook in het Aartsbisdom Utrecht. Er is met Sacramentszondag voor het eerst een processie gehouden in Enschede. En verder rond de Sint-Augustinuskerk hier in Utrecht.
2: Ja.
3: In de stad. Ja, dat is wel heel bemoedigend. En het is mooi dat het terugkeert. Mensen nemen ook graag deel aan zo'n processie. Dat merk je ook. We hebben ook een hele mooie processie gehad een aantal jaren geleden van de heilige Maria van Eiteren. Dat is één keer in de vijf jaar. Terwijl elk jaar zo'n processie, maar één keer in de vijf jaar is die extra plichtig.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat was wel een buitengewoon mooie processie.
2: Ja.
3: Eerst een eucharistieviering, dan de processie en uiteindelijk aanbidding in de Basiliek in IJsselstein.
2: Ja, hoe belangrijk of wat is de rol van zo'n zo'n openbare manier van je geloof of deelnemen aan zo'n processie en dat ook dan naar buiten toe eigenlijk laten zien? Wat is daar de rol van?
3: Nou, de rol van een sacramentsprocessie is om te laten zien dat Christus ook in het dagelijks leven gewoon op straat bij ons wil zijn. Dus we dragen door de straten, door onze wijk, door de plek waar we wonen, leven en werken. Dat is de gedachte, hè?
2: Mm-hmm.
3: En nu mensen daar weer voor openstaan, merken dat we dat toch heel erg leeft. Dat zijn we heel erg blij mee.
2: Eminentie, daar komt. Oké, okay. Ja, er kwam even muziek tussendoor.
3: Ja, dat is mijn telefoon die had vergeten af te zeggen. Dat wilde ik eigenlijk moeten doen.
2: Maar u was inderdaad antwoord aan het geven.
3: Ja, de betekenis van processie. Hè? Dus we laten zien dat Christus gewoon bij ons op straat, in onze wijk, op de plek waar we leven en werken, aanwezig wil zijn.
2: Ja.
3: Verder is het natuurlijk ook een manifestatie van ons geloof. We hebben ook een hele grote processie gehad hier. Dat was geen sacramentsprocessie. Dat was met de opening van het heilig jaar.
2: Oh ja.
3: En dat was in Utrecht. En die liep. Die processie die ging van de Catharinekerk. Of de Augustinuskerk. Op de Oude Gracht. Naar de kathedraal.
2: Ja.
3: En toen we bij de Domtoren waren, werden voor ons de klokken geluid. En ik moet zeggen dat heel veel mensen, die bleven respectvol op het trottoir staan. terwijl wij daar Marieliederen liepen te zingen en zo.
2: Mm-hmm.
3: En ja, dat mensen zo respectvol er naar kijken, zegt ook wel iets. Dat dingen mogen weer.
2: Hè. Ja, ja.
3: Ik merk ook in de samenleving dat er iets van een verandering is. Men staat niet zo negatief meer tegenover de kerk als een aantal jaren geleden nog het geval was.
2: Mm-hmm.
3: De stemming is wel aan het omslaan. En ook seculiere media die merken dat onder de generatie Z, dus dat zijn jongeren die globaal geboren zijn vanaf 1998, dat die veel meer openstaan voor het geloof dan bijvoorbeeld de millennials.
2: Ja.
3: En zeker de boomers.
2: Ja.
3: Maakt heel veel uit.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, dus u bent hoopvol gestemd.
3: Buitengewoon.
2: Ja, ja, ja, ja. Eminentie, we lopen eigenlijk tegen het einde van het programma. Maar ik weet niet, u wilde misschien nog kort iets zeggen over... u noemde, in de samenleving is er verandering. U geeft ook lezingen, die natuurlijk het item wat u vooral aan het hart gaat, het ethisch-medische, daar spreekt u vaak over.
3: Ja, ik heb vaak lezingen in Nederland zelf. Ik heb die ook in het buitenland. Ik heb op 24 april nog een lezing gegeven in het voormalige bisdomhuis van Pontremoli over euthanasie en medische hulp bij suïcide.
2: Ja.
3: Dat is nu ook een discussie in Italië. Daar zijn ook pogingen om euthanasie en hulp bij suïcide te legaliseren, althans er wettelijke mogelijkheden voor te creëren.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en vorig jaar heb ik een lezing gegeven in Mexico City over kunstmatige placenta's en baarmoeders.
2: Och, ja.
3: Een heel bijzonder, eigenlijk nieuw onderwerp. En het was heel dicht bij het grote heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
2: Oh,
3: ik ben daar geweest, ik heb ook een uitleg gehad over die tela.
2: Ja.
3: Buitengewoon. Of het nou providentieel is of niet, maar een maand later was ik in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in La Crosse.
2: Och.
3: In de Verenigde Staten.
2: Ja, ja.
3: En dat is gesticht op instigatie van kardinaal
2: Burke. Ja.
3: Een prachtige basiliek, moet ik zeggen. En ik heb daar gepreekt bij gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum.
2: Ja. Ja, inderdaad. Nou, het is wel. Hoe zou ik het zeggen? Als u ook buiten de landsgrenzen de mensen over deze onderwerpen mag bemoedigen, is dat toch heel fijn om te horen. Eminentie, we moeten gaan afronden, dit korte programma. En ik vraag eigenlijk, normaliter als we dan een bisschop aan de lijn hebben, dan vraag ik altijd of zij willen eindigen met een kort gebed of een zegen. Dat zou ik u ook graag willen vragen. Ik hoop dat u daartoe bereid bent.
3: Jazeker. Goede God, wij danken u voor de nieuwe ontwikkeling die de kerk in ons land meemaakt in de laatste jaren. U geeft nieuwe wasdom aan de kerk. U heeft beloofd dat u met ons zal zijn tot het einde der tijden. En u maakt het ook waar. En laat het op deze wijze ook blijken. We zijn u daar in het bijzonder dankbaar voor. We bidden u om Gods rijkste zegen voor onze luisteraars, voor Radio Maria en de medewerkers van Radio Maria. En daarom vragen we nu uw bijzondere zegen voor hem. De Heer zij met u en met uw geest. En zegen u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen. Eminentie, ik dank u zeer namens ook alle luisteraars en natuurlijk ook de medewerkers hier bij Radio Maria voor uw tijd. En ik wens u natuurlijk ook alle goeds en alle zegen toe.
3: Ja hoor, hartelijk dank.
1: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij het programma Aan tafel met. En vandaag heb ik twee gasten in de studio die ik mag verwelkomen. En ik ga er meteen bij zeggen dat we vooraf hebben afgesproken dat we gewoon je en jij tegen elkaar zeggen. Dus over en weer. En dan wil ik dus heel graag van harte welkom heten dominee Erika Scheenstra. Wie en wat je bent, dat ga je zo vertellen. En ook de heer Geert van Dartel. Van harte welkom allebei. Ik begin eventjes bij dominee Erika Scheenstra. Jij bent hier voor het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk een herdenkingsdienst ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. In Nederland is dat 1 juli, hebben we ook de algemene herdenking natuurlijk. Nou, er is ook een viering, een dienst op 27 juni. Daar gaan jullie allebei van alles over vertellen. Maar eerst eventjes, ja, wie zijn jullie? Het is toch eventjes fijn om te weten waarom je dan hier zit. En dan wil ik het woord eerst aan jou geven, Erika.
1: Dankjewel. Mijn naam is Erika Scheenstra en ik ben predikant van de protestantse gemeente van 's-Hertogenbosch. Al een heel aantal jaren, dus ik woon met heel veel plezier al heel lang in Den Bosch. En vanuit de protestantse gemeente ben ik afgevaardigd naar het beraad van kerken in 's-Hertogenbosch. En ik ben daar ook al een heel aantal jaren de voorzitter van. En het beraad van kerken, dat is eigenlijk een grote tafel met mensen, afgevaardigden van kerken in 's-Hertogenbosch, die elkaar ontmoeten en samen optrekken en samen activiteiten organiseren.
0: Ja, ja. Mag ik vragen, heb je een gezin?
1: Zeker een gezin. Ja. We hebben 5 kinderen en die hebben ook allemaal aanhang. En er is inmiddels ook al 1 kleinkind.
0: Oh, ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk allemaal grote kinderen en die wonen niet meer thuis.
0: Nee. Maar nou, mooi om ze te horen.
1: Ja.
0: Geert van Dartel, ook van harte welkom. Wie is Geert van Dartel?
2: Dankjewel, Yvonne, voor de uitnodiging. Ik ben Geert van Dartel inderdaad, geboren in Os, woon daar nog steeds. Ik heb mijn leven gewijd aan de ecumenische samenwerking. Ben Rooms-Katholiek, theoloog. Werkte lange tijd voor de Katholieke Vereniging voor Ecumenen. Ben inmiddels met pensioen. Maar in die hele lange tijd was ik ook altijd verbonden met de Raad van Kerken in Nederland, waar ik de afgelopen 6,5 jaar voorzitter van ben.
0: Ja, en misschien toch goed om eventjes helder te krijgen. De Raad van Kerken in Nederland en het Beraad van Kerken hier in Den Bosch. Kan een van jullie even kort zeggen hoe dat ten opzichte van elkaar staat?
2: De Raad van Kerken in Nederland is een forum, een gemeenschap van 19 lidkerken, variërend van de orthodoxe kerk, de Rooms-Katholieke, Oud-Katholieke kerk, verschillende protestantse kerken, denominaties en vrije kerken. En dat forum dat bestaat op landelijk niveau. Vertegenwoordigers van die lidkerken zitten in die raad.
0: Ja.
2: Maar daarnaast heb je in Nederland zo'n 300 plaatselijke raden van kerken. Die allemaal binnen een stad eenzelfde soort van forum of gemeenschap, beraad of convent organiseren ten behoeve van het onderlinge gesprek en contact en de samenwerking.
0: Mm-hmm.
2: En zo is er in 's-Hertogenbosch een beraad van kerken sinds vele jaren.
0: Ja, ja, en de raad van kerken zelf bestaat natuurlijk ook al.
2: De raad is opgericht in deze vorm in 1968, maar al voor de Tweede Wereldoorlog was er een ecumenische samenwerking in aanleg, 39. En na de oorlog is er ook een ecumenische raad van kerken geweest. Maar in deze vorm, ook met lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk, is de raad actief vanaf 1968.
0: Ja, ja. Nou, ongetwijfeld zijn er heel veel interessante activiteiten wat ondernomen wordt door zowel het Beraad van Kerken hier in Den Bosch als de Raad van Kerken in Nederland. Maar wij gaan ons bezighouden met die speciale herdenkingsdienst die op 27 juni in Den Bosch in de Sint-Jan gaat plaatsvinden. Bij gelegenheid inderdaad van het herdenken van de afschaffing van de slavernij. Om toch maar even helder te krijgen. Ik las dus dat sinds 2013 de kerken zich dit ook aantrekken. Hè, dit herdenken, wat op zich al veel langer gebeurt. Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat is de bedoeling van zo'n dag? Wie mag ik daarvoor het woord geven?
1: Nou, ik denk dat Geert moet beginnen, want de Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om in 2013 die herdenking te laten plaatsvinden.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, het heeft heel lang geduurd voordat dit grote beladen onderwerp op de agenda kwam van de samenleving en van de kerken. Ik heb het teruggezocht en het gesprek erover begint eigenlijk al in de jaren 80 van de vorige eeuw. En in 2013, na beraad met groepen, vertegenwoordigers van groepen die het verleden met zich meedragen, is de Raad van Kerken met een belangrijke tekst gekomen waarin ze zich uitspreken over de medeverantwoordelijkheid van kerk en theologie voor dat pijnlijke verleden. En ze de belofte hebben gedaan om samen met nazaten van tot slaafgemaakten te werken aan verwerking, verzoening en herstel.
0: Mm-hmm.
2: En dat was een belangrijke mijlpaal. Daarna is het weer even blijven liggen. En toen, bij de voorbereiding van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023, de feitelijke afschaffing van de slavernij, is er in de Nederlandse samenleving heel veel op gang gekomen. En vanaf dat moment hebben wij ook in de Raad van Kerken gezegd, niet alleen is belangrijk een maatschappelijke discussie en samenwerking die aan gaande en een politieke betrokkenheid, maar juist ook vanuit de kerken moeten wij dit thema actief blijven oppakken en gestalte geven in conferenties en in gebedsdiensten. En dat leidde in 2023 tot een grote herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. En sinds dat jaar doen we dat ieder jaar in een andere plaats. Eerst in Dordrecht, daarna in Zwolle en dit jaar in 's-Hertogenbosch. Daarbij moet gezegd dat de Evangelische Broedergemeente, een van de lidkerken van de Raad, sinds jaar en dag, dus de Evangelische Broedergemeente heeft sterke wortels in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en in Nederland, dat zij ieder jaar op 1 juli of voorafgaand aan 1 juli de dienst Ketikoti vieren om die afschaffing van de slavernij te markeren en ook te vieren dat de ketenen verbroken zijn.
0: Ja, ja.

0: gebroken zijn.
1: Ja, ja. Eén ding wat ik denk heel belangrijk is ook wat je opnoemt, is, nou, hè, de kerken hebben ervaren, bedacht, gevoeld, wij moeten hier iets mee om dit te herdenken, voor de verzoening. En voor de, ja, ook weer om tot eenheid te komen. Hè? Dus ook het thema natuurlijk, elkaar ontmoeten als eenheid in verscheidenheid. Kun je omschrijven waarom? Waarom is het zo belangrijk om dus een speciale gelegenheid te hebben om dat dus te uiten, om daar vorm aan te geven? Dus die verzoening, die eenheid zoeken.
0: Ja, weet je, het is vanzelfsprekend, zo lijkt het, dat christenen die behoren tot een kerkgenootschap, dat door dat volledig getekend is, dit herdenken en vieren, het verbreken van de ketenen. En het is tegelijkertijd zo dat in de Nederlandse geschiedenis dit grote drama, deze tragedie, lange tijd niet gezien is, ook niet door de witte kerken. En kijk, het is niet alleen het hele oude verleden vanaf het begin van de 17e eeuw tot het midden van de 19e eeuw. Het gaat ook om de doorwerking in de geschiedenis van de generaties tot op de dag van vandaag toe. En voor nazaten van tot slaafgemaakte, ook voor christenen die tot die kerken behoren, is het wel belangrijk dat niet alleen zij dat verleden dragen, maar dat het ook gezien en onderkend wordt door de andere kerken die misschien daar niet zo door bepaald worden of aan de andere kant van de geschiedenis stonden. Mm-hmm. En dus het is gemakkelijk gezegd, verzoening en herstel, maar dat begint op de eerste plaats bij de bewustwording van dat verleden zelf. En daar hebben wij nog een hele lange weg te gaan, om dat in onze kerken ook doorleefd en bekend te maken.
1: Ja.
0: En daar werken we aan. En daarom is zo'n dienst, hè, waarin dat verleden herdacht wordt, waarin gebeden wordt om ontferming, waarin gebeden wordt om verzoening en herstel, een heel belangrijke gebeurtenis ook in onze ecumenische samenwerking tussen verschillende kerken.
1: Ja, ja. Ja, want de dienst, hè, wat je opnoemt, is een onderdeel eigenlijk van een groter geheel, hè, op die dag, toch? Zeg ik dat goed?
2: Nou, de dag zelf bestaat uit een ontvangst van alle gasten, mensen die aanwezig willen zijn. En we hebben de opdracht gekregen in Den Bosch om deze herdenkingsdienst te organiseren vanuit de Raad van Kerken en de Stichtingen Heilzaam voor Verwerking Slavernijverleden. En die twee instanties die hebben Den Bosch gekozen omdat ze zeiden van, we willen graag dat die herdenking aansluit bij de plaatselijke geschiedenis van een stad. Dus en de gemeente Den Bosch, dus de burgerlijke overheid, heeft ook een eigen onderzoek laten doen naar, hebben wij een slavernijverleden en hoe ziet dat er dan uit? En voor Den Bosch heeft het heel erg te maken met de koloniale handel. Dus hier is een hele duidelijke, zijn kooplui geweest en een overslag van koloniale producten als koffie en suiker. Nou ja, alles wat je uit de, dat waren natuurlijk toen windgewesten waren, dat kwam hier. En in dat onderzoek wordt onder andere de familie van Landschot genoemd. Dat was een koopmansfamilie. En die haalde die producten uit de Oost en de West. Die natuurlijk op plantages werden verbouwd. Dus toen wij de opdracht kregen, ga een herdenkingsdienst organiseren die ook te maken heeft met heilzame verwerking van de slavernijverleden, dan moeten we natuurlijk niet alleen maar als witte mensen met een grote afstand tot die geschiedenis, maar we moeten alle mensen om tafel zien te krijgen. We hebben op die manier dus ook contact gezocht met de familie van Landschot, die ook als familie en als bank zelf onderzoek heeft laten doen naar hun eigen verleden. En in de herdenkingsdienst is ook een nazaat van de Cornelis van Landschot, de koopman van toen,
1: ja,
2: die het woord krijgt tijdens

0: samen met iemand die Surinaamse roots heeft. En zij gaan met elkaar in gesprek over die stem. Ze zijn stemmen uit een gedeeld verleden.
1: Ja, ja.
0: Want dat maakt het soms zo pijnlijk. De mensen van vandaag de dag zeggen, wat heb ik met slavernij verleden? En ik kan toch de schuld niet dragen van wat ooit vroeger gebeurd is, of wat misschien ooit een voorouder heeft gedaan of gedragen. Maar wij hoeven niet schuldig te zijn over wat er toen gebeurd is, of schuldig te voelen. Maar we hebben wel diezelfde bagage. We hebben zelf de verleden mee te dragen en ons daartoe te verhouden. En dat is een van de belangrijkste onderdelen die we naar boven willen laten komen tijdens die herdenkingsdienst. We komen uit een gedeeld verleden en we kijken anders naar dat verleden, maar laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus vanuit die verscheidenheid elkaar ontmoeten.
1: Ja, ja. Is het gewoon om het misschien duidelijk te maken, is het een beetje te vergelijken met zeg maar de jongere generaties nu, die ook zelf helemaal niets hebben meegekregen, ook van hun eigen ouders, niet omdat die ook te jong zijn, van de Tweede Wereldoorlog, waarin je dus wat zo'n ongelofelijke invloed heeft gehad natuurlijk op op de wereld. Mm-hmm. En dat we wel roepen van, het is zo belangrijk om het te blijven herdenken, maar mensen komen er wel steeds verder van af te staan. Maar er wordt heel veel gedaan om dat te blijven herdenken. Is dat, het is een ander soort verleden, maar
0: we staan nog niet aan het begin. De Tweede Wereldoorlog is zo een belangrijk thema in onze Nederlandse samenleving en geschiedenis geweest. En het slavernijverleden vinden we vaak nog heel erg lastig om bespreekbaar te maken.
1: Ja, ja.
0: Dus we zijn nog niet aan de openheid toe. En we hopen door deze dienst en de activiteiten daaromheen daar aandacht voor te vragen. Er komt volgende week een tentoonstelling in de hal van het stadhuis, georganiseerd door de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden. Om een voorbeeld te noemen, daar ligt een Bijbel waar het hele boek Exodus uitgehaald is. En dat had natuurlijk voor toen de tijd een reden. Want stel je voor dat die slaven op die plantages is door die geschiedenis van Mozes en zijn volk op het idee zouden kunnen komen dat ze zouden kunnen ontvluchten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus je ziet hoe zelfs de Bijbel gemanipuleerd is om een bepaalde groep eronder te houden.
1: Ja. Ja, ja.
0: En om op ook dat stuk geschiedenis ons daarvan bewust te, want wij staan natuurlijk als christenen ook in die traditie van plantagehouders die op die manier over anderen hebben geheerst.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, Geert, jij wilde ook iets aanvullen.
2: Als ik mag, dan zou ik nog een paar dingen willen aanvullen op wat Erika vertelt over het historisch bewustzijn. In Nederland wordt vaak gezegd dat het van hele korte duur is.
1: Ja.
2: En dus mensen hebben nu al moeilijk, jonge mensen hebben nu al moeite om zich voor te stellen wat er in de vorige eeuw allemaal is gebeurd. En hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog in onze herinneringscultuur is. In een sterke mate geldt dat natuurlijk voor dat slavernijverleden dat 400 jaar duurde, maar zich afspeelde in een vervlogen tijd tussen de 16e, eind 16e eeuw tot eind van de 19e eeuw. Maar goed, als je beschouwt, dan heeft die periode ontzettend veel betekend voor de wording van ons land. Dus dat koloniale bestel, daar speelde Nederland een grote rol in. Dus als we naar de Tweede Wereldoorlog denken, dan denken we aan de Holocaust en aan de bezetting. En vervolgens aan de bevrijding en de voorspoed die daarna kwam.
1: Ja.
2: Maar dat slavernijverleden en het koloniaal bestel heeft nog veel meer pijnlijke kanten voor onze eigen geschiedenis. Het is veel moeilijker, dus daar moet je echt op studeren om daar meer zicht op te krijgen. Bij de herdenking en de viering van slavernij, de afschaffing van de slavernij, is soms wel de parallel gemaakt. We hebben ook in onze samenleving momenten nodig van herdenken van het verleden, maar ook het vieren van de vrijheid. Hè. Dus de formule 4 en 5 mei wordt door sommigen ook wel toegepast op slavernijverleden. Maar zoals Erika zegt, we zijn nog lang niet zo ver in de bewustwording gekomen als we misschien wel zouden wensen.
1: Nee, en dat zie je, dat het is, zal ook niet helemaal een goede vergelijking zijn. Maar de laatste jaren is er wat betreft de Tweede Wereldoorlog wel meer aandacht gekomen voor nazaten van NSB'ers.
2: Zeker.
1: Dus daar de minder mooie kant is natuurlijk veel langer weggedrukt geweest. Mm-hmm. Wat je zegt van ja, ons eigen rol in dat slavernijverleden is gewoon niet mooi. Mm. Maar hoort wel in ons bewustzijn, in ons gewoon. Ja, het hoort bij het kanon natuurlijk gewoon van de geschiedenis.
0: En het is breder dan dat, hè? Nederland is natuurlijk ook rijk geworden. De Nederlanden die zijn natuurlijk, hebben enorm veel geld gehaald. En ze hebben het gebruikt als een plek waar ze hele duurzame materialen vandaan konden halen. En mensen zijn tot ding geworden en verhandeld. Maar het effect daarvan werkt tot op de dag van vandaag door. Dus waar je wiegje heeft gestaan, wat je achternaam is, hoe je CITO-beoordeling, welke schooladviezen je krijgt, of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Op de een of andere manier zit er nog steeds een beeld in het soort collectieve gedachte dat bepaalde mensen van een bepaalde kleur kennelijk minder waard zijn. En als je dat tot op de dag van vandaag moet ervaren, dan is het nog een heel ander besef dan dat wij blanke Nederlanders misschien voorouders hadden die dingen gedaan hadden die helemaal niet deugden.
1: Ja, ja, dus die connectie tussen vroeger en nu, waar je misschien wel diep moet graven, die is er wel degelijk.
0: Zeker.
1: Ik wil eigenlijk even onderbreken om wat muziek te laten horen. Nou hebben jullie een paar liederen uitgekozen. En ik weet even niet welke nu het beste zou passen. Ik weet dat een van de liederen waarmee ook de dienst begint, heb ik klaarstaan.
0: Doe maar.
1: Swing Low Sweet Chariot. Het is eigenlijk wel een beetje vrolijk.
0: Ja.
1: Het is een zwaar onderwerp wat we bespreken, maar het is
0: ja, maar
1: wel,
0: dat past erbij.
1: Het past erbij. Kun je ook uitleggen waarom?
0: Nou ja, juist in hele moeilijke omstandigheden hebben de slaven heel veel hele vrolijke, opzwepende, hoopgevende liederen en teksten gezongen om de moed erin te houden.
1: Ja. Ja, ja. We gaan er naar luisteren en het wordt gezongen door Gospel Kids. En ik heb voorgeluisterd, het klinkt heel mooi. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we spreken over de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland, door Nederland.

0: En u bent weer terug bij Aan Tafel Met. We zijn in gesprek hier met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. Beide betrokken bij de herdenkingsdienst. Om dus de afschaffing van de slavernij te herdenken die door Nederlanders is uitgevoerd, hoe zeg je dat? Het is een onderwerp hebben we net gezien. Het is eigenlijk best een beladen onderwerp, nog steeds, hè, om daarover te spreken. Daarom ook die dag. Dat gebeurt dus al een aantal jaar, want de kerken, hebben we gehoord, zijn vanaf 2013 daar bewuster mee bezig. Sinds wanneer, en dat is dan een aparte vraag voor jullie, is het iets waar je zelf bij betrokken bent geraakt? En is er een bepaald of moment of misschien wel een gesprek geweest of iets wat je gezien hebt, zou ook kunnen zijn, waardoor je zelf ineens zoiets had van dit is zo belangrijk en dit is nog zo weinig gekend. Of dit zegt mij persoonlijk iets. Wie mag ik het eerst het woord geven?
1: Ik herinner me dat ik in de kerkdienst rondom 2013, rondom 1 juli, daar in de gebeden aandacht heb besteed. En me toen heb gerealiseerd, het is niet iets wat in mijn eigen gemeente een thema is of een rol speelt. En toen heb ik een paar jaar later een gemeentelid van mij, dus lid van de protestantse gemeente Den Bosch, maar die ook lid is van de evangelische broedergemeente. De gemeente die Geert net noemde, die wortels heeft ook in Suriname. Die heb ik gevraagd. Dus dat was echt al een paar jaar later. Muriel, zou jij iets willen vertellen in de kerkdienst over de afschaffing van de slavernij? Wat wordt er gevierd? Wat wordt er herdacht? Waarom zou het ook voor de kerk van belang moeten zijn? En ze heeft toen zo indrukwekkend gesproken en dat heeft me persoonlijk geraakt. Ze deed het zo goed en afgewogen en gaf zoveel nuances aan. Dat het voor iedereen duidelijk werd, dit is niet zomaar een hype of iets wat nu even in de aandacht moet of het is aandachttrekkerij. Nee, dit is zo met alles verweven. En toen ik gevraagd werd door de landelijke raad van kerken als voorzitter van de plaatselijke raad van kerken, wil jij meewerken aan de organisatie van deze dienst, heb ik aan Muriel Wol, Fernand, gedacht, ik moet Muriel vragen of ze mee wil organiseren. En gelukkig zei ze ja. Mm. En zij zal dus ook een rol spelen en zij zal ook met de heer Nick van Landschot in gesprek gaan tijdens deze herdenkingsdienst. Om die stemmen te laten horen.
0: Ja.
1: Om die verschillende, die hele grote gelaagdheid van alles wat er speelt, een beetje invoelbaar te maken. En tegelijkertijd ook te laten zien, we moeten niet alleen maar boos terugkijken naar toen, maar we staan nu. En we zijn allemaal geroepen om te bouwen aan de toekomst.
0: Ja, ja. En zij, als ik het goed begrijp, komt uit Suriname? Of heeft
1: ze is geboren in Suriname, maar ze woont al heel lang in Den Bosch.
0: Ja, maar haar familie heeft ook dat slavernijverleden.
1: Daar ga ik vanuit dat zo was.
0: Geert, hoe is dat voor jou?
2: In 2013 was ik net vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad, toen die verklaring werd afgegeven. Ik heb me er in dat jaar niet zozeer in verdiept. In 2019 werd ik voorzitter van de Raad van Kerken en in 2020 kwam de vraag, moeten wij als Raad van Kerken ons niet meer gaan voorbereiden op die herdenking in 2023? Toen heb ik me gerealiseerd dat ik er eigenlijk helemaal niets van weet. Ik ben naar de Koningskerk gegaan in Amsterdam bij de viering van Kitty Kottie. Heb daar met mensen gesproken en dat raakte me. Maar ik besefte ook, ik moet hierop studeren. In mijn opleiding en op mijn middelbare school heb ik die geschiedenis niet meegekregen. En eigenlijk door die studie sinds 2020 zijn me de schellen wel van de ogen gevallen. Het gaat om een hele lange periode van de transatlantische slavenhandel. Het gaat over miljoenen mensen. Het gaat over ontmenselijking op die plantages. Eigenlijk onbegrijpelijk dat in een tijd dat Nederland zich ontworstelde aan de greep van Spanje, de Republiek zich in korte tijd ontwikkelde tot een grote koloniale speler die zich ook te buiten ging, net als Portugezen en Spanjaarden, aan die slavenhandel. En dat heeft mij zeer geraakt. En iets anders nog. Kijk, de Evangelische Broedergemeente vraagt aan de Raad van Kerken, moeten we dat niet samen doen? Maar is tegelijkertijd verontrust dat die vraag altijd bij de Evangelische Broedergemeente neergelegd wordt, alsof zij dat alleen zouden moeten trekken. Terwijl het net zo goed aangaat, de Protestantse kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, de Anglicaanse kerk, die ook in die processen van die eeuwen betrokken zijn. En daarom heb ik sinds 2020, 2021 er heel veel werk van gemaakt, dat wij vanuit de Raad van Kerken in samenwerking met de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden, met de Protestantse Theologische Universiteit, die nu onderzoek doet al een enkele jaren naar de rol van de kerk in het slavernijverleden, daar werk van maken. En werken aan bewustwording in onze kerk omtrent dat verleden.
0: Ja, ja, ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat rondom, zeg maar, nou ja, als Katie Coty eraan komt en ook ja, deze dienst, maar ook in de andere afgelopen jaren, dan spreek je met allerlei, het geldt voor jullie allebei natuurlijk, hè, je spreekt met mensen daarover. Wat voor reacties krijg je? Wat voor zijn mensen, begrijpen ze het? Of hebben ze toch nog zoiets van, ja, oké, nou ja, dat is niet voor mij? Of hoe gaat dat?
1: Nou, even twee dingen. Het helpt als iemand daarover vertelt, zoals ik vertelde, hoe Muriel Wol dat in onze kerkelijke gemeente heeft gedaan. En dan ontstaat er begrip. Dus dat is heel heilzaam. Maar Katie Coty, dat is een term die ik eigenlijk liever niet wil gebruiken.
0: Okay.
1: Omdat dat iets is voor een beperkte doelgroep. Dus dat wordt in Suriname gebruikt. Maar er zijn mensen, en dat heb ik van Muriel geleerd, die iets heel anders vieren. Hè? Dus eigenlijk een soort emancipatie. Die zeg maar de dag daarna, de bevrijdingsdag zou ja, je ja, eigenlijk ja, kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En de Caribische gemeenschap gebruikt een hele andere term. Dus die voelt het eigenlijk als een soort van claim van alleen maar Surinaamse gemeenschap. Okay. Als je Katie Coty zegt.
0: Okay.
1: Dus ik leer nu bij. dus ik voel me verantwoordelijk om dit ook even te delen. Van ja, we moeten dit. Het gaat over de afschaffing van de slavernij. Maar het gaat niet alleen maar over slavernij in Suriname en het Caribe. Maar we hebben ook nog een heel stuk in aan de andere kant van de wereld. Hè, in Indonesië. En, dus we moeten niet alleen maar termen gebruiken die voor een bepaalde groep herkenning oproept.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland er heel veel werk van heeft gemaakt vanaf de jaren 80. Om dit goed op de agenda te krijgen van de samenleving en de politiek.
1: Ja.
2: En dus in Nederland heeft Katie Coty de betekenis gekregen van de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863, 1873. Maar zoals Erika zegt, dat systeem dat is veel breder en groter. Afrika, Azië, het Caribisch gebied. En daar in die hele wereld was Nederland actief als koloniale macht. En gedurende eeuwen. Leendert van der Valk heeft onlangs een boek gepubliceerd. Een journalist heeft onderzoek gedaan naar vergeten plekken. En die komt tot immense getallen tot slaafgemaakte in die hele periode.
0: Ja, ja. Ja, wat ik inderdaad wou vragen, hè, zo van dat onderzoek wat je ook zelf hebt gedaan en nou ja, hoe jullie daar ook mee betrokken zijn geraakt. Heeft dat jullie eigen kijk op de kerk waar je dan bij hoort, of zelfs op God, beïnvloed op een of andere manier?
2: Ja, voor mij is op de eerste plaats een sterk historisch besef. En ik ben geraakt door mensen die ik heb geïnterviewd uit Suriname, Bisschop Tjuni onder andere en dominee Danielle Dokman, hoe sterk zij in hun geloof staan.
1: Ja.
2: En dat zij de last van het verleden kunnen dragen, juist omdat ze zo sterk in hun geloof zijn. En wie ben ik dan? Maar dat je ogen opent voor wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat geldt net zo goed voor de oude tijd als voor de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
2: En mensen zijn tot veel kwaad in staat en doen ook veel kwaad. Maar wij geloven in de macht van de liefde die sterker is dan dat kwaad. En die ons in Christus is gegeven.
0: Ja, ja.
2: Dus dat doet geen afbreuk aan het geloof. Maar het is wel zo dat als je daarvoor afsluit en het alleen bij de ander laat, dat is niet goed.
0: Nee, want dan, ik denk dat jij dat opnoemde, Erika, van dat mensen, ja, ik hoop dat ik het goed verwoord, anders verbeter me vooral. Het gaat er niet om dat wij witte mensen, zeg ik het dan toch maar even zo, nu ons enorm schuldig gaan voelen. Mm-hmm. Dat helpt in feite ook niet die eenheid vooruit, maar dat we er wel... dat we er oog voor hebben en het ook aanvaarden dat het zo is geweest. En dat je eigenlijk vooruit... zo'n herdenking is toch eigenlijk ook om juist vooruit te kijken.
1: Ja, precies. Het is bewustwording. Van wat voor geschiedenis komen we vandaan? Hè? Want het is nog, we hebben allemaal mobieltjes. Maar de onderdelen waaruit ons mobieltje wordt gemaakt... die wordt natuurlijk nog steeds gedolven in Afrika... Dus slavernij is misschien nog helemaal niet zo ver van ons bed. Misschien zelfs wel dagelijks in onze handen. En ben je daarvan bewust als je je mobieltje gebruikt... of als je weer een nieuwe aanschaft, of wat doe je met dan? Dus ik denk, maar ja, daar ben ik ook historicus voor. En jij bent ook historisch altijd met grote belangstelling. Ik denk dat het van belang is voor iedereen om iets te weten van waar je vandaan komt. Want als je niet weet waar je vandaan komt, kun je niet goed de keuzes maken voor de beslissingen die je vandaag de dag neemt. En daar zit dit hele verhaal rondom die herdenkingsdienst, zit hier heel erg op.
0: Ja,
1: dat je bewustwording en dus met elkaar in dialoog gaat. Want op het moment dat je elkaar in de ogen hebt gekeken, dan ben jij een mens geworden met een naam. En de geschiedenis.
0: Ja.
1: En daarom zeggen de mensen die meewerken aan deze herdenkingsdienst op 27 juni... wij zijn allemaal nazaten van sterke voorouders. Want anders waren we hier niet geweest.
0: Ja, ja.
1: En of jouw voorouder nou hier woonde of daar woonde... ze waren sterk, ze hebben het volgehouden. Ze hebben zich gelaafd aan het geloof en liederen gezongen en gebeden... en ze zijn tot nu en tot hier gekomen.
0: Ja, ja.
2: Ja. Mag ik iets aanvullen?
0: Jazeker.
2: Het is niet alleen, zoals Erika zegt, een onderwerp van het verleden. Maar er zijn ook vandaag moderne vormen van slavernij. En het is heel mooi dat Paus Leo XIV in zijn encycliek, Magnifica Humanitas, de lijn doortrekt vanuit dat verleden naar nu.
0: Ja.
2: En in die encycliek over de macht van artificiële intelligentie, in feite ook zijn spijt betuigt en vergeving vraagt. Voor dat systeem van slavernij waar in der tijd de katholieke kerk te weinig en te laat oog voor heeft gehad. En in feite pas tot een echte veroordeling is gekomen in de 19e eeuw ten tijde van Paus Leo de 13e.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik dan toch ook wel heel belangrijk om te zeggen. Dat hij die lange lijn trekt en in de macht van techbedrijven een nieuwe bedreiging ziet voor de fundamentele vrijheid en de waardigheid van mensen.
0: Ja, ja,
2: vandaag, die onbewust misschien afhankelijk gemaakt worden van andere machten.
0: Nou, niet eens onbewust,
2: of, ja,
0: maar heel bewust. Hè? Dus het zit hem dan niet alleen in de telefoontjes van het materiaal.
1: Ik noemde het even.
0: Maar inderdaad, nee, maar het is een heel goed voorbeeld. Maar ook de software en dergelijke.
2: Ja.
0: Daar worden mensen ook, als het ware, verslaafd gemaakt, hè, aan iets. Ja. Het is natuurlijk een iets andere manier, maar toch...
1: Maar het gaat ook over verslaving.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: En
0: ja,
1: slavernij. Ja. En dat mooie verhaal uit Exodus over vrij worden, uit het diensthuis trekken. Dat kun je vandaag nog steeds opnieuw vertellen en toepassen en je eigen maken.
0: Ja, ja. Met de dag zelf, dus ook de voorbeelden die jullie geven. Wat ik daaruit begrijp is dat het ook heel duidelijk gaat over mensen die elkaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Dus op het echt... op het niveau van gewoon relaties en ontmoetingen.
1: Ja.
0: Maar is er ook een bedoeling of wens dat er op wat hogere niveaus zeg maar ook ja, die bewustwording komt, dat er iets mee gedaan wordt misschien?
2: Nou ja, het is al heel wat dat in onze steden er overal onderzoek gedaan wordt naar de geschiedenis van de stad in dat systeem. En dat steden zich in de persoon van de burgemeester of door de gemeenteraad ook uitspreken. Over dat verleden. Hè. Dus vandaag is dan het interview ook met de burgemeester in de Sint-Jan door de EO. En dan komen die zaken aan de orde. Zo was dat vorig jaar met de burgemeester van Zwolle. Het jaar daarvoor met de burgemeester van Dordrecht. Ook de stad Amsterdam heeft zich uitgesproken. En wij zijn ontzettend blij dat naast de bisschop van de Evangelische Broedergemeente op 27 juni, de bisschop van 's-Hertogenbosch, in de Sint-Jan zal voorgaan in die viering.
0: Ja.
2: En zo trekt zo'n verhaal door de samenleving en de kerken heen. En vinden wij een weg om daar op een goede en hoopvolle en eerlijke manier mee om te gaan.
0: Ja. Ja.
1: De gemeente 's-Hertogenbosch, zei ik al, heeft een onderzoek laten doen. En daar is een boek uit gepubliceerd, Vergeten Verhalen. En het moment van de herdenkingsdienst en 1 juli daarna is ook een lancering van een vervolgprogramma dat de gemeente 's-Hertogenbosch daarop wil uitrollen.
0: Okay.
1: En de wethouder, diversiteit en inclusie, Wies Korver, de nieuwe wethouder, die zal aanwezig zijn tijdens de dienst, maar die zal op 1 juli ook vertellen wat dan de vervolgstappen zullen zijn om dat stuk geschiedenis ook in de stad van vandaag zichtbaar te laten zijn.
0: Ja.
1: En nou ja, in dialoogtafels en ontmoetingen weer verder kenbaar te maken.
0: Oké, nou, mooi om dat te horen.
1: Ja.
0: Ik wil voorstellen eigenlijk om toch nog een lied te draaien.
1: Oh, okay.
0: Ik heb er dus meerdere klaarstaan. Ik weet niet, is er een bepaalde keuze die jij zelf zou willen aandragen? Of Toekomst van Hoop misschien? Of
2: prima.
0: Ja?
2: Prima.
0: Past dat omdat je het eigenlijk zo net ook uitsprak?
2: Prima.
0: Nou, we hebben 2 uitvoeringen. Ik heb hem van Sela, maar ik heb hem ook dus van het christelijk koor. Nou weet ik niet helemaal of ik het goed uitspreek. Yigja Jalu.
2: Aan jou de keuze.
0: Nou, zullen we die had je aangedragen, die gaan we dan beluisteren. Toekomst vol van hoop.

0: U bent weer terug hier bij aan tafel met. En we zijn in gesprek met dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel over dus de herdenkingsdienst op 27 juni om 14:30 in de Sint-Jan. De tijd ook eventjes natuurlijk noemen, heel belangrijk. Ter herdenking en ook ter verzoening en herstel dus van dat slavernijverleden. Herdenking dat slavernij is afgeschaft, maar ook natuurlijk de doorwerking daarvan, zoals jullie hebben uitgelegd. Een hele kleine anekdote. Ik zat in Amsterdam op de lagere school toen Suriname onafhankelijk werd. Dus ik heb dat heel. Wij hadden een paar Surinaamse meisjes in de klas. Heel leuk. Van en de Hindoestaanse en de Creoolse tak, zeg maar. Maar er zat ook nog een Spanjaard en een Italiaan. Dus het was heel, heel internationaal klein klasje. Maar het is zo duidelijk wat jullie vertellen, dat er dus in onze samenleving het nodig is om elkaar op te zoeken, om elkaar in de ogen te kijken, om dingen te erkennen. Ja. Nou, wat ik zeg, ja, als kind zie je dat helemaal niet. Ik bedoel, je bent blij met de anderen. Tenminste, zo heb ik dat dan toen beleefd. Kunnen jullie nog eens uitleggen, ook gewoon wat gebeurt er in die dienst? Hè? Want dat geeft, neem ik aan, wat je er ook mee
1: wil uitdragen.
0: Hoopt wat het geeft. En misschien ook het beeld van hoe in Nederland misschien dat het zo belangrijk is. Hè? Is al een beetje genoemd hoor. Maar om dit in ieder geval niet op één dag of zo in het jaar alleen maar te doen, maar breder. Maar Erika, ik geef jou eerst het woord.
1: Nou, het is dus een herdenkingsdienst in de Sint-Jan op zaterdag 27 juni van 14:30 tot 14:30. En eigenlijk zou ik alle luisteraars willen uitnodigen, als ze in de gelegenheid zijn, ben erbij. Want hoe mooi zou het zijn als we zo'n hele volle Sint-Jan hebben, waarin we zoveel kleurig als we zijn, daar samen zijn en samen die verschillende geschiedenissen horen. Dat we samen zingen, dat we samen bidden, dat we samen schuld belijden en elkaar ontmoeten en in de ogen kijken. Zoals Geert al zei, de bisschop van 's-Hertogenbosch, de Korte, die zal de overweging uitspreken. En Muriel Wol en Nick van Lanschot zullen elkaar ontmoeten. Die zullen iets vertellen als stemmen uit dat gedeelde verleden. Maar we hebben ook de vooropleiding Hedendaagse Dans gevraagd. Jonge mensen, wil een dans maken over dit thema. En soms kun je in een gebaar meer laten zien dan je in woorden kunt zeggen. En die jonge mensen zijn in dat thema gedoken en die zijn bezig met dat hele ingewikkelde, zware, moeilijke thema. Maar dansen in de Sint-Jan. En we hebben ook gezocht naar een beeld. En het beeld wat tijdens die dienst centraal staat is een levensboom. En een boom kan alleen maar groeien als het goede grond heeft, als er water is. En we zouden eigenlijk willen dat we zelf allemaal mensen zijn die geworteld zijn in goede grond en opbloeien en groeien. En dan, als je tot bloei komt als mens, hoe mooi is dat? Ja. Als een soort ritueel in de kerkdienst gaan we elkaar een blad opspelden. En dat betekent dat je op dat moment elkaar in de ogen moet kijken en je spelt als een broche elkaar een blad op. Nou ja, in zo verschillende vormen en liederen willen we elkaar nabij zijn. En wat je ook denkt of gelooft of voelt, ben erbij. Want in al die openheid, de Sint-Jan is groot genoeg. En na die viering, dan gaan we naar buiten in de tuin van de Sint-Jan. En dan zijn de discipelen dan van de Caraïbische geloofsgemeenschap hier in Rosmalen, die zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes en gaan we elkaar ontmoeten we elkaar spreken.
0: Ja. Wat mij nu ineens te binnen valt, we hebben het nog niet erover gehad, maar eigenlijk zowel de mensen die, de kolonialisten zullen we maar zeggen, de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, die hebben wel hun geloof in God vastgehouden. En dat zijn Ja, goed, dat zien we hier natuurlijk ook aan, hè, de ecumenische intentie. Dat het allemaal mensen zijn die wel op een bepaalde manier christelijk zijn. Die dus, ja, daarin vind je elkaar dan ook natuurlijk in dat geloof in, ja, in die ene God, toch?
1: Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een grote opdracht aan bijbeluitleggers, aan voorgangers. En hoe heb je de Bijbel uitgelegd en verstaan? En heb je de woorden van God gebruikt voor je eigen voordeel? Of heb je het over de liefde van God die alles overstijgt gehad? Maar als je die gezamenlijke liefde van God beleidt of daaruit wil leven, dan kun je elkaar echt ontmoeten. En hoe mooi is dat?
0: Ja.
2: Ik moet misschien toch ook wel toevoegen nog dat ook wel mensen zijn afgeknapt op de kerk en het geloof. En dat we die in Nederland ook hebben ontmoet bij de Raad van Kerken. En dus dan komt er een grote portie kritiek op je af. Maar er zijn anderzijds inderdaad ook mensen, we hebben ze genoemd, die heel sterk in hun geloof staan. En voor ons is dat inderdaad, zonder het andere te ontkennen, de basis van onze verbondenheid. Ja.
0: Maar, en ook weer om, wat we steeds zeggen, om ook verder te gaan.
2: Ja.
0: Want als het van mensen alleen afhangt, dan kan het alle kanten op gaan, zullen we maar zeggen. Dat kan nu ook, want het is natuurlijk heel menselijk. Hè? Maar juist die eenheid, neem ik aan, hè? Dus ook die eenheid in God. Daarin ontmoet je elkaar. En
1: ja, precies. Maar dat betekent dat je eerst ook moet uitspreken wat er niet goed gegaan is. Want anders dan kun je niet, je kunt niet zomaar verder van we gaan voort en we nemen de volgende stap. Je moet eerst aan elkaar erkennen wat er misgegaan is, of welke pijn er is opgedaan, of waar je onder leidt bij elkaar. En dat kan over en weer zijn.
0: Ja.
1: De een die vindt de ander misschien een drammer, en de ander die zegt van ja, maar jij ziet me helemaal niet staan en jij ontkent mijn bestaan. Nou ja, zo.
0: Over en weer.
2: En ik denk dat dat ook de sleutel is. Dat mensen zich gezien willen worden. En dat is de basis voor het gesprek en voor het herstel en de verzoening.
0: Ja, en ook de, want die noemde je al eerder op, Geert. Dus die gesprekken die dan ook nog zullen blijven plaatsvinden. He, dus dat ook iets is wat niet, he, dus alleen niet alleen maar op deze dag is het de bedoeling dat je elkaar ontmoet, maar dat het voortgaat en dat je dus samenbouwt aan eigenlijk aan een betere toekomst.
1: Zeker.
0: Ja. Wat is de grote uitdaging nog voor? Goed, ook dat is natuurlijk al wel een beetje aan bod gekomen. Wat is de grote uitdaging voor deze herdenkings, de dienst, maar eigenlijk alles eromheen en ook die samenwerking en gewoon het onderwerp zelf?
2: Voor mij is de uitdaging het versterken van het bewustzijn in de kerken van Nederland van dit verleden en het openen van bereidheid om echte relaties aan te gaan.
1: Voor veel mensen is dat natuurlijk een ver van mijn bedshow. Van waarom zou ik me met iets wat zo lang geleden heeft plaatsgevonden bezighouden? Of ik ken geen mensen die slaaf geweest zijn. Of mijn familie was er niet bij betrokken. Of ik ben hier groot geworden en wat zou. Dus er is heel veel weerstand ook tegen het onderwerp. En om dan toch te laten zien, maar het hoort ook bij jou, ook al denk je dat het niet bij jou hoort, vanwege alle dingen die we in het afgelopen uur hebben genoemd. Er is zoveel waar we als Nederlander profijt van hebben gehad, of als samenleving, als Nederland rijk door zijn geworden, of van gebruik van hebben gemaakt. En als je daar meer van weet, kun je misschien ook met mildheid over jezelf en over de anderen denken.
0: Ja.
2: En het wil natuurlijk ook geen afbreuk doen aan de grote sociale problematieken die bijvoorbeeld in de zuidelijke Nederlanden ook zijn geweest, of in het noorden. Dus je wilt het ene niet tegenover het andere plaatsen.
0: Nee. En het is ook. Ja, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Ik denk dat we naar een afsluiting gaan hier bij aan tafel met. We gaan afsluiten inderdaad met een lied waarvan ik denk dat Bind Us Together, Lord, dat misschien een mooie afsluiting is.
1: Ja, mooi. Heel goed.
0: En ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Dominee Erika Scheenstra en Geert van Dartel. En dus 27 juni om 13:30 in de Sint-Jan hier in Den Bosch. Is er ook een website of iets van een plek waar er informatie te vinden valt, überhaupt, hè, over dit onderwerp? Dat kunnen jullie nog even noemen misschien?
2: Op de websites van de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden is alle informatie te vinden. Ook op de website van de Raad van Kerken in Nederland is alle informatie te vinden. En ik denk ook bij het Raad van Kerken.
1: In Den Bosch. In Den Bosch. Maar ik zou inderdaad gewoon de landelijke Raad van Kerken, ja, want precies. Het is een landelijke aangelegenheid.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nou. Er zijn ook preekschetsen uitgegeven, hele mooie teksten. Bij de Bijbelteksten die in de dienst worden gelezen uit Genesis en uit de brief van Paulus aan de Galaten.
0: Okay.
2: Van verschillende auteurs uit verschillende kerken.
0: Ja.
2: Zeer aanbevolen.
0: Nou. Bij de website van de Raad van Kerken zou ik zeggen, neem een kijkje. En dus die 27e juni in Den Bosch. We gaan afsluiten hier met het lied Bind Us Together, Lord. Gezongen door Oasis Worship. En dan sluiten we daarmee ook hier aan tafel met af.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 5, deel D. Uit een brief aan eerwaarde heer de Ridder, pastoor van Blauwput, 27 september 1921. De eucharistische decreten, quam singularis Christus amore, zijn onze richtsnoeren voor de eucharistische kruistocht. In de inleiding die wij dienaangaande verstrekken, beogen wij drie dingen. 1. Veelvuldige communie en aansluiting met het heilig misoffer. De eucharistische deelname aan het dagelijks misoffer moet de hoogste daad worden van ieders geestelijk leven. De bijzonderste gebeurtenis van elke dag. Hierin is al veel bereikt, doch niet alles, oh nee. Op vele parochies is amper de eerste stap gezet naar de veelvuldige en vroegtijdige communie. 2. Welverzorgde communie. Door een echt vrome voorbereiding en dankzegging. Hier is nog veel te verbeteren bij groot en klein. Wij zullen dan een eenvoudig en afwisselend in de leidingsartikelen de manier aangeven waarop wij ons moeten voorbereiden tot de heilige communie. We zullen ook wenken geven voor de dankzegging na de heilige communie om niet alleen in staat van genade, maar ook met de beste gesteltenissen te communiceren en zodoende meer vrucht en genade uit de veelvuldige communie te ontvangen. 3. Vruchtbare communie, benuttigd in geheel ons leven en in de duizend kleinigheden van elke dag. Door het oefenen van onze wil, door het overwinnen van onze grillen en driften, door het kalm aanvaarden van onze inwendige en uitwendige kruisen, door het opmerkzaam waarnemen van de kleine gelegenheden tot versterving, met andere woorden, door het volledig navolgen van Jezus en Maria in heel ons leven. Want dat is de roeping van ieder. Dat is het doel van de veelvuldige communie en de kern van de eucharistische decreten. Leren van Jezus, zoals Jezus en voor Jezus. Uit ons orgaan in onze bode van 4 december 1921. Aan zijn vrienden priesters schrijft Poppe. Het kruis, het kleine dat we vrijwillig door versterving opnemen, en vooral het onvrijwillige dat God ons door anderen op de schouders laat leggen, het kruis, waarvan het misoffer de vernieuwing, ja, de echte vernieuwing is. Het kruis, dat de enige krachtbron is, waaruit de genade ons toevloeien, om ons eigen kruisleven te volvoeren. Het kruis dat Jezus offeraltaar was, moet in zijn vernieuwing in de mis en in zijn toepassing de dag door ons tot echte middelaars en priesters maken. Jezus' hoogste priesterdaad is zijn kruisoffer. Onze hoogste priesterlijke daad is het misoffer. Daar, meer dan elders, zijn wij priester. Daar zijn wij middelaars. Daar staan wij met heel ons wezen in de oerkrachten van het apostolaat. Wat een les! Priesters door het offer. Zielenredder door het kruis. Uit Geestelijk leven en apostolaat in Geestelijke leiding, pagina 107. Werklieden, ik vraag u de heilige communie, omdat ik uw geluk wil behartigen. Ik weet, als ik u te communie zie gaan, dat gij niet zo licht zult luisteren naar hen die spotten, omdat uw huwelijk wordt gezegend. Ik weet dat de heilige communie u weer gelukkig zal maken, midden in de last van uw kinderen, in uw huis en op uw werkplaats. O, ik weet vooral, als gij te communie gaat, dat uw eeuwig geluk verzekerd is. Dat gij God voor ogen zult hebben. Dat gij voor geen geld ter wereld uw ziel zult verkopen. En dat de hemel en de eeuwigheid voor u geen ijdele woorden zullen zijn. Als ik u weet te communie gaan, ben ik gelukkig. Als ik een huismoeder dikwijls aan de communiebank zie knielen, dan dank ik God. Weer een huishouden gered, weer een intocht meer van Koning Jezus, weer een aanwinst voor Jezus' Eucharistische Rijk. Eduard Poppe in Onze Bode, 14 mei 1922. Het onmisbare. Meesters en meesteressen, leer de kinderen dagelijks de communie gaan. Niets vervangt de heilige communie, geen gebed, geen raadgeving, geen oefening kan de plaats van de heilige communie innemen. De Jansenisten hadden in hun scholen alles, behalve de veelvuldige communie. Ze hadden een prachtig ascetisch opvoedingssysteem. Ze hadden zeer ingrijpende pedagogische vormingsmiddelen. Alleen het voedsel ontbrak en hun school miste zijn uitwerking. De einduitslag, de christelijke geest, het waarachtig christelijke leven ontbrak. Hun beste vormelingen werden vlekken op de moederkerk. Hun schoonste vruchten werkten als gif in de zielen en in de instellingen die ervan leefden. Jezus in de heilige hostie blijft altijd de hoogste en krachtigste opvoeder. En de veelvuldige heilige communie blijft het onmisbare en hoogste vormingsmiddel. De heilige hostie doet het leven van Jezus rondstromen in het kind. Zij doet al onze natuurlijke opvoedingsmiddelen meewerken om van het kind een tweede Jezus te maken. Dit zijn niet enkel woorden, het zijn waarheden. Uit Het Onmisbare, artikel in Onze Bode, 21 juli 1922. De eucharistische werking moet uitgaan van en bezield worden door de priester, want zijn priesterlijke wijding en roeping geeft hem in de eerste plaats het altaarsacrament in zijn handen. Zijn priesterlijke macht vertrouwt hem de eucharistie toe, jurisdictio in corpus reale. Zijn priesterlijke zending stelt ook het mystieke lichaam van Christus, de dopelingen en communicanten onder zijn gebed. Jurisdictio in corpus mysticum. Maar de priester kan niet alles alleen, zelfs niet in zaken priesterlijke en eucharistische werking. Hij moet een eucharistische stroming verwekken in de parochie en een samenwerkingsverband op gang brengen om de geloofsopvoeding te doen lukken. Eucharistische parochiewerking, Averbode 1923, pagina 11. De heilige mis is het vernieuwde kruisoffer. Het kruisoffer is de grootste gebeurtenis van heel de geschiedenis. Het misoffer met de heilige communie is de bijzonderste gebeurtenis van je dag. Dat krachtige kruisoffer vernieuwt Jezus in alle kerken, op het altaar in het misoffer dat de priester opdraagt. Door het misoffer wil Jezus de genade van het kruisoffer aan onze zielen meedelen. Jezus, dezelfde Jezus als die eenmaal gekruisigd werd, slachtoffert zich opnieuw. Jezus komt in de hostie en in de kelk met wijn. Hij verandert een klein stukje brood in zijn allerheiligste lichaam. Hij verandert een klein beetje wijn in zijn allerheiligste bloed. Jezus' kruisoffer is hernieuwd. Het is hetzelfde lichaam en hetzelfde bloed als op de Calvarieberg dat hier op het altaar geofferd wordt. Het is dezelfde offerande die welke dezelfde Jezus aan zijn Vader opdraagt voor ons. Het misoffer is dus hetzelfde als het kruisoffer. Het heilig misoffer is even krachtig als het kruisoffer. De consecratie is even verheven als de kruisdood van Christus. De heilige mis is de vernieuwing, de voortzetting en de toepassing van het kruisoffer van Goede Vrijdag. In de heilige mis slachtoffert Jezus zich echter op onbloedige wijze, want zie, op het altaar wordt Jezus niet meer bloedig gekruisigd. Geen nieuwe wonden, geen nieuwe nagelen. Jezus kan niet meer sterven. Hij is verrezen. Hij is en blijft verheerlijkt en onsterfelijk, zowel naar lichaam als naar ziel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 80 en 81, Averboden 1924. Wil je nog beter de goedheid en wijsheid van Jezus leren kennen? Zie dan waarin hij zich door het misoffer verandert. Zie wat hij uitgekozen heeft om zijn kruisoffer te vernieuwen. En je zal het doel van zijn offer verstaan. Je zal weten waarom hij zijn kruisoffer vernieuwt. Je zal nog beter zijn liefde beseffen, zijn eindeloze liefde. Toch slachtoffert hij zich. Doch hij verkoos geen glanzende diamant, geen goud, geen edelgesteente. Die kostbare schitterende dingen hadden nochtans beter de schoonheid van Jezus en de adel van Jezus voorgesteld dan wat brood en wijn. Maar nee, Jezus dacht aan iets anders toen hij bij de laatste avondmaal het misoffer instelde. Hij dacht aan voedsel voor onze zwakke zielen. Hij dacht aan een bewijs van zijn liefde, aan een middel om ons op zijn hart te drukken, om ons met hem te verenigen alle dagen. Zie, het is brood dat hij neemt om het in zijn lichaam te veranderen. Hij komt tegenwoordig in een kleine hostie die wij kunnen opeten, in een hostie die ons kan voeden, in een hostie die zich geheel met ons kan verenigen. Zijn bloed verbergt hij onder schijn van drank, van wat wijn. Zo kan het uitgedronken worden door ons. Zo wordt zijn heilig bloed een drank voor onze zielen, een geestelijke drank. Mijn vlees is waarlijk een voedsel. Mijn bloed is waarlijk een drank, zei Jezus. Hij vernieuwt in de mis zijn kruisoffer zodanig dat het misoffer een eetmaal wordt voor de zielen. Het kruisoffer was een offer zonder heilige communie. De heilige mis is een offer met communie. Daarom ga je te communie tijdens de mis. Daarom is de mis zonder de heilige communie als een feest zonder eetmaal. Op Calvarie was hij onze losprijs. In het laatste avondmaal was hij onze spijs. Op het altaar is hij ons voedsel. Uit Zonnestraaltjes, pagina 83, Averboden 1924.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Ezra. Tegenwerking bij de opbouw van de tempel. Toen de vijanden van Juda en Benjamin vernamen dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God evenals uzelf, en wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht. Maar Zerubabel, Jozua en de overige familiehoofden van Israël gaven hun ten antwoord: een tempel bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Cyrus, de koning van Perzië, ons bevolen. Toen trachten de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te schrikken van de bouw. Ze kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Zo werd de bouw van de tempel in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. In dat jaar traden Haggai en Zacharia als profeten op onder de Joden van Juda en Jeruzalem in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadek, het werk aan de bouw van de tempel in Jeruzalem, en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de stadhouder van het gebied aan de overzijde van de rivier, en Setarbozenai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend deze tempel te herbouwen en zijn muren weer op te trekken? Ze vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudsten der Joden. Zij hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat zij hem hierover zouden toezenden. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 127. Onze Heer Jezus Christus is de ware Salomo. Salomo had een tempel gebouwd voor de Heer. Dit bouwwerk was beeld en voorafbeelding van de toekomstige kerk en van het lichaam van de Heer. Daarom heeft Jezus in het evangelie gezegd: breekt deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Omdat Salomo die tempel gebouwd had, heeft de ware Salomo voor zichzelf een tempel opgericht. Ik heb het over onze Heer Jezus Christus, de ware man van vrede. Want de naam Salomo betekent vredestichter. Welnu, de ware man van vrede is hij van wie de apostel zegt: hij is onze vrede, hij die de 2 werelden 1 gemaakt heeft. Hij is de ware vredestichter die in zichzelf 2 muren met elkaar heeft verbonden, die uit verschillende richtingen bij elkaar komen. Hij is de hoeksteen geworden van het gelovige volk, uit de besnijdenis, en van het volk uit de onbesnedenheidenen, dat ook gelovig werd. Van deze 2 volken heeft hij 1 kerk gemaakt. Hij is de hoeksteen en daarom de ware man van vrede. Omdat hij de ware Salomo is, kunnen we zeggen dat de andere Salomo, de zoon van David en Bathseba, de koning van Israël, onze ware vredestichter voorafbeelde toen hij de tempel bouwde. Meen nu niet dat de Salomo die het huis van de God bouwde, de ware vredestichter was. De schrift doelt op een andere Salomo, wanneer ze de psalm met deze woorden laat beginnen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Het is dus de Heer die de woning bouwt. De Heer Jezus Christus zelf bouwt zijn huis. Veel arbeiders helpen bouwen, maar als hij niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Wie zijn de arbeiders die meehelpen bij het bouwen? Allen die in de kerk het woord van God verkondigen, de bedienaars van Gods sacramenten. Wij allen sloven ons af, allen werken we, allen zijn we nu aan het bouwen. En voor ons hebben anderen zich afgesloofd, gewerkt en gebouwd. Maar als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Daarom zeggen de apostelen, en meer bepaald Paulus, wanneer ze zien dat sommigen ten onder gaan: gehoudt u aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me vergeefs voor u heb afgetopt. Paulus beseft heel goed dat de Heer het innerlijke van een mens, met name dat van hemzelf, bouwt. Dat is de reden waarom hij die mensen beklaagt, voor wie hij zich voor niets heeft afgemat. Wij spreken van buitenaf. De Heer bouwt van de binnen. Wij zien hoe gij luistert, maar alleen hij die uw gedachten ziet, weet ook wat ge denkt. Hij bouwt, hij vermaant, hij jaagt vrees aan, hij brengt u tot inzicht, hij brengt u tot geloof. En toch zwoegen ook wij als arbeiders.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed
1: ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
0: Bij alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel,
1: vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde en laatste droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: De Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om dinsdag in de 11e week door het jaar opent de heilige Eucharistie met de tekst: Zo spreekt de Heer, waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, omdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders goed, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook, bij alles wat hij van mij vraagt, daar van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem. Hem die mij gaat toespreken, zoals hij destijds zijn leerlingen deed. En zoals bij het binnenkomen in een kerk, maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, als kind van zijn hemelse Vader, met dezelfde aard als zijn Vader, om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. God zal des te meer de God van hier en nu zijn, als ik verlang dat hij de God zal zijn van heel mijn leven. En daarom vernieuw ik mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen. En daarvoor vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De verhouding tot de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die zij ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel: geen weerstand te bieden aan het onrecht, om dan vervolgens aan de hand van vier voorbeelden deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. En dan openbaart hij ons de nieuwe houding ten opzichte van personen die ons vijandig gezind zijn. En die nieuwe houding is beminnen en voor hen bidden. En het motief, de drijfreden en tevens de drijfkracht die ons zoiets onmogelijks mogelijk moet maken, dat is ons onze allerdiepste aard bewust maken. Kind te zijn van de hemelse Vader, die met zijn goede gaven ook geen onderscheid maakt tussen goeden en slechten. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang genomen heeft, de berg namelijk, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoog verhevene. Want we moeten wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij God zien als de barmhartige Vader en onszelf als kind van die Vader, toegerust met diezelfde neiging tot barmhartigheid. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik meer ben dan puur natuur.
met meer dan alleen spontane gevoelens van vijandschap tegenover vijanden en van vriendschap tegenover vrienden, zodat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse Vader, toegerust dus met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Liefde voor je vijanden. Het lijkt wel een randverschijnsel van ons geloof, iets voor de elite, voor de happy few. Maar in feite is hij het hart van ons geloof. Hoewel ook de andere eisen niet zo vanzelfsprekend zijn, ieder woord van het evangelie vraagt bekering. Maar de vijandliefde schijnt wel alles ondersteboven te keren. Ze schijnt compleet onzinnig, een tegenspraak in zichzelf. Maar dat is alleen maar waar vanuit het perspectief van onze menselijke voorstellingen van de liefde. Doorgaans gaan wij ervan uit dat de liefde niet van één kant kan komen. Dat de liefde die doorgaat wanneer de andere partij ophoudt met beminnen, nooit van lange duur kan zijn. Want met de menselijke liefde is het zo, voor wat hoort wat, geven en nemen. De liefde voor ons het evangelie, de liefde van God, is een liefde die zijn vreugde erin vindt de ander gelukkig te maken en te blijven geven zonder zelfs te hoeven ontvangen. Want God is zelf volmaakt gelukkig en is dus niet afhankelijk van de reactie van de mensen op zijn liefde. En zo is het ook met hen die geloven. Iemand die gelooft is gelukkig met God en is dus niet afhankelijk in zijn geluk van hoe de ander op zijn liefde reageert. Door de omgang, zou je kunnen zeggen, met Jezus zijn wij een liefde rijker geworden. Een nieuwe liefde werd ons in het hart uitgestort. En dat is de liefde van de Vader voor Jezus en voor ons. Dat is een barmhartige liefde. Een liefde voor mensen die het helemaal niet verdienen. Een liefde zoals destijds al aan Mozes verklaarde, de Heer is barmhartig en een medelijdende God, langmoedig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in het duizendste geslacht, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft. Zo staat het in het boek Exodus, het 34e hoofdstuk. Doordat wij de kinderen zijn van onze Vader God, is die barmhartige liefde ook in ons hart uitgestort. Tenminste, de mogelijkheid daartoe. In het leven van elke dag moeten wij daar dan steeds voor kiezen, tegen onze natuurlijke neiging in, om het kwaad te willen beantwoorden met kwaad. Als christenen worden wij ertoe geroepen de ander niet te beoordelen volgens onze natuurlijke gevoelens van sympathie en antipathie, van natuurlijke verwantschap, maar volgens iets diepers, namelijk dat wij door de Heilige Geest broeders en zusters geworden zijn van elkaar. Dat is de weg om zin te geven aan het zinloze lijden en het zinloze kwaad. Nog nooit is er een adequate reactie gevonden op het kwaad. Alleen de Hemelse Vader bezit het geheim van een effectieve oplossing voor het kwaad. Niet de schuld aan anderen geven, niet zelf de schuld op zich nemen, maar het kwaad dragen, verdragen en vergeven. Het middel om van het kwaad af te komen is het in een vergevingsgezind en barmhartig hart te laten verdwijnen. Zo heeft Jezus het ons voorgedaan. Alle kwaad van de wereld ging er bij hem in, en er kwamen alleen maar goede gevoelens uit. Vrede, vrede, zei u, weer zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. In de stortplaats van zijn goddelijk hart heeft Jezus het kwaad laten verdwijnen. Hij liet het niet op de bodem van de zee neerzinken, zelfs niet op de bodem van zijn hart, maar in zijn hart laat hij de zonden geheel en al verdwijnen. Dat betekent, eerst heeft hij aan de zonden geleden. Zijn hart wordt door de zonden als door een lans doorstoken.
De zonde doet hem hartend pijn. Hij gaat die pijn niet uit de weg, maar levert er zich vrijwillig aan uit. Die liefde, die barmhartige liefde, bewerkt de verzoening, zodat er van het kwaad niets meer overblijft. Nu staat niets meer de verzoening met de Vader in de weg. Alleen moeten wij ons nog door God laten verzoenen. Bij hem is de verzoening er al, bij de kerk, in de sacramenten. Nu moeten de gelovigen deze verzoening nog in zichzelf laten doorwerken, zodat ze zich verzoenen met alle mensen, goede mensen en slechte mensen, mensen ver weg en dichtbij, sympathieke mensen en mensen die, zoals de zuster in de communiteit van Thérèse van Lisieux, over het talent beschikken je in alles tegen te staan. Deze liefde tot de vijanden, of de minder sympathieke mensen, is heel goed praktisch in te oefenen. Bijvoorbeeld door een wees gegroet te bidden op de volgende manier. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En dan kun je toevoegen, Jezus, die zijn heilig en kostbaar bloed vergoten heeft voor, en dan noem je de naam van iemand die je niet graag mag. En hetzelfde kan men doen met het onze Vader, Vader van mij en van, en noem je weer de naam, uw rijk komen tot mij en tot, en dan noem je weer de naam. Om dit gebod van Jezus te vervullen, legt men zich erop toe om met de liefde van Jezus en Maria mee zijn vijanden te beminnen. Zijn gevoelens van antipathie op te nemen binnen hun grotere liefde voor hem of voor haar. De bedoeling is dat ik zo leer leven in Gods tegenwoordigheid, dat niet alleen mijn houding tot mijn vijanden er anders door wordt, maar zelfs mijn verhouding tot wie dan ook, tot alle mensen. God moet zoveel werkelijkheidsgehalte voor mij krijgen, dat tussen de ander en mij altijd weer God staat, met zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde, God die barmhartig is. En dan word ik vanzelf ook barmhartig voor anderen. Aan het einde gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan, met een Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is, en dan een onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de vierde aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Een aflevering die de titel draagt: componist.